0: Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & Deal Suite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel bleef dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. En dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
8: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
9: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.nl.
11: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
12: Je hoort het op New Business Radio.
13: Manutan, Manutan.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
12: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: Nieuw Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

rijden en helemaal zelf nadenken. Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward, elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.

0: Dit is New Business Radio.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft

0: Rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
4: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
5: Let's Talk Business op New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Maybe you've asked me meet you here to tell me.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nieuwsflash.
2: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

Alvan Riesen interviewt een uur lang een CEO of andere C-level leider die aan de top staat en het gemaakt heeft. Ze bespreken hoe hij of zij daar is gekomen, wat een goede leider moet kunnen en wat de belangrijkste lessen zijn die hij

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag.

bij Businesswise en Nieuw Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: New Business Radio.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun

0: kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Funds blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
4: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio.

AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
2: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

0: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
6: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet?

0: Met SureSync bij Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
4: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
5: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: innovatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: De wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Zo moet er onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
0: Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens.

0: tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer. Verandering.

0: Bert Veller. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the Big Bad.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
1: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Te laat betaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Funds blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
7: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Organisatie.

0: Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties willen laten zien dat hun missiemodel en dus hun businessmodel werkt. En daarom is hun impact net zo concreet, meetbaar en onafhankelijk aantoonbaar als hun winst- en verliesrekening. Bij de meeste organisaties is impact gevoelsmatig. Er zijn ambities, er zijn anekdotes en er is een MVO-rapport met paragrafen over onze inzet. Maar wat er meestal niet is, zijn de harde cijfers. Hoeveel CO2 heb je vermeden? Hoeveel water bespaart? Hoeveel mensen werken meetbaar onder betere voorwaarden? Hoeveel wegwerpflesjes zijn er bespaard? En hoeveel pesticiden zijn er niet ingezet? En bij wie kun je dat eigenlijk onafhankelijk laten checken? En wat is het verschil ten opzichte van vorig jaar? Impactgedreven organisaties weigeren in dat schemergebied te blijven. Ze meten op productniveau, op ketenniveau en op organisatieniveau. Ze laten daar waar het mogelijk is onafhankelijk verifiëren. En ze publiceren het, ook als de cijfers niet vlijen. De winst is echter aanzienlijk en dat blijkt uit deze drie eenvoudige redenen waarom het werkt. Wat je meet bepaalt ook waarop je stuurt. Wie wekelijks naar omzet kijkt, stuurt op omzet. Wie maandelijks naar CO2 kijkt, stuurt op CO2. Concrete metingen bepalen wat een manager 's morgens in zijn dashboard ziet en dus wat hij prioriteert. 2. Geloofwaardigheid is een... 2. Het brengt geloofwaardigheid in een sceptische markt. Greenwashing verhalen halen wekelijks de pers. Wie meetbaar en aantoonbaar werkt, hoeft niet bang te zijn voor critici en toezichthouders. En als derde, het overtuigt de markt en je eigen organisatie.

0: administratie. Een medewerker die op de website kan zien dat zijn werk dit jaar duizenden liters water heeft bespaard, ervaart de missie niet alleen als slogan, maar echt als optelsom. En belangrijk, dit is fundamenteel anders dan een MVO-verslag vol fraaie verhalen. Bij impactgedreven organisaties staat de impact op hetzelfde niveau als het financieel resultaat. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het allemaal wel, maar hoe werkt dat in de praktijk? Een van de organisaties die hier in Nederland al meer dan 10 jaar werk van maakt is Umeco. Twee oprichters uit de reclamewereld, Rob van den Dol en Stefan Zeilmaker, kwamen er in 2010 achter dat hun eigen lakens van katoen waren en dat katoen het meest vervuilende landbouwproduct op de aarde is. Een kwart van alle bestrijdingsmiddelen wereldwijd wordt gebruikt voor katoen. 10.000 liter water voor 1 kilo katoen. Wereldwijd is nog steeds minder dan 2% van al het katoen biologisch. Umeco begon als een duurzaam alternatief voor bed- en badgoed. En daarbij koos het bedrijf vanaf het begin voor een radicale meetbaarheid. Sinds 2012 publiceert Umeco jaarlijks het impactrapport. Op de website kan elke klant per product zien wat de aankoop heeft opgeleverd, uitgedrukt in vermeden water, vermeden CO2 en hectare land zonder pesticiden. Onafhankelijke certificeringen, Fairtrade en onder andere B Corp bevestigen dat het meten klopt. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf werd opgericht in 2010 in Amsterdam en het heeft een prachtig kantoor aan de Herengracht waar ongeveer 30 medewerkers hard werken. Ze hebben ongeveer 7.500 klanten sinds de start en ze zijn de Nederlandse marktleider in duurzaam beddengoed. Ze zijn inmiddels actief in 7 landen. Ze zijn B Corp gecertificeerd en hebben meerdere andere keurmerken op hun naam staan. En daarnaast, heel bijzonder, ontwikkelden ze de Umeco Open Organic Cotton Chain. Biologische katoenketen beschikbaar voor andere merken. We bellen met Rob van den Dol. Hij is de founder en CEO van Umeco. Hallo Rob.
1: Goeiedag.
0: Rob, jullie publiceren sinds 2012 een impactrapport, toen eigenlijk niemand dat nog deed. Wat doet het voor Umeco om jullie impact zo concreet te meten en ook te publiceren? En wat heb je er eigenlijk aan in de dagelijkse praktijk?
1: Ja, nou, voor ons is impact meten eigenlijk een basisvoorwaarde. Hygiëne. Wij meten in 7 impactpijlers. En we weten daarbij in detail wat CO2 van een katoenstatijn overtrek zet of een dekbed met eendendons bijvoorbeeld is. We meten de biologische grondstoffen, de fairtrade premies. We doen levenscyclusanalyses op heel veel verschillende ketens en grondstoffen. Due diligence, milieu. Meten is waardevol, maar vooral als het ook leidt tot beweging. Want als we zeggen dat herstel van biodiversiteit, waterkwaliteit en dat soort dingen heel belangrijk zijn, dan is het niet genoeg gewoon alleen maar KPI's te meten of een materiality assessment te doen, maar dat ze echt leiden tot keuzes in inkoop, materiaalgebruik, ketensamenwerkingen, investeringen. Want eerlijk gezegd, als ik gewoon naar onze cijfers kijk, ja, hè, dan meten we heel veel, maar dan weet ik ook niet hoe een boer in India zijn leven ervaart, of hoe een rivier zich herstelt, hoe een gemeenschap verandert, hoe insecten en vogels kunnen terugkomen in een tijd van 10 jaar of zo. En dat is impact die bestaat, maar zich niet in een dashboard laat stoppen. Dus ik denk, de data helpt ons absoluut om richting te bepalen. Maar echte impact zien we in verhalen. En die zijn heel zelden goed kwantificeerbaar.
0: Ja, dat begrijp ik heel goed. Dus daarmee zeg je eigenlijk dat aan de ene kant het meten heel belangrijk is, maar dat je aan de andere kant ook verhalen moet vertellen over de wereld waar je aan werkt.
1: Niet alleen verhalen vertellen, maar ook doorgaan als je weet dat iets nog niet te staven is met data.
0: Ja, dat begrijp ik heel goed.
1: Wij weten bijvoorbeeld dat livelihood training van vrouwen ontzettend belangrijk is voor hun persoonlijke inkomens. Maar wij kunnen niet absorberen wat dat betekent als hun kinderen daarmee naar school kunnen gaan en zij daarmee zich uit de armoede weten te worstelen. Dat zijn geen impactcijfers die we meten. We zitten in een soort tunnelvisie over CO2-meting en recycling, terwijl het gaat over iets veel anders. Dat gaat over, en we zijn bezig met slechte grondstoffen, slechte productie, slechte levensduur. En de data die we meten zijn op dit moment totaal onvoldoende om gewoon echt een maatschappelijk impact te meten. Als we CO2 meten, dan zegt dat niet zoveel.
0: Nee, dat begrijp ik heel goed. Dus wat ik uit jouw verhaal haal en uit dit moment, is dat je aan de ene kant dus heel expliciet meet om te weten en ook te rapporteren. Ja. Maar dat je tegelijkertijd ook heel bewust bent dat je nog lang niet alles kunt meten. En dat je dus ook kan sturen op verhalen die nog moeten komen. Dankjewel Rob. Fijn dat je wilde bijdragen. En doorgaan met de wereld die je wil creëren.
1: Zo is dat.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel Joost.
2: Winst en impact. Dat is geen keuze. Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
0: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten, want het meten van impact begint niet met een dashboard, maar bij een eigen keuze. Kies 1 meetbare claim. Niet meteen 4 of 10, gewoon 1. Wat is de belangrijkste impact die ik vandaag kan maken? Druk hem uit in een eenheid die een buitenstaander binnen 10 seconden begrijpt. Liters water, kilo's plastic, de tonnen CO2 of het aantal mensen dat geholpen is. Hang dat getal deze week meteen in je kantoor. 2. Behandel die ene claim deze maand zoals je je omzet behandelt. Zet hem op de agenda van je eerstvolgende MT. 1 regel in de rapportage, 1 getal per maand. Net als bij omzet, niet elke keer een hele jaarverslag doornemen, maar meteen aan de slag met dit ene cijfer. En als derde, laat je claims eens checken door iemand die er niet voor wordt betaald. Iemand uit je netwerk, een student of een vriend met cijferverstand. Niet voor de PR, maar gewoon voor jezelf. Klopt dit en zouden we erop kunnen rapporteren? Het zijn 3 simpele stappen om in beweging te komen. Wil je dat klanten, medewerkers en investeerders je impact serieus nemen? Dan moet je die impact net zo serieus nemen als je omzet. Meten en rapporteren. De stap voor morgenochtend. Schrijf op 1 regel de belangrijkste impactclaim van jouw organisatie. Met het bijbehorende getal. 1 regel, 1 getal. Als het niet op 1 regel past, dan ben je er simpelweg gewoon nog niet. Hang die regel op een beeldscherm en ga er de komende week mee aan de slag. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren, meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
2: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende!

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcast.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete

0: doen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
4: De klok tikt richting 2030. Nederland heeft de ambitie om dan 55% van alle verpakkingen te recyclen. Maar de werkelijkheid is anders. Traditionele recycling loopt tegen haar grenzen aan en de prestaties blijven achter. En om de circulaire ambities dus echt te gaan halen, moeten we op een radicaal andere manier naar ons afval gaan kijken. Hoe lossen we dit op is natuurlijk de grote vraag van vandaag. Er is in ieder geval licht aan de horizon. Vandaag bij mij in de studio Stefan Brouwer, Managing Director Nederland, en Fabian van Rooyen, Operations Manager, beide bij UBQ Materials. Ik hoor je denken. Nou, we gaan zo meteen daar van alles over horen. Want hun fabriek in Bergen op Zoom, daar zetten zij restafval waar reguliere recycling stopt om in hoogwaardige en duurzame grondstof. Met andere woorden, dit is een oplossing.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
4: Goedemorgen, van harte welkom Stefan en Fabian. Ik wil nou niet zo zeggen van nou, de wereld is geweldig. Dat was niet mijn boodschap. Maar feit is dat we wel weten, en dat was bij beton ook het geval, het was eerst heel moeilijk om te recyclen. En dan komt er ooit één speler, die weet dan eigenlijk daar een oplossing in te verzinnen. En je kan wel zeggen dat hetgene wat jullie doen, dat daar een onderdeel van is, toch? Van die recyclestroom.
5: Ja, zeker. UBQ Materials inderdaad in Nederland, die kan huishoudelijk afval omzetten in een nieuwe grondstof. Waarbij we dus...
4: Dus het maakt niet uit, pimpers, luiers, alles kan erin.
5: Het is een gemengde stroom, huishoudelijk afval, waarbij 80% organisch is en 20% hard recycled plastics. Wat we normaal gesproken verbranden, kunnen wij omzetten in een nieuwe grondstof waar we weer gewoon bruikbare producten van kunnen maken.
4: Dus het maakt echt... Ik bedoel, dit is best wel bijzonder.
5: Zeker, zeker.
4: Ik heb overigens gezien wat er dan als restproduct uitkomt. Dat zijn korrels, hè?
5: Ja, dat zijn korrels inderdaad. En die korrels kun je dan weer mengen met plasticen om je plastic product weer te kunnen maken.
4: En toen ben ik even verder gaan graven, uiteraard. Het gaat toch om even om weer te geven van wat het dan allemaal is, hè? Jullie leveren aan Mercedes-Benz materiaal voor diverse niet gestructureerde onderdelen in de voertuig.
5: Klopt. Daar leveren we inderdaad aan de fabrikant van die onderdelen. Daar leveren wij onze grondstoffen aan. En die verwerken dat in die onderdelen in de Mercedes-Benz.
4: Als je een dienblad oppakt bij McDonald's, dan heb je een dienblad vast waarin materialen zitten van jullie fabriek?
5: Ja, klopt. Wel in Latijns-Amerika, niet in Nederland, omdat we nog geen foodcrate hebben. Maar in Latijns-Amerika mag dat omdat we de neerfoodcrate hebben.
4: En dat geldt ook voor PepsiCo, want daar hebben die ook materialen verwerkt in logistieke kratten en displays?
5: Klopt, dat zijn inderdaad de kratten waar we in zitten.
4: En dan de bouw en logistiek, want het dient als vervanger van hard plastic in panelen, buizen, transportpallets en opbergboxen.
5: Ja, en sterker nog, ook nog in bitumen daken en PVC-vloeren.
4: Dus eigenlijk zijn we nu klaar met dit programma. Nee, maar dit geeft wel weer wat het allemaal teweeg brengt. Even over het bedrijf. Jullie komen oorspronkelijk uit Israël?
6: De pilot plant is bedacht is eerst gezet in Israël. Ik denk dat we in 2012, 2011 ongeveer daar met het idee zijn begonnen. Toen waren wij er overigens nog niet. Ik denk dat ze iets van een tiental jaar hebben ontwikkeld. En Dan hebben we gezocht naar de eerste productiesite.
4: Ja. Fabian, jij bent operations manager.
6: Ja, operations manager.
4: Dus jij houdt de hele fabriek draaiende.
6: Daar

0: Kunnen wel zeggen. Samen met mijn geweldige operator zaten we achter het hoek niet alleen.
1: Met hoeveel zijn jullie?
0: Nu zijn wij op site met een kleine 50-tal uit mijn hoofd. Als ik mij vergis, dan moet ik mij corrigeren. En daarmee houden we de tent draaien. Maar dat is ook met alles er rond natuurlijk. Ja.
1: En Stefan, jij bent de managing director in Nederland. Hoe lang ben jij betrokken bij UBQ?
2: Ik ben 2 jaar geleden gevraagd om bij UBQ te komen. Toen op dat moment onze fabriek draaiende was, was er ook iemand nodig om te helpen om om de entiteit op te zetten. Maar ook om het product kenbaar te maken in Nederland en in Europa. En sindsdien ben ik betrokken bij dit geweldige project.
1: En dat brengt ons ook een beetje bij de geschiedenis, het verleden. Want ja, dan ga je beginnen. Wat is je achtergrond bijvoorbeeld? Want ja, dat is toch een behoorlijke vraag die daar gesteld is aan jou.
2: Ja, ik heb eigenlijk een finance achtergrond. Dus ik ben accountant van origine. Ik ben ook ingerold in deze rol als controller. Maar na een half jaar bezig te zijn geweest en de ruimte te hebben gekregen om mezelf te ontwikkelen en te laten zien, hebben ze me ook gevraagd om de managing director rol op te pakken.
1: En dat betekent dat je veel netwerk uitbreidingen hebt moeten doorstaan.
2: Ja,
1: nog
2: klopt.
1: Mee bezig bent waarschijnlijk ook,
2: ja,
1: wellicht.
2: Heel hard mee bezig nog inderdaad. Inderdaad, netwerken in de markt. Netwerken met overheid. Regelgeving in de gaten houden. Wat gaat de regelgeving doen? Hoe passen wij daartussen? En ja, waar kan UBQ een voordeel brengen voor klanten en regelgeving?
1: Beetje de inhoudssamenvatting van dit programma voor komende uur. Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Dan is die fabriek, die wordt in Nederland neergezet. Hoe ver waren ze voordat ze naar Nederland kwamen, UBQ?
2: Het product was volledig designed en ontwikkeld. Eigenlijk hadden we destijds al een product dat de markt op kon. We hadden ook al die grote klanten die met ons samenwerkten.
1: Dus die bijvoorbeeld die McDonald's die we net benoemden.
2: Ja, die hadden we toen
1: al als klant.
2: Exact, die hadden we toen al als klant. En dus we hadden een product om op commerciële schaal te gaan verkopen. En dat vergde dus ook een grote fabriek. Omdat we zagen dat er een grote markt voor was. En dus ook gelijk volume wilden maken. En daarom ook voor Nederland gekozen.
1: En Berg op Zoom, was dat nog een bepaalde speciale reden om daar te gaan
2: vestigen? Zeker. Nederland wereldwijd is heel erg bezig met sustainability. Dus de environment voor een bedrijf zoals wij is heel erg goed. Vervolgens Berg op Zoom gekozen. Enerzijds voor de stroomaansluiting destijds. Hè, want er was niet zo heel veel stroom beschikbaar meer in Nederland. Maar ook de ligging van Berg op Zoom is ideaal. Je zit rondom de grenzen. België, Duitsland, Frankrijk. Maar Nederland kun je ook heel makkelijk bedienen vanuit Berg op Zoom.
1: Precies. De capaciteit van de fabriek. Fabian, daar kan jij denk ik veel meer over vertellen.
0: Ja,
1: wat is dat dan precies?
0: Wat is de capaciteit?
1: Ja.
0: Wij kunnen 80.000 ton van die tablets maken. Dan maken we uit een iets van 120.000 ton afval. Afhankelijk van de kwaliteit dat we binnenkrijgen. Dat is de capaciteit. Ja.
1: En als je dat zou moeten vertalen naar 120.000 ton afval, hoeveel is dat voor? Is dat een grote stad aan afval op jaarbasis? Dat is een moeilijke vraag, denk ik.
0: Dat is Utrecht volgens mij.
2: Nee, Tilburg.
1: Tilburg. Ja. Maar dit maakt het wel even heel tastbaar. Ja. Dus een stad als Tilburg, daar ontginnen jullie eigenlijk al het huishoudelijk afval van. En daar. Precies. Dus eigenlijk als elke stad, Tilburg heeft iets meer dan 220.000 inwoners, zeg ik even in mijn hoofd.
2: Ja.
1: Dat betekent dat als je dat bij elke stad zo'n fabriek er neerzet.
2: Ja.
1: Wauw.
0: Dus we hebben er veel meer nodig.
1: Is dat ook een beetje de toekomstvisie uiteindelijk?
2: Zeker. Uiteindelijk is de visie om deze fabriek uit te verkopen. En op het moment dat dat gebeurd is, dan te expanderen met nieuwe fabrieken. Het is een modulaire fabriek, dus we kunnen zo opschalen wanneer dat nodig is. En hoeveel dat nodig is.
1: Dan nog tot slot, eventjes ook voor de geschiedenis. Jullie hebben daar wel wat subsidie uit ontvangen, uit de Europese pot om dit te realiseren. Hoe was dat traject?
2: Ja, we hebben 1 subsidie ontvangen uit de JTF. Deze subsidie is bedoeld voor voornamelijk investeringen in CAPEX.
1: Ja, de Just Transition Fund.
2: Klopt. Ja. En dat is ook de enige subsidie die wij feitelijk hebben krijgen. Maar die is inderdaad voor wat CAPEX en voor wat ontwikkeling in product. We zijn ons product namelijk nog aan het doorontwikkelen. Misschien komen we daar straks verder even op. Maar daar is die eigenlijk voor bedoeld.
1: En dan gaan we terug naar Nederland. Want de klok tikt richting 2030. Daar begon ik de uitzending mee. Nederland heeft de ambitie om 55% van alle verpakkingen te recyclen. Wat is de werkelijkheid op dit moment? Is er iets over bekend
2: Zeker.
1: Bij jullie?
2: Zeker. Op dit moment wordt er 49% gerecycled.
1: Dat gaat best goed toch?
2: Van de packaging. Dat gaat goed. Alleen als we vooruitkijken, en de PBL heeft dat ook berekend, komen we niet aan die 55% met de huidige technologie
1: PBL?
2: Die we hebben. PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving.
1: Precies. Toch even voor de duidelijkheid ook.
2: Ja, ja. Dankjewel. Ja. Dus die heeft berekend dat wij op die 55% niet kunnen halen in 2030 met de huidige technologieën die we hebben. En waarom is dat? Omdat we veel plasticen zien dat vervuild is met etensresten. En of multilayered is. Dus dat betekent verschillende soorten plasticen op elkaar. Nou, die kunnen we heel lastig recyclen of het wordt heel duur. Wij kunnen dat verwerken in onze fabriek. Bij ons hoeft dat niet gesorteerd te worden. Bij ons mag dat vervuild zijn met etensresten. Dat is organisch, dat kunnen wij gebruiken. En wij kunnen daarmee de recycling rate met 5% ophogen.
1: En kun je ons meenemen naar de fabriek? Wat gebeurt daar dan? Dus je hebt plastic bakjes, daar zitten nog etensresten in. Dan zou je denken van nou, dat wordt gewassen. Misschien werkt het heel anders. Hoe werkt dat dan?
0: Dus het afval dat wij binnenkrijgen is al vaak opgehaald en toch een klein beetje behandeld. Wij zijn een relatief kleine speler. Als je Tilburg vergelijkt met heel Nederland en alle afval in heel Nederland, dan gebeurt er best al veel. Dus de huidige stromen die wij nu meestal nemen, zijn stromen die voorbereid worden voor verbrandingsovens. Die zijn al iets behandeld. Dus als je bij ons zou binnenkomen, we hebben een hele grote hal, daar ligt een hele hoop afval. Die ziet er relatief fijn uit. Je wordt met een kraan in het proces geladen. En wij hebben twee hoofdprocessen. Een sorteerproces en een conversieproces. En in het sorteerproces worden er nog steentjes uitgehaald, nog glas uitgehaald, nog wat metalen. En in het conversieproces, that's where the magic happens. Daar zit onze technologie die zo baanbrekend is om die tablet te maken.
1: En dat ga je natuurlijk niet uitleggen wat dat dan precies is. Maar is dat een chemische bewerking? Is dat een... Waar zit dan toch een beetje het geheim?
0: Wij hebben een reactor. Een reactor is een heel mooi containerwoord.
1: Ja, dan denk ik aan een kernreactor.
0: Ja, dat is het zeker niet natuurlijk. Maar er gebeuren voornamelijk zowel chemische, fysische als mechanische reacties tegelijkertijd. En daarom is onze reactortechnologie ook zo geniaal bedacht in de tijd. Dit bedenkt er niet zomaar even op een week in een universiteit. Je hebt zoveel overlappende discipline nodig om dit voor elkaar te krijgen en te bedenken. En dat is het mooie aan onze reactor.
1: En dat is het bijzondere. Ja. En hoe lang is daar aan gewerkt?
0: Ik geloof dat ze iets van een tweetal jaren gaat echt in een universiteit, dus echt in een labo bij wijze van spreken. En dan iets van een kleine 10 jaar nodig hebben gehad om van labschaal naar een pilootschaal te gaan, dat goed uit te werken, kinderziektes eruit te krijgen. En dan de laatste 4 jaar is meer aan ons.
1: Ja, en inderdaad, en bij jullie is dan die fabriek is nu in Nederland neergezet. En is dat de fabriek met de grootste capaciteit binnen jullie UBQ groep?
2: Ja, sterker nog, het is de enige fabriek binnen de UBQ groep. We zijn dus van lab zijn we naar een pilot gegaan, zijn we naar een grote fabriek gegaan. En dat is de grote fabriek in Bergen op Zoom. Overigens zijn wij de enige ter wereld die dit kunnen maken. Dus wij zijn ook de enige fabriek ter wereld die dit
1: is. Is het ook de enige oplossing om reststromen kunststof te verwerken?
2: In onze hoedanigheid wel. Dus de vervuilde plastic soorten en de multilayered plastic soorten, ja. Zijn wij de enige die dit kunnen omzetten tezamen met organische afval. En dat is wel een hele belangrijk element dat wij toe moeten voegen. Want wij hanteren ook 80% minimaal organisch afval. Wat uniek is.
1: Was dat dan een specifieke vraag uit de markt? Of is dat gewoon tijdens dat onderzoek ontstaan? Weet jullie dat?
2: Nee, dit is eigenlijk gewoon uit het onderzoek ontstaan. Er is geen vraag geweest in de markt. Het idee is eigenlijk ontstaan door de hoeveelheid afval die we creëren met z'n allen. En dus nu verbranden of in het buitenland.
1: Ja, analyseren wat ermee gebeurt.
2: Precies, ja. Precies. En onze uitvinder die wilde daar iets mee. En die is tot dit gekomen. Overigens wil ik nog heel even terugpakken op, je zei multilayered plastic of vervuild plastic moet gewassen worden. Wij gebruiken in onze fabriek 0,0 water. Dus wij wassen het niet. Oh. We hoeven het niet te wassen omdat wij het organische spul kunnen gebruiken.
1: Precies, want het organische spul is wat daar in die kleine structuren zit.
2: Ja.
1: Is dit overigens vergelijkbaar wat er uiteindelijk als restproduct uitkomt? Dat zie je ook hoe Lego gemaakt wordt. Zijn ook allemaal van die kleine plastic blokjes. Is dat vergelijkbaar?
2: Nee, in die zin is onze grondstof die we maken zijn tablets. En die meng je op in plasticen. En dan krijg je de kleine plastic korrels zoals we die kennen in de plastic industrie. En daar is het eigenlijk mee vergelijkbaar. En die gebruik je dan weer in een spuitgietmachine om een Lego blokje bijvoorbeeld te maken.
1: Zometeen gaan we in dit programma uiteraard in op de feiten en de cijfers. Ook de doelstellingen, hoe moeten die bereikt worden? Wat kan jullie rol daarbij zijn in Let's Talk Business?

0: Artie Kaller, Sam Milieu in New Business Radio's Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag in de studio Stefan Brouwer, Managing Director Nederland, en Fabian van Rooyen, Operations Manager bij UBQ Materials. En ja, jullie hebben fabrieken Bergen op Zoom, hebben we dit al eventjes over gehad. En draagt allemaal bij aan de doelstelling. Uiteindelijk 55% van alle verpakkingen te recyclen in 2030 en de rest afvalstromen, kunststof, kunnen jullie dus verwerken. Straks komen we op die doelstellingen die er allemaal zijn. Maar we gaan ook natuurlijk van fabriek naar de markt. Moment dat die eerste batch van de band rolde, Fabian.
2: Het moment van de eerste batch had wel wat voet in de aarde. Ik zelf ben in UBQ in 2021 begonnen. Hebben we een jaar nodig gehad om te bouwen. En een jaar nodig gehad om die bouw ook effectief in bedrijf te nemen. En in 2023, net voor de kerst. Net voor de kerst. Eerste product eruit. Maar dat was toch een uitdaging.
0: Zat er iemand op het product te wachten op dat moment al? Waren er al contacten gesloten?
2: Ja, maar op dat moment werden die nog geleverd vanuit de pilotplant. Die draait natuurlijk daar. Dus die heeft ook natuurlijk een volume. Maar ons volume was 10 keer groter. Dus daar zitten toch wel wat grote spelers op te wachten. Maar de eerste keer dat het product uitkwam, kwamen we erachter dat het afval in heel de wereld niet exact hetzelfde is. Wij zijn naar die pilotplant geweest alles te gaan leren. Hoe werkt die reactor? Want ik zei er straks al, het is best ingewikkeld dat al die processen tegelijkertijd gebeuren in één reactor. Dus wij gooien er afval in met de know-how vanuit de pilotplant en het werkt niet. Het werkt gewoon niet. Die reactor die draaide gewoon vast, bij spreken. En maar blijkt nu, afval is niet overal in de wereld hetzelfde. Wij hebben hier in Nederland, in België overigens ook, PMD-scheiding. En dat doen ze in de rest van, in buiten Europa doen ze dat gewoon niet.
0: En wat is dat?
2: PMD-scheiding. Dus de plastic, metaal en de drankkartonnen, die halen wij apart. En wij doen nu eenmaal huishoudafval, ongerecycleerd huishoudafval. Daar is heel veel shit in, om het dan maar zo te zeggen. Zo komt het ook echt aan, ook al is het een klein beetje geschredderd vaak voor ons. Maar er zit zoveel organisch en zoveel plastic dat niemand iets mee kan. Gewoon allemaal door elkaar. Dat je van tevoren niet direct altijd weet wat je krijgt. En als je dat gewoon in die reactor gooide, dat was helemaal anders dan in die pilotplant. Want in die pilotplant gooiden mensen heel veel plastic in hun huisafval weg. Dat doet Nederland net iets beter. Maar daarom moesten wij naar andere stromen gaan zoeken. Wij hebben organische stromen met een klein beetje plastic in. En wij hebben plastic, heel vervuilde plastic stromen mee. Met bloed in, met sap erin, zeg maar. Als iemand weet iets wat een ander bedrijf zou moeten wassen. Wij hoeven niet te wassen in ons sorteerproces. Dat is ook een van de mooie technologieën waar wij ons in onderscheiden. Omdat wij het gewoon allemaal kunnen gebruiken in die reactor.
0: Het gaat heel ver om nu precies over dat proces, proces in te gaan. Maar want je zegt ook van plastic. Ja, plastic kan van alles zijn. Er kunnen inderdaad menselijke resten in zitten.
2: Ja, zeker.
0: Bacteriën enzovoort enzovoort. Hoe worden die gekild? Is dat natuurlijk nogal een relevante?
2: Er zit één stap in ons sorteerproces. En dat is een droogstap die tot een bepaalde temperatuur gaat. Die is ook wel best belangrijk. Die gaat sowieso niet alles killen. Maar onze reactor is daarin het belangrijkste. Daar gebeuren genoeg processen dat alles sterft.
0: Dat weet je zeker? Dat
2: ja, 100% zeker. Daar doen wij ook externe testen op. Zodat iemand anders ons kan bevestigen dat wij nog steeds goed bezig zijn.
0: Maar toen heb je dus die andere. Je hebt eigenlijk andere afvalstroom weten te vinden. Waardoor er genoeg aanvoermateriaal is. En betekent dat je de helft van Nederland leegtrekt wat betreft dit soort reststromen? Of kan je daar iets over zeggen hoeveel dat is?
2: Nee, zeker niet. Een stad als Tilburg alleen al was meer dan voldoende geweest. Ja. Er is meer dan genoeg afval. Ik denk dat deze ene plant is nog steeds een druppel op een hete plaat.
3: Ja, en daarbij is het natuurlijk het afval wat we verbranden nu, vandaag de dag. Dus wij voorkomen in principe de verbranding. En dat afval gebruiken we. Dus wij benadelen geen recyclers. We benadelen geen bedrijven die daar ook iets mee willen doen. Want dan onze filosofie is, pak eerst de materialen eruit die je kan recyclen. Economisch gezien. En vervolgens komen wij. En met de rest afval wat zij niet kunnen gebruiken. Dat willen wij graag hebben. Ja. Dat kunnen wij processen.
0: Het product wat eruit komt. Is dat ook weer herbruikbaar om bijvoorbeeld voedingsmiddelen mee te verpakken?
2: Wij hebben nu geen food grade. Dat willen we ook bewust nu nog niet doen, denk ik. Eerst willen we andere markten aanboren, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, en hoe gaat dat? Het aanboren van nieuwe markten? Dat is natuurlijk eigenlijk waar we een beetje aan beland zijn.
3: Zeker. Nou, dat is een hele weg. Wat we hebben gezien is, sinds dat wij de fabriek operationeel hebben gezet, is er een hoop gebeurd in Nederland. Enerzijds waren de plastic prijzen tot aan de bodem gezakt. Nou, wij kunnen een prijs bieden die op dat moment gelijk was aan een plastic virgin plastic prijs.
0: Ja, want dat is een interessante. Je zegt virgin plastic. Dit gaat ook over andere vormen van recycling. Ja. Je hebt natuurlijk virgin materials. Hè, die gewoon ergens ontgonnen worden. Helemaal van begin af aan nieuw worden opgebouwd. En dat was natuurlijk steeds het verhaal. Dat het recyclen duurder was dan het inzetten van virgin producten.
3: Ja, klopt. En dat kwam voornamelijk door die lage virgin prijzen een jaar of twee geleden. Nou ja, wij waren toen gelijk qua prijs. Maar op het moment dat je gelijk bent qua prijs en geen economisch voordeel kan bieden aan je klant, gaat een klant niet zo snel veranderen. Zeker niet als je al 30 jaar, 40, 50 jaar gewend bent om een product te gebruiken. Nou, vervolgens trok de chemie uit Nederland weg. Hè? Dus de chemiebedrijven hadden het heel moeilijk, gingen reorganiseren. Nou, dat waren nu juist de klanten die van ons heel veel volume zouden kunnen afnemen, direct. Maar die waren met andere zaken bezig dan hun materiaal te vervangen. Nou, dat heeft ons een beetje tegengestaan in de afzet. Nou, nu zien we dat een 3-4 maanden geleden volledig kenteren. De virgin prijzen zijn weer enorm gestegen. Waardoor wij nu op 50% korting van virgin zitten. Nou, je zegt er net zelf, recycling is duur, wordt duurder dan virgin en daardoor wordt het niet gebruikt. Nou, wij hebben een prijs die 50% goedkoper is dan virgin. Ja. Dus nou maak je een economisch voordeel. Dus nu zie je ook klanten daarop aanhaken.
0: Een tijd geleden hebben we hier Plastics Europe, een brancheorganisatie, te gast gehad in de studio. Toen heb ik het vergelijk gemaakt ook met beton recyclen. Dat is inmiddels ook, daar is die kentering ook gebeurd. Met andere woorden, dat hele recycleproces, het circulaire proces, begint langzaam maar zeker wel vorm te krijgen.
3: Zeker, zeker. En dat voornamelijk ook door marktwerkingen. Dus doordat je een proces ontwikkelt dat goedkoper kan zijn dan virgin, is het interessant om het te gaan gebruiken. En dat zien we dus bij ons ook gebeuren. Wij zijn goedkoper dan virgin. Maar wij hebben ook een aantal CO2 voordelen. Onze carbon footprint van het product is namelijk negatief. Waardoor je dus eigenlijk een verbeterde carbon footprint koopt voor een korting op de markt. Nou, en dat zie je gebeuren. En daardoor zien we dus bijvoorbeeld in de bouwindustrie heel veel vraag komen. Waar we dat voornamelijk nu in zien zijn PVC vloeren en bitumen dakleer. Deze bedrijven die kunnen ons product heel makkelijk toepassen in hun product. Waarbij ze dus minder betalen voor de grondstof. En toch wel een voordeel hebben op een carbon footprint.
0: Dus het kan zijn dat als je nu een nieuwe vloer legt, dat daar jullie product in zit.
3: Ja, zeker. Zeker. Dat kan heel goed zijn. Als je kiest voor een PVC-vloer, dan kan daar zeker UBQ in zitten. Nou, en het doel is om dat nu uit te gaan breiden. Hè? Dus nu spreken wij met een aantal marktleiders in die branches. En het doel is om enerzijds de volumes bij die marktleiders uit te breiden. Maar ook om hun concurrenten te krijgen. Zodat we het product kunnen verbeteren. Mm-hmm. In plaats van één bedrijf te kunnen helpen.
0: Misschien moeten we ook even uitzoomen, want dan hebben we het toch weer over het tot stand komen van de circulaire economie. Je wordt aan alle kanten worden er wetten en regelgevingen opgezet om als het ware de traditionele producenten eigenlijk op een of andere manier in een richting te bewegen waarin zij zullen bijdragen aan die circulaire economie. Daar is Nederland, die heeft eigenlijk de Europese norm overgenomen. Die ambitie, 55% van alle verpakkingen te recyclen. Dat is nu 49%, zei je in het begin van de uitzending al. Dan zou je zeggen, je bent er bijna.
3: Klopt.
0: Maar er is een maar.
3: Nou ja, zeker, je bent er bijna. Alleen is het heel moeilijk om dat laatste restje natuurlijk nog voor elkaar te krijgen met de technologieën die we nu hebben. Met nieuwe technologieën zou je daar moeten kunnen komen. Wij kunnen daar dus aan bijdragen. Wij kunnen dat met 5% verhogen. En wat doen wij dus? Wij hanteren of wij verwerken de plastic soort die een recycler niet kan recyclen. Dus waar wij dus van 49% niet naar 55% kunnen komen, kunnen wij die stroom gebruiken om dat wel voor elkaar te krijgen. Wij verwerken dat vervolgens in een grondstof. En dat komt dan weer in herbruikbare producten terecht.
0: Maar zouden jullie die 6% kunnen zijn dan?
3: Zeker, zeker. Want zeker als wij de berekening die wij gemaakt hebben is het 5% met deze fabriek. Dus als wij meerdere fabrieken kunnen wegzetten, kunnen we het alleen nog maar omhoog brengen.
0: Ja. En je zei al van ja, langzaam maar zeker ben je op zoek naar nieuwe afnemers. En zoek je dan om dat doel te bereiken in Nederland, specifiek in Nederland naar de afzetmarkt? Of kijk je ook groter?
3: Nee, wij hebben wel de focus nu op Nederland-Europa, hebben we gezegd. Want we vinden Europa belangrijk. Dus we focussen echt puur hier. Om twee redenen. Enerzijds met de regelgeving die hier gaande is. Maar anderzijds ook om je transport zo dichtbij mogelijk te hebben. Onze filosofie is namelijk, wij willen fabrieken bouwen. Ook zeker in de toekomst, komen we misschien later nog even op. Dicht bij de afvalberg, maar ook dicht bij onze afnemers. Zodat we eigenlijk die circulaire loop zo dicht mogelijk bij elkaar houden.
0: Wat heb je eigenlijk gezien, zeg maar, in Bergen op Zoom qua vacatures, qua mensen aantrekken?
2: Op dit moment? Nou, op dit moment niemand natuurlijk. Maar ja, in de komende maanden hopen we wel degelijk op te schalen. En dan denk ik dat alles een beetje bij gaat komen. Een beetje operators, technicians, shift supervisors, engineers, misschien nog een paar managers erbij, als wij het niet kunnen regelen. Jij zult nog maar financieel support nodig hebben, maar alles gaat er op een bepaald moment natuurlijk bij komen.
0: Ja, dus het begint nu pas eigenlijk echt los te komen.
3: Ja, ja. En maar wat je wel ziet is de mensen die bij ons werken, die werken bij ons vanwege een overtuiging. Dus die werken bij het bedrijf vanwege de overtuiging om iets goeds te doen voor de wereld. En die hebben geloof in ons product en die zien toekomst in ons product.
0: Hoe zie je dan dat eigenlijk het bedrijf, de fabriek als het ware, geadapteerd is in de omgeving door overheid bijvoorbeeld, Berg op Zoom?
3: Ja, gemeente Berg op Zoom heeft ons heel erg hoog op het vaandel staan. Die probeert ons ook bij heel veel zaken te betrekken. Waar het gaat om circulaire economie zijn wij altijd wel betrokken. Maar ook de Nederlandse overheid die heeft echt wel een oog op ons. En die vindt ons een belangrijk project om alle doelstellingen te proberen te halen die we met z'n allen hebben bedacht.
0: En met welk kritische ogen kijken ze naar jullie?
3: Toch wel dat stuk afval. Het afval klinkt altijd heel vies. En als je zegt we maken een product uit afval, klinkt dat altijd negatief. Dus de grote vragen die jij net terecht stelde van zitten er dan geen schadelijke stoffen meer in het eindproduct? Dat zijn wel de vragen die we krijgen. Nou, gelukkig hebben we daar onderzoeken naar gedaan. We doen dat extern. We hebben daar zelfs certificaten van dat allemaal veilig is. Maar dat zijn wel de vraagstukken die leven.
0: En dat zijn eigenlijk ook weer wellicht nieuwe ambities dat je straks daar een bepaalde garantie op af kan geven, waardoor het product voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden.
3: Absoluut, absoluut. En daar ga je naartoe leven. En dat is maar net welke markt je natuurlijk uiteindelijk in zit. En wat die markt nodig heeft. We hebben nu dus al de certificaten waarbij dus blijkt dat het veilig is. Dat kunnen we overleggen. En uiteindelijk komen wel die garantstellingen inderdaad in het product.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Het Dress op de Nieuw Business Radio, het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag UBQ Materials bij mij in de uitzending. Stefan Brouwer is hier en Fabian van Rooyen. Fabian is Operations Manager en Stefan Brouwer is Managing Director in Nederland van de fabriek die dus staat sinds 2024 in Berg op Zoom. Stefan, we gaan even uitzoomen nu, want we zijn de uitzending begonnen met die ambitie, hè, die 55% van alle verpakkingen te recyclen in 2030. Maar het is onderdeel van een grotere doelstelling. Dat is 2050 volledig circulair.
2: Ja, zeker. En daar past UBQ echt helemaal in.
0: Ja, oké. Maar goed, dat snap ik. Maar dan ben ik toch benieuwd, want we horen heel veel jaartallen en steeds worden ze bijgesteld. Dus misschien moeten we even terug naar het hier en nu. Want kijk naar de wet en regelgeving. Dit is natuurlijk een doelstelling die vanuit Europa komt. En die is eigenlijk, begint bij de carbon footprint van een uitstoter, als het ware.
2: Ja, dus eigenlijk begint het bij de carbon footprint van een materiaal. Hè? Dus op het moment dat wij een materiaal maken in Nederland of in Europa, dan wordt de carbon footprint een belangrijk onderdeel van je product. Daar moet straks ook op gerapporteerd worden.
0: Met andere woorden, wat is je uitstoot? Wat is je vervuiling eigenlijk, toch?
2: Precies. Dus wat stoot je uit tijdens je proces om een product te maken? Dus wat is je vervuiling en hoe moet je dat dan vervolgens weer afkopen?
0: Precies, en wat draag je eraan bij? Want dat is natuurlijk een ander verhaal ook. Wat kan je eventueel reduceren trouwens?
2: Zeker, en dat is een heel groot vraagstuk waar producenten mee spelen op dit moment. Van hoe kan ik mijn carbon footprint in mijn materiaal reduceren, waardoor ik dus bijdraag aan de doelstellingen die Nederland en Europa heeft.
0: Precies, en die doelstellingen, dan gaan we het over de ETS hebben, de European Trade System. Ja. Ik heb die wetgeving ooit helemaal uitgepluist, ontleed. En dat is eigenlijk gaat het top-down. Dus eerst de grootste vervuilers en we zitten nu in ETS 2. Waarbij je als gewoon burger langzaam maar zeker ook belast gaat worden, anders moet gaan denken. Dat is eigenlijk de route nu. Maar die ETS is eigenlijk ook het afkopen, als het ware, van uitstootrechten, ja. Emissierechten.
2: Klopt. Dus je wordt als bedrijf wordt je belast op het moment dat je uitstoot. En daar krijg jij dus carbon credits voor, om het zo maar even te noemen. Nou, die carbon credits krijg je nu voor een bepaalde uitstoot die gereguleerd wordt door een land. Elk land beoogt dus die gratis carbon credits naar beneden te brengen tot nul. Zodat je uiteindelijk moet afdragen over de uitstoot die jij doet. Nou, dat jaartal schuift steeds op naar achteren, helaas.
0: En dat heeft eigenlijk te maken met politieke keuzes.
2: Ja, zeker. En ook met lobby, denk ik, van bedrijven. Maar vooral politieke keuzes. Hoe kijkt een land naar die uitstoot? En hoe gaan we dat zorgen dat verminderd wordt? Maar hoe zorgen we er ook voor dat de bedrijven hier blijven?
0: Nu is het zo dat die ETS die werd eigenlijk goedgekeurd door het Europees Parlement. En dat was de eerste keer dat ik overigens daar was. Toen werd ook de CBAM aangekondigd. Ja. De Carbon Border Adjustment Mechanism. Lastig allemaal, maar eigenlijk ook niet. Want dit gaat over concurrentie vanuit bijvoorbeeld Azië.
2: Zeker.
0: En daar hebben we volgens mij het interessantste te pakken. Want zij bieden goedkoop plastic aan. Daar heb je in Europa last van. Daar spelen jullie nu op in.
2: Ja, zeker. Dus dat is wat we gezien hebben 2 jaar geleden. Is dat China en dat Azië heel erg goedkope plasticen op de Europese markt bracht. Nou, daar moeten we wat aan doen, denk ik, om onze Europese markt te beschermen.
0: Ja,
2: zeker. En daar is een CBAM een onderdeel van. Dat belast eigenlijk de import van plasticen buiten Europa. Anderzijds, als je kijkt naar UBQ en UBQ kan je mengen in de plasticen en je kan plasticen vervangen, heb je al een goedkopere grondstof. Dus een CBAM zou UBQ kunnen helpen om ondernemers de garantie te geven dat wij goedkoper blijven.
0: Dus een eerlijk speelveld creëren binnen eigenlijk de Europese lidstaat?
2: Ja, absoluut. En Made in Europe kunnen verwezenlijken.
0: Is dat ook de reden? Want het is toch weer even terug naar de achtergrond van het bedrijf. Zo'n origine Israëlisch bedrijf. Is dat ook de reden dat ze daarom in Europa voet aan wal hebben willen krijgen?
2: Zeker. Dus door alles wat daar wat er in Europa gaande is, qua regelgeving, qua mindset en sustainability, is de grootste reden geweest om in Nederland te landen met de grote fabriek. Anders dan bijvoorbeeld in Amerika of in Azië.
0: En nu zien we ook heel veel uitstroom van fabrieken, ook in Nederland. Met name door de energieprijs. Hoe is dat bij jullie eigenlijk?
2: Ja, nou, ons productieproces is zeer energie-efficiënt. Waardoor de energieprijs en de prijsstijging in elektriciteit ons nauwelijks pijn doet.
0: Hoe kan dat?
2: Doordat wij een nieuwe fabriek hebben gebouwd. Dus zeer efficiënt hebben gebouwd. Wij hoeven niet tot heel hoog qua temperatuur. Waardoor we dus niet zo heel veel elektriciteit hoeven te gebruiken. En sterker nog, bij het drogen van het afval gebruiken wij de warmte die wij winnen tijdens het proces. En die wij dus weer hergebruiken in ons proces.
0: Fabian, is dat eigenlijk een soort rocket science, toch?
3: Ja, misschien wel.
0: Maar hoe ervaar je dat?
3: De rocket science van onze plant?
0: Ja, want bedoel, je bent daar operations manager. Ja. Ik weet natuurlijk niet precies wat jouw achtergrond daarin is. Maar dit is toch wel vrij nieuw en uniek eigenlijk.
3: Ik heb een chemisch ingenieurs achtergrond. Ik kom ook uit de petrochemie. En ik ben hier komen werken omdat ik het eerst niet geloofde. Dan heb ik het gezien. En het is echt wel... Je denkt ook eerst, shit, dit is rocket science. En dan begin je stelselmatig te begrijpen wat er gebeurt. Dat zijn natuurlijk details die ik weer niet mag vertellen. Maar er zit heel mooie technologie in. Ja.
0: Kan je toch eens proberen ons mee te nemen in de verschillen tussen de petrochemische industrie waar jij vandaan komt en wat je hier ziet gebeuren?
3: Ja, er zitten in langs de ene kant zijn er gelijkenissen. Want technologie is technologie en machines zijn machines. En je ziet wel machines die gelijkaardig zijn. Maar in de petrochemie hebben ja, dat is allemaal zo megalomaan. We zitten ook heel vaak te praten over polypropyleen en polyethyleen. Dat zijn gigantische krakers. Als je naar boven kijkt, het grootste flatgebouw. Wij zijn eigenlijk een heel mooi, charmant plantje die heel efficiënt is gebouwd. Alles ziet er nog heel mooi netjes uit. Alles is nog heel proper. Alles is nog nieuw. Ja, daar gaat een ingenieur zijn hart sneller van slaan.
0: En wanneer is deze fabriek zeg maar op volle toer?
2: Deze fabriek is op volle toeren in ongeveer 2,5 jaar. Waarin we dus 80.000 ton eindproduct kunnen maken.
0: En dat betekent dat je voldoende afnemers moet hebben? Ja. Maak je daar zorgen om?
2: Maak ik me soms wel zorgen om.
0: Waarom?
2: Mijn grootste zorg is de tijd die het kost om de markt in te komen. Dus wat we zien bij afnemers is dat ze beginnen met een klein percentage. Vervolgens het percentage gaan ophogen. Maar daar best wel lang over doen. Enerzijds omdat ze het product moeten testen. Maar anderzijds ook omdat ze natuurlijk zelf in hun productieproces tijd moeten winnen.
0: Ja, want in feite ben je eigenlijk ben je een grondstofproducent als het ware.
2: Dat klopt, ja. En sterker nog, een nieuwe grondstof in een oude markt. En dat maakt het moeilijk.
0: En betekent dat ook dat je met voorbeeldproducten moet komen? Ik kan me voorstellen, daarom begonnen we deze uitzending uiteraard met voorbeelden van Mercedes, van McDonald's. Dat zijn wel klinkende namen waarvan ik zou kunnen denken van nou god, dan moet je toch wel ergens een bedrijf weten te overtuigen om hiermee aan de gang te gaan.
2: Zeker. Maar dat gebeurt nu ook. Dus dat zien we nu ook gebeuren. Alleen wat dan een bedrijf naar kijkt is zijn economische voordeel. En daar ben ik in de uitzending al even over gewijd. Is dat op het moment dat je geen economisch voordeel kan bieden, dan veranderen bedrijven niet.
0: Maar goed, dat kan je wel.
2: Dat kan ik nu wel. Maar dat is nu 3 maanden aan de gang. Dus dat zie je nu dus ook echt loskomen. Dus daarom zeg ik ook 2,5 jaar. Vanaf nu hebben we de tijd nodig om echt op volle capaciteit te komen.
0: Maar dat betekent niet dat je dan stil gaat zitten. Want ik kan me voorstellen dat het dan te laat zou zijn om vervolgstappen te nemen. Eventueel meerdere fabrieken te openen. Hoe ziet het toekomstbeeld er nu uit voor je?
2: Zeker. Wij zijn nu met een aantal concrete klanten bezig om die volumes te creëren die we nodig hebben. Daar zien we dus ook mooie stappen. Wij zijn anders gaan denken. Dus wij zijn onze klanten niet aan het benaderen als klant. Maar we zijn onze klanten aan het benaderen als partner. En we zijn met de klanten samen aan het kijken van oké, hoe kunnen we dit nu werkend maken? Sterker nog, wij krijgen de vraag van klanten. Hé, maar als jij in ons product komt, kan jij ons product dan recyclen om vervolgens weer terug in ons product te komen? En daar hebben we de circulariteit weer te pakken. Dus zo denken we continu mee met onze klanten om enerzijds een oplossing voor de klant te zijn, maar anderzijds ook volume te kunnen creëren voor onze plant.
0: Nu hebben we het al even over wetgeving gehad. Eentje hebben we nog niet benoemd. Het is de belangrijke CSRD, waar eigenlijk de hele keten transparantie moet zijn. Nu kan ik me voorstellen dat dit ook iets wat is wat bij jullie aan de orde van de dag is. Want dat kan je bieden.
2: Zeker. Kijk, in de CSRD gaan we natuurlijk straks rapporteren over de volledige keten, de CO2-uitstoot in de keten. Nou, als je UBQ gaat gebruiken, dan zie je dat je een aantal mooie getallen mee mag nemen. Enerzijds mag je de uitstoot van het materiaal meenemen. Nou, de uitstoot van een kilogram UBQ is min 1 kilogram CO2. Oftewel, wij vangen 1 kilogram CO2 op in ons product.
0: Ja, oké. Maar je hebt restafval.
2: Ja.
0: Hoe weet je dan wat daar precies allemaal in zit? Dient dat nog? Heeft dat nog enige functie? Of begin je toch met een soort van nieuw materiaal?
2: Nee, kijk, de restafval die wij krijgen, weten wij precies wat erin zit. En hoe weten wij dat? Omdat wij machines hebben staan in het eerste deel van het proces wat Fabian heeft uitgelegd. Waarbij we detecteren wat we in ons afval hebben zitten. Dus wij weten exact wat we in het afval hebben zitten. Dat is ook super
0: briljant, toch?
2: Ja, briljant.
0: Ja, nu wordt die helder.
2: Ja, toch? En dat is voor ons super belangrijk, want in het tweede deel van het proces waar de reactor staat, moeten wij de juiste samenstelling van het afval kunnen bepalen. Nou, dat kunnen we alleen op het moment dat we weten wat erin zit. En dus weten we ook wat er in het eindproduct qua afval zit, omdat wij heel dat afval kunnen volgen in ons proces. Op het moment dat dat gebeurt, hebben we traceability. Daar hebben we trouwens ook een ISCC-certificaat voor. Dus de traceability kunnen wij garanderen. Dus wij weten precies welk afval er in het korreltje zit wat je afneemt. Nou, daardoor kunnen wij dus ook claimen dat wij een bepaalde uitstoot hebben van het product. Maar op het moment dat wij virgin plastics gaan vervangen, vervangen we daar dus ook nog eens 2 kilogram CO2-uitstoot mee. En daarmee creëren we de carbon credits in het ETS-systeem om die vervolgens ook nog te kunnen.
0: Ja, dus dat scheelt weer. En in dit geval ook voor de fabrikant die dan nog flink uitstoter is.
2: Ja.
0: Dus hoeft niet die ETS licenties op te schroeven of wat dan ook.
2: Nee, dus als een klant van ons een grote uitstoter is, die gebruikt UBQ, kan die al min 1 kilogram in zijn product meenemen. En kan die vervolgens nog eens min 2 kilogram CO2-rechten bij ons afnemen.
0: En het idee is over die rechten, dat op het moment dat jij verduurzaam bent als productie, bedrijf, zou je die kunnen doorverkopen aan wellicht. Hè, want ze worden steeds goedkoper als het ware. Want ze gaan naar beneden in de trap. Er wordt steeds kleinere uitstoters worden hier. Uiteindelijk kunnen hier gebruik van maken als de grote, als het ware, voldoen aan de norm, toch?
2: Ja, klopt. En wat je dus ziet is bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij die bij nature altijd uitstoot heeft. Die moet zijn uitstoot afkopen met carbon credits die een ander bespaard heeft. Dus in andere woorden, wij besparen uitstoot in de lucht. Daarmee creëren we die carbon credits en die kunnen we weer verkopen aan een luchtvaartmaatschappij die van nature uitstoot heeft.
0: Is net monopolie. Hè? wel interessant, want dat betekent in ieder geval dat heel veel bedrijven gaat helpen. Dan toch bijvoorbeeld de hele grote afvalhoop petflessen. Een van de grootste, als je kijkt naar afval, dus petflessen, allerlei andere plastics verpakkingen van voedingsmiddelen. Je zei al van dat is op dit moment in onderzoek. Maar stel je nou voor dat je daar een bijdrage aan zou kunnen leveren. Wat zou dat betekenen?
2: Nou kijk, petflessen zijn meestal de statiegeldflessen. Dus die hebben we het liefst natuurlijk wel gewoon terug in de stroom waarin ze behoren. Want daar kun je ze het beste recyclen. Bij ons gaat het voornamelijk om de plasticen die vervuild zijn en die dus niet in een stroom terecht kunnen komen. Dus wij richten.
0: Dus die heb je niet nodig. Dat is iets. Dat is eigenlijk een markt waarvan jullie zeggen, daar zijn we niet voor.
2: Nee, en waarom niet? Omdat die markt al helemaal is opgezet. Die markt bestaat al. Die markt moet misschien alleen nog wat maturer worden, maar die markt bestaat al. Dus laten we ons focussen om die petflessen daarin te verzamelen, zodat ze ook gewoon de normale stroom kunnen doorgaan. Wij focussen op de stroom waar nog niks voor is.
0: Zometeen het laatste punt. En dat is dan de echte stip aan de horizon. We hebben het net al een beetje gehoord. Maar ik ben natuurlijk benieuwd wat jullie beeld daarbij is.

0: Teams Gabriel op New Business Radio. Het programma Let's Talk Business elke werkdag tussen 10 en 11. En al die uitzendingen zijn natuurlijk terug te luisteren via onze website newbusinessradio.nl.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag Stefan Brouwer en Fabian van Rooyen van UBQ Materials. Die fabriek, we proberen toch een beetje uit te leggen wat jullie doen. Want het valt niet mee. Het is het recyclen van plastic, afvalstromen, waar dus eventueel nog etensresten in zitten, andere natuurlijke materialen. We hadden het er net eventjes onder deze plaat over. Want is het nou het verschil met biobased plastic? Want dat is er ook recycled plastic.
2: Ja, zeker. Maar als je kijkt naar biobased plastics, er zijn eigenlijk twee facetten die je moet even in het oog houden als je die met gaat vergelijken. Biobased plastics komen bijvoorbeeld van aardappel of aardappelschillen. Dat is niet altijd één op één afval. Dus theoretisch gezien zou het nog voor veevoeder gebruiken of zo. En dan wordt het nog steeds heel nuttig gebruikt. Maar een bioplastic is altijd een chemisch geformuleerde eindplastic. Dat zijn wij niet. Wij gaan eigenlijk een gigantisch vreemde mix verwerken naar een composietmateriaal dat zich aanpast aan de materialen rond zich. Zo moeten onze UBQ-materiaal eigenlijk zien.
0: Maar dan blijft het nog ingewikkeld.
2: Het is nog steeds ingewikkeld.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat als je inderdaad kan laten zien aan welke producten er ontstaan, dat het een stuk makkelijker is. Jullie toekomstbeeld is eigenlijk het openen van meerdere fabrieken. Een grotere afzetmarkt. Nou is Europa best een groot afzetmarkt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ergens nog tegen lokale regelgeving aanloopt, waardoor het misschien moeilijk is om die producten in de markt te zetten.
3: Ja, en dan... Pak je terecht Europa eruit. Als we kijken, we zitten nu in Nederland. We zitten nu in Bergen op Zoom. Daar kunnen we goed aan ons afval komen. Hebben we goed zicht op afnemers. We willen dus ook zo dicht mogelijk bij de afvalberg zitten. Want wat je vaak ziet, en qua regelgevingen vooral in Europa, is dat je het afval niet heel makkelijk de grens over krijgt. Dus op het moment dat jij wil uitbreiden in Europa, is het ook de noodzaak dat je in het land gaat zitten waar je je afval vandaan wil halen. En natuurlijk wil je dan ook je afnemers zo dicht mogelijk bijzoeken. Dus de grote droom van UBQ is deze plant uitverkopen. In de timeline die we net hebben geschetst.
0: Dus dan uitverkopen, met andere woorden, capaciteit maximaal.
3: Exact. En dan zo snel mogelijk andere fabrieken bij te bouwen om onze doelstelling, en dat is het verbranden verminderen, te realiseren.
0: Is dat dan Nederland of is dat ook wel dat je echt wel denkt van nou, we kunnen de grens over. België is vlakbij.
3: Zeker. En we zijn naar alles aan het kijken. Nederland is zeker een optie. En zeker als we hier al een goede tractie zien. Maar het buitenland is ook absoluut een optie. En sterker nog, ze staan in de rij om ons te ontvangen. Want iedereen wil hun afval op een andere manier verwerken dan verbranden.
0: Heb je vaak delegaties over de vloer die kijken naar hetgeen wat jullie nu op dit moment doen, daar in Bergen op Zoom?
3: Ja, steeds meer afvalverwerkers die langskomen met het oog op van hey, we hebben vanuit de overheid een opdracht gekregen om minder te gaan verbranden. Hoe gaan we dit nu aanpakken en hoe gaan we dit op een andere manier verwerken? En dan komen ze toch snel bij ons terecht.
0: Ja, hoe zit het met jullie eigen carbon footprint?
3: Van het product of van ons?
0: Totaal?
3: Nou ja, kijk, wat ik eerder zei, ons product heeft een carbon footprint van -1. Die is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste element is de carbon footprint van ons productieproces. Dus ons productieproces stoot 0,15 kilogram CO2 uit. Dat is bijna niks. Mm-hmm. Dat is bijna nul. En omdat wij organisch materiaal gebruiken, slaan wij CO2 op in ons product. En dat is -1,17. Nou, als je die twee bij elkaar optelt, kom je op de -1. Dus dat is onze carbon footprint van het product. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook voorkoming van verbranding. Dus in Nederland verbranden we, in Europa verbranden we, buiten Europa gebruiken we nog afvalbergen. Dus dan wordt die carbon footprint nog groter. Maar in Nederland voorkomen we dus nog eens 1,5 kilogram aan uitstoot per kilogram UBQ. Dus dat is, die kun je daar eigenlijk nog bij optellen als je verbranding voorkomt.
0: Ja, en transport, is dat dan ook CO2-neutraal?
3: Transport zit daarbij in. Transport zit in die berekening meegenomen.
0: Dus met andere woorden, je hebt een case te pakken waarbij je voorlopig nog niet klaar bent. En volgens mij nog lekker kan opschalen. Ik vond het onwijs leuk dat jullie hier waren. En we gaan jullie blijven volgen. Dankjewel, Stefan Brouwer en Fabian van Rooyen van UBQ Materials. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terug beluisteren, kan dat uiteraard via newbusinessradio.nl.

0: Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
4: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
5: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
4: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de

0: Ceder de Boer. Verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
2: De slagboom is stuk, de verlichting langs de toegangsweg doet het al weken niet. Dus je belt de gemeente en die verwijst naar de grondeigenaar. En die verwijst op zijn beurt weer naar de ondernemersvereniging. En die heeft geen budget. Iedereen ziet het probleem, maar niemand lost het op. Meer overleg helpt dan niet. Overleg zonder geld maakt namelijk geen slagboom en zorgt niet voor licht. Wat als ondernemers samen een structurele financiële basis leggen? Hoe werkt een zogenaamd gemeentebreed ondernemersfonds? Wie beslist waar het geld naartoe gaat? En wat maakt het nou anders dan wat er nu allemaal al is? Ik heb twee leuke gasten in de studio en één aan de telefoon. Mark van Mast is de gast, adviseur PM Bedrijventerreinen. Wouter Hofstede, voorzitter van Industrievereniging Lage Weide en zelf ondernemer bij WeGrow. En Meindert Stolk is aan de telefoon, gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland. Fijn dat je luistert.
3: De echte vragen uit de praktijk en de oplossingen die je verder helpen. Wat speelt er in organisaties? Waar lopen leidinggevenden op stuk? En natuurlijk, hoe los je dat op? In Company Challenge hoor je herkenbare vraagstukken, frisse inzichten en praktische adviezen van ervaren leiders en experts. Dit is Company Challenge op New Business Radio.
2: Ja, met drie leuke gasten hier in de studio, waarvan eentje virtueel. Meindert Stolk, provincie Zuid-Holland, hebben we aan de telefoon. Altijd goed om even te checken of dat echt zo is. Meindert, welkom.
4: Zeker, goedemorgen.
2: Hartstikke goed. Wouter Hofstede en Mark van Mast in de studio. Ja, we hebben het over bedrijventerreinen. Nou, eerst maar eens even de belangrijkste vraag. Meindert, waarom moeten we het over bedrijventerreinen hebben? Wat is het belang van die bedrijventerreinen in Nederland?
4: Ik kan natuurlijk vooral voor Zuid-Holland spreken, waar bedrijventerreinen echt super belangrijk zijn. We hebben er maar liefst meer dan 600. Dus dat geeft alleen al aan dat we het over grote aantallen hebben. Maar bovendien, als je ziet van alle werkende mensen, werkt ongeveer 1 op de 3 op een bedrijventerrein.
2: Wauw.
4: Dus dat is echt groot. En tegelijkertijd zie je dat daar ook een aantal belangrijke dingen samenkomen die je als individuele ondernemer eigenlijk niet altijd zelf kunt oplossen. Dus als je het hebt over veiligheid of netcongestie of de vergroening van je bedrijventerrein, wat ook steeds belangrijker wordt. Ja, dat soort dingen kun je eigenlijk niet in je eentje doen. Dus het is superbelangrijk dat we daar een gezamenlijke aanpak ontwikkelen.
2: Ja, de oppervlakte is volgens mij ook best wel groot. Hè? Als je die 600 bedrijventerreinen bij elkaar zou optellen in de provincie Zuid-Holland alleen al. Volgens mij zijn er in Nederland loop je al tegen de 4000 aan voor alle bedrijventerreinen. Dan, ik kan me voorstellen dat je ook zo'n beetje alle vraagstukken van de maatschappij tegen gaat komen daar.
4: Zeker, zeker. Dan heb je het over veiligheidsvraagstukken, maar ook dingen als bereikbaarheid. Ook het creëren van gewoon een prettige omgeving om te werken. Je wil ook gewoon dat je eigen medewerkers het naar hun zin hebben. Maar ook alles wat te maken heeft bijvoorbeeld met klimaatverandering. Afgelopen zomer hebben we natuurlijk heel duidelijk ervaren wat het betekent als het heel lang heel warm en heel droog is. En daar zul je dus met elkaar toch echt iets aan moeten doen.
2: Ja, en even dat ik het dan snap, hè. Is zo'n bedrijventerrein, is dat nou openbare ruimte of is dat nou eigendom van iemand, van een projectontwikkelaar of van een investeerder? Ja, wat is het eigenlijk voor omgeving?
4: Ja, dat is eigenlijk wel heel wisselend. Soms is het eigendom van de gemeente en pachten de ondernemers bijvoorbeeld de grond. Maar heel vaak is het toch dat de ondernemers zelf de eigenaar zijn. En ook de eigenaar van hun eigen pand uiteraard, maar ook van hun eigen kavels.
2: Ja.
4: En wat je ziet is dat het meestal wel gewoon openbaar toegankelijk is. Je wilt ook gewoon dat je klanten en je medewerkers zou goed kunnen komen. En soms zijn het afgesloten terreinen. Dus dat wisselt eigenlijk wel echt per bedrijventerrein.
2: Ja, dat maakt het daarmee ook wel weer ingewikkeld, kan ik me zo voorstellen. Want wie is daar nou eigenlijk verantwoordelijk? En wie moet er eigenlijk gaan investeren als er... we hebben vorige maand een aflevering gemaakt in dezezelfde reeks over het openbaar vervoer, wat wel of niet naar een bedrijventerrein toe gaat. Ja, dan loop je eigenlijk tegen datzelfde vraagstuk natuurlijk aan. Wie moet dat eigenlijk organiseren? Die vraag lijkt hier ook een beetje te spelen.
4: Ja, klopt. En dat is ook wel altijd de goede discussie van de bedrijvenfonds, hè, zoals we dat noemen. Aan de ene kant is het een supermooi instrument, omdat je met elkaar zorgt dat er budgetten zijn om goede dingen te doen. En ook zorgt dat iedereen die daar iets aan heeft ook aan bijdraagt. En tegelijkertijd is het ook altijd wel oppassen. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat daardoor de gemeente of de provincie zegt van dan hoeven wij die taak niet meer te vervullen.

0: laten we het lekker aan die ondernemers over. Dus ja. het is niet de bedoeling dat daarmee de overheid zijn taak laat liggen. Het is echt bedoeld om de extra's te organiseren waar ondernemers echt wat aan hebben.
1: Oké, nou daar gaan we het uitgebreid nog over hebben wat dat dan precies is. Die fondsen die opgericht worden en waar kansen voor liggen. Als je nou vanuit de provincie kijkt, Meijnert, want die bedrijventerreinen die zitten in jouw verantwoordelijkheid volgens mij. Hè, want economie is jouw verantwoordelijkheid. Welke rol speelt de provincie daar dan in?
0: Nou, wat één superbelangrijk is, is dat ondernemers elkaar weten te vinden en zichzelf ook organiseren. Want dan heb je ook makkelijker een aanspreekpunt en lukt het ook beter om dingen voor elkaar te krijgen. Dus wat we als provincie in ieder geval heel nadrukkelijk doen, is proberen die, zoals we dat noemen, organisatiegraad te versterken. Dat doen we door subsidies af en toe te geven. We hebben inmiddels ook 4, zoals we dat noemen, ambassadeurs, bedrijventerreinen in dienst. Die ondernemers en bedrijventerreinen echt kunnen helpen van hoe je dat dan op een goede manier organiseert. En concreet gewoon af en toe ook gewoon echt projecten van de grond krijgen en helpen financieren.
1: Ja, dat is wel mooi hè. Ik heb jou vaker gesproken in eerdere programma's en je merkt dat een terugkerende rol van die provincie is toch dat verbinden, mensen aan elkaar koppelen. Jullie beginnen een soort makelaar bijna te worden hè, in zo'n provincie.
0: Nou ja, dat is wel waar. Dat past ook wel echt bij onze rol en positie van partijen bij elkaar brengen, netwerken organiseren, juist de verbinding leggen tussen partijen die wat aan elkaar kunnen hebben. Ja, en dat is een rol die denk ik heel goed past bij ons als provincie, maar waar we eigenlijk, ben ik zo erg om te zeggen, ook wel heel goed in zijn.
1: Ja.
0: En door dat soort projecten hebben we de afgelopen paar jaar de gemiddelde organisatiegraad onder ondernemers en zeker ook op bedrijventerreinen echt fors op kunnen schroeven. En dat we inmiddels, zeg maar, volgens mij rond het pakweg 60-65% zitten op dit moment.
1: En organisatiegraad, leg even uit waarom dat zo belangrijk is op zo'n bedrijventerrein?
0: Nou ja, vooral omdat je een aantal dingen tegenkomt die je in je eentje niet kunt oplossen. En daar heb je echt een samenwerkingsverband voor nodig. Door op een goede manier te kijken van, nou, heb je het bijvoorbeeld over veiligheid? Hoe organiseer je dat? En soms ook hele praktische zaken. Ik bedoel, dat kan ook zijn van hoe zorgen we dat we gezamenlijk een AED aanschaffen en die voor iedereen bereikbaar is. Tot aan zeg maar, het collectief organiseren van de afvoer van je vuil. Nou, dat zijn dingen die red je niet in je eentje. En daar heb je echt een goede organisatie voor nodig.
1: Ja, en je gaf al aan, hè, het was minder goed dan dat het nu is. Merk je dan ook nu door, nou ja, misschien ook het toegenomen maatschappelijke vraagstukken, de vraagstukken rondom klimaat, netcongestie, verduurzaming, dat daardoor die organisatiegraad, het feit dat mensen kunnen samenwerken en daar een verband voor hebben op zo'n bedrijventerrein, dat het eigenlijk alleen maar belangrijker is geworden?
0: Zeker, je ziet dat besef echt wel toenemen. Zo van, ja, je hebt elkaar echt nodig om bepaalde dingen op te lossen. En bovendien is het ook gewoon vaak leuk, hè? Ik bedoel, om elkaar tegen te komen, ervaringen uit te wisselen. Hoe zorg je met elkaar dat het ook gewoon een leuke locatie blijft om daar te werken? Dus het scheelt ook zeg maar in het vervullen van je vacatures. En je steekt daar ook gewoon een hoop van op. Ja. We hadden vorige week een hele mooie bijeenkomst over bedrijfsterreinen in Den Haag, waar bijna 300 mensen zaten. En dan zie je ook gewoon hoe leuk het is om ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen. Tot aan afspraken te maken van bij elkaar eens een dagje mee te lopen en in elkaars keuken te kijken.
1: Ja. Nou, Wouter Hofstede heeft daar heel veel ervaring mee hier in de studio. Want die is voorzitter van de industrievereniging Lage Weide. En zelf ook ondernemer. Dat is wel interessant. Hè? Dus je bent niet een beroepsvoorzitter. Je bent gewoon zelf ondernemer. Je zit ook op Lage Weide, neem ik aan.
2: Klopt, ja.
1: Herkenbaar?
2: Herkenbaar.
1: Dat samenwerken en dat organiseren, dat het niet vanzelf gaat?
2: Nee, en als ondernemer ben je natuurlijk ook gefocust op je eigen activiteiten. Dus het voordeel van zo'n collectief samen zijn en samenkomen, is dat je ook langzaam elkaar beter leert kennen en weet te vinden. Dus waarom zou je voor bepaalde dienstverlening die in lijn ligt met je eigen dienstverlening heel ver weg gaan shoppen als dat om de hoek zit? Nou, op die manier leer je elkaar dus ook kennen in zo'n bedrijf.
1: Ja. Ja. Wat zijn nou de onderwerpen? Want jij loopt daar natuurlijk gewoon als voorzitter van de industrievereniging Lage Weide zelf ook tegenaan. Wat zijn nou de thema's, de vraagstukken waarvan jij zegt van nou daar zijn we mee bezig en dat moeten we samen gaan oplossen?
2: Nou, wat op dit moment bij ons bedrijventerrein in de regio Utrecht zeg maar heel erg actueel is, is dat het bedrijventerrein door de jaren heen langzaam is opgeslokt door de stad. Dus we noemen het ook wel de economische motor van Utrecht. Er werken ruim 20.000 mensen iedere dag op Lage Weide. Maar er zijn ook heel veel mensen die ten oosten of ten westen van het bedrijventerrein wonen. En aan, net aan de andere kant werken, of noord en zuid. Dus zeg maar, hoe je je mobiliteit over het bedrijventerrein heen organiseert, is een superbelangrijk onderwerp. Maar daarin lopen we als bedrijventerrein echt achter. We hebben heel veel onveilige plekken op het bedrijventerrein, wat eigenlijk de fietsbereidheid van mensen in Utrecht enorm beperkt.
1: De fietsbereidheid, wauw. Ja. Ja, dat is een goed scrabblewoord.
2: Nou ja, dat zeg ik specifiek zo, omdat we heel veel mensen hebben, dat hebben we ook laten onderzoeken, die best wel met de fiets van en naar werk zouden willen reizen, maar het gewoon niet doen vanwege de veiligheid.
1: Jullie hebben een beetje de gevaarlijkste brug die er is, volgens mij, toch?
2: Ja, de Demkabrug is een terugkerend onderwerp op onze agenda. Dat klopt.
1: Ja, ja. Er zijn zelfs, ik heb zelfs iemand in de studio een keer gehad met een t-shirt.
2: Ja, hij survived de Demkabrug.
1: Ja, ja, dus dat geeft al aan. Dat is natuurlijk een hele ludieke manier om aan te geven dat het best wel een probleem is.
2: Ja, het is een heel smal fietspad. En als je daar elkaar moet passeren, dan is dat wezenlijk eng. Plus dat de zijkanten nogal open zijn. Dus je kijkt zo op het water onder je. Ja, ik kan me heel goed voorstellen, ik fiets er zelf ook overheen, dat mensen daar niet heel gelukkig van worden.
1: Hey, en even heel flauw, hè? Je kan dan ook zeggen, ja, not our problem, weet je wel. Als bedrijf ben je bezig om te zorgen dat je bedrijf continuïteit heeft en hopelijk nog een beetje groeit.
2: Ja.
1: Daar heb je je handen al vol aan. Je mag van de overheid verwachten, want daar betaal je ook belasting voor, al in allerlei vormen, dat de voorzieningen er zijn. Nou, het belang van jouw bedrijventerrein Lagerweide is nogal duidelijk. 20.000 mensen die er werken. Laat staan hoeveel omzet daar wel niet gedraaid wordt en hoeveel belasting er afgedragen wordt. Ja, je kan natuurlijk heel flauw ook zeggen, ja, kom op overheid, gemeente, provincie, rijksoverheid, regel het gewoon. Wij zijn belangrijk voor je.
2: Zeker, en konden we dat maar zeggen en gebeurde het dan maar ook. Maar dat is helaas niet wat we zien. Dus we moeten onszelf ergens wel verenigen. En daar zit dan misschien ook de passie en de energie van ondernemerschap in. Dat we denken, ja, we gaan niet zitten wachten. We willen nu verandering. Want arbeidsmarkt is ook een groot thema bij ons op het bedrijventerrein. Je wil een aantrekkelijk werkgever zijn. En dat wil je als individu. Ja. Maar als je dat collectief kunt organiseren, kun je veel meer bereiken.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen, zo'n brug. Jullie gaan niet even een nieuwe brug financieren.
2: Nee, en ook daar hebben we wel eens wat ludieks over geroepen. Maar dan zit je dus denk ik in het verlengstuk van de uitzending die jullie hadden.
1: Ja.
2: Daar komen ook partijen als ProRail en de landelijke overheid bij. Ja, dan wordt dat een dossier waar je niet zomaar zegt, we gaan een nieuwe brug neerzetten.
1: Nee. Nee. Meindert, het is heel flauw, maar jij bent even de vertegenwoordiger van Overheids Nederland. En ik moet daar altijd wel maar bij zeggen, ter verdediging van iedereen die bij de overheid werkt, die bestaat helemaal niet. Want er zijn heel veel onderdelen van de overheid. Jij bent van de provinciale overheid en dan ook nog eens een keer in Zuid-Holland. Dus je kan helemaal niks over die brug in Utrecht zeggen. Begrijp je dat gevoel van, ja, waar begint de verantwoordelijkheid van een overheid en waar begint de verantwoordelijkheid van die ondernemer dan?
0: Zeker, zeker. En dat is ook iedere keer wel zoeken waar je die grens dan trekt. Hè. Daarom zei ik net ook van zo'n ondernemersfonds mag ook nooit in de plaats komen van de taken die je gewoon als overheid hebt in te vullen. Dus infrastructuur en dat soort zaken. Ja, dat is gewoon een overheidstaak. Maar ook dan is het superbelangrijk dat je als bedrijfsleven wel goed georganiseerd bent om met elkaar ook zeg maar die stem en dat belang te kunnen laten horen.
1: Ja.
0: En dan is het ook belangrijk dat je zeg maar een organisatie hebt die zorgt dat dingen op de agenda komen, dat je gezamenlijke lobby organiseert. En ja, dat werkt alleen als je dat ook collectief doet en niet als individuele ondernemer.
1: Ja, en dus is het super belangrijk dat je met elkaar samenwerkt en überhaupt kan vertellen aan de gemeente, aan de provincie wat je belangrijk vindt.
0: Zeker. Maar er zijn natuurlijk ook zaken, en ik hoorde net een goed voorbeeld, van waarvan ik denk, ja, dat is nou weer net niet de rol van een overheid. Het zijn van een aantrekkelijke werkgever en het zorgen van een prettige werkomgeving. Ja, ik denk dat dat echt bij de ondernemer zelf ligt. En nou, ook daar kun je gezamenlijk gewoon meer doen dan in je eentje.
1: Ja. Mark, jij loopt bij heel veel bedrijventerreinen rond, want je bent adviseurs voor die bedrijventerreinen. Wat zie jij nou gebeuren waar op dat scheidsvlak van wat ligt er nou in het publieke belang en wat ligt er nou in het bedrijfsbelang of het belang van de bedrijven op zo'n bedrijventerrein waar het ingewikkeld wordt?
3: Ja, wat wij meestal zien is dat de gemeente is onze belangrijkste partner, overheidspartner op zo'n bedrijventerrein. Uiteraard moet de snelweg er goed bij liggen, spoorverbindingen enzovoort. Maar de meeste onderwerpen op zo'n bedrijventerrein hebben we met de gemeente van doen. Wat wij van nadeel ervaren is dat de gemeente economie niet als kernactiviteit heeft. Dus daar wordt relatief weinig capaciteit op gezet. En economie moet voor ons weer voor elkaar gaan boksen dat mensen van infra of van onderhoud en beheer de goede dingen gaan doen. En dat is lastig.
1: Je hebt dus eigenlijk als het belang van een bedrijventerrein is vooral economie, werkgelegenheid. En dat zit bij een andere wethouder in een gemeente dan de praktische dingen die er geregeld moeten worden.
3: En die prettige uitstraling waar we het net over hadden van zo'n bedrijventerrein. Een leefbare werkomgeving. Daar heeft de gemeente denk ik ook een belangrijke rol in. En zeker, hè, de ondernemer moet op zijn eigen terrein ook laten zien dat hij dingen doet. Want dan komt de gemeente misschien ook wat sneller vooruit. Maar we merken wel dat in de budgetten daar geen rekening mee wordt gehouden. En economie moet daar heel hard voor knokken. En daarom moeten wij ons verenigen om de mensen van economie te helpen. Ja. En de wethouder economie te helpen. Om goed voor het voetlicht te krijgen van jongens, dit is ook het belang voor de maatschappij en voor de samenleving, voor onze gemeente, de leefbaarheid. Dat we dit goed op orde gaan krijgen. Dus dat gaat ook over de lokale bereikbaarheid. Over ruimte, want daar knelt het ook. Het knelt bij personeel. Daar kan de gemeente dan beperkt wat in doen. Daar moeten we als ondernemer zelf ook keihard voor aan de bak. Maar het knelt ook nog eens een keer op het gebied van stroom. Kan de gemeente ook niet veel mee. Maar het is wel goed dat wij onze krachten bundelen. Om ook de overheid te laten weten van dit is het probleem. Wij zijn bereid om daar best in mee te gaan werken en mee te helpen. En misschien wel mee te gaan investeren. Maar jullie gaan erover. Dus we hebben jullie daar keihard in nodig.
1: Ja.
3: En bij gemeenten is dat heel lastig, want die hebben relatief weinig budget voor economie en voor bedrijventerrein, omdat het geen kernactiviteit is. Bij andere overheden is het niet veel makkelijker, maar hebben misschien iets meer focus voor economie.
1: Ja, dus bij mij dat kun je wel aankloppen.
3: Ja, nou goed, ik zit...
1: Jij zit weer heel ergens anders in Nederland, maar bij de collega's van Meindert in andere provincies. Ja,
3: precies.
1: Is dat herkenbaar, Meindert?
0: Dat is niet zo. Als je ziet hoeveel vraagstukken er bij elkaar komen op bedrijfterreinen, dat raakt ongeveer alle terreinen en portefeuilles. Dus het raakt bereikbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, klimaat, energie. En dat is vaak fel verdeeld over verschillende bestuurders. Maar ik denk dat het dan wel een rol is, een opdracht is voor degene die verantwoordelijk is voor die economische portefeuille, of dat nou lokaal is of provinciaal, om die belangen ook wel bij zijn collega's onder de aandacht te brengen. Dus ik bedoel, vanuit de economieportefeuille heb ik echt wel veel overleg. Bijvoorbeeld met mijn collega die verantwoordelijk is voor infrastructuur en mobiliteit. Of iemand die gaat over de energie en de netcongestie. En dat is af en toe best een lastige puzzel, want de overheid is altijd heel erg knap om dingen heel ingewikkeld te organiseren. Maar ja, dat is wel een opdracht die je ook hebt als je verantwoordelijk bent voor het economisch beleid.
1: Ja, Mark?
3: Ja, wat we wel zien is dat daar waar we al langere tijd de ondernemers georganiseerd hebben, waar men bijvoorbeeld parkmanagement heeft of in ieder geval een goede lobbyorganisatie, dat je daar wel de verbetering ziet. Hè? Dat op een gegeven moment ook wethouder ruimtelijke ordening, sociale zaken ziet van wacht eens even, dat is een goede gesprekspartner. Dus die gemeente waar we dit al langere tijd doen, krijg je die positie ook. En ik denk dat dat vooral het belang is van het samenwerken als ondernemers.
1: Ja, het grappige is natuurlijk dat als je gaat samenwerken, dan word je ineens een hele grote ondernemer. En eigenlijk samen word je een heel groot bedrijf.
3: Ja.
1: En daarvan weten we volgens mij en snappen we allemaal wel dat als je in een stad of een dorp of een omgeving woont waar een groot bedrijf is gevestigd, ja, die heeft wel een vinger in de pap.
2: Mooi voorbeeld daarvan is dat wij nu bijvoorbeeld met het bedrijventerrein een eigen omgevingsvisie hebben gekregen. Dus dat is wel een soort utopie van de samenwerking tussen gemeente, provincie en bedrijventerrein. Dat je dus je samen druk maakt over de toekomst van het bedrijventerrein. De vraag is nu alleen, hoe gaan we het financieren?
1: Ja, nou, daar gaan we het straks over hebben. Voordat we afscheid nemen van Meindert. Meindert, laatste vraag aan jou. Dat is altijd de hamvraag. We willen altijd dat mensen natuurlijk in actie komen. Als er nou een ondernemer luistert of iemand die verantwoordelijk is voor een bedrijventerrein. Wat zou je adviseren wat ze moeten gaan doen?
0: Nou, in mijn geval zou ik zeggen, neem meteen contact op met de ambassadeur bedrijventerreinen. Want dat is degene die ontzettend alle kennis heeft die er nodig is om dit soort dingen goed te organiseren. Maar ook de weg weet te vinden naar bijvoorbeeld de subsidiemogelijkheden die er zijn. Dus ja, maak gebruik van die kennis en neem gewoon contact op.
1: Ja, super. Wij gaan op zoek naar het juiste linkje, zodat je zo kan vinden. En die zullen we in onze show notes stoppen. Dank, Meindert Stolk, voor jouw bijdrage aan deze aflevering. Veel succes, want je gaat volgens mij gelijk door in de volgende vergadering. Dat zal vast zo in elkaar zitten. Dank voor je tijd en tot een volgende keer. Wij praten zo verder met Mark van Mast en Wouter Hofstede. En dan gaan we het hebben over hoe je dat dan met elkaar organiseert. En hoe je ook zorgt dat er een beetje geld in de pot komt. Waar je dan vervolgens samen over kan beslissen. In zo'n gemeentebreed ondernemersfonds. En dat hoor je zo.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Gone hoorde je met Baggin.
1: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
0: In de studio Mark van Mast van PM Bedrijventerrein en Wouter Hofstede, industrievereniging Lage Weide en zelf ondernemer met WeGrow. Want hij zit op dat bedrijventerrein of industriepark. Of ja, hoe noem je het eigenlijk? Het heet niet voor niks de industrievereniging, zou je kunnen zeggen, toch?
2: Industriegebied Lage Weide.
0: Ja. Terwijl jij geen industrie bent.
2: Nee, maar van oudsher zitten daar hele mooie bestemmingen op. Met hele zware industriecategorieën. En je ziet dus ook dat door de jaren heen Lage Weide steeds meer bijvoorbeeld logistiek heeft gekregen. Maar die zitten dus op plekken waar heel zware categorie industrie mogelijk zou zijn. En dat is ook onderdeel van wat we collectief proberen. Is, joh, laten we die categorieën behouden. Zodat die zware industrie nog een plek heeft binnen of bij de stad. Ja. Als we dat uit Utrecht verdrijven, dan ja, moeten we waar weet ik waarheen. Om nog bepaalde materialen of bedrijven te kunnen huisvesten.
0: We hebben het net gehad met elkaar, met Meijner Stolk er nog bij, over ja, er zijn vraagstukken die je niet individueel als bedrijf kan oplossen op een bedrijventerrein. Er zijn vraagstukken die een beetje nou ja, pendelen tussen overheidsverantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid van het bedrijf. Of in betere zin van het hele bedrijventerrein. We hebben het ook al gehad, en daar gaan we het straks nog wat meer over hebben, hoe belangrijk het is dat je dan wel georganiseerd bent. Want ja, anders ben je allemaal individuele ondernemers. Ook belangrijk, maar met elkaar kan je natuurlijk veel, veel luidere stem laten horen. Een van de mogelijkheden om met elkaar te investeren is een gemeentebreed ondernemersfonds. Ja, dan is natuurlijk de eerste vraag, Mark, wat is dat überhaupt?
3: Ja, gemeentebreed ondernemersfonds bestaat eigenlijk al best lang. Het is eigenlijk al gebruik maken van iets wat er al was, namelijk de OZB. De gemeente heeft namelijk de mogelijkheid om de OZB jaarlijks te
0: voeren. De onroerendzaakbelasting, hè?
3: Ja, ja, precies. Daar heeft iedereen die maar überhaupt vastgoed heeft, hè, of je nou huizenbezitter bent of een bedrijfsgebouw hebt, heeft daarmee van doen. En die krijg je en de gemeente die mag hem verhogen en de meeste gemeenten verhogen hem ook gewoon elk jaar. En die verhoging verdwijnt dan in algemene middelen. Maar er is ook al heel lang een mogelijkheid om die verhoging beschikbaar te stellen aan een ondernemerscollectief. Een collectief wat daarom vraagt.
0: Alleen de verhoging hoor ik je zeggen.
3: De verhoging.
0: Ja, dus niet de hele pot. Ja.
3: De verhoging.
0: Ja.
3: En ik zeg een ondernemerscollectief. Maar het nadeel van het gemeentebreed ondernemersfonds is wel dat het over de hele gemeente moet worden geheven bij de vastgoedeigenaren. Dus dat betekent als je het bij bedrijven wilt doen. Zakelijk vastgoed, dan moet je dat ook doen bij de agrarische sector, bij de winkelcentra, ook bij bedrijventerreinen waar verplicht parkmanagement is en men eigenlijk al best goede organisatiegraad heeft. Dus dat is de uitdaging. Wat is het fijne van een algemeen ondernemersfonds? Er hoeft alleen maar draagvlak binnen de gemeenteraad te zijn. De raad kan gewoon besluiten om het te doen.
0: Ook al hebben de ondernemers daar eigenlijk geen zin in, dan nog kan de raad besluiten om dit te gaan doen.
3: Ja, wat je dan wel krijgt is heel veel weerstand en dan krijg je mensen die in de raadzaal gaan zitten met tranen in de ogen, hoe erg het wel allemaal niet is. Dus het is wel
0: maar wat is het nadeel dan? Wat zou het nadeel voor een ondernemer kunnen zijn? Want ja, die verhoging is er toch? En het wordt in een potje gestopt zodat het aan jou...
3: Het is wel een verhoging op een verhoging.
0: Ah.
3: Dus de reguliere verhoging zal de gemeente altijd doorvoeren. Tenzij ze goed bij kas zit en zegt we gaan het eens een keer niet doen. Maar er komt een verhoging bij.
0: Aha.
3: En wat je normaal ziet is dat de ondernemers daarom vragen. En waarom vragen ze daarom? Omdat gewoon een aantal dingen niet gebeuren.
0: Oh even, je zegt die duurt iets heel raars. Ja, een ondernemer die vraagt om een verhoging van een belasting.
3: Ja, omdat
0: dat is dus mogelijk.
3: Omdat hij weet dat het één op één terugkomt bij de ondernemersvereniging.
0: Ja.
3: En leden van de ondernemersvereniging zullen daar blijer mee zijn dan bedrijven die geen lid zijn van de ondernemersvereniging. In mijn ogen zijn dat vaak wel bedrijven die daar niet zo heel erg mee bezig zijn. Die zijn wel heel erg gefocust op hun eigen business en niet om wat er omheen gebeurt. Maar de ondernemers die dat wel hebben, die zijn vaak lid van zo'n ondernemersvereniging. En die zien ook wel dat je dat van de reguliere contributie kun je niet zoveel doen. Hmm. Ten meer daar over het algemeen 40%, 50%, 60% van de ondernemers geen lid is.
0: Ja.
3: Dus je moet het weer doen met een kleine groep. Die doet de investeringen voor een stuk verbetering die echt bij de ondernemers ligt. Zoals camera toezicht. Dat mag de overheid helemaal niet op een bedrijventerrein. Dus dat moet je zelf doen. Maar die andere 50%, 60%, 70% die lift daar lekker op mee. Zo'n ondernemersfonds zorgt ervoor gelijke monniken, gelijke kappen. Iedereen draagt gewoon bij. Op basis van zo'n OZB-aanslag.
0: Alright. Jeetje, dat heb ik een hoop vragen ineens in mijn hoofd zeg. En ik moet vooral wennen aan het feit dat ondernemers om een verhoging van een belasting gaan vragen. Dat past echt totaal niet in mijn hoofd. Maar oké, dat moet ik even accepteren. Dat is zo. Maar zoals je al zei, hè, dat, dat gemeentebreed, het heet niet voor niks, een gemeentebreed ondernemersfonds. Dat is dus voor alle ondernemers. Of je nou op een bedrijventerrein zit of niet. Mm-hmm. Die moeten allemaal meebetalen. Moeten die dan ook allemaal mee beslissen?
3: Als je het goed inricht wel. Wat wij wel zien is dat dan bijvoorbeeld de ondernemersverenigingen die er zijn. Winkelgebieden hebben vaak ook wel iets van een ondernemersvereniging. Landbouw is vaak wel georganiseerd bijvoorbeeld in een LTO. Recreatieondernemers hebben zich vaak wel georganiseerd. Tenminste, die wat verder kijken. En dan zie je dat je die vaak wel vraagt om mede vorm te geven aan zo'n ondernemersfonds.
0: Ja.
3: Wat moet die heffing zijn? Wat doen we dan met het geld? Gaan we het terugpluggen naar de postcodegebieden waar ze geheven zijn? Dat zou een eerlijke manier zijn. Of gaan we ook een deel reserveren voor dingen waar we allemaal wat aan hebben? Promotie van de stad. Of campagne kom hier werken, want hier is fijn werk. Ik noem eens wat. Daar hebben we allemaal wat aan.
0: Wie bepaalt er dan waar dat geld aan uitgegeven wordt? Wordt het gestort in een soort fonds voor een stichting? Wat voor vorm is dit?
3: Ja, door de regels zie je wel dat er of een stichting wordt opgezet, waarin dan de voorzitters van die ondernemerskringen zitten. Maar dat kun je op allerlei manieren vormgeven. Daar ben je eigenlijk helemaal vrij in. Dat bepaal je met elkaar.
0: Maar het is niet een potje geld wat gezellig bij de gemeente blijft staan?
3: Nee, dat is juist niet de bedoeling.
0: Okay.
3: Nee, dat mag ook niet. Maar wat we zien, bijvoorbeeld gemeente Twenterand is een wat kleinere gemeente met heel veel verschillende kernen. Maar daar hebben we een ondernemersfonds geïntroduceerd. En in eerste instantie heeft de gemeente gewoon gezegd, we pluggen het geld één op één terug naar de clubs waar het vandaan komt. Dus hebben ze geld op de bedrijventerrein en dan gaat het naar die ondernemersvereniging die daar actief is. Ondertussen zijn we aanbeland bij een ondernemersfonds waarin we een belangrijk gedeelte gewoon ook vrijstellen voor iedereen die een goed plan heeft wat de economie bevordert. En nu is er een commissie en daar zit er vanuit elke belangengroep zit er iemand in die commissie. En die commissie loopt langs een lijst met criteria en op basis daarvan worden gelden toegewezen.
0: Ja.
3: Dus zo evolueert zo'n ondernemersfonds misschien ook wel in de loop der jaren.
0: En want we hadden het er net al even over, hè? Er zit een soort scheidslijn van dit is overheids... verantwoordelijkheid, dit is bedrijfsverantwoordelijkheid en dan blijft er iets halverwege hangen waar dan discussie over kan zijn of waar een gezamenlijke verantwoordelijkheid is of we weten het niet zo goed. Welke dingen pakt zo'n ondernemersfonds dan op? Geef eens een paar voorbeelden.
3: Ja, zo'n ondernemersfonds moet je niet al te veel bij voorstellen in de zin van wat er aan geld beschikbaar komt.
0: Maar roep eens wat.
3: Als je een grote gemeente hebt, denk ik als je het een beetje goed doet, dat je dan een miljoen kunt ophalen. Ik denk Utrecht meer. Ik denk Leiden misschien een beetje rond die miljoen. Dus per gemeente verschilt dat.
0: Klinkt als een tientje per inwoner.
3: Nou, zoiets.
0: Toch? Leiden is iets meer dan 100.000 volgens mij.
3: Ja. Dus op die manier heb je wel geld. Maar wat je niet kunt is, en dat is een van de grootste uitdagingen, verouderde terreinen opkopen, slopen, weer opnieuw uitgeven ten behoeve van kansrijke bedrijven.
0: Nee, het is niet een soort investeringsmaatschappij.
3: Nee, en je kunt ook niet een hele grote mobiliteitshub maken waar je accu's bij plucht en snellaadstations neerzet. Dus in Utrecht hebben ze een voorbeeld dat wel gelukt is, deels met geld van de ondernemersfonds. Maar dan is het potje ook gauw leeg. Dus het is veel meer bedoeld om die organisatiegraad te versterken, want die is gewoon niet op alle bedrijven, treinen en winkelgebieden even goed. Maar ook voor dingen die echt bij de ondernemers liggen, zoals het cameratoezicht. Dat soort zaken. Netcongestie ligt voor een deel bij de overheid, maar voor een deel moeten bedrijven ook kijken van joh, gebruik ik op het juiste moment wel de juiste stroom, zeg maar.
0: Dus bijvoorbeeld de investering in onderzoeken of een energy hub mogelijk is, dat zou daaruit plaats kunnen vinden.
3: Zou je voor een deel daaruit plaats kunnen laten vinden. Je moet daar een netbeheerder en de gemeente wel bij aan tafel hebben zitten.
0: Ja.
3: Die moeten ook mee gaan investeren in hun deel. Maar
0: daar hebben we overigens een compleet eigen reeks voor, waar we volgens mij al 10 afleveringen hebben gemaakt. Dus we zorgen wel voor een linkje in de show notes, dat je die allemaal kunt luisteren. Dan ben je helemaal op de hoogte als je dat je specialisatie is.
3: Ja, maar wat je wel merkt is dat als je zo'n ondernemersfonds hebt, in Deventer hebben we ook zo'n ondernemersfonds, dat als de gemeente daar een bijdrage bij doet, heb je een behoorlijke pot met geld. En van die pot met geld kunnen we teams samenstellen die zich bezighouden met speerpunten. Bij ons is dat ruimte, leefbaarheid voor de werknemers, bereikbaarheid en energie.
0: Oké, dus even, want je gaat snel hoor. Ja. Ik moet het blijven snappen. Luisteraar slapt het al lang, maar ik ben ook belangrijk. Dus je maakt dat ondernemersfonds. Dat is een ophoging van de OZB. Een onroerend zaakbelasting. Dat geld gaat in een pot. Dat organiseer je op een bepaalde manier. Je zorgt dat alle ondernemers op een of andere manier verbonden zijn aan dat ondernemersfonds. En ik hoor jou net zeggen, eigenlijk is dat heel handig. Want dan heb je een samenwerksverband gecreëerd. Die samen tot overeenstemming kan komen over wat vinden wij belangrijk voor onze gemeente, omgeving, bedrijventerreinen enzovoorts. En daar kan de gemeente dan extra geld in stoppen Omdat er dan op een hele slimme manier dat geld weer ingezet wordt om de organisatie gaat, maar ook überhaupt de leefbaarheid, de economie weer te stimuleren. Dat is natuurlijk wel heel tof. He, dus je hebt eigenlijk de organisatie gaat vergroot door het beetje meer het miljoentje in Leiden. En als gevolg heb je eigenlijk een vehikel gemaakt waardoor je veel meer dingen eigenlijk kan verbeteren.
3: Ja, dat klopt. En de overheid zou bij kunnen dragen in geld. Dat gebeurt niet altijd, lukt niet altijd. Maar de overheid kan natuurlijk ook in capaciteit veel doen. En in Deventer hebben we per speerpunt een projectteam, een projectleider. En daaronder zitten mensen van het bedrijfsleven, mensen van de gemeente. En die samen proberen vorm te geven aan een speerpunt. En dat betekent ook geld ophalen, subsidies binnenhalen. Kijken we op of er in een meerjaren onderhoudsplanning van een gemeente nog geld vrijkomt voor het vervangen van een straat. Waarbij je zegt, van joh, doe dan meteen een mooi fietspad langs. Weet ik
0: veel. Ja, en plant even wat leuks aan in plaats van een laf stukje gras.
3: Nou, nou, ja. Dat. En hoe voeren we de lobby samen richting de provincie en Den Haag? Dat soort zaken. En we merken wel dat we een jaar of 4, 5 verder zijn. En dat we nu dus ook daadwerkelijk dingen kunnen laten zien aan de ondernemers. En grote investeringen, net als dat die op Lage Weide zijn gedaan, hebben wij nu ook gedaan in bijvoorbeeld fietsinfrastructuur.
0: Ja, cool. Ja. Wouter, jij zit weer op een hele andere plek in Nederland, namelijk midden in Nederland. Tenminste, Utrecht vindt zichzelf volgens mij het centrum van het land.
2: Ja.
0: Als je naar de treinen kijkt en de snelwegen, dan is dat wel ongeveer zo. Hoe is dat bij jullie gegaan? Hebben jullie ook zo'n ondernemersfonds?
2: Ja, we hebben ook een ondernemersfonds in Utrecht. En die beheert eigenlijk inderdaad de gelden. Maar je moet het ook zo zien dat de gemeente Utrecht eigenlijk bestaat uit meer dan 50 trekkingsgebieden. Dus meer dan 50 gebieden waar ondernemingen verenigd zijn. En ook met die verschillende gebieden waar die ondernemers verenigd zijn, hebben we contact over wat zijn jullie uitdagingen. En die verschillen natuurlijk ook weer per gebied. Dus een winkelstraat heeft hele andere behoeften dan een industriepark.
0: Ja.
2: Nou, en zo probeer je dus met elkaar het gesprek te voeren over, hey, lopen jullie tegen dingen aan die wij al getrotseerd hebben? Zien jullie dingen op je afkomen waar wij nog geen weet van hebben?
0: Okay, dus je leert ook heel veel van elkaar.
2: Je leert ook heel veel van elkaar. En ja, Utrecht is heel gemêleerd. Het gaat van Science Park naar winkelstraat naar industriegebied. Dus eigenlijk komt alles wel aan bod. En we zien dus ook in gesprekken, we hebben ook jaarlijks een debat met de gemeente, over allerlei thema's die we met z'n allen moeten oppakken.
0: Ja, en dan zeg ik even heel flauw, 50 in Utrecht. En die 50 zijn al 50 samenwerkingsverbanden van winkelstraten, bedrijventerreinen enzovoort. Een grote Poolse landdag, man. Dat is een dagtaak om dat allemaal een beetje op de rit te houden.
2: Nou, dat ligt er dus aan. Dus wij zijn best strak georganiseerd met een parkmanagementorganisatie die een beetje het uitvoerend orgaan is van de Lage Weide. En zo zijn er ook bepaalde kleine gebieden met elkaar verenigd om gezamenlijk bepaalde thematiek aan te pakken. Dus dat valt op zich mee. Het is alleen belangrijk dat we van elkaar wel weten waar we tegenaan lopen. Omdat je natuurlijk best practices hebt die je op dat moment richting ook een gemeente, richting een provincie, richting het Rijk met elkaar kunt delen.
0: Ja, en nogmaals, dit moet wel een beetje je hobby zijn als ondernemer. Als je, hè, ondernemers zijn bijna per definitie nogal van de eigen wijze. Hebben ervoor gekozen om, om iets meer vrijheid te hebben om te doen wat zij denken dat belangrijk is.
2: Ja.
0: En die moeten dan in zo'n overlegorgaan gaan zitten.
2: Ja.
0: Maar ja, jij bent zelf ook ondernemer. Dus waarom lukt dat dan toch?
2: Nou ja, als ondernemer heb je denk ik de passie om jezelf heel buitengewoon bijzonder te vinden. En je bent uniek en je doet iets wat de wereld nodig heeft en wat niemand anders kan.
0: Yeah.
2: Alleen als je echt even uitzoomt, ook als ondernemer, ben je gewoon onderdeel van de BV Nederland. En heb je een bepaald klimaat waar je in speelt en waar je in moet bewegen. Dus het is ergens misschien wel naïef om te denken dat je daar in je eentje het verschil in gaat maken. Dus als je invloed wil uitoefenen op het geheel en voor jezelf eigenlijk alle randvoorwaarden wil mee ontwikkelen en bewegen, ja, dan zul je na kunnen denken over gemeenschappelijk samenvoegen in deze initiatieven die er zijn.
0: Ja. Nou, laten we het zo hebben over hoe we dat dan allemaal praktisch gaan maken. Want ik denk, als je hebt geluisterd naar deze aflevering tot nu toe, dan heb je voor jezelf al besloten, dit is wel iets voor me of dit is niet iets voor me. Dat mag je lekker zelf bepalen. Als je denkt, nou, dit is wel iets voor me, dan is natuurlijk de grote vraag, hoe ga ik dat dan aanpakken als het allemaal nog niet zo goed georganiseerd is? En dat hoor je zo.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Zo, daar word je toch helemaal rustig van, joh. Heerlijk. John Mayer hoorde je. I guess I just feel like fine.
1: Company Challenge. Glenn van der Burg.
0: Ja, we gaan het laatste blokje in. Dat is altijd het meest praktische blokje. Dat doen we met Mark van Mast van PM Bedrijventerrein en Wouter Hofstede. Van zijn eigen bedrijf, We Grow. Maar hij is ook nog eens een keer voorzitter van de industrievereniging Lage Weide te Utrecht. Mannen, stel je voor, je hebt geluisterd naar deze aflevering. Nou, dat wordt gedaan, want dat weten we. Je bent zelf ondernemer en je denkt, ja, we praten wel eens misschien met elkaar op het bedrijventerrein. Maar echt super georganiseerd is het niet. We hebben geen markt die de boel bij elkaar houdt hier. Die het organiseert. Er is geen voorzitter, want we hebben eigenlijk nog geen vereniging. Er zijn in Nederland helaas nog ook nog heel veel bedrijventerreinen waar de organisatie gaat. Dus de mate waarin mensen met elkaar kletsen niet zo heel hoog is. Maar zo'n ondernemersfonds klinkt ook wel weer interessant. Nou, dan mogen jullie dat even oplossen. Mag jij beginnen, Wouter? Waar begin je?
2: Nou ja, ik denk, zoals we net van mij net hoorden, bij de provincie met de ambassadeurs die beschikbaar zijn voor heel veel informatie over hoe je dan te organiseren en welke stappen te ondernemen. Ik denk dat je zelf als ondernemer dus op zoek kunt gaan naar verbinding met mensen om je heen. Maar ook kunt kijken of je bij bestaande parkmanagementorganisaties kunt aankloppen, aanschuiven voor zowel tips, tricks, advies als misschien wel gezamenlijke bundeling van krachten.
0: Ja, stel je voor dat ze jou bellen, Mark, en zeggen, joh, er is een ondernemer en die heeft jou op de radio gehoord. Dat is altijd handig voor je marketing. Misschien heb je het veel te druk al en zeg je, joh, ik heb geen tijd. Dat kan natuurlijk ook. Maar ze bellen jou en zeggen, joh, kan je me eerst nou even die eerste paar stappen uitleggen? Wat moet ik gewoon doen überhaupt?
3: Ja, gemeente. Je hebt de gemeente keihard nodig. Als je geluk hebt, heeft de gemeente ervaring met ondernemersfondsen. Als je pech hebt, hebben ze dat niet. En dan zijn er best veel mogelijkheden om daar informatie over bij elkaar te halen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG, heeft daar leidraden voor, die kan je daarmee helpen.
0: Er zijn er al 50 in Nederland, heb ik begrepen, hè, van die ondernemersfondsen. Dus ja. Het is niet zo dat dit iets nieuws is.
3: Ja, maar dat is wel van de laatste tijd, want er waren in het verleden maar heel weinig. Dat heeft mede te maken met dat er andere instrumenten zijn die een gemeente ook kan inzetten als ondernemers erom vragen, namelijk de reclamebelasting of een bedrijf investeringszone, een BIS. Die kun je veel gebiedsgerichter opzetten. Dan zit je ook niet met het gezeur van partijen die het al wel goed geregeld hebben, zeg maar. Alleen, nadeel van reclamebelasting is, op het moment dat je reclame van je pand afloopt, hoef je niet meer mee te betalen. Nou, er zijn echt ondernemers die dat doen. Ik begrijp dat zelf niet, maar goed.
0: Dat is de goedkoopste manier van reclame, volgens mij.
3: Als ik dat wel had begrepen, had ik hier waarschijnlijk niet gezegd. Maar de BIS, Bedrijf Investeringszone, heeft weer als groot nadeel dat je elke 5 jaar weer bij de ondernemers draagvlak moet ophalen. Die moeten weer formeel gaan stemmen via een gemeentelijk stembiljet. En als er in dat jaar net een paar dingen zijn voorgevallen, een paar inbraken die de camera's niet hebben geregistreerd, kan het best zijn dat de stemming omslaat. En dan heb je hem niet meer. En goh, je was net zo lekker bezig. Dit ondernemersfonds heeft gewoon het voordeel, zolang de raad het ermee eens is, blijft het gewoon doorgaan. Dan sluit je ook gewoon overeenkomsten over met elkaar. Dus in die zin denk ik dat het goed is om dit instrument wat meer te gaan gebruiken. Dat is heel weinig gebeurd, maar de laatste jaren is er wat lobby gevoerd. We hebben ook te danken aan KLOK, Centrum voor Lokale Ondernemerskringen, en de NVVP, Nederlandse Vereniging voor Parkmanagers. Die hebben ook samen een website gemaakt over ondernemersfondsen. Dat gaat over specifiek over deze ondernemersfondsen.
0: Ja, want die heb ik op mijn lijstje staan. Dat is een nieuwe website, hoera. Ja. Vandaag de lucht ingekomen. Ja. Ondernemersfondsen.nl. Ja, en daar vind je alles wat je nodig hebt. En anders vind je wel de mensen die je kunnen vertellen wat je allemaal nodig hebt. Dus dat is super handig. Wij zorgen natuurlijk voor een linkje in de show notes. Dit gaat er wel al een beetje van uit dat je wel enige organisatiegraad hebt. Want ik kan me ook voorstellen dat er ondernemers zijn die zeggen, ja, weet je, ik spreek mijn buurman wel eens. Maar dat is het wel zo'n beetje.
3: Ja, klopt. En we zien wel dat de meeste bedrijventerreinen wel georganiseerd zijn op het gebied van kennisdeling, netwerken, de borrel, zeg maar. Dat er wel iets van een ondernemersvereniging is. Soms overkoepelend, soms per bedrijventerrein. Maar er moet nog wel veel gedaan worden aan goede belangenbehartiging. Lobby. Ook met elkaar projecten willen opzetten. Samen investeringen willen en durven doen, zeg maar. Dan red je niet met de borrelclub. Dan moet je een stapje verder. En daar heb je even tijd voor nodig. En daar kijken we ook heel zwaar de overheid aan. En de overheid merken we wel dat die daar steeds vaker in wil investeren. Om die organisatiegraad op orde te brengen.
0: Oké.
3: in het verleden.
0: Want die hebben daar ook een belang bij dat ze. Want eigenlijk is het natuurlijk veel makkelijker om met iemand, één iemand te praten. Ja. Van een heel bedrijventerrein. Dan ja, stel je voor dat je als wethouder al die ondernemers af moet. Nou, dan heb je een dagtaak aan.
3: Nou, dat. En provincie heeft best veel subsidies gehad in het verleden. Voor het vergroenen van bedrijventerreinen. Voor bewegen op bedrijventerreinen. Voor verduurzaming en dat soort zaken. Wat je merkte is, subsidie werd gegeven. Na verloop van tijd was of het geld op of het moest weer terug. Omdat er niks gebeurd is. Wij roepen altijd, zorg nou eerst dat je de organisatiegraad op orde hebt. Want dan komen die subsidies veel beter terecht. Ja. Want dan zijn ondernemers al gewend om samen te werken. Dan denken ze ook van, oh ja, die parkmanager of die voorzitter van die ondernemersclub. Die hebben al goede dingen gedaan. Dus ja, weet je, misschien moet ik dan ook hier maar aan mee gaan doen.
0: Ja.
3: En ik denk dat op meer dan de helft van de bedrijventerreinen nu er fatsoenlijke organisatie staat. Maar de andere helft heeft wel steun nodig. En daar wordt nu wel weer meer aandacht aan gegeven vanuit allerlei verschillende programma's. En als je die organisatie graag goed op orde hebt, dan weet je ook dat er grotere investeringen aankomen. Dat je meer moet doen met elkaar. En ik denk dat het handig is om dan pas met zo'n gemeente om tafel te gaan en te kijken van welk instrument past daar het beste bij. Ja. Is dat een BIS, is het reclamefonds of is het een algemeen ondernemersfonds?
0: Kijk, natuurlijk op ondernemersfonds.nl kun je alle informatie vinden over die ondernemersfonds, hoe je dat opzet. Is het dan, want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, moet ik een gemeente bellen? Ja, wie moet ik überhaupt hebben? Ga naar de website. Nou, die zijn ook niet altijd even geweldig. Nou, de provincie, wie moet ik daar dan hebben? Is het nou zo dat die parkmanagers, jij bent er één, je hebt een bedrijf daarin, er zijn er meerdere. Dat als je een parkmanager belt die bijvoorbeeld een bedrijventerrein 3 kilometer verderop beheert, dat die je daarmee kunnen helpen. Die weten wie je moet benaderen, die weten waar de potjes zitten.
3: Ligt eraan, je hebt 2 typen parkmanagers in mijn ogen. De een is diegene die echt specifiek voor 1 bedrijventerrein werkt. En daar doet wat de ondernemers samen graag samen willen doen. Je hebt ook het professionele parkmanager die dat op meerdere terreinen doet en dat ook als businessmodel heeft. Ja, als hij niet helemaal vol in het werk zit met zijn collega's, dan is hij uiteraard graag bereid om samen met zo'n ondernemersvereniging naar bedrijventerrein te kijken. Van, joh, is dat wat voor jou zo'n ondernemersfonds? Maar die zal ook snel constateren of ze er al klaar voor zijn of dat ze een stapje verder moeten zijn. En wij bijvoorbeeld een provinciale regeling moeten aankloppen voor het versterken van die organisatiegraad.
0: Ja. Wouter, help. Jij bent ondernemer. Je kan heel goed ook kruipen in het hoofd van de ondernemers die aan het luisteren zijn. Die denken, ja, ik moet iets, want ik zit op zo'n bedrijventerrein. Maar hoe, wat, waar, wanneer, hoe? Je hebt ook nog je dagelijkse business die je moet runnen, waar je al vaak meestal wat avonden extra aan moet plakken. Want er zijn altijd wel uitdagingen, omdat er net weer een collega wegging. Want je hebt arbeidsmarktkrapte, of je wil vergroenen of verduurzamen. Of je wil je bedrijf laten groeien, maar je kan die grotere elektriciteitsaansluiting niet krijgen. Nou, er zijn altijd vraagstukken die je moet oplossen. En dan moeten we ook nog weer gaan vergaderen en overleggen. En dat is niet echt mijn hobby. Hoe helpt ze is?
2: Nou ja, het is ook denk ik echt niet voor iedereen weggelegd. Maar het gaat net heel nadrukkelijk over bepaalde thematieken. En daar moet je denk ik een onderscheid als ondernemer in maken ook. Dus wil jij borrelen en wil je netwerken, dan moet je naar een businessclub die vast in de regio heel actief is in het organiseren van leuke bijeenkomsten. Als je het hebt over, hey, ik loop tegen problematiek rondom netcongestie aan. Ik heb last van de veiligheid in mijn regio. Ik heb een arbeidsmarktprobleem of uitdaging. Ja, dat zijn vaak thema's die je zelf niet zomaar oplost.
0: Nee.
2: Je kunt een leukere website in de lucht gooien of iets doen met arbeidsmarktcommunicatie. Maar als het structureel gaat over hoe komen mijn mensen van en naar werk, voelen ze zich veilig en prettig in de omgeving waar ze werken, ja, dan helpt een plantje buiten voor de voordeur zeg maar niet als oplossing.
0: Nee.
2: Dus dat zijn de momenten waarop je als ondernemer kunt denken, ja, het is weer een vergadering of het is weer een investering van mijn tijd. Maar het vervangt ook heel veel zorgen.
0: Oké. Ja, en dus daarmee, en dat vinden ondernemers altijd fijn, problemen die ze niet op kunnen lossen, kunnen ze niet zo goed tegen. Maar daarmee zeg je eigenlijk, als je gaat samenwerken, dan kun je die problemen waar je nu van denkt van, ja, een beetje out of my hands. Dus ik kan erover klagen, maar kan er niet zoveel mee.
2: Ja.
0: Die kun je dan wel aanpakken.
2: Ja, en dan kun je er ook nog over klagen. Maar dan zijn er in ieder geval een collectief aan mensen met dezelfde klaagzang. Ja. Die bereid zijn om energie te stoppen in het mogelijk omtunen van die uitdaging.
0: Ja. Mark, laatste vraag aan jou. Stel je voor dat je wel best wel aardig georganiseerd bent. Die denkt, zo'n ondernemersfonds, dat lijkt me wel wat. Ik kan natuurlijk naar de website gaan. Maar wat zou jouw eerste actie zijn?
3: Het allerbelangrijkste is dat je ook draagvlak gaat creëren bij de collega-ondernemersverenigingen in andere gebieden. Want daar begint het allemaal. En daar moet je langs. En ik heb ook bij Agrarius aan de keukentafel gezeten met iemand van de gemeente. Om het verhaal te vertellen. En ze überhaupt zover te krijgen dat ze allemaal bij een gezamenlijke bijeenkomst kwamen. Het leuke daarvan is dat ze elkaar dan ook tips geven. Want de agrarische sector zei van ja, maar we hebben dat geld en dan moeten we dingen gaan doen. En we zijn al niet zo goed georganiseerd en we moeten al zoveel. Maar toen zei iemand van een industrieterrein van joh, maar je kunt ook iemand gaan inhuren die de dingen voor jullie gaat regelen. Want jullie halen zoveel geld op, daar kun je best een dag in de week iemand van inhuren.
4: Ja.
3: En die kan nog een stukje lobby voeren, wat subsidies binnenhalen voor asbestsanering enzovoort. En toen draaide het een beetje om en toen was de agrarische sector mee. Winkelgebieden gaan over het algemeen wel mee. Omdat die gigantische problemen hebben om de Sinterklaasoptocht, de kerstversiering en allerlei andere leuke activiteiten te bekostigen. Grotelijke landelijke spelers willen daar vaak niet aan meedoen. Want dan moeten ze dat in 500 centra gaan doen. Dat loopt wel in de papieren.
0: Ah, dat is ook een manier om alle grootwinkelbedrijven ook eens een keer een beetje in de lokale pot te laten storten. Ja. Slim.
3: En die hebben reclamebelasting of ze hebben een BIS. Maar dat is allemaal net niet. Dus als je die meekrijgt in zo'n gezamenlijk ondernemersfonds of een gemeentebreed ondernemersfonds, dan dan kun je stappen maken. En dan hebben zij structurele financiering. Maar dat is echt de belangrijkste stap. En daar mag je een jaar, soms wel 2 jaar voor uittrekken. Om al die clubs, in Utrecht zijn het er nog veel meer, maar om die ook zover te krijgen dat ze ja zeggen. Het is niet nodig. De raad kan gewoon die verhoging doen. Maar wat ik zeg, je wilt niet dat er mensen huilend in de raadzaal zitten omdat ze €300 per jaar meer moeten betalen en dat zit er niet in.
4: Ja.
3: Dus je moet dat draagvlak halen bij die ondernemersclubs.
0: Ja, en dat zal waarschijnlijk ook het antwoord van die raadsleden zijn. Die zeggen, joh, hartstikke leuk, maar wat vinden de ondernemers ervan? Ja, en als vervolgens het antwoord is, die willen dit niet, dan gaan ze het niet doen. Nee. Wouter, je hebt het laatste woord. Oké, zo'n ondernemersfonds, dat klinkt interessant. Wat is stap 1?
2: Ja, om je heen kijken. En denk ik als je ondernemer beseffen dat je collectief soms met een aantal thema's waar je tegenaan loopt meer kunt bereiken dan alleen. Dus het is het deels ontzorgen.
4: Ja.
2: Nou, anno 2026 is het denk ik naïef om te denken dat je in je eentje de wereld gaat veranderen. Dus dan maar beter gezamenlijk.
0: Ja. Nou, kijk eens. Die kan op een tegeltje volgens mij. Superleuk dat jullie er waren. Mark van Mast van PM Bedrijventerreinen. Wouter Hofstede van Industrievereniging Lage Weide. En ondernemer bij WeGrow. Jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. Eerder hoorde je overigens ook al Meindert Stolk. Die moet toch even noemen. De gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Wij vinden het fijn dat je hebt geluisterd. Er is nog veel meer te luisteren. En we laten je weten hoe.
1: Alle afleveringen van Company Challenge vind je op het podcastkanaal van New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & Dealsuite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel bleef dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. Dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5.

0: Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij Businesswise en New Business Radio.
1: Ja, hoe ver zou je komen op de Zuidas met alleen een middelbare schooldiploma? Niet ver voorbij de receptie, zou je zeggen. Maar mijn gast trotseerde de zwaartekracht en schoot als een komeet omhoog. Tot partner bij een van de Big Four met nog niet eens een P op zak, kan je nagaan. Maar vergis je niet, hij mag dan zonder volledig kaartjes zijn binnengekomen. Het was absoluut geen free ride. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Move On Up, waarin ik de toptalenten van het Nederlandse bedrijfsleven spreek. Hoe maken ze carrière? Waar lopen ze tegenaan? En wat kunnen jij en ik daarvan leren? Met vandaag in de studio vanaf de Businesswise redactie, René Carillo. Equity partner, mag ik zeggen?
2: Zeker.
1: Bij EY.
2: Ja.
1: René,
2: klopt.
1: Goeiedag.
2: Goedemorgen. Hallo.
1: We maken nu toch geen slapende honden wakker, vroeg ik mij wel af. Hè?
2: Nou, het is in ieder geval een spetterende introductie. Ja. Dank daarvoor.
1: Het is niet dat mensen nu bij EY denken, wat? Heeft hij geen diploma?
2: Ik maak daar zeker geen geheim van.
1: Nee.
2: Niet meer.
1: Ah, niet meer?
2: Nee, dat is wel eens anders geweest.
1: Ja, hoezo?
2: Nou, ik denk dat het is inmiddels al 20 jaar geleden bijna dat ik begon. Dus ja. Ook ik kom nog steeds wel uit een tijd dat het heel normaal was. En nog steeds eigenlijk wel is natuurlijk om diploma's te halen. EY zeker toen en nog steeds ook bekend als onder andere accountantskantoor. Dat is ook de tak waar ik in ben begonnen.
1: Ja.
2: Nou, voor degenen die dat niet weten, om accountant te worden moet je in Nederland en in heel veel landen heel veel studies en certificeringen et cetera halen. En maar goed ook, want je brengt nogal wat als je je handtekening zet onder een jaarrekening.
1: Ja
2: en ik bleef daar. Eigenlijk vanaf dag 1 liep mijn studie helemaal niet. En ik kreeg wel een klein beetje het idee van shit, straks komen ze erachter. Maar ik vind het wel heel leuk hier.
1: Ja.
2: Dus dat is natuurlijk wel, in het begin van mijn carrière was dat niet iets waarmee ik te koop stond.
1: Nee, precies. Want je bent dan eigenlijk actief in een veld waar je bij wijze van spreken, je moet toch gewoon een rijbewijs hebben om te mogen rijden, bij wijze van spreken.
2: Ja, die heb ik wel hoor.
1: Maar die word je geacht te halen.
2: Ja.
1: Maar dan loop je daar dus rond. En je denkt, ja fuck, dat papiertje, dat gaat maar niet lukken. Maar nee. Hoe overleef je dan?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Kijk, allereerst wel goed om te vertellen dat dit was. Het is niet zo dat ik gewoon letterlijk heb aangebeld en jongens, ik wil hier komen werken. Ik kom net van de middelbare school. Hm. Er was destijds, en ik geloof dat het nog steeds wel bestaat, een opleiding vanuit Nifra Nijrode.
1: Yep.
2: En dat was een reactie op het feit dat het tekort was aan accountants. Hm. Dan kon je na je middelbare school beginnen. Nou, ik kwam daar op 5 of 6 VWO achter dat dit bestond. En van alle keuzes die ik had, dat ging letterlijk van kleinkunstacademie. Academie, advocatuur, geschiedenis of deze opleiding.
1: Je deed gymnasium, hè?
2: Ja, ik deed gymnasium. Ja. En all honesty, wel gymnasium met mijn hakken over de sloot. En 4 voor Grieks. Maar dit heet een gymnasiumdiploma.
1: Ja.
2: Toen heb ik uiteindelijk toch hiervoor gekozen. Ik denk vooral omdat ik al mijn hele leven wel weet dat theorie en studeren, het is gewoon niet mijn ding.
1: Mm-hmm.
2: Maar werken, dingen in praktijk leren, met mensen bezig zijn, probleemstukken oplossen, dat vind ik al heel lang heel erg leuk.
1: Ja.
2: Als kleinkind, puzzelen, nou, noem het allemaal maar op. Mm-hmm. Dus dit leek me gewoon de juiste route. Dus dat heb ik toen, daar heb ik gesolliciteerd.
1: Ja.
2: En dat werd hem.
1: En aangenomen. En dus, want ja, nogmaals, als je accountant bent en ook in die accountancy zit, dan heb je toch ook mee met het analyseren van de cijfers.
2: Ja.
1: Dan moet je toch ook gewoon inhoudelijk analytisch werk doen, waarvan je zou zeggen, dan moet toch iemand je leren.
2: Ja.
1: Dat heb jij dus niet in de schoolbanken geleerd.
2: Nee.
1: Of heb je dan er doorheen gebluft?
2: Nou, ik denk dat het twee dingen zijn. Misschien, ik kan wel een voorbeeld aanhalen wat nu een beetje boven komt drijven. Echt in het begin van mijn carrière. Op een gegeven moment heb je dan natuurlijk wat klanten. Het duurde echt wel even überhaupt voordat ik op teams werd gezet en naar klanten werd gestuurd.
1: Wat was je eerste, een van de eerste werkzaamheden die je dan ooit deed? Wat?
2: Mijn allereerste werkzaamheden waren kerstkaarten vouwen en de archiefkasten van partners opruimen. Laat dat duidelijk zijn. Dat waren de eerste 6 maanden van mijn carrière.
1: Ja.
2: Daarna mocht ik langzaamaan een klein beetje met collega's mee om bijvoorbeeld letterlijk hardcopy files te kopiëren. Ik kom ook nog uit de tijd dat we nog best wel heel veel hardcopy werk deden.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dan mocht ik op een gegeven moment dus een klein beetje echt wat controlewerkzaamheden oppakken. Dat gaat dan als het aansluiten van bankafschriften met de administratie. Gewoon letterlijk met een rode en een blauwe pen gaan lopen vinken.
1: Ja.
2: En wat ik heel snel al had bedacht, ik dacht wel van ja, wacht even, hoe kan ik dan de theoretische kant die ik dus niet heb en ook waarschijnlijk niet echt ga doen, want ik wist gerust wel, ik ga niet die opleiding naast deze drukke baan, dat gaat

0: Dat wist ik eigenlijk al vanaf dag één. Heel eerlijk. Heb ik natuurlijk nooit gezegd, maar dat wist ik wel. Vlieguren maken. Gewoon volledige, met volledige interesse en ook een stukje overgave. Vol dat systeem in. Want er werken daar allemaal fantastische, talentvolle mensen. En natuurlijk ook bij de klanten waar je over de vloer komt. Dat is een, ja, daar zit zoveel talent, zoveel kennis. En mensen die ook overigens heel bereid zijn juist om anderen op te leiden. Ja. Dat is een van de kenmerken van onze organisatie. Wij leiden mensen op. Ja. Dus ik dacht van ja, wacht even. Ik heb hier eigenlijk alle ingrediënten die ik nodig heb. Daar heb ik een studie niet voor nodig.
1: Maar dan nog... Je begint bij audit. Dat is de afdeling bonen tellen.
0: Ja.
1: Je zou zeggen, de eerste 10 jaar of 5 jaar is dat gewoon in die inhoud. Waarvan jij zegt, ja, maar dat is niet mijn sterkste kant. Hoe kan je daar dan vandaan bewegen?
0: Ja.
1: Het is een dubbele vraag, zei ik doodzonde. Maar goed, hoe kan je daar in godsnaam thuis voelen?
0: Ja.
1: Als je ook kleinkunst overweegt. Hoe kan je dan in godsnaam je tussen die bonen tellers thuis voelen? Wat is dat dan?
0: Ik heb op een gegeven moment, ik denk dat het jaar 3 of 4 was... Zat ik bij was een vermogensbeheerder, een klant van EY. En ik zat op dat team al 2, 3 jaar. En een van de gasten daar, hoofdadministratie, mooi vent, Amsterdammer. En ik had een hele goede klik met hem.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment moest de jaarrekening de deur uit. En nou, het werd best wel een beetje krap, wiebelig, veel opmerkingen. Het stond niet helemaal goed. Toen heb ik gezegd, Dennis, ik zal zijn achternaam niet zeggen. Dennis, weet je wat, vanavond, jij en ik, pizzaatje, colaatje, wij gaan het samen oplossen. Oftewel... inhoudelijk ben ik zeker nooit de sterkste accountant geweest. Maar de relatie, dat begreep ik heel goed. En dat is tot de dag van vandaag nog steeds het beroep waar ik eigenlijk in zit. Ik zit in een relatieberoep. En dat heeft me toen heel erg geholpen om eigenlijk de relatie met klanten aan te gaan. Die uiteindelijk voor het hele team, dus daar waar de anderen beter waren in de inhoud. En dat was hun taak, om het zo even te zeggen. In de taakverdeling was het vaak mijn taak om situaties te escaleren. Of om het juist te deescaleren, de relatie te onderhouden. En dat werd natuurlijk gewoon een mooie samenkomst. En dus werd dat ook vrij snel wel opgepikt. Ik weet ook nog, dat was ik ook niet zo heel ver in mijn carrière. Dat een van de senior partners, die zei, René, die wist niet dat ik niet met mijn studie bezig was. Die wist ook nog niet van mijn stiekeme plan. Ik ga het hier maken zonder papieren.
1: Ja.
0: Maar die zei toen al van René, we hebben hier legio mensen die qua inhoud ongeveer een beetje hetzelfde kunnen. We hebben er veel te weinig als jij. Dat hebben we nodig. Ja, hou dat vol.
1: Grappig.
0: Dus het werd wel gezien.
1: Ja. Wanneer merkte je van, hey, dit is mijn talent?
0: Zo'n goeie. Kijk, nou, ik denk dat gaat eigenlijk wel voor überhaupt werken bij EY. Ik denk dat gaat al terug naar basisschool bijna. Kijk, waarom moesten mijn ouders naar school komen? Ik was echt niet zo'n heel makkelijk leerling. Niet op de basisschool, niet op de middelbare school. Omdat ik altijd bezig was met de mensen om me heen.
1: Hoe zag dat eruit?
0: Nou, lekker kletsen. Lekker het over andere dingen hebben dan 7x6. En begrijpen wat een ander beweegt. Dat heb ik altijd al gewoon heel erg interessant gevonden.
1: Ja.
0: En daarmee ook wel, ik wil niet zeggen een soort van gevolg op jonge leeftijd gecreëerd. Maar ik was wel vaak een beetje haantje de voorste. En ik kreeg wel mensen mee. Dat vonden mensen ook leuk. Ik kan mensen prima entertainen.
1: Ja.
0: En dat heb ik altijd tot de dag van vandaag allemaal veel interessanter gevonden dan het heel inhoudelijk te hebben over een accountingstandaard of over de belastingregels of zo.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat het al vanaf jongs af aan wel in me zat. Ik denk nogmaals, doordat mensen bij EY op een gegeven moment dat eruit pikten als een van mijn supertalenten, dat ik op een gegeven moment ging begrijpen, hey, dat is eigenlijk wat ik kan brengen. Ja. Meer die relatiekant.
1: Zou je dan ook zeggen, als je nu jong bent en je hebt de ambitie om bij de Big Four aan de slag te gaan en je zou er echt carrière willen maken, dat uiteindelijk dus die relatievaardigheden in de long run belangrijker zijn dan je inhoudelijke skills?
0: Ja. Interessante vraag. Als je me dit 2, 3 jaar geleden had gevraagd, zou ik het niet zeker weten. Als je het me nu vraagt, wat je doet, is in ieder geval de kans groot dat die rol van de relatie en de menselijke kant steeds belangrijker wordt. Maar dat komt niet alleen maar door het beroep. Dat komt ook door de technologische ontwikkeling waar we nu middenin zitten. En je ziet wel echt dat een deel van ons werk wordt al en gaat nog veel meer geautomatiseerd worden. Maar één ding gaat nooit geautomatiseerd worden. Daar geloof ik niet in. En dat is dit.
1: Gesprek.
0: Het gesprek, de relatie, de verbinding. Naar diepere niveaus durven te gaan met elkaar. Vertrouwen opbouwen, wat niet zo makkelijk is. Dat is niet één gesprek of één koffietje. Dus ik denk inderdaad dat die kracht steeds belangrijker gaat worden. Maar goed, niet wegnemende dat wij zijn bijvoorbeeld als professional services bedrijf, verkopen we ook natuurlijk kennis en kunde, et cetera. Ja. Dus dat blijft wel ook relevant.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Je zat op het gymnasium. Dan zou je zeggen, als je daarvan afkomt, studeer door.
0: Ja.
1: Mijn ouders zeiden dat vroeger tegen mij. Zo hoog mogelijk opgeleid worden. Ja. Wat zeiden jouw ouders tegen jou?
0: Ik kom uit een arbeidersgezin. Mijn vader die komt overigens uit Italië. Is daar geboren. Napoli. Was wel heel jong toen hij in Nederland kwam. Dus hij is in principe gewoon volledig Nederlander. Hij heeft ook alleen maar een Nederlands paspoort. En hij is bij de Albert Heijn zijn carrière begonnen. Letterlijk als vakkenvuller en uiteindelijk supermarktmanager geworden. Dus een beetje wat dat betreft, net als ik, zonder papieren in een nieuwe context, misschien een beetje vreemde context en gewoon climbing the ranks door hard te werken en et cetera. Mijn moeder heeft al een opleiding tot zusterverpleegster. Ze is op een gegeven moment ook hoofdzuster geweest op zware afdelingen. Dat heeft ze wel terzijde gelegd toen ik werd geboren. Maar arbeidersklasse. Wel allebei dus heel erg van hard werken en je best doen. Dus dat is er zeker ingegoten. Alleen zelfs gymnasium en zeker studeren, dat kennen zij überhaupt niet. Nee. En dat zie je denk ik best wel vaker met kinderen die dat dan vanuit zo'n omgeving komen. Dan is natuurlijk gewoon überhaupt het gesprek aan de keukentafel daarover is eigenlijk een beetje onmogelijk. Want zij kunnen totaal niet plaatsen waar jij het over hebt. Zo iemand als ik, die zal het misschien zelfs ook wel af en toe een beetje misbruiken. Hem het gesprek naar mijn eigen hand te zetten. Ik heb toch geen zin om te studeren. Ja. Dus dat ga ik mijn ouders wel even wijsmaken.
1: Ja, precies.
0: Dat het niet nodig is.
1: Ze kunnen niet beoordelen of dat je huiswerk moet maken, want ze hebben geen idee bij wijze
0: van spreken. Exacto. Ja. Die druk die was er niet. Plus overigens, in hun ogen, ik ging in principe aan Nijenrode studeren en bij Ernst & Young werken.
1: Ja.
0: Dus ik had misschien wel best of both worlds.
1: Ja, ja. Ja, precies.
0: Ik vertelde hun ook niet dat ik op vrijdag niet naar studie ging, uiteraard.
1: Ja.
0: Maar in de beleving van de hele wereld, zowel privé als zakelijk, was ik natuurlijk lekker bezig.
1: Ja. Precies. Oké, dus want ik dat was voor mijn idee, aanname dus, van hoezo ga je niet naar de universiteit en zeg, dat is niet competent, dat moet je doen. Maar dat was vanuit hun perspectief was dit gewoon helemaal, was je gewoon lekker bezig.
0: Ik was dat in principe op papier aan het doen, ja. En niet alleen op papier, dat heb ik natuurlijk ook wel, wat ik zei, in het begin was het wel een beetje nodig om die schijn hoog te houden. Hm. Dat durf ik wel eerlijk over te zeggen.
1: Hoe voelt dat?
0: Nou, daar ben ik achteraf helemaal niet zo heel blij mee. Kijk, in het begin, je bent heel jong, 18 jaar. Mannelijke brein is dan nog helemaal niet uitontwikkeld. En daarnaast je persoonlijkheid ook niet, right? Je bent nog echt wel op zoek naar wie je nou eigenlijk bent.
1: Ja.
0: Nou, toen heb ik er zelf voor gekozen dan om dit in het systeem van de Zuidas te duiken. Wat overigens echt wel een fantastisch systeem is, maar ook wel echt een systeem. Het is erop getraind om je bij de lurven te pakken en door elkaar te schudden en te gaan werken. Ik was daar dol op, ook omdat het gaf me een beetje verankering.
1: Want de Zuid, ik bedoel, kijk, ik kom uit Geldermalsen in Rotterdam gestudeerd en op een gegeven moment weet je dan een beetje wat de Zuidas is, maar ik heb het ook niet van huis uit meegekregen. Jij ook niet.
0: Nee.
1: Hoe vond je die Zuidas überhaupt? Hoe ben je daar überhaupt?
0: Ja, dat is eigenlijk wel een verhaal, denk ik, van toeval. Omdat ik dus die opleiding aan Nivra Nijenrode, die keuze had ik dan op een gegeven moment gemaakt. Ja. En mijn neef, die werkte destijds nog bij EY.
1: Hmm.
0: Dus ik was met hem in gesprek en hij zei, joh, dan regel ik voor jou wel een gesprek bij EY.
1: Ja, precies.
0: Dat was wel meer toeval dan wijsheid.
1: Maar het pakt hier wel meteen, begrijp ik.
0: Ja. Ik vanaf eerste dag dat ik mijn sollicitatiegesprek had, toen heb ik ook daarna tegen mijn ouders uitgesproken, hier word ik partner.
1: Ja, en je echt waar?
0: Ja, was ik 18 jaar, 17 jaar. Ja,
1: wat kan je nog terughalen wat dat maakte? Ik dat toen zei.
0: Nou, wat heel merkbaar was. Het was gewoon een beetje een Hollywood scene. En het was het oude kantoor waar we zaten. Maar toch een hoop mensen, mooi in pak. Corner offices waar je kon zien. Nou, belangrijke mensen. Er werd overigens wel gerookt ook op kantoor en zo. Mm-hmm. En er gebeurde daar gewoon wat. Het was wel ook wel een beetje Zuidas. Je voelde wel dat er ook wel geld stroomde. Dat er belangrijke dingen besloten werden.
1: Ja.
0: Dat voelde je gewoon.
1: Maar je zei ook net, want ik haak er ook aan, want ik voelde voor mij ook als hij, dit is verankering.
0: Ja.
1: Leg uit.
0: Ik ben best wel lang een beetje zoekende geweest naar, wie ben ik nou eigenlijk?
1: Mm-hmm.
0: Dat zat er al in vanaf jongs af aan.
1: Ja.
0: Heeft ook een beetje te maken met dingen als ADHD en dat soort zaken.
1: Mm-hmm. Hoe voelde je dan die onrust?
0: Nou, vooral dat. Onrust. Hè. Dus eigenlijk van A naar B. Ik kan heel erg soort van maniakaal iets ontzettend leuk vinden. Voor heel even. En daar dan een soort van persoonlijkheid aan ophangen. En dat kan een sport zijn. Dat kan een hobby zijn. Maar dat kan ook een vriendschap zijn. Dat kunnen allerlei dingen zijn. Ja. Maar ja, dat en dan zuig ik me daar helemaal in op. Hang ik mezelf er ook helemaal aan op. En dat heeft ook heel veel risico. Want ja, dan wordt opeens je persoonlijkheid afhankelijk daarvan.
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik ook zeker met het sprookje van de Zuidas gedaan. Hmm. Zeker.
1: Ja. Ja. Maar je zegt, want je was dus eigenlijk zoekende op dat moment.
0: Ja, ja, ja. Ontzettend zoekende. En voor mij leek, en ik denk nog steeds dat ik er wel achter sta, leek een kantoor met werktijden en klanten en opdrachtgevers en taken, leek voor mij een logische oplossing daarvoor.
1: Welke soort stabiele fundament of zo. Maar kreeg je dat dan niet van huis uit?
0: Nou, ik denk wat ik tekort kwam thuis was dus uitdaging op dat vlak of begeleiding op dat vlak.
1: Ja, ja.
0: Omdat zij kenden dat niet.
1: Nee.
0: En ook wel een niveauverschil, dat is prima, dat is nou helemaal gewoon wat het is. Mm-hmm. Ja, dan is het heel moeilijk, dus dat kan ik me ook echt voorstellen. Dan is het ook heel moeilijk als ouders om op dat vlak, op andere fronten heb ik allerlei stabiliteit, opvoeding, normen, waar noem het maar op, meegekregen.
1: Ja.
0: Maar die beetje inhoudelijke challenge en wat wil je nou worden in je leven?
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat werd allemaal heel vrijgelaten, want zij hadden denk ik ook het gevoel, wij kunnen jou daar niet in helpen.
1: Nee, precies.
0: Ja, dat is natuurlijk voor een adolescent een moeilijke omgeving om dan keuzes te maken als je al iemand bent die heel erg impulsief is.
1: Ja, ja, precies. Want wat kan je gemoed van toen dan nog terughalen? Dus van voordat je bij EY zat. Wat voor impact heeft dat dan op een kind als jij?
0: Nou, de impact die het had, was dat ik daarvoor, mijn vader werkte dus bij Albert Heijn. Ik ben volgens mij op mijn 11e of 12e, ik weet niet of dat formeel mocht, maar bij de Albert Heijn begonnen. Verjaard, prima. En ook daar, ja, binnen de kortste keren was ik 15, opende en sloot ik de winkels en liep ik jasje dasje over de werkvloer en was ik, weet ik veel, floor manager. Nou, dat een beetje.
1: Ja.
0: Dus dat soort van die drive en overal kansen zien om toch een beetje carrière te maken, dat heb ik altijd al gehad.
1: Ja.
0: Maar ik weet zeker, steeds meer zeker, dat dat niet zozeer ook bij EY te maken heeft gehad met status of macht. Het heeft vooral te maken gehad met rust creëren in de onrust.
1: Ja. Eigenlijk, als ik het een beetje zo beluister, denk ik, joh, je had gewoon geen, hoe zeg je dat? Er was niks om je te ja, er was natuurlijk wel een fundament vanuit je ouders. Maar
0: te weinig.
1: Te weinig, maar konden ze je ook niet brengen vanuit een gebrek aan eigen ervaring.
0: Nee, nee.
1: En je komt bij EY binnen en in één keer zie je een soort van ladder staan waar je denkt van yes, hier kan ik mijn tanden in zetten.
0: Precies. Ja. En ik denk bijvoorbeeld dat voor iemand als ik had een studentenvereniging, hè, waar je gewoon even lekker met de neus op de feiten wordt gedrukt als het nodig is. Of gewoon even wat levenslessen worden bijgebracht. Ik denk dat dat voor mij heel goed was geweest.
1: Ja?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Hoe dan?
0: Nou, kijk, je wordt ook wel in zo'n systeem van een EY, als je daar dan succesvol mee bent en zo heel ingewikkeld is het niet om die ladder te beklimmen, denk ik. Dan wordt ook een beetje een... je krijgt daar te veel bevestiging van.
1: Hmm.
0: Snap je?
1: Ja,
0: dus het is wel goed om natuurlijk wat mensen, leeftijdgenoten, denk om je heen te hebben. Die gewoon eens een keertje zeggen, hey,
1: doe normaal.
0: Volgens mij doe het even rustig.
1: Ja.
0: Of ook gewoon heel constructief van, goh, ik kijk er eigenlijk zo naar. Hè, dat je wat meer... Het is natuurlijk allemaal best wel eenheidsworst in zo'n... dat was het in ieder geval vroeger. Dat is het tegenwoordig een stuk minder.
1: Ja.
0: Maar vroeger echt wel eenheidsworst. We doen allemaal met je hetzelfde.
1: Mm-hmm.
0: En ja, nogmaals, voor mij was dat, ik hou me daaraan vast. Maar wel echt wel at the expense of persoonlijke ontwikkeling.
1: Ja, ja.
0: 100%.
1: Ja, ja. Dus als ik jou zou beluisteren, dan ben je binnen. Je kwam binnen bij EY, je zag die ladder staan. En je dacht, dat was in eerste instantie ook gewoon heel concreet. En hier kan ik gewoon lekker tegenop klimmen.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd ben je jezelf along the way daarin ook wel weer verloren.
0: Ja. Nou, heel erg. Ik heb laatst wel eens een keer... Ik zie mijn carrière een beetje als drie fases. De eerste fase was, noem het een beetje lang leven, de lol. Heel erg, allemaal nieuw, veel uitdagingen. Ik kon me daar echt in vastbijten. Maar het was ook gewoon leuk. Er werken daar leuke mensen, slimme mensen, veel uitdagingen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat was een beetje de, I don't know, de eerste zoveel x aantal jaar.
1: Ja.
0: Dan op een gegeven moment, nou oké, dan komen die eerste promotietjes. En dan op een gegeven moment ben je senior, word je manager. Dan ga je, toen werd het wel wat serieuzer. Maar begon ik ook wel een klein beetje te voelen. En dat was toch een soort van stemmetje in mij die zei van, ja, maar is dit het nou? Dus ik merkte bijvoorbeeld dat ik thuis bij mijn ouders, dan bracht ik ook Zuidas René naar de keukentafel.
1: Mm.
0: En dat werden best wel gewoon een beetje, Nou, dat werden geen mooie gesprekken. Dat werd toch een beetje de beetje arrogante Zuidas René. Ja. Die met diezelfde energie ook met zijn lieve ouders in gesprek is. En dat heb ik best wel een paar. En ook met vrienden. Hè. Ik heb ook wel vrienden gehad. Op een gegeven moment een van mijn beste vrienden. Die zei René, nou, ik ga je niet meer meenemen naar andere vriendengroepen. Dat is gewoon niet oké.
1: Ik herken
0: deze,
1: je niet meer.
0: Nee, deze energie wil ik er niet bij hebben. Ja. Toch, ondanks dat soort momenten of dit soort adviezen van vrienden, nou, echt wel een aantal jaar toch maar een beetje doorgegaan. Mm-hmm. In die bijna verdoving, denk ik wel dat het op een gegeven moment was. Gewoon blind voor wat er eigenlijk met mij aan de hand was. Maar die verdoving of die bevestiging, die adrenaline, die verkoos ik dan toch boven luisteren naar die feedback loops.
1: Ja.
0: Want partner worden was nog steeds belangrijk.
1: Ja.
0: Nou, toen op mijn 30ste was dat dan bereikt. A salary partner. Een paar jaar later equity partner. En eigenlijk toen dat gebeurde, toen pas werd dat stemmetje echt wel veel te luid. Dat stemmetje wel echt tegen mij zei in mijn hoofd, in mijn onderbuikgevoel. Maar ook in de gesprekken met mensen nog steeds om me heen. Van hè, maar dit is niet oké. Er is een hele andere René die nu een keertje naar buiten wil komen. Een
1: mooie cliffhanger vind ik dit. Voor het vervolgen van het gesprek gaan we zo meteen verder op in. Want wat zei dat stemmetje dan en hoe ben je daaruit gekomen? Dat na.
2: You show me a pay stub for $72,000 on it. I quit my job right now and I work for you.
3: Work a year for her and you can get a job at any magazine you want.
4: And now, for one last announcement of the night. I'm officially announcing I'm back. You better believe. I'm back. Full time.
5: De scène van je leven.
1: Want we gaan eerst naar de scène van je leven. De rubriek waarin ik mijn gasten vraag. Welk fragment uit film of serie is je bijgebleven? Wat resoneert? Achtergrond daarvan is dat ik ooit een coach sprak. En die zei van, joh, ik laat al mijn coachies naar dezelfde film kijken. En de scène waarop ze aanslaan vertelt mij iets over een thema. Ik denk, hé, dat kunstje kan ik ook. Vandaar de vraag. René, je hebt iets meegenomen.
0: Ja.
1: Uit welke film?
0: Scent of a Woman.
1: Scent of a Woman. 1992.
0: Ja.
1: Al Pacino.
0: Ja.
1: Kun je kort neerzetten waar de film over gaat?
0: Ja, Al Pacino speelt een blinde luitenant, als ik het goed heb. Charlie is een middelbare scholier. Heeft een zomerbaantje nodig. En die vindt op het prikbord als bijbaantje om de blinde luitenant op te passen. Want zijn familie waar hij bij inwoont, die gaat namelijk op vakantie.
1: Ja.
0: En dat wordt een hele bijzondere relatie tussen een middelbare scholier en een veteraan. Blinde veteraan. Het acteerwerk van Al Pacino is ongelooflijk goed.
1: Ja.
0: En die relatie eindigt uiteindelijk in een fantastische speech aan het einde van de film.
1: Precies, want die Charlie die zit op een chique school.
0: Ja.
1: Er gebeurt iets met de hoofdmeester. Daar wordt hij op aangesproken. Iemand anders heeft het gedaan. Hij weet wie, maar hij wil dat niet zeggen.
0: Ja.
1: Maar vervolgens, die hoofdmeester die wil gewoon toch iemand straffen. Dus er is een soort rechtszaakachtige situatie.
0: Ja, disciplinaire zitting.
1: Ja, en Charlie lijkt daar, die wordt van school gestuurd. Daar draait het bijna op uit. De blinde Al Pacino zit ernaast. Hele hoekige, zagrijnige man.
0: Ja.
1: Maar die stapt op een gegeven moment, die staat op en die geeft een beroemde speech waar je nu 15 seconden uit hoort.
6: I can tell you this. He won't sell anybody out to buy his future. And that, my friends, is called integrity. That's called courage. Now that's the stuff leaders should be made of.
1: Ja.
0: Goosebumps.
1: Ja?
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Wat maakt Goosebumps?
0: Nou, sowieso zie ik het ook meteen weer voor me. En nogmaals, het acteerwerk van Al Pacino is in deze film misschien wel het beste acteerwerk wat naar mijn mening bestaat.
1: Mm-hmm.
0: Los daarvan, en het is grappig dat je precies dit stukje, want de speech duurt ongeveer 5 minuten, maar je dit stukje hebt gepakt.
1: Maar 15 seconden precies, anders dan ik word erop leeg.
0: Nee, zeker. Maar dit is wel een van de meest relevante stukjes voor vandaag de dag in die speech. Want het gaat er inderdaad om dat Frank opstaat voor Charlie om hem. En hij zegt ook, ik ga niet zeggen of ik het er per se mee eens ben of dat het goed is wat Charlie hier doet door to don't rat out.
1: Ja.
0: Maar hij staat op voor de moed die het vergt voor Charlie om dat te doen.
1: Ja.
0: En Charlie doet dat ook vanuit een integere beweging. Wat ik wel steeds vaker tegen ben gekomen en nog steeds vandaag de dag, is dat leiderschap heel erg is gaan morfen into beetje allemansvriendjes, politiek correctheid, gevoelig om ergens echt voor te staan, want voordat het te sensitief is.
1: Ja. Dat lijkt me zeker binnen zo'n Big Four met al die partners.
0: Ja.
1: Dus iemand heeft me een keer uitgelegd, dat is een beetje zoals zoals een conclaaf. Zoals ja. als een nieuwe paus moet worden gekozen, heb je die komen die bisschoppen bij elkaar. Partners ook. Het is een soort, het is een groep van 200-300 man. En je het vergt veel moed om daar een uniek standpunt in te nemen, begrijp ik. Dus dat is een beetje waar je op doelt.
0: Exact. Hè, om een voorbeeld te geven. Ik ben zelf heel erg van de verbinding, inclusief fysiek. Een knuffel of aanrakerig in contact met mensen waar ik om geef. Mm-hmm. Ook collega's. Nou, zo zijn er, is er gerust wel een aantal andere partnercollega's die dat ook hebben. Vaak wel van niet-Nederlandse culturen. Hartstikke mooi. Ja. Ik zou juist willen vieren dat, dat zij bijvoorbeeld dat dus brengen in zo'n zaal. Hè? Wat meer warmte, wat meer liefde. Ja, daar worden dan toch achter de coulissen opmerkingen over gemaakt. Dat er dan dus zo'n groepje partners, inclusief ikzelf, wat meer op die manier omgaan. En we hebben het over niks geks. Hè? Gewoon over een schouderklopje. Ja. Misschien als je elkaar ziet, een hug. Hm. Alleen dat al vinden mensen dan kennelijk soort van afwijkend. Ik ga daar nooit voor afwijken. Ik blijf die hug geven. En dit is natuurlijk dan moed van de onderste plank. Hè? Niet van de bovenste plank.
1: Nee, maar, het principe,
0: maar dat
1: principe,
0: vergt het wel.
1: Ja. Ja.
0: En zo kun je dat helemaal doortrekken naar dat het ook soms over ergens een bepaalde mening over hebben en hem ook uiten. Nogmaals, respectvol en met integriteit. Ja. Dat vergt tegenwoordig steeds meer moed, want je kunt sneller op iemands tenen staan. Ja. Maar dat hoort wel wat mij betreft bij leiderschap. En ik zie te veel leiders die zich laten leiden door het idee van de meningen van anderen, et cetera.
1: Ja, maar dan kan je toch eigenlijk niet meer van leiderschap spreken.
0: Nou, dat is inderdaad mijn mening. En het... Weet je wat het mooie is? Als je met een gesprek laatst met een jonger iemand in mijn team. En we waren het even niet met elkaar eens. Maar die gaf wel aan. René, heel fijn dat je in ieder geval hebt uitgesproken. Dat we toch naar links gaan. Je hebt het uitgelegd. Ja. Ben het er nog steeds niet helemaal mee eens. Maar duidelijkheid is ook leiderschap. Ja.
1: Maar waar haal je de moed vandaan om op een gegeven moment toch ergens voor te gaan staan? Want het vergt dus ook dat je zegt, ik weet niet eens hoe andere mensen erover denken. Maar hier geloof ik in. Ik ga op die zeepkist en ik doe dit. Waar haal je die moed vandaan?
0: Nou, ik denk heel eerlijk dat het allerbelangrijkste wat je daarvoor nodig hebt is natuurlijk wel je omgeving. Dus bijvoorbeeld, waar start dat bij? Bij mij start dat bijvoorbeeld letterlijk bij mijn moeder. Die heeft in mijn opvoeding, in mijn jeugd laten zien, zij heeft altijd moedig voor haar kinderen gestreden.
1: Ja.
0: En wat houdt dat in? Ik zei al, ik was zelf niet de allermakkelijkste leerling. Mijn broertje overigens ook niet. Dus mijn moeder moest echt wel eens af en toe naar school komen. En die heeft altijd op een nogmaals respectvolle, integere manier niet ons verdedigd dat we altijd maar gelijk hadden. Nee. Maar wel voor gelijke behandeling gestreden.
1: Ja, dat was niet een type van mijn kind doet zoiets niet.
0: Nee, helemaal niet. Nee. Oh, nee, en thuis werden we, als het nodig was, daar werden we gedisciplineerd, niet op school.
1: Ja.
0: Alleen dat is wel, dat begint dus al met zo'n voorbeeld. Yes. Hè, daar groei je mee op.
1: Ja. Sta ergens voor.
0: Ja. En sta voor jezelf, maar ook voor anderen. Dat is misschien nog wel een veel belangrijkere.
1: Juist.
7: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij Businesswise en New Business Radio.
1: Ja, ik zei met René Carillo, ik zei in de aankondiging al equity partner bij EY, maar ik ben nog helemaal voorbij gegaan aan wat je verder eigenlijk doet. Hè? Want je bent verantwoordelijk voor private markets, oftewel niet beursgenoteerde bedrijven, familieondernemingen, snel groeiende start-ups hou je mee bezig en CFO advisory.
0: Ook nog, ja.
1: En dat is iets... Entrepreneur of the Year Award.
0: Ja.
1: En dat als partner bij EY. Het brengt je ook niet, je hebt het ver gebracht, maar ook in letterlijk brengt het je ver, geloof ik. Hè? Internationaal. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Waar kom je zoal terecht?
0: Goeie vraag. Nou, ik mag dadelijk na deze uitzending de trein in naar Parijs. Want dan brengen we voor heel Europa de private markets leaders bij elkaar. Zodat we ook op Europees niveau in een board setting noemen we dat. Ja. De markt kunnen bespreken. Want dat is natuurlijk voor ons heel belangrijk. Hè, om te kijken waar gaat de markt heen. Niet alleen die van Nederland, maar ook natuurlijk in Europa. Ja. En dus vanuit dat soort meer market leadership rollen beweeg ik me in dat soort gremia. Ja. Aan de andere kant bedien ik ook nog steeds klanten. Ik heb een eigen klantenportefeuille. Soms heel lokaal, early stage, fast growing company. Tot en met hele grote internationale partijen.
1: Wat gaat er mis als jij je werk niet goed doet?
0: Helemaal niks. Dan draait de wereld gewoon door, hoor.
1: Oh.
0: Ja. Dat denk ik, daar ben ik van overtuigd.
1: Als ik mijn werk niet goed doe, dan stopt hij. Nou. Oké, maar goed. Maar als equity partner, je hebt al je eigen winkel te runnen, toch? Of niet? Dus er gaat alleen de BV, René, gaat minder goed dan.
0: Ja, nou, kijk, ik meen wel echt oprecht dat... ik heb heel lang gedacht dat het mijn business was.
1: Nou ja, dat is wel interessant. Want dan komen we natuurlijk terug waar we het net ook over hadden. Je zei net al sprookje van de Zuidas. Je begon daar, je ging er ook op een gegeven moment zelf in geloven. Ja. Deze uitspraak van net begrijpen we, dat is inmiddels terug. Maar wil ik dan misschien toch even terug naar het moment. Want je ging er zelf wel even in geloven.
0: Behoorlijk. Ja, nee.
1: Hoe zag dat eruit?
0: Kijk, de eerste 10 jaar of zo is het, als je dan, je komt bij de mooiste bedrijven over de vloer. In het begin van mijn carrière vooral veel financiële sector. Nou, dat zijn waanzinnig complexe bedrijven die een hele belangrijke rol in de economie hebben. En daar mag jij opeens over de vloer komen. Ja. Dan mag je met die mensen praten. Dan mag je verstandige dingen zeggen. Mm-hmm. Nou, dan daarbuiten krijg je nog een heel traject binnen EY. Dat je om allerlei redenen naar het buitenland gaat. Voor klanten, voor opleidingen, voor noem het maar op. Dus je komt in een waanzinnig systeem dat jou alleen maar op een voetstuk aan het zetten is. Ja, ja. En als je daar een beetje vatbaar voor bent, en dat was ik vroeger zeker, en dat zal ik vast nog steeds zijn, dan ga je daar wel in geloven. In het sprookje en vooral jezelf.
1: Maar is dat een soort jet set leven waar je dan in terecht komt? Voor je gevoel?
0: Nou, kijk, een soort van. Ik wil het ook wel een klein beetje. Ik bedoel, het is niet zo dat het de hele wereld overvliegen en dat de dure auto's om je oren vlogen. Want je bent gewoon heel junior begonnen. Hè? Dat zijn geen grote salarissen.
1: Nee, snap ik. Maar noem eens concreet dingen. Kan je nog dingen terughalen waar je, in het begin van je carrière van had van wow. Ja, joh. Hier René Carrillo.
0: Als jong broekie kreeg ik op een gegeven moment de kans om business manager te worden van een van onze Europese leaders. En met haar heb ik een jaar lang van het ene land naar het andere land strategie sessies. Allemaal senior mensen van klanten ontmoet. Ja. Hè, om de strategie van bijvoorbeeld EY. En dan krijg je opeens door van over wat voor schaal je het hebt als een bedrijf als de onze. Ja. En dat je daar, je gaat er bijna in geloven dat jij inderdaad aan de knoppen staat en impact heb op dat systeem. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Nee. Ik was, weet ik veel, 25 of zo.
1: Maar schril contrast met waar je vandaan kwam.
0: Ja, nee, ja, 100%. Ja, nee, ik ben geboren in Ossaan. Ik ging in Zaandam naar de binnenbare school. We gingen leuk op vakantie, maar geen grote carrières om me heen. Of ooms of tantes met gigantische carrières of verhalen. Of nee, het was allemaal nieuw.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Kunnen er volgens mij twee dingen gebeuren. Of je krijgt last van een ongelooflijk imposter syndroom. Van joh, wie ben ik in hemelsnaam dat ik hier sta.
0: Ja.
1: Maar dat is bij jou niet het geval geweest.
0: Dat zeker.
1: Wel.
0: Alleen het contragewicht was vol eroverheen. Ja. Niet aan toegeven.
1: Ja, ja.
0: Vol in het sprookje blijven geloven. Ja. En blijven voeden. Ten koste van nogmaals mijn eigen ontwikkeling. Ja.
1: En wat is dan het sprookje?
0: Nou, kijk. Het is wel echt een bubbel waar je in terechtkomt. Dus je moet het zo voor je zien dat je zit dan op een kantoor met allemaal hoogopgeleide mensen. Mm-hmm. Heel eerlijk, met een hele hoop zeven vinkjes mensen. Je gaat naar klanten waar ook weer dat soort mensen rondlopen. Ja. Gemiddeld genomen verdien je met z'n allen lekker geld. Ga je naar mooie restaurants, vlieg je naar het buitenland. Ja. Dus dan kom je in een garage vol met dikke auto's. Het is natuurlijk allemaal wel alsof dat de wereld is. Dat is het natuurlijk niet. Dat is de bovenkant. Het is geen eens representatief.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan, als je in die wereld zit, dat je dan terugkijkt naar bijvoorbeeld je ouders, maar ook misschien je oude vrienden, en dat je dat gaat minachten.
0: Nou, dit is goed, grappig dat je dit zegt. Ik heb deze anekdote al een tijdje geleden ook verteld. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik er dus mee zat dat ik thuis aan de keukentafel zo die andere Zuidas energie bracht. En dat me dat wel tot afstand tot mijn ouders aan het zetten was. Want inderdaad, misschien een beetje onbewust, was ik zelfs een beetje op ze aan het neerkijken. Mm. Of in ieder geval op die context. Mm. En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment in de auto naar mijn ouders weer was. Want ik kom daar wel mijn hele, dat zal ik ook altijd blijven doen, dat zijn mijn ouders. Ik hou heel zielsveel van ze. Ja. Ze komen daar vaak. Ik was weer onderweg. En toen was ik echt, en dat heeft me echt veranderd. Daarna was ik me heel bewust met René. Maar je bent nu weer lekker muziek hard. Ik had weer een mooie deal gesloten.
1: En je dikke 5-serie of zo.
0: Ja, in dit van XC90. Nou, en ik dacht, Maar nee, je gaat nu naar je ouders. Wat wil je daar nou? Wat wil je nou deze keer wel uit dat koffiegesprek halen? En toen heb ik mezelf heel bewust echt muziek uitgezet. Even 3 keer diep adem gehaald. Gewoon even goed over nagedacht. Ah nee, ik ga gewoon naar mijn ouders. Sorry dat ik het zeg, maar fuck die deal. Wat gaat het over? Ik ga naar mijn ouders. We gaan gewoon eens een leuk gesprek hebben.
1: Ja. Want daarvoor liep het dus spaak.
0: Ja, nee, absoluut. Ja,
1: hoe zag dat eruit dan?
0: Nou, als ik niet uitkeek, uiteindelijk, nou ja, dikke ruzie. Waarom? Omdat ik dan met een vrij arrogante, misschien een beetje neerkijkende energie. Mijn moeder is niet op de mondje gevallen. Mijn vader die heeft daar nooit heel veel van gezegd. Maar mijn moeder, die terecht ook, die ging daar wel tegenin. Van, wat kom jij nou brengen, snotaap? Ik ben gewoon je moeder, hè?
1: Ja.
0: En als ik niet uitkeek, dan was de koffie klaar en kon ik gaan.
1: Ja? Maar, wat was jouw reactie op dat moment dan?
0: Nou ja, als het echt een slechte dag was, dan ging ik daar weer vervolgens tegenin. Ja. Om toch vanuit een soort van foute energie. En ik wil niet zeggen hier nu op radio dat ik me neer heb gekeken op mijn ouders. Nee. Maar het zat niet goed.
1: Nee, precies.
0: Het was geen mooi mens.
1: Nee. Kan je daar, als je niet uitkijkt, drijf je nog verder af. Bij wijze van. Ik moet denken, een beetje denken aan de Wolf of Wall Street-achtig. Weet je, er zijn films zat over gemaakt waarin dit gebeurt. Ja, hè? Waarin mensen in zo'n wereld, et cetera. Als je niet uitkijkt, dan was je nog verder afgedreven. Dat is niet gebeurd.
0: Nee.
1: Wat heeft je tot inkeer gebracht?
0: Ja, want we gaan nu naar het verhaal van de hoop, wat mij betreft. Mm. Want inderdaad, ik zit hier nu nog en ik op een hele andere manier. En heel eerlijk, als ik het zo mag omschrijven. Ik denk op mijn meest, in ieder geval plezierige en misschien succesvolste moment van mijn carrière.
1: Ja.
0: En ik zit in een hele andere energie. En ik kijk heel anders naar mijn werk en naar mezelf. Mm.
1: Ja.
0: En ik ben er dus achter gekomen dat heel verstandig is.
1: Mm.
0: Wat ik al zei, dus toen ik partner werd, toen werd eigenlijk dat stemmetje wel heel erg luid van hey, maar wie is René dan? Eigenlijk wist ik dat ook niet. Ik kon het ook nooit beantwoorden.
1: Hm.
0: Als ik de vraag wel eens kreeg van, nou ja, wie ben je dan, waar sta je voor? Dan ging het altijd maar over mijn werk en EY en dat soort heel, heel zakelijke, materialistische dingen vaak.
1: Maar, en hoe had je daar last van dan, dat je die vraag niet kon beantwoorden?
0: Diep ongelukkig.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hoe zag dat eruit?
0: Nou, ik ben vaak genoeg meerdere dagen in mijn bed niet uitgekomen.
1: Ja, ja.
0: Zeker, ja.
1: Terwijl je al partner was?
0: Ook, ja.
1: Ja.
0: Even los van dat ik daar ook, denk ik, genetisch... niet denk, weet ik wel, vatbaar. Ik ben er wel vatbaar voor.
1: Ja.
0: Ook dat vind, dus dat moet ook heel erg bespreekbaar zijn. Hè? Want we zijn niet allemaal altijd maar mentaal helemaal 100%.
1: Nee.
0: Maar ik heb hele diepe, donkere tijden meegemaakt.
1: Ja.
0: Maar heel lang genegeerd. Waar komt dat nou vandaan?
1: Ja. Het overkwam je op dat moment.
0: Ja.
1: Je had de energie niet om je bed uit te komen.
0: Ja.
1: Wat ging er dan door je hoofd heen?
0: De hoofdgedachte is, ik ben niet goed genoeg voor deze wereld. Ja, dat is het imposter syndroom.
1: Ja.
0: Waar ik overigens iedere dag mee rondloop. Maar goed, nogmaals, dat is gewoon nog eenmaal een trauma die verankerd is in mij.
1: Ja.
0: Maar dat was de hoofdreden. Alleen ik heb te lang in mijn 20e jaren. Want dit is niet iets wat een keer per jaar gebeurde of zo. Dit zijn gewoon voor mij periodes.
1: Ja.
0: Heb ik heel lang gedacht. Genegeerd. En van waar komt het nou echt vandaan? Of gedacht, nou ja, ik heb er even een paar maanden heel hard gewerkt. En hard gefeest. En de batterij is gewoon leeg. Prima.
1: Ja.
0: Ik laat even op in een paar dagen. Ja. En dan zijn we er weer. En dat is ook altijd wel gebleken. Dat lukt ook altijd alweer.
1: Ja.
0: En ik ga ook altijd 300%. Dus het is ook wel echt wel zo dat ik mijn batterij af en toe gewoon helemaal leeg loop.
1: Ja.
0: En dan moet ik gewoon weer even opladen. Ja. Zoals Els, mijn therapeut, altijd zegt. En dat mag.
1: Ja.
0: Maar er was wel echt wel meer aan de hand.
1: Ja, ik probeer het even samen te vatten. Je bij EY. Je komt in die wereld terecht. Fantastisch.
0: Ja.
1: Lekker bezig. Zelfs tot aan partnerniveau.
0: Ja.
1: Je hebt alles wat je hartje begeert, zou je bijna kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Af en toe kan je bed niet uitkomen.
0: Ja.
1: Interpretatie. Ja, batterij is waarschijnlijk ook leeg vaak.
0: Ja.
1: Wat maakt dan dat ook daar had je mee door kunnen blijven gaan. Ja, af en toe is mijn batterij gewoon leeg. Ja. Maar toch is er iets wat jou dan deed inzien. Er is meer aan de hand. Kan je nog terughalen wat dat...
0: Ik neem je mee naar de bergen van Portugal. Ik ben toen een paar jaar geleden een week lang meegeweest naar een soort van leadership retreat-achtige training. Ja. Omgeving.
1: Mm-hmm.
0: Van een gerenommeerd bureau in Nederland. Hele mooie week. En ik voelde dat ik gewoon zoiets moest doen. Het was gewoon tijd om aan mezelf te gaan werken.
1: Ja.
0: Heb ik gewoon nooit gedaan. Tot 5 jaar geleden of zo.
1: Okay.
0: Het was alleen maar werken, maar niet aan mezelf.
1: Nee.
0: En een van de momenten dat wat echt de doorbraak was, was dat we een oefening moesten doen. En dat ging al een paar dagen hieraan vooraf. Hè. Dus het was echt wel een gecureerd programma om jou in de juiste setting te krijgen om echt naar jezelf te kijken. Mm-hmm. En toen hingen er op de muur hingen er allemaal foto's van bekende, gerenommeerde internationale figuren. Gandhi, Elon Musk, whatever. En de opdracht was, dit was dag 2 of 3 of zo, om een foto te kiezen. En dat zou dan jouw beschermer, helper zijn voor de rest van de week. Dat was eigenlijk de enige context die ik kreeg. En ik bleef maar langs die muur lopen. We waren met 20 mensen of zo. Nou, die hadden op een gegeven moment allemaal hun foto al. Die moesten weer zitten. En toen een van de coaches die zei, René, wat is er aan de hand? Zei ik, ja, ik weet niet. Ik kan niet kiezen. Zei, nou, dat weet ik niet. Is het echt dat je niet kan kiezen? En toen op een gegeven moment, met tranen in mijn ogen, zei ik, nee, maar niemand aan die muur kan mij helpen. En toen wist ik, oké, er zit ergens iets. Hmm. Zo'n paar laagjes die ontvouwd moesten worden. En daar ben ik. Dat is een moment. Die is heel definitief geweest. Of definiërend geweest. In de paar jaar daarna. Tot de dag van vandaag. Dat ik wel wist. Er is wel het een en ander ook nog aan mezelf te werken. Ja. En nogmaals. Nu naar het bericht van de hoop. Inmiddels. Omdat ik dat heb gedaan. Ben ik veel beter in staat. Om mijn persoon. Ja. In mijn passie, namelijk mijn werk te brengen. Mm-hmm. En kom ik erachter dat is eigenlijk de 1+1=3. Ja. Alles wat ik daarvoor heb gedaan was, als je het echt plat slaat, gewoon heel hard werken. Ja. Uiteraard een samenkomst van dingen als talent, juiste moment, supportsysteem, mensen die me gementord hebben. Allemaal fantastisch. Ik wil het niet te veel bagatelliseren, want je wordt niet zomaar equity partner natuurlijk bij UI.
1: Nee.
0: Maar ik zit nu eigenlijk pas in de prime time van mijn carrière. Ja, want ik ben nu gewoon het voor en met mezelf aan het doen.
1: Nu is het aligned, zou je kunnen zeggen.
0: In ieder geval bezig om dat te vinden. Van hoe ziet dat eruit? En dat is een geweldig spel om te doen.
1: Maar op dat moment, dus je hebt al die mensen. Niemand kan je helpen.
0: Ja.
1: Was het op dat moment, viel je in.
0: Best triest eigenlijk. Hè?
1: Ja. Waarom kon niemand je op dat moment helpen? Kan je dat nog terughalen?
0: Nou, het enige wat ik echt kan. En daarom vond ik het zo knap dat die coach, of hoe je het ook wil noemen, dat aanvoelde dat ik er nog niet was bij het echte gevoel. Totdat ik het bijna een soort van vanzelf zei. En nogmaals, met tranen in mijn ogen. Van dat was gewoon het oergevoel wat er echt gaande was. Mm-hmm. Niemand aan die muur kan mij helpen. Ja, dat zat zo diep. Dat is een trauma iets.
1: Ja.
0: Welk trauma ben ik nog mee bezig?
1: Ja, oké, precies. Ja. Grappig ook, want je zei net, middelbare school was je ook zoekende.
0: Ja.
1: EY leek verankering.
0: Ja.
1: Vervolgens 10 jaar lang daar lekker bezig geweest. Of weet ik wat, 15 jaar tot en met partner. Ja. Maar op dat moment kom je er dus achter, ik ben nog steeds niet verankerd.
0: Ja, nog steeds zoekende. Ja. Ja. En nu eindelijk, en daarom zeg ik dat ik met een hele brede glimlach, ben ik de hard work aan het doen om dus wel mezelf te vinden.
1: Want ik wilde eigenlijk nu vragen, want hoe ga je dan vervolgens verder?
0: Ja.
1: Want je realiseert je op dat moment, ik voel nog, maar wat is dan de volgende stap?
0: Ja. Nou, kijk, om een voorbeeld te geven, een collega van mij, eigenlijk mijn baas, die zei laatst, mijn baas sinds 2 jaar, die zei laatst, toen we koffietje aan het drinken waren, zei René, ik zie dat je langzaamaan je oude jasje van de harde zakelijke kant en hiërarchische instelling en als het moet 80 uur werken, dat je dat jasje langzaamaan aan het uitdoen bent.
1: Ja.
0: En dat je dus inderdaad je eigen jasje, wat veel meer gaat over de mens, de verbinding, met een stukje bezieling en plezier naar je werk, om elkaar geven, een veilige omgeving voor elkaar creëren. Zeker ook resultaatgericht, absoluut, maar wel veel meer vanuit allerlei veel meer menselijke lenzen, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: En hij zegt, dat jasje staat je veel beter.
1: Ja.
0: En wat ik net al zei, ik merk ook dat een veel gezondere en succesvollere mix is voor mij, eigenlijk, om vanuit te opereren.
1: Ja.
0: Dus ik heb 10, 15 jaar lang inderdaad verankering geveinsd, maar dat was het helemaal niet. Ja. Het was verdoving.
1: Ja. Of is het verdoving, of is het, ik heb dat gedrag gezien, ik ben dat gaan kopiëren, maar het was eigenlijk niet van mezelf. Kan ook.
0: Dat is waar het van. Dus natuurlijk heb ik het ik heb het niet zelf bedacht. Ik ben in dat sprookje, dat systeem gestapt.
1: Ja.
0: Waar dat de standaard was. En het voelde goed. Het voelde goed.
1: Ja.
0: En overigens laat ik dat wel echt even vooropstellen.
1: Maar dat is ook verraderlijk, hè, dat het goed voelt.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Tuurlijk. Maar dat, daar kom ik nu achter. Dat, en dat klinkt misschien zelfs wel een klein beetje onvolwassen voor iemand van 37. Maar er is geen happy free ride naar een geïntegreerd, gebalanceerd leven. Dat is soms gewoon keihard werken. Ook aan jezelf. Sterker nog, juist aan jezelf.
1: Ja.
0: En daarom dat ik ook al zei van, ik kan me heel goed voorstellen dat er zo'n bijvoorbeeld studentenvereniging of studietijd, dat zo'n vormende en behulpzame tijd daarbij kan zijn. Want ik ben het op mijn 1,32ste pas gaan doen.
1: Ja.
0: En dan heb je veel diepere routines te doorbreken. Dan heb je alweer veel meer te maken met beelden over jou. Die heb je zelf gecreëerd.
1: Ja.
0: In de ogen van sommigen ben ik misschien op dit moment best wel een soort van heel ander persoon geworden.
1: Ja,
0: dan ik was.
1: Zijn er dus ook mensen die jou nog kennen van 10 jaar geleden. Die dachten, ja, die René, die lul. Die
0: ja.
1: Keiharde.
0: Oh, 100.
1: Ja?
0: Zeker.
1: Ja.
0: Sterker nog. Ik ga het gewoon toch op radio zeggen. En ik weet dat de collega's luisteren. Love you. Toen ik in mijn nieuwe functie, dus als private markets leader, daarmee zit ik in de Markets Board voor Nederland. Het gaat over de grootste portefeuille. Daarmee vertegenwoordig ik al onze service lines, al onze kantoren. En dus echt wel een rol die, you represent something. Logisch waren er echt wel, en die zijn er misschien nog steeds, maar ik merk dat we dat de meeste collega's in het goede kamp komen. Maar er waren twee kampen. De board kreeg echt wel belletjes van, gaan jullie hem in die positie zetten? Die eikel?
1: Ja.
0: Pijnlijk.
1: Ja.
0: Ik durf inmiddels te zeggen dat ik heb laten zien dat de René van tegenwoordig en ook nog de in ontwikkeling zijnde René een heel ander persoon en veel mooier mens is. Maar absoluut, natuurlijk heb ik dat gecreëerd.
1: Ja, ja. Goed. Zo zien we weer. Niks in het leven staat vast. Je kan daar dus. Je kunt jezelf ontwikkelen.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Mooi. De Boordradio. Gaan we naar de Boordradio. De rubriek die ontsproot is aan mijn Formule 1 interesse. Kijk wel eens Formule 1, René.
0: Heel af en toe.
1: Heel af en toe natuurlijk.
0: Maar geen tijd voor.
1: Nee, dat is natuurlijk. Het is wel, duurt lang. Duurt lang. Ja. Maar ja, dan weet je dat coureurs worden door de race engineers gesouffleerd vanaf de pitmuur. Hè, krijgen tips en tricks en inzichten waarmee ze hun voordeel in de race kunnen doen. En vandaar de analogie de Boordradio. Welk advies zou jij je jongeren zelf geven?
0: Ja.
1: Is een invulling. Of wat is misschien het beste advies wat jij ooit kreeg? Je mag kiezen wat mij betreft. Wat zou je willen delen in de Boordradio?
0: Ik denk toch het advies wat ik ooit heb gekregen. Is van een van de betere adviezen. Er zijn er genoeg geweest in mijn loopbaan, gelukkig. Een UK partner waar ik veel mee werk. En die heeft mij, denk ik, 2 jaar geleden of zo verteld. René, the only thing we are is the custodian of the business. It's not ours. He, dus we zijn hier, wij zijn de bewaarder van de business. Om het maar even heel letterlijk te vertalen. En wat hij daarmee bedoelde, of in ieder geval zoals ik het nu steeds meer aan het vertalen ben voor mezelf. Is dat, je wordt partner. Dat betekent ja dat je technisch eigenaar bent van iets. Maar je moet heel erg waken voor te gaan denken. Sprookje gedachten weer.
1: Ja, ja.
0: Het is van mij. Dit bedrijf bestaat er al heel lang. En sterker nog, het gaat er ook nog heel lang bestaan. En de enige rol die ik nu heb in deze tijdelijkheid dat ik nu een partner ben, is om te zorgen dat ik deze business bescherm, innoveer, transformeer, uitbreid, et cetera. Samen met de collega-partners voor future generations. Dat is je enige rol.
1: Hoe heeft dit advies voor jou een verschil gemaakt?
0: Nou, ik heb heel erg lang me heel erg zorgen gemaakt over mijn eigen book of business. Mijn eigen KPIs. En dit heeft me heel erg geholpen om 2 dingen anders te doen. 1, ik kijk heel erg naar gezamenlijk succes. Dus hoe we als een team een klant bedienen of een afdeling kunnen laten groeien. En prima als ik daar ook een puzzelstukje in ben. Maar het gaat niet over mijn getallen. Het tweede ding is dat ik heel veel meer tijd ben gaan spenderen aan het trainen, coachen van Future Talent. Vind ik een van de leukste dingen om te doen tegenwoordig.
1: Ja. Wat geef je ze dan mee?
0: Een hele hoop dingen die ik hier vandaag uiteraard heb gezegd.
1: Ja.
0: En anders een linkje naar de uitzending straks.
1: Ja.
0: Nee, alle gekheid op een stokje is dat wat ik heel erg probeer te doen is hun te helpen om niet in dezelfde valkuil te stappen als ik. Namelijk te laat te beginnen met je eigen ontwikkeling, je eigen identiteit te bepalen als mens en hoe je die vertaalt naar de zakelijke omgeving.
1: Ja.
0: Want dat brengt mij op dit moment zoveel. Het is zo'n dankbare reis waar ik op zit.
1: Ja.
0: Dat gun ik anderen om op het juiste moment, maar eventueel iets eerder dan ik, mee te beginnen.
1: Ja, ja, precies. Dus je probeert ze die spiegel, of zoekt de spiegel, zou je kunnen zeggen.
0: Exact. Ja, exact. Ja.
1: Mooi.
7: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij Businesswise en New Business Radio.
1: Ja, waar ik ook aan denk als ik jouw verhaal hoor. Hè, René, zonder opleiding bij EY, nu partner. En je hoort zo vaak over glazen plafonds en je komt uit van een andere afkomst en heb je het allemaal mee ingewikkeld. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, joh, dat is allemaal gelul. Want kijk maar naar René, die flikt het toch ook?
0: Ja.
1: Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ook hier weer een beetje uit dat stuk, waar sta ik zelf nou voor? Vind ik dit tegenwoordig een heel belangrijk onderwerp. Want eigenlijk is dat glazen plafond er natuurlijk wel. Ik zie echt wel om mij heen dat ik wat dat betreft een uitzondering ben. In algemene zin. Mm. Niet per se alleen maar binnen ons bedrijf. Het is gewoon zo. Als je naar de feiten kijkt, de cijfers kijkt. Mm. Ja, er zijn nog steeds niet genoeg vrouwen aan de top. Er zijn nog steeds niet genoeg mensen met een niet-Nederlandse afkomst aan de top, et cetera. Ga zo maar door.
1: Ja.
0: Nou, ik breng een mix van dingen. Even los van geen opleiding. Ben homoseksueel. Ik heb in ieder geval buitenlandse achternaam en ik zie er buitenlands uit. Ja. Ondanks dat ik niet helemaal toekallochtoon ben.
1: Nee.
0: Dus ik ben wel gaan inzien, en dat omarm ik steeds meer, dat ik gerust een klein beetje een verhaal van hoop, inspiratie kan brengen. Zonder mezelf belangrijker te maken dan dat ik ben. En dat probeer ik dus wel steeds meer op twee manieren. Zeker om voor mensen er te zijn, om te praten, mee te denken, mee te helpen, et cetera. En ook vocaal te zijn in bepaalde, bijvoorbeeld D&I-gremia die wij ook op kantoor hebben.
1: Ja.
0: Ook zelfs via de socials probeer ik daar ook zeker wel mijn stem te laten horen over dat soort onderwerpen. Het andere is natuurlijk dat je ook hier weer, bijvoorbeeld in partnerrooms, boardrooms, bij klanten, gewoon uitgesproken bent over wie ik ben.
1: Ja.
0: Ik laat mij niet meer in een hokje duwen wat ik zou moeten zijn.
1: In de geest van Pacino.
0: Ja, exact.
1: Wat zeg je dan bijvoorbeeld?
0: Nou, ik steek het dus niet meer onder stoelen of banken dat ik geen papieren heb. Ik steek het niet onder stoelen of banken dat ik homoseksueel ben. Ja. Ik steek het er zeker niet onder stoelen of banken dat ik een ander, misschien wat kleurrijker weet ik veel, impulsiever karakter heb dan een standaard accountant of adviseur. Dus ik laat mezelf er zijn en floreren. Als voorbeeld voor anderen.
1: Nou, wat zeg je? Want ik bedoel, als individu kan je het systeem natuurlijk moeilijk veranderen. En zeker niet als je net komt kijken.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd heb je dan soms, weet ik veel. Je moet het ook maar doen met de kaarten die je gedeeld zijn.
0: Ja.
1: Dus als je van allochtoon, of ja, het woord is natuurlijk ruk. Ik ben een multiculturele afkomst, et cetera, et cetera. Ja, gedoe. Maar wat is je, als je daarmee worstelt, denk je van, ja, maar hoe kan ik nou mezelf toch verder ontwikkelen in deze wereld? Welke kan je dan toch nog een tip geven aan die mensen die daar tegenaan lopen en daarmee worstelen?
0: Ik denk wel, Gerben, dat je kunt in je eentje het systeem niet veranderen. Maar ik heb heel lang zelf daardoor gedacht, nou weet je wat, ik doe wel gewoon met het systeem mee, met het sprookje mee, met de routine mee.
1: Ja.
0: Ja, als we dat allemaal blijven doen, dan gebeurt er sowieso niks.
1: Nee.
0: Ik wil niet zeggen dat ik nu met een revolutie bezig ben. Maar een coach van mij een paar jaar geleden, die zei, nee, weet je wat jij wel kan doen met gewoon door wie jij bent. En dat gaat ook weer een beetje terug naar wat ik al zei over de basisschool. Dat ik toch wel mensen een beetje in beweging kan krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Hij zei, jij kunt in de ruimtes de lampjes aan gaan zetten. Om een klein beetje wat licht in de donkere masculine wereld te brengen. En dat vond ik eigenlijk wel een heel inspirerende manier om naar te kijken. Het hoeft niet meteen een rigoureuze revolutie te zijn.
1: Nee.
0: Je kunt ook op hele kleine manieren inderdaad iedere dag ergens bij iemand of in een meeting of in een setting een lampje aan te zetten van hoop, van vernieuwing, van verbinding. En als dat een kleine beweging in gang zet, moet je eens kijken wat je met mensen voor elkaar kunt krijgen.
1: Maar tegen bijvoorbeeld multicultureel talent, wat het gevoel heeft van, joh, ik voel me hier niet thuis in zo'n organisatie, of ik heb het gevoel dat ik niet gezien word om wie ik ben.
0: Ja.
1: Is dan het advies vooral doorgaan? Of kun je nog iets doen?
0: Kijk, wat ik wel altijd iedereen zal adviseren is, vanuit welke minderheid je ook komt, ga niet, want dat zie ik wel te veel gebeuren, te veel steun in diezelfde minderheid zoeken.
1: Ja.
0: Pak wel de verantwoordelijkheid dat jij dan probeert de bruggen te bouwen. Dus ga over dat hekje heen. Ga op zoek naar die ander waarvan je zegt of vindt of voelt dat hij of zij jou niet erbij betrekt. En neem zelf dat initiatief.
1: Ja.
0: Want je ziet natuurlijk te veel dat we nu allemaal in ons eigen minderheidsbubbeltje,
1: ja,
0: over elkaar aan het praten zijn. En we moeten gewoon met elkaar blijven praten.
1: Stap erop af.
0: Absoluut.
1: Ja, precies.
0: Absoluut.
1: En hoe kijk je ouders nu naar je? René, Carillo, nou alles wat je...
0: Ik hoop, nee, ik weet vrij zeker trots. Er zullen vast ook na deze uitzending weer wat leuke koffietafelgesprekken vol liefde en een beetje plezier kunnen plaatsvinden. Want ze zullen vast nog niet alles wellicht weten wat ik vandaag heb verteld. Maar ja, zij zijn onderdeel van die ontwikkeling waar ik het al over heb. Dat is dus ook die relatie met mijn ouders op een andere manier invulling geven. En dat is eigenlijk helemaal onderdeel gewoon van die reis waar ik mee bezig ben. En ook eens een heel mooi onderdeel. Want het is wel fantastisch eigenlijk om met je ouders natuurlijk niet een soort van zakelijke relatie te hebben, maar gewoon een hele liefdevolle, warme relatie als gezin.
1: Ja.
0: Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. En ik weet zeker dat we daar nog een hoop in gaan doen met elkaar.
1: Ja. Ja. Ja. Want het is, je zit natuurlijk in een lastige tijd volgens mij.
0: Ja, klopt. Ja, mijn vader is helaas ernstig ziek. Ja. Maar goed, ook kijk, niets gebeurt zonder een reden. Dus dit geeft in ieder geval de reden om er nog heel veel uit te halen. Dus dat gaan we zeker doen.
1: Ja, mooi. Want ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je achteraf nog was. Ik praat ook een beetje uit eigen ervaring. Dat je nog wel eens een beetje schuldig voelt ten opzichte van hoe je ooit hebt gedragen.
0: Absoluut.
1: Maar is de sheet helemaal clean?
0: Nee, de realiteit nee. Nee, ik heb genoeg mensen op een manier behandeld vroeger. Ja, in privé vooral, weet je wel. Of ook daar vrienden aan verloren. Nou, wat ik al heb gezegd over mijn ouders, mijn broertje. Ja. Nee, 100%. Dus die... maar dat is ook prima, weet je. Die sheet hoeft ook niet clean te zijn. Want je mag ook af en toe wel gewoon even er weer aan herinnerd worden van... Oh ja, dat vond ik niet zo fijn. Ja. Dat vind ik niet zo heel erg om te hebben. Nee. Ik draag dat mee. Houd me scherp. En ik blijf vooral voorwaarts op de hoopvolle message. Er is een nog veel betere en mooiere wereld te komen.
1: Ja. En die je onder andere kunt creëren door aan jezelf te werken.
0: Absoluut. Ja absoluut.
1: Waarvan acten. Mooi. Ik heb volgens mij nog 20 seconden. Is toch één les die je wilt delen? En slotslogan, René.
0: Laat je niet in een hoekje douwen en bouw je eigen sprookje.
1: Check. René Carillo, equity partner. Of partners at Equity. Maar je bent gewoon partner EY. Het was me ongelooflijk genoeg je te ontvangen in de show. Luister je naar Move On Up als podcast? Kan hè? Spotify, Apple Podcasts, noem het allemaal maar op. Zoek ons op. Want er zijn nog meer afleveringen zoals deze. En laat dan ook even een beoordeling achter een review. Daar help je de show verder mee. En mocht jij nou iemand kennen waarvan je zegt... die moet in Move On Up, hoort hij thuis. Onder de 40 corporate toptalent bijzonder verhaal. Stuur mij Gerben van Driel via LinkedIn. Dan alsjeblieft even een direct message. Want dan kan ik dat podium geven. René, nogmaals. Onwijs bedankt.
0: Jij bedankt.
1: Onwijs veel succes. En het was een genot.
0: Heel fijn.
1: In de show te hebben. Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: De New Business Radio Newsflash.

0: ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio.

autonoom rijden en helemaal zelf nadenken. Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction. Tot je hoort wat er nu al gebeurt.

3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Listen to lead. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Listen to Lead. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Funds blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
3: App de Top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een CEO of andere C-level

0: bos nog ziet. Met SureSync bij Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van Businesswise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Nieuw Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu New Business Radio live. Ron Lemmens.
2: Mijn tafelgast vandaag is Geraldine Knoop. Zij is Customer Experience Specialist bij DTC. En ze bouwt mee aan een nieuw CRM en weet wat klanten echt willen. Nou, dat gaan we straks natuurlijk even testen. Maarten van Montvoort van Interstellar Group is de CEO daar. In november organiseren zij het C-Level Event Fusion Forward. Met als thema, hoe bereid je je voor als organisatie op wat er op je afkomt? En denk daarbij aan geopolitieke onzekerheid, digitale weerbaarheid en de vraag hoe je hier als leider grip op krijgt. En Arwin Mandari, hij is van Fintech Direct. Ik hoop dat ik het goed zeg. Het aantal financiële adviesbureaus daalt, maar er gebeurt juist meer met geld. Hoe zit dat nu eigenlijk? In de Fast Forward, zoals eigenlijk elke maand, ook vandaag weer terug, wijnvrouwtje met de wijntip van de maand. En de Inspire Club 3 vandaag is van Geraldine Knoop.
1: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
2: Geraldine, van harte welkom. Ik ga natuurlijk met jou beginnen. Jij weet wat klanten willen.
10: Zeker.
2: Is dat iets wat in jou als persoon zit? Dat je geïnteresseerd bent in hoe andere mensen in het leven staan en hoe je ze tevreden kan krijgen? Hoe zit dat bij jou?
10: Ja, eigenlijk.

0: de kleinzakelijke markt. En de helft zijn particulieren die bij ons een financiering aanvragen voor hun droomauto.
1: Een droomauto. Oké, okay, nou gaan we even. Dat is natuurlijk, we kijken hierachter op een hele grote parkeerplaats. Ik zie er heel veel staan. Even toch een vraag aan jou. Want jullie bestaan dit jaar 25 jaar. Hoe wordt dat gevierd?
0: We waren 1 september precies 25 jaar hadden we ons bestaan. Dat hebben we uiteraard gevierd met al het personeel. 'S middags en 's ochtends en gedurende de dag met allerlei hoogtepunten. En we zijn natuurlijk een jaar lang, zijn we 25 jaar getrouwd. Dus,
1: Nee, dat is ook gezellig. Ja, het is zeker.
0: Volgend jaar ben ik 25 jaar getrouwd.
1: Ja.
0: Maar we vieren dus een jaar lang met partners, met de dealers, met eigenlijk het personeel ook nogmaals.
1: Dus je hebt eigenlijk 2 jubileumjaren achter elkaar gehad.
0: Zeker, zeker.
1: Goed, en dan dat CRM waar je aan het bouwen bent. Hoe lang zijn jullie al mee bezig?
0: Nou, we zijn ongeveer 3 jaar geleden begonnen met eigenlijk de vervangingsvraag. Want we hadden bijna 22 jaar hetzelfde CRM. En we liepen tegen allerlei begrenzingen op. Dat was gewoon echt aan vervanging toe. Daar hebben we met verschillende partners gesproken die dit konden gaan bouwen voor ons. Wat wij vooral wilden. En daar zijn we dus uiteindelijk vorig jaar september met Financial Lease. Dus met de zakelijke kant zijn we overgegaan naar het nieuw gebouwde CRM systeem. Dus,
1: en waar ik natuurlijk benieuwd naar ben. En ik denk mijn studiogasten misschien ook wel een beetje. Wat zijn de slimmigheidjes binnen jullie CRM?
0: Nou, de slimmigheidjes is dat eigenlijk alles kunnen koppelen. Dus allerlei digitale straten, maar ook telefooncentrales, opname van gesprekken. Ja, dingen van AI die er eigenlijk allemaal al in hangen, waar je analyses mee kan doen. En eigenlijk op de momenten die ertoe doen, waar dan natuurlijk mijn vakgebied ligt, het verschil kan maken met misschien toch wel weer een persoon in dat verhaal.
1: Hoe vaak stel jij vragen aan mensen in de week?
0: Heel vaak.
1: En dus ook dan moet jou dit uur goed afgaan.
0: Zeker. Zeker.
1: Oké, laten we beginnen.
2: Shaping Your Business. New Business Radio Live.
1: Ja, we gaan beginnen. Ik ga ook mijn andere gasten erbij halen. Armin van Bandari en Maarten Montfort. Ik heb een vraag. Wanneer zijn jullie eens een keer van Montfort? Wanneer zijn jullie 's nachts eens een keer wakker geworden dat je dacht, is dat wel eens voorgekomen of niet?
3: Nou, ik ben afgelopen nacht nog wakker geworden. Enerzijds omdat mijn vrouw heel vroeg wegging. Die ging op reis met een vriendin. Dus, en het lukte me daarna niet meer om in slaap te komen. En dat gebeurt me een aantal keren per jaar. En ik heb mezelf aangeleerd dat het dan niet zo heel veel zin heeft om te blijven woelen. Maar gewoon naar beneden gaan. En dat zijn dan ook wel stiekem de uurtjes dat je extreem veel kan doen. Dus ik heb vanmorgen eigenlijk.
1: Je bent gaan werken.
3: Gewoon. Ik heb vanmorgen van 4:30 tot 7:30 heb ik ontzettend veel werk verricht. En normaal gesproken stel ik dan in dat mijn mail pas om 8:00 wordt verstuurd. Want ik vind het eigenlijk heel sneu als mensen dan 's nachts een berichtje krijgen. Maar de eerste is er toch uitgevloept. Dus ik ben helaas betrapt. maar de reden was dat mijn vrouw heel vroeg moest opstaan. En toen stond ik aan.
1: Armin?
4: Ik slaap over het algemeen best wel goed. En dat doe ik bewust. Omdat als ik de volgende dag met energie wakker word, dan kan ik een productieve dag gaan maken. Maar het is wel zo, ik slaap soms ook wel heel erg laat. Omdat ik af en toe wel pieker en dat wil ik niet meenemen naar bed.
1: Ga je door, oké. Nou, dit is een hele lange omweg om eigenlijk te vertellen dat ik vannacht dus om 3:00 stuitte op het nieuwsbericht waar ik het nu over wil gaan hebben. Namelijk, wat las ik nou vannacht? Dat is dat de overheid gaat ingrijpen in makelaarsland. Zij gaan het toezicht gaan ze naar zich toetrekken. En dat is nogal wat. Dus ik ben wel eens benieuwd hoe jullie er naar kijken. Wat gaan ze doen? Nou, de minister, de woonminister Boekholt, die gaat dus, ze zegt ze wel met tegenzin toezicht houden op de makelaarsbranche. Omdat de sector er niet in slaagt malafide praktijken aan te pakken. Is dat voor jullie herkenbaar dat je wel eens verhaal gehoord hebt? Dat je denkt, nou, het is tijd dat ze daarmee aan de gang gaan. We hebben natuurlijk een woonprobleem in Nederland. Hè? Woningtekort. Sommige mensen waar het onbereikbaar voor is om een woning te krijgen. En vaak kopen per opbod. En dat gaat best wel van kwaad tot erg.
3: Ja, ik sprak gisteren een collega waarvan zijn dochter dan recent een woning heeft aangekocht. En dan toen was dit onderwerp nog niet actueel, maar blijkbaar bij ons wel even aan de tafel. En die vertelde inderdaad ook dat het wel, je moet wel heel slim zijn en soms heel sluw om uiteindelijk ook die woning te

0: krijgen. En ik denk dat ik het wel met de minister eens ben. Het is natuurlijk uiteindelijk wel heel erg triest dat de overheid moet ingrijpen. Ik ben zelf helemaal geen voorstander van een overheid die zich overal mee bemoeit. En blijkbaar hebben ze dus dusdanig bond gemaakt, zo bond gemaakt dat dit nodig is. En dat is eigenlijk in en in triest.
1: Hebben jullie dat wel eens meegemaakt? Dat je bij een woning bent gaan kijken en per bod een woning hebt moeten kopen? Een van jullie drie vragen toch eventjes.
2: Nou, zelf wel.
1: Ja?
2: Bij het aankopen van mijn eigen woning. Ik ben natuurlijk ook financieel adviseur. Dus ik heb ook wel veel met hypotheken te doen.
1: Ja.
2: Van de week op een hypotheekbeurs gestaan. En daar merk je wat wet en regelgeving is voor de hypotheekadviseur. Maar voor de makelaars valt dat nog wel mee.
1: Ja, ik heb ooit een keer een testje gedaan. Gewoon een woning gaan bezoeken. En toen werd ik rondgeleid. En na afloop zei hij, leg maar een envelopje op tafel neer. Ik zeg, ja, maar dit is de vraagprijs. Wat moet ik dan gaan bieden? Hoe ver mag ik er? Moet ik er vanaf zitten? En dan zie je gewoon, ja, je wordt eigenlijk gewoon in diepe gegooid. En dan kijk maar of je het haalt. Is het natuurlijk wel best. Ja, ik vind dat toch wel. Ik vind er wel wat van. Misschien dat in ieder geval gaat veranderen. Wat gaan ze doen? Er komt een verplicht makelaarsregister. Onafhankelijk uit klachtenloket. Dat is wel interessant. En ze hebben ook onderzoeken die er bekend zijn. Namelijk een derde van de respondenten heeft minstens één negatieve ervaring met een makelaar. 90% van de klachten betrof makelaars die wel zijn aangesloten. En 2% van de mensen met een klacht diende daadwerkelijk officiële melding in. Dat was allemaal te lezen op de website van NOS. NVM heeft ook gereageerd. En zij steunen het wel. Maar ja, er zit natuurlijk altijd kanttekening aan. Dat zou het kanttekening kunnen zijn, denk ik.
0: Nou, heb je te veel overheidsregulering en onwerkbare situaties waarmee je de markt weer gaat verstoren. Ja,
1: ja. En dat is een mooi bruggetje, Maarten. Want ik heb ook eens even uitgezocht van wanneer heeft de overheid nog meer ingegrepen? Dat is gewoon even een strikt vraag. Maar hebben jullie enig idee wat een moment geweest is wat breed uitgemeten is in het nieuws? Dat de overheid dacht tot hier en niet verder.
3: Lang geleden.
1: Ja, dat is het een beetje.
3: Met, denk ik, consumptief krediet, woekerpolissen en praktijken.
1: 10, inderdaad, dat was er eentje.
3: Jaar geleden, ja. 15.
1: Uitzendsector was er eentje. Incassobranche.
0: Ja,
1: die hele branche.
0: Taxibranche.
1: Ja, dat was hem al. Begin 2000. Hè. Ja. Goed, is het kringetje weer rond. En dan kunnen we weer verder. Maar ja, dat was in ieder geval het actuele moment dat ik dacht van nou moet ik het misschien toch eens even over hebben in dit programma. Lijkt mij.
4: New Business Radio Live voor Business Shapers.
1: Ja, en als je luistert naar New Business Radio Live hoor je natuurlijk heel veel verschillende gasten voorbij komen. Verschillende onderwerpen. En waar we het nu over gaan hebben is met Maarten van Montvoort van de Interstellar Groep. Want in november organiseren zij het C-Level Event Fusion Forward met als thema hoe bereid je als organisatie voor wat er op je afkomt. Ja, de geopolitieke situatie in de wereld die laat heel veel discussie los. Gebeurt heel veel. Heel veel mensen hebben daar een mening over. Maar hoe kan je nu als leider grip krijgen op je organisatie? Dat is een van de belangrijkste dingen van het event, hè Maarten?
0: Klopt. We hebben een groot evenement in november met zo'n 500 gasten.
1: In Amersfoort,
0: in de Rijtuigenloods, 4 november. Heel veel onderwerpen gaan natuurlijk onder andere over AI, over soevereiniteit en natuurlijk ook over cybersecurity. Ik denk dat wel de meest belangrijke thema's zijn. Ook veel natuurlijk over data. En het, ja, toch wel wat je merkt is eigenlijk het grotere gespreksonderwerp wat daarboven hangt. Is wat is, hoe digitaal weerbaar ben je als organisatie? Dat gaat namelijk niet alleen meer over specifieke IT-oplossingen. We kunnen niet voorspellen wat er in de wereld gebeurt. Dat proberen we soms wel. Hè, maar er gebeurt heel erg veel om ons heen. Het is soms bijna niet te volgen. En omdat we niet kunnen voorspellen, is dat heel lastig. Maar wat we wel kunnen doen is kijken of we onszelf daar goed op kunnen voorbereiden. En dat als er zich iets voordoet, wat uiteindelijk ook een organisatie kan raken, dat we daar dan goed op voorbereid zijn.
1: Ja, dat is waar jullie ook mee bezighouden met cloud, security, data.
0: Ja.
1: AI natuurlijk.
0: AI, ja.
1: En hoe kom je dan eigenlijk tot dit soort onderwerpen? Is dat toch gewoon het nieuws volgen? Of is het ook waarvan je merkt, kom ik ook wel een beetje bij jou Geraldine, de behoefte van de klanten?
0: Nou, daar begint het eigenlijk. Vorige week hadden wij 70 bestuurders bij elkaar. Zitten iets minder in de technologie. Dus het thema was daar ook echt de digitale weerbaarheid. Dan zien we dat mensen uit allerlei sectoren bij elkaar komen die misschien in hun branche allerlei verschillende uitdagingen hebben. Maar als je het uiteindelijk afbelt, hebben we allemaal met hetzelfde te maken. En daar is dus eigenlijk heel veel animo voor. En ik denk dat dat in het verleden veel minder was. Was digitale weerbaarheid, maar ook onderwerpen als cybersecurity was veel minder een boardroom issue. Ja, het staat nu gewoon heel hoog op de agenda. Ook natuurlijk te maken met rondom compliance en de afsprakelijkheid die we tegenwoordig ook als bestuurders hebben.
1: Volgende week is de Cybersecurity Week. Is dat nog voor jullie een topic?
0: Ik zou bijna zeggen, het is elke week Cybersecurity Week. Hè? Dus je kan dan niet zeggen, we gaan één week daar meer aandacht aan aangeven. Cybersecurity heeft altijd de allerhoogste prioriteit. Maar we zullen het natuurlijk wel gebruiken om ook in onze uitingen naar buiten, ook bij klanten, hier weer extra aandacht voor te vragen.
1: Ja, precies. En dan die topics. Want hoe krijg je nu, die ontwikkelingen gaan zo onwijs snel. Hoe krijg je die nu geordend voor je eigen doelgroep?
0: Ja. Ja, het grappige is, vaak zien mensen de ontwikkeling aan zich als een grote uitdaging. Maar ik denk dat bijvoorbeeld de opkomst van AI niet de grootste uitdaging is voor een organisatie. Maar wel de snelheid waarmee je jezelf kunt aanpassen of kunt veranderen om uiteindelijk ook gebruik te maken van datgene wat er is. Dus de nieuwe technologie volgt zich in een razendsnel tempo op. En je moet zorgen dat je als organisatie dat je flexibel bent en dat je ja, mee kunt gaan en ook op een dusdanige manier bent georganiseerd dat je daar ook uiteindelijk gebruik van kan maken. En dat vergt dus heel veel van organisaties.
1: Ja. Als je van boven naar beneden afbelt, hè, geopolitiek naar uiteindelijk een organisatie, dan zie je ook dat er natuurlijk heel veel discussies zijn rondom die digitale weerbaarheid. Over wel of niet de grote softwaregiganten uit de Verenigde Staten de deur wijzen of toch te denken, het komt wel goed. Ze hebben toch een datacenter in, noem maar wat, Frankfurt. Mm-hmm. Dat loopt wel los.
0: Ja.
1: Wat merken jullie daarvan?
0: Wat we merken is dat we praten er veel over. Hè? Dus het is een onderwerp waar we veel met klanten en potentiële klanten natuurlijk over spreken. Ik zie nog weinig massale beweging. Hè? Dus we hadden misschien vorig jaar al wel gedacht van nou klanten gaan echt massaal over. Je ziet er toch wel wat aarzeling. Er stond ook van de week een artikel waarin dan even de totale som die de Nederlandse overheid aan Microsoft uitgeeft. Ik meen dat mijn hoofd 185 miljoen.
1: Europese Commissie kwam voorbij. Drie kwart van de mails. Hè? Het gaat over Microsoft software. Ja. Of de servers.
0: Ja. Kijk, en ik denk dat ook leveranciers als Microsoft er natuurlijk alles aan proberen te doen om met inderdaad Europese datacenters, strikte regelgeving, allerlei. Je willen conformeren aan Europese wetgeving. Dat zijn natuurlijk alles aan doen om klanten daarmee ook tegemoet te komen. Maar we zien nog niet dat klanten echt massaal overstappen. Er wordt wel heel veel over gesproken. Maar ook omdat het uiteindelijk ook best wel heel erg complex is om zomaar van de een op de andere dag die overstap te maken.
1: Arwin.
2: Maarten, ik heb een vraag. In de financiële sector hebben we sinds vorig jaar de Digital Operational Resilience Act, die van kracht is gegaan. Dat is een hele mond vol, afgekort naar DORA. Ja. Dat zorgt ervoor dat je aantoonbaar bezig bent met je digitale weerbaarheid. Zou je dat dan ook aanbevelen aan de rest van de sectoren in Nederland? Om ook zo gereguleerd te worden?
0: Nou, we hebben natuurlijk in een wat breder perspectief hebben we ook NIS 2. Waar heel veel organisaties inmiddels aan moeten voldoen. Dat is natuurlijk sinds deze zomer officieel van kracht. En daarmee komt er veel meer aandacht ook voor het onderwerp. Om echt ervoor te zorgen dat je de boel op orde hebt. En ook bewustzijn bij bestuurders. Dat je uiteindelijk ook gewoon aansprakelijk bent voor het op orde hebben van je informatiebeveiliging. Dus ik denk dat de regelgeving dat die goed is. Ik denk ook dat het zorgt voor wat extra druk om uiteindelijk ook stappen te zetten. En met name ook rondom die aansprakelijkheid, dat het echt voor bestuurders nu serious business is. Je kunt niet meer zeggen, ja, ik weet niet of ik daar wel wat mee moet doen. Nee, je hebt dit gewoon te doen. Dus ik ben er zeker een voorstander van dat daar gewoon richtlijnen omheen komen. Omdat uiteindelijk ook de kans dat je iets overkomt is gewoon ontzettend groot. En eigenlijk moet je er altijd van uitgaan dat het je ook een keer gaat overkomen. En dan is gewoon de allerbelangrijkste vraag, ben je goed voorbereid? Heb je een backup plan? Heb je een disaster recovery? Heb je goed nagedacht over de plekken waar je je backups bewaart? Hè? Dat je dat niet in dezelfde omgeving doet bijvoorbeeld.
1: Klinkt wel heel spannend, de disaster recovery. Wat is dat?
0: Disaster recovery betekent dat je een uitwijklocatie hebt. Of dat je een plan hebt. Dat als je eigen omgeving
1: herstelt.
0: Ja, dat als je eigen omgeving niet meer bereikbaar is. Hè, bijvoorbeeld in een publieke cloud of in een private cloud. Of misschien zelfs wel bij klanten nog op de on-premise. Hè, in een eigen omgeving. Dat je altijd een plek hebt waar je in geval van een ramp alsnog kunt opstarten. En ik heb ooit een ondernemer gesproken die een hack had gehad. Daarmee zijn bedrijf heel lang had plat liggen. En hij vertelde mij later achteraf, Maarten, ik geloof dat ik liever brand had gehad dan deze hack. Want wij konden inderdaad ons bedrijf niet meer opstarten omdat we die disaster recovery niet goed hadden geregeld. En met een brand hadden we naar een andere locatie uit kunnen gaan en daar feitelijk opnieuw kunnen starten. Maar het feit dat we natuurlijk gewoon geen toegang meer hadden tot onze data. Ja, wat we tegenwoordig ook wel eens natuurlijk het goud noemen, het moderne goud. Ja, dat zorgt ervoor dat bedrijven echt helemaal plat komen te liggen.
1: En dat is ook wel het enge natuurlijk. Want je hoort het steeds meer. Ik ben wel benieuwd, Geraldine. Want ik kan me voorstellen dat als jij met je klanten praat, dat dat ook wel eens voorkomt dat er data weg is omdat daar iets gebeurd is.
3: Ja, nou, jij moet daar dus ook echt wel volgens de regels allerlei protocollen voor hebben intern. Daar de mensen ook van op de hoogte stellen. Dat, stel dat zij bijvoorbeeld al naar een verkeerd e-mailadres iets gestuurd hebben, is het al een datalek. Dat klinkt natuurlijk ontzettend heftig. Maar dat geeft wel eigenlijk gelijk weer dat iedereen bij ons, 120 medewerkers, gewoon ook weten wat ze dan moeten doen. En dat klopt. Daar zit natuurlijk ook compliance bij en alles. Dat is het eerste wat al jaren eigenlijk nu gewoon echt de basis is. Hoe je dat ingeregeld moet hebben.
1: Ja, en dat kan ik me ook voorstellen. Dat is waarschijnlijk ook waarom jullie de doelgroep C-level hebben gekozen om daar een event omheen te vertalen. Dat zie je wel, die beweging. Dat het vanuit de tech-afdeling of de security-afdelingen. Het moet nu breed gedragen gaan worden in organisaties.
0: Ja, dat klopt.
1: Is dat nog voldoende? Gebeurt dat ook zo?
0: Het gebeurt steeds meer. En juist ook omdat het in de boardroom ook voldoende aandacht krijgt. En wij zijn dan ook heel erg blij dat het eigenlijk op alle niveaus gebeurt. Hè? Want uiteindelijk praat je vaak ook over technologische oplossingen. Maar je zult ook heel goed moeten kijken naar je processen. En uiteindelijk is de mens, hè, de derde, is dan vaak toch de zwakste schakel. En we zien nu toch dat bijna 90% van de cyberincidenten worden veroorzaakt door een menselijke falen. Het welbekende klikken op een linkje. Of het delen van je login en je wachtwoordgegevens. En daarom zien we met name ook in de training en de awareness, zoals we dat noemen. Dus zorgen dat we medewerkers van onze klanten, maar ook bij onszelf. Ik moet elk kwartaal zelf ook drie cursussen doen en allerlei simulaties doen. Om ervoor te zorgen dat het top of mind blijft. Je kunt niet zeggen, we gaan één keer iedereen op training sturen en dan klopt het wel. Dit heeft een heel sterk repeterend karakter. Zeker ook omdat de hackers worden ook steeds slimmer. Hè? Nee,
1: dat is eigenlijk precies wat ik wilde vertellen. Van dat je denkt van, nou, ooit werd ik gewaarschuwd van, nou, let op, vitale onderdelen kunnen gehackt worden. Ja. Dat was toen ooit een ziekenhuis in Engeland. Hè? Dat weet iedereen nog wel, 2016. Maar nu is het gewoon de FBI waar ze binnenkomen.
0: Ja. En echt met, we zien heel veel voorbeelden voorbij komen. Wij doen zelf ook wel eens zelf testen intern. De phishing testen intern. En dan kun je allerlei verschillende gradaties. En we hebben ook één keer op de allermoeilijkste gezet. Nou, ik geloof dat 2/3 van de collega's erin tuinen. En dan zijn we hier bijna dagelijks mee bezig. Maar het is tegenwoordig bijna niet meer van echt te onderscheiden. Je moet op zoveel verschillende punten moet je letten. Dit moet je blijven herhalen.
2: We hebben een schouderklopje van de FBI gekregen deze week. Van de grote hackersgroep.
1: Ja, want je bent een fintech natuurlijk, dus ook daar.
2: Met we bedoel ik de Nederland.
1: Ja, oké. Okay. Oh, Nederland, sorry. Oké, okay, ja. Oh. Ja.
0: Dus jij niet weten, hè?
2: Ik krijg geen schouderklopje van de FBI.
1: Nee, maar dat zou toch natuurlijk kunnen, hè? Ik bedoel, je hebt toch belangrijke informatie te verbergen hier en daar.
2: Ja. Klopt. In mijn onderneming valt er nogal mee. Ik werk met particuliere ondernemers, maar niet met grote data.
1: Nee, maar jij zegt een complimentje hoe het in Nederland geregeld is.
2: Ja, een van de kopstukken van de Shiny Hunters die achter het. Het
1: was een Nederlands talent, zeggen ze dan. Hè?
2: Ja, Rudy Hijk zat en de
1: 24 jaar. Een van de leiders.
0: Ja. En al eens veroordeeld.
1: Ook dat?
0: Ja.
1: Gewoon een recidief. Wat zou dat? Ja, wat doet dat bij hackers? Ik vraag me dat wel eens af van wat drijft ze om dit op deze manier te doen? Want ik heb ooit een keer, dat is echt waar, een hacker gesproken. Dat was dus een bad hacker. Hoe zeg je dat?
0: Ja.
1: Ja. Maar die kreeg toch een beetje schuldgevoel. Hij is uiteindelijk bij de good cops gekomen. Nou. Dat zie je natuurlijk al vaak gebeuren ook.
0: Ja, wij hebben zelf ook ethical hackers in dienst. Dat zijn dan de good guys, om het zo maar te zeggen. En wat je ziet is dat zij een enorme passie hebben en drive om dus al die zwakheden, hè, want daar zijn ze dus naar op zoek. Hè. Ze gedragen zich eigenlijk als een inbreker. Maar echt met het doel om die zwakheden bloot te stellen en dus organisaties en instellingen erop te wijzen van, hey, let op. We hebben nog eens goed gekeken, maar we zien hier toch een poort openstaan. Of we zien daar nog een achterdeurtje openstaan. En dat doen zij echt. Hè? De mensen die bij ons werken, maar ik weet ook veel breder. Echt vanuit de intrinsieke motivatie om daarmee bedrijven en instellingen wat weerbaarder te maken.
1: Nog tot slot even terug naar het event. Wat kunnen we daar verwachten? Want het is C-level, dat is je doelgroep. Maar je gaat daar experts natuurlijk laten praten. Dat kan niet anders.
0: Ja, dus we hebben zeker ook voor C-level, maar ook denk ik wel voor een grotere laag daaronder, ook nog wel heel veel breakout sessies met heel veel collega's van mij die daarover allerlei onderwerpen presenteren. We hebben ook Peter Hintzen als keynote. Zeer aansprekend. Die zetten we aan het einde van de dag. Om ervoor te zorgen dat iedereen natuurlijk ook tot het einde blijft. Maar het is ook een moment waarop veel van onze relaties elkaar kunnen ontmoeten. En ook kunnen netwerken. Het is een groot netwerkplein. En we zien vaak ook dat daar weer hele leuke gesprekken ontstaan. En dat bijvoorbeeld ook relaties uit dezelfde sector elkaar daar treffen. Om ook wat ervaringen uit te wisselen. Dus het is eigenlijk een heel breed evenement. Echt wel gericht op de beslissers.
1: Nationaal of internationaal ook?
0: Wij zijn een Nederlandse onderneming met een Nederlandse klantengroep. Dus het is een Nederlands evenement. Dus we praten ook gewoon Nederlands. Dat maakt het ook een stuk makkelijker.
1: Ja, en dat is natuurlijk uiteindelijk het doel. Nog meer kennis vergaren. Of in ieder geval deponeren.
0: Ja. Ja, zorgen dat we iedereen die daar komt aan het einde van de dag weer iets kunnen meegeven. Waar hij of zij eigenlijk de volgende dag meteen de voordeel bij kan doen.
1: Is het nog mogelijk om daar binnen te komen?
0: Zeker via
1: aanmelden, hoe werkt dat?
0: Zeker via interstellar.nl kun je je aanmelden. Het is een gratis evenement en er zijn nog plekken over. Dus ik zie ze graag daar.
1: Voel me toch een beetje verplicht om dit te vragen als jullie het niet erg vinden.
3: Ja, en Peter Hintzen is echt de bom, hè? Ja. Zijn boek is The Never Normal. Dat omvat eigenlijk in één zin waar we middenin zitten.
0: Ja.
3: Het is echt heel gaaf. Die keynote dus van hem, denk ik dat hij...
1: Hoe kwam die bij jou op je pad, Geraldine?
3: Ja, ik heb hem gezien, was ik op uitnodiging bij de Denk Tank. Mm-hmm. In het AFAS, of in het Beatrix Theater. En daar sprak hij ook een keer als einde van zo'n inspirerende dag. Ja, en toen kregen we ook allemaal zijn boek. Maar ja, echt niet normaal wat hij weet, jong, ja. Daarover. Ja. Maar ook hoe hij iedereen waarschuwt en meeneemt in echt wel heldere taal. Dat je het begrijpt waar we middenin zitten met z'n allen.
1: Want dat is dat tot slot, toch even daar nog op inhaken. Dat is natuurlijk wel een beetje wat aan de hand is. Want er is gewoon ook een cyberwar aan de gang.
0: Ja.
1: Alleen maak het dus tastbaar voor gewoon wie dan ook.
0: Ja. Nee, de oorlog is tegenwoordig hybride, zoals ze dat met een mooi woord noemen. En die gebeurt grotendeels digitaal.
1: Goed, ik ga wat anders doen. Ik ga een duurtje verder.
4: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
5: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
4: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
5: Elke vrijdag van 2 tot 4.
4: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Fast Forward wordt je aangeboden door Kumasi Drinks.
4: Fast Forward, New Business Radio Live.
1: Ja, en dan is het nu het moment dat we hier in de lounge staan. En wacht even. Monique Goderie staat naast me, mijn vrouwtje. En eigenlijk besef ik nu in één keer waarom dat mijn vrouwtje is. Want we schenen echt wel een paar koppen. Jij begint al met inschenken. Maar ik heb eigenlijk één ding wat ik eigenlijk al steeds wilde. Want je bent elke maand bij hier te gast. Maar gewoon even die klinkende wijnglazen. Dat blijft toch een lekker geluidje, vind je niet?
7: Heerlijk.
1: Wat voor wijn heb je deze maand meegenomen?
7: Ik heb een wijn meegenomen uit Oostenrijk. Ik ben gisteren teruggekomen uit Oostenrijk. Ik ben bij Marcus geweest en ik heb een van zijn wijnen meegenomen. Ik vind dit de mooiste. Hij heet Klasse. Het is een assemblage van 3 druiven. Blauw Frankisch, Saint Laurent en Zweigelt.
1: Nu ben ik deze zomer op vakantie geweest in Oostenrijk. Neem ons even mee terug naar dat mooie landschap waar je was.
7: Oh, heerlijk. Ik ben gevlogen op Bratislava. Dat is Slowakije.
1: Ben ik geweest ook?
7: Ben jij daar ook geweest? Ja. Dus daar heb ik nu ook een keer voet aan bodem gezet. Maar ik ben alleen op het vliegveld geweest. En daarna ben ik vertrokken naar Burgenland. Want daar is het wijnhuis gevestigd in die regio. Heeft bij Hongarije gewoond. En het is een mooie assemblage van 3 verschillende druiven. 24 maanden houtrijping. Je proeft ook een beetje hout, vanille, maar vooral kersen. Heerlijke wijn.
1: Heerlijke wijn uit Oostenrijk. Nu moet ik gaan proeven. En dan vind ik het eigenlijk wel zonde. Kijken of we dat kunnen regelen. Dat de studiogasten ook. Ik weet niet of hè, kunnen we dat even regelen. Dat zij ook even mogen meeproeven met deze wijn.
7: Zeker. Tuurlijk mag dat.
1: Wat kan je vertellen over de wijngaard?
7: Wat wil je weten over de wijngaard? Ja, weet je, het zijn allemaal wijnstokken. Het is glooiend. Het is niet heel... heel erg bergen. Het is... heel warm was het. Het was 26 graden dat ik er was. Dus ik heb daar wel genoten ook van het weer. Ik moet even voorzichtig inschenken, hè? Want anders doe ik het ernaast. Oeps.
1: Oké, nou, dan gaan we...
7: Dat ging het weer mis.
1: Maar in ieder geval, en dan al die wijnvaten daar.
7: Ja, fantastisch. Het is heel mooi om te zien nu. Want het is altijd een beetje laag en koel. En dan heb je al die grote houten wijnvaten. Heerlijk.
1: Geraldine, ik zie jou al ruiken. Wat ruik je?
3: Het ruikt goed.
1: Het ruikt goed. Maar wat ruik je?
3: Ik ruik een heerlijke rode, zoete, maar sterke geur.
1: Nou, laten we gaan proosten.
7: Doen we.
1: Zo. Het is ook wel een soort van begin van de herfst, hè?
7: Heerlijk. Dan begint al hier met een lekker rood wijntje. Het is heel mooi. Ook voor de nazomer. Je kan hem ook een beetje gekoeld drinken. Dus het is mooi voor die overgang.
1: Dank je wel weer.
7: Alsjeblieft.
1: En deze wijn kan je natuurlijk vinden op onze website ook. De link.
8: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers. De durvers. De talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst.

0: Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. New Business Radio Live voor Business Shapers.
1: Ja, we gaan het nu hebben over een heel ander onderwerp. En het is ook wel erg interessant. Want wat gebeurt er allemaal? Nou, Arwin Bandari is hier. Hij is van Fintech Direct. Of Direct. Is het,
2: Maakt niet uit.
1: Maakt niet uit. Leuk is dat je ook nog een boek geschreven hebt. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Maar waar het nu eigenlijk om gaat is dat het aantal adviesbureaus gedaald is. En dat terwijl ondernemers particulieren hun financiën vaker zelf regelen. Ja, dat kan dan alleen met een soort van AI die meedenkt? Of wat is de reden dat ze het zelf regelen?
2: Er zijn meerdere redenen voor. En AI is een onderdeel daarvan. Je hebt natuurlijk al lang het internet, waardoor particulieren en ondernemers eerder toegang hebben tot dezelfde informatie als financiële adviseurs. Maar de adviesbureaus die zijn gedaald, een aantallen. Dat is gewoon hard. Ongeveer 10% in de afgelopen 5 jaar.
1: Is het ook een reden van besparing wellicht?
2: Besparing als in de zin, ja, het kost wel veel geld om ondernemingen te behouden. Vooral in de financiële sector. Je hebt heel veel compliance kosten door toegenomen wet en regelgeving. Je ziet ook een hele grote consolidatie daartussenin. Grotere partijen die hebben daar het vermogen voor om zichzelf overeind te houden. Die kopen de kleine partijen over. En ook een stukje vergrijzing. De helft van de adviseurs is meer dan 50 jaar oud. Dat speelt ook wel een rol. Dus de adviseurs en de adviesbureaus die dalen, maar het financiële activiteit absoluut niet.
1: Zie je dat ook een beetje, ik kan me voorstellen dat je daar ook wel het een en ander in volgt. De verzekeringsbranche is daar ook een voorbeeld van. Waar veel vergrijzing optrekt.
2: Ja, ook daar. Ook daar zie je wel een tegelijkertijd stijging van een aantal verzekeringen die juist weer verkocht worden. Er is ook een stukje reputatie die daar ook hersteld moet worden. Vandaar dat ondernemers ook wel en particulier minder snel een adviseur benaderen. De woekerpolis zit nog ergens vers in het geheugen. Dus je bent wel even, denk even 2 keer na voordat je iemand benadert en iets afsluit. Maar het aantal type verzekeringen dat is toegenomen, het aantal verzekeringen dat je jezelf verzekert is meer toegenomen. We hadden het net even over cybersecurity verzekeringen. Dat is hoe nieuw in de markt weet ik niet precies, maar dat is wel in de afgelopen 10, 15 jaar ook toegenomen. En laatst zag ik zelfs ook fietsverzekeringen. Dus dat
1: wel. En wat betreft de financiële sector, merken jullie ook verschil in generatie, in hoe men omgaat met financiën en kijkt naar financiën?
2: Ja, en ook specifiek in mijn onderneming heb ik ook daarin echt 2 groepen kunnen bepalen. Het ene is toch wat een groep die wil meegaan met de tijd van nu, maar toch wel moeilijk vindt om te zien welke websites en apps kan ik vertrouwen. Terechte vraag ook. En die help ik daarin om dat klantreis ook weer een beetje aangenaam te maken. Want, vaak wordt aangenomen, het is allemaal online en makkelijk, je regelt het maar zelf. Maar tegelijkertijd is er ook een hele jongere garde, waar ik voormalig ook werkte. Was tijdens de coronacrisis, werkte ik bij een beleggingsmaatschappij. Nou, er kwamen 100.000 nieuwe klanten bij, omdat iedereen opeens ging beleggen. Dat waren de jongere mensen tussen 20 en 35 jaar. En die zijn minder snel op zoek naar een adviseur. Maar af en toe hebben ze ook wel een moment dat ze een bevestiging willen van een professional dat ze op de goede weg zitten. Dus daarin onderscheid ik een soort 2 manieren hoe er naar de markt wordt gekeken.
1: En je hebt ook een boek geschreven.
2: Ja. De jacht naar financiële perfectie.
1: De jacht, vertel ons, neem ons eens even mee. Want wat was de aanleiding dat je dat boek schreef? Is dat eigenlijk ter ondersteuning van je onderneming? Of staat dat los van elkaar?
2: Het staat, de intentie toen ik hem schreef was dat het nog los stond van mijn onderneming. Maar ik kreeg enorm veel verhalen mee in mijn carrière van mensen die ik sprak. En ik sprak heel veel klanten, ondernemers, particulieren. En die gaven ook allerlei tips terwijl ik ze adviezen gaf. En ik dacht bij mezelf constant, ja, maar dit zouden meer mensen moeten weten. En dat heb ik allemaal gebundeld in mijn hoofd. En ik dacht, wat moet ik er allemaal mee? En toen dacht ik, hoe zou het leven er nou uitzien als je al die financiële tips en adviezen zou toepassen? Nou, dat heb ik dus weggeschreven in een fictief verhaal, maar wel realistisch. De doorsnee Nederlander die vanaf zijn jeugd tot aan zijn pensioen allerlei beslissingen neemt met het idee van hoe je het best met het geld kan omgaan. Dus op een bepaald moment van je leven moet je het geld van de toekomst naar nu halen. Dat doe je met een hypotheek en een lening. Soms parkeer je het geld van nu naar de toekomst toe. Dat doe je met een belegging. En af en toe heb je het ook gewoon nodig. En dan gebeuren er transacties. En daarvoor zijn er allerlei producten met allerlei voorwaarden die je op het juiste moment moet inzetten. En dat heb ik in mijn boek geschreven tot als in de zin van je bent op jacht naar dat financiële perfectie, dat het allemaal op een gegeven moment voor jezelf gaat werken, passief inkomsten genereert en je zo financieel onafhankelijk wordt. En laat je geluk even opzij, maar is alles gebaseerd op ja, verstand.
1: Is dat eigenlijk ook, ik heb de website geopend hè, van je bedrijf. En als je hiernaar kijkt, dan zie je eigenlijk al die producten staan. Dus alles wat je zou willen weten, zou kunnen vinden, zie ik hier terug. Advies, beleggen, hypotheek, crowdfunding, cryptovaluta, kennistools. Is dat ooit het uitgangspunt geweest ook van jouw onderneming om op die manier in te richten?
2: Ja, de go-to place voor als je financiële vraagstukken hebt.
1: One-stop shop?
2: One-stop shop. Dat klinkt heel fancy, maar dat is wel de bedoeling. Als we een vraag hebben, dat ik ze daar ook in een stukje verder kan helpen. Want uiteindelijk wil je één vertrouwd persoon plaats hebben waar je terecht kan. En het is niet meer je huisbank die je overal bij kan helpen en de beste producten heeft. Nee, soms moet je even langs bij een adviseur die niet alleen maar naar je verleden kijkt, maar ook naar de toekomst. En dat gebeurt in verschillende producten. Ook crowdfunding, even om een voorbeeld te pakken, financieringen. Dat heeft een toevlucht genomen naar de kredietcrisis. Er komt wat wantrouwen richting de banken. De banken worden strenger. Ondernemers gaan wat verder kijken dan de bank, want daar krijgen ze soms een financiering niet. Er komt crowdfunding tot stand. En dat als je daar naar de cijfers kijkt, dat stijgt ieder jaar. Zodoende.
1: Ja, Maarten, stel natuurlijk een vraag.
3: Ja, ik heb een vraag. Ik vind het heel interessant. Ik ben wel benieuwd. Er is ook best wel veel discussie natuurlijk over allerlei mensen die online iedereen gouden bergen beloven. Het regent coaches en adviseurs op LinkedIn die allemaal gaan vertellen hoe je zo snel mogelijk €10.000 per maand verdient. Hoe hou je dan, je hebt een boek, je hebt een bedrijf. Hoe onderscheid je je dan eigenlijk van ja, dit soort misschien toch minder capabele mensen, maar die wel een heel groot bereik hebben. Hoe doe je dat?
2: Een goede vraag. En het is ook moeilijk. Het is niet makkelijk. Er is een juridisch verschil. Laat ik dat even voorop stellen. Ik heb voor mijn onderneming een vergunning vanuit de Autoriteit Financiële Markten. Ik mag adviezen geven. Als ik een slecht advies geef, dan ben ik er ook verantwoordelijk voor en aansprakelijk. Dus ik doe het voor mezelf dat ik goed advies geef. Daar zijn die andere partijen die geen vergunning hebben, die zijn daar niet verantwoordelijk voor. Dus die kunnen heel makkelijk dingen beloven. Dat doe ik dus niet. Voor ik weet, dan kan ik opboeken als ik een slecht advies geef. Dus ik probeer daar wel de inhoud te geven. Ik kom ook vanuit de inhoud met een financieel adviesachtergrond. Ik leef vanuit het product, denkende wat het beste bij mijn klant past. Terwijl de anderen wat sterker in de marketing en media zijn bijvoorbeeld. En ja, het is niet makkelijk om online met elkaar te concurreren. Nee. Zo doe ik het ook niet.
1: Nee. Want ik kijk ook even naar je achtergrond. Oxford onder andere. Studie daar gevolgd. Bij de ING gewerkt. Bij eigenlijk de reguliere banken. De Rabobank. De Giro. Dat was al meer fintech eigenlijk. Hè. Heb jij daar een bepaalde gap ontdekt of zo? Dat je dacht van nou, hier moet ik iets mee.
2: Ja. Een hele duidelijke gap. En dat was eigenlijk de rode lijn die ik ook toegepast heb in mijn boek en in mijn onderneming momenteel. En dat is namelijk, de adviseurs die kennen we, die zitten bij de banken. Maar op een gegeven moment stijgt dat behoefte en de vraag naar execution only. En dan heb je al die financiële tech platformen buiten de banken, waar eigenlijk heel weinig adviseurs zich op gooien. En daar zag ik toch wel een gat. Waar we vroeger heel erg gewend waren om een adviseur te vragen wat de beste verzekering of de bankaire product is, zijn er maar weinig die jou begeleiden in dat hele brede spectrum van beleggingsproducten of crowdfundproducten. Terwijl dat wel belangrijk blijft. Het werk is niet minder geworden. De cijfers tonen ook aan dat er meer financiële activiteit is. Maar het aantal adviseurs waar ik in het begin al over had, is al afgenomen. Dus daar zie ik echt een duidelijk gat waar ik in spring.
1: En hoe persoonlijk is het advies? Is dat op afstand? Is dat fysiek bij elkaar? Hoe gaat dat?
2: Het is heel ironisch om te zeggen dat het heel persoonlijk is. Maar toch tegelijkertijd telefonisch en via videobellen. Je wilt toch makkelijk bereikbaar zijn, laagdrempelig zijn. Daardoor ook is het op afstand helpen van iemand wel prettig. Sommigen hebben toch behoefte om face-to-face. Nou, dat doe ik ook wel eens.
1: Maar reken je wat extra's?
2: Dan reken ik wat extra's.
4: Nou ja, in het kader van CX, dus de urgentie van CX raakt hier ook heel erg wat jij vertelt, is de reputatie online. Want AI agents gaan straks gewoon dit allemaal voor jou regelen. En wat vinden zij over jouw bedrijf? Hoe betrouwbaar is DTC? Hoe betrouwbaar is jouw bedrijf? Dus het zijn hele kleine vragen die ze natuurlijk aan AI vragen. En dat is eigenlijk, dus daar wordt het speelveld straks gespeeld. Dus als jij je werk goed doet en ook je adviezen en de mensen goed daarin meeneemt. En mensen laten daarover ook iets achter. Of jij vraagt dat ook bewust, hè, natuurlijk. Reviews of enquêtes of whatever. Dan speelt het spel zich daar straks ook af. Dus dat is ook een groot onderdeel van mijn werk. In het hele CX-vakgebied eigenlijk.
2: Ja, hij volledig mee eens. Online vindbaarheid is nu belangrijker dan ooit. Dus via AI, daar komen ze ook nog wel eens naar mij toe, omdat ze mij door AI wordt aanbevolen.
4: Ja.
2: Even een grapje tussendoor. En daarom ben ik altijd heel aardig tegen ChatGPT. En zeg ik dankjewel dat hij mij vertrouwt. En
1: maar dat kost weer heel veel verkeer en energie. Hè? Dat dankjewel. Dat kan toch niet?
2: Token. Ja, ja, ja. Als AI mij aardig vindt, dan bevelen ze me misschien ook wel aan andere mensen. Ja. Nee, maar groot gelijk. Online vindbaarheid is belangrijker dan ooit.
4: AI en betrouwbaarheid.
2: Dus, scores, reviews. Dus ik focus daar ook wel op.
1: Hoe zie jij de onderneming voor je over een aantal jaren? Waar zit je ambitie?
2: Ik zie mezelf als straks een... dat klinkt weer heel ouderwets. Een adviesbureau met een goed aantal adviseurs met specialismes. Maar dan wel de go-to place als een particulier of ondernemer een financieel vraagstuk heeft. En weet van, ja, nu wordt het ingewikkeld of ik wil even een bevestiging. Dan gaan we gewoon naar Fintech direct. Er is geen andere partij om dat zo snel mogelijk voor ons goed te regelen. En dat ze gewoon even weer ouderwets blind kunnen vertrouwen op onze expertise.
3: Als ik alle adviezen in het boekje opvolg, waar brengt mij dat dan?
1: De leuke vraag, Bart.
2: Ja. Ja. Het is allemaal persoonsafhankelijk. Dus had ik maar alle adviezen opgevolgd in mijn boek.
3: Ja.
2: Maar dat heb ik ook maar door de tijd heen geleerd. Mm-hmm. Maar nu probeer ik dat wel allemaal op te volgen. Mm-hmm. Maar het is... De keuzes in het verleden, dat bepaalt ook heel erg waar je nu staat. Mm-hmm. Maar ik heb het wel geprobeerd ieder hoofdstuk toe te wijden aan een bepaald levensjaar. Dus je ziet dat de hoofdstukken ongeveer bij 18 beginnen. En dan loopt het zo door tot je pensioengerechtigde leeftijd. Mm-hmm. En op een gegeven moment maak je andere keuzes. Bijvoorbeeld een tweede huis als je wat ouder bent. Of vastgoed in het buitenland. Mm-hmm. Meer over het pensioen. Maar ja, mocht je dit gevolgd hebben vanaf kinds af aan. Dan,
3: in bitcoins in 2010 gekocht hebben waarschijnlijk.
1: Heb je altijd een passief inkomen inderdaad, toch?
2: Het speelt een rol, maar meer over de functies daarvan. Maar niet dat je per ongeluk heel vroeg een goudmijntje hebt gekocht. Of een bitcoin of de net op tijd Tesla of een Netflix aandeel had gekocht. Dan heb je weer, ja, met alle respect voor degene die heel goed kunnen analyseren van aandelen en cryptovaluta. Dan heb je ingespeeld op een speculatie. En dat is minder, ja... Met bewustheid.
1: Hoe kijk je naar box 3? Wat zeg jij dan als het daar een discussie over komt?
2: Chaotisch momenteel. Ja, het is weer... Ik werd wel blij van afgelopen dinsdag, als ik het goed zeg. Dat de kabinetsplannen waren uitgelegd dat het van aanwas naar winst ging.
1: Lijkt me toch logisch eigenlijk ook. Toch? Het is toch heel raar als je van tevoren al moet aftikken op iets wat wellicht in één keer kan instorten.
2: Internationaal werd dat ook niet echt geroemd en uitgelachen voornamelijk. En... Nee, winst is logischer. Ik heb even zitten doorrekenen en het motiveert toch wel de spaarder, denk ik, om iets meer te gaan beleggen. Want als je spaart en je zit boven de 1000 euro grens en je ontvangt je rente, dan moet je op een gegeven moment belasting betalen. Dus in theorie maak je, inflatie daargelaten, altijd winst als je spaart. Maar als je beleggingen hebt die geen dividend uitkeren, maar het herbeleggen, maak je in principe geen winst totdat je het verkoopt. En voor de lange termijn beleggers, waar ik vooral in zit, naar mijn klanten toe, betaal je misschien wel minder belasting. Dat zeg ik heel voorzichtig.
1: Nog een laatste vraag. Tenzij jullie een andere vraag hebben. Er zijn natuurlijk
4: nog een kleine vraag wel. Want wat je natuurlijk helemaal beschrijft ook in je boek. Hè, dat je dus ook eigenlijk passend advies kan geven over de hele levensfase van een mens. Zijn ook al echt bedrijven die daar natuurlijk heel mooi op inspelen. Dan hebben we het even over de klantreis. Als je dan toch in kaart hebt wat er precies gebeurt in die knul die ooit bij jou aan boord komt met 23 jaar. En straks een keer met pensioen gaat of misschien wel een bedrijf heeft verkocht of wat dan ook. Als je dat allemaal goed in kaart hebt en die klant dus eigenlijk 60 jaar loyaal is aan jou. Ja, dat zijn hele leuke dingen achter het CX-gedachtegoed natuurlijk.
2: Ja, Dat is een win-win voor zowel de klant. Want die maakt dan betere keuzes op een gegeven moment. Het is ook aangetoond. Wij van ons WC1 verkopen WC1. Maar aangetoond dat als je eenmaal met een adviseur werkt. Ook op beleggingsvlak. Gemiddeld 2% meer rendement maakt. En dat heeft met verschillende redenen te maken. Maar hè, als je daar vaker naar luistert. En eenmaal de vruchten van plukt. Heb je tot het einde van je leven. Ook met allerlei andere keuzes. Al is het maar een promotie op werk. Job hoppen. Een kind krijgen, scheiden, trouwen, huis kopen. Dat zijn allemaal financiële vraagstukken.
4: Ja.
5: Mooi. We moeten door, Armin. Dankjewel.
0: Nieuw Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? Eén gast, drie tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
5: Zo, en de Inspire Top 3 van vandaag die komt van Shell. Mijn tafelgasten. Heb je lang moeten nadenken over wat er nou in die top 3 komt of niet?
4: Nee. Ik heb... Sowieso, sinds 3 jaar lees ik en schrijf ik echt, luister ik ontzettend veel podcast en ook lees ik ontzettend veel boeken over mijn vakgebied. Het verrijkt je echt enorm. Het zijn gewoon allemaal mini masterclasses. En als je daar een passie voor vindt, waar we het dan over hebben, dan is dat echt de meest laagdrempelige manier om kennis tot je te nemen.
5: Oké. Okay. Dus, zullen we beginnen dan?
4: Zeker.
5: Let op.
6: Nummer drie.
4: Op 3 heb ik de Mel Robbins podcast. En dan met name de aflevering uit 2023. Die gaat over de Let Them Theory. Kan ik iedereen adviseren? Gaat jou ontzettend veel innerlijke rust geven als het gaat over meningen van de hele wereld. Die mensen gewoon natuurlijk over jou hebben. Om die te laten. Oordeelloos te laten. Maar ook andersom. Waarom heb ik een goedkeuring nodig van de hele wereld? In mijn mening. Dus de Let Them Theory. Even googlen. Op de Spotify.
5: Leuk.
4: Echt een hele leuke podcast.
5: Oké, okay, nummer 2.
4: Nummer 2. Mijn grote vriend Marcus Buckingham. Hij heeft overigens ook een boek geschreven hierover. Als je zijn boek titel Design Love In even intikt met een podcast erbij. Dan staan er denk ik inmiddels al 20 podcasts live. En de omschrijving daarbij is How to Unleash the Most Powerful Force in Business. Hij heeft al 30 jaar wetenschap en theorie van ook ontzettend veel bedrijven die hij op heeft gezet, groot heeft gemaakt, verkocht heeft. Brengt hij terug naar deze titel dat hij het zo gemist heeft. Hoe we toch eigenlijk de basis van liefde voor klanten, liefde voor onze partners en liefde voor medewerkers echt kunnen designen. We kunnen dat inregelen en inbouwen in onze processen. Echt een aanrader.
5: Oké, maar is dat dan iets wat intrinsiek geschreven is? Of hoe het maakbeeld zo mooi
4: nee,
5: is?
4: Nee, hij heeft heel veel voorbeelden ook uit bedrijven. Hoe die dus liefde eigenlijk gedesigned hebben in hun hele klantreis. En het is eigenlijk het houden van. Hoe ga je ervoor zorgen dat mensen van jouw merk gaan houden? Ik hou van Volvo of ik hou van Mercedes of hoe ik hou van Nike. Nike is mijn merk. Daar zit allemaal emotie bij. En dat is dus liefde. En dat komt natuurlijk overal terug. Ook thuis, ook in je werk, in je relaties, bij je kinderen. Het is de basis van alles. En hij heeft eigenlijk letterlijk handen en voeten gegeven aan iets wat ik al heel lang voelde en wat altijd zacht, hè, fluffy wordt uitgelegd. Maar hij beschrijft letterlijk de businessstrategie achter liefde. En dat zit niet in het woordje liefde, maar dat zit dus in die experiences die je creëert. En die je dus bewust inbouwt in processen.
5: Interessant.
4: Ja, is echt heel interessant.
5: Maarten, voor jou?
3: Ja, zeker, zeker. Ik vond die eerste, of de derde, we zijn bij nummer 2 natuurlijk pas. Ik weet niet of ik nog mag kiezen, maar ik vind ze allebei interessant. Maar ik vind zeker dit onderwerp, zeker als het gaat over klanten en medewerkers. Uiteindelijk, ons bedrijf is ook een mensenbedrijf. Wij leveren uiteindelijk diensten. Dus bij ons gaat het altijd over medewerkers en klanten. En dan als het met de medewerkers goed gaat en met de klanten gaat het goed. En dan gaat het uiteindelijk ook met de resultaten goed. Maar wel ook in die volgorde. Dus ik denk dat dat mooi aansluit hierbij.
5: Arwin, is voor jou ook belangrijk dit, hè?
2: Ja, zeker. Vooral het laatste. Het is echt Liefde is misschien soms een heel zwaar woord als je met een klant in contact bent. Maar eigenlijk merk ik dat bij ieder gesprek dat ik heb. Het is een stukje empathie wat een adviseur moet hebben om te luisteren naar wat er echt speelt bij de klant. En als je dat in kaart kan brengen, dan komt het ten goede van de kwaliteit van het product en de dienst dat je hebt. Dus ja.
1: Hele mooie ook dan.
4: Nou, ik heb het wel eens in een boardroom gevraagd. Van, hou jij eigenlijk van je klanten? Kan je het woordje liefde uitspreken?
3: En? Ik ben er wel benieuwd.
4: Dat is echt verschrikkelijk hoor.
1: Oh?
4: Dat men het woord niet uit kan spreken. Of sommige liefde afdelingen niet. Ja, de liefde hebben voor je klanten. Want eigenlijk zijn alle bedrijven daarop gebaseerd.
1: Maar hangt het ook niet een beetje af van wat voor dienst of product je levert?
4: Nee.
1: Maar stel, jij verkoopt schoonmaakproducten.
4: Ja, dan nog steeds wil jij die klant toch met zoveel mogelijk liefde adviseren aan het juiste product. Misschien niet eens het duurste product, maar het beste product verdien je misschien minder aan. Maar je zit wel altijd in, ja, op de klantstoel. Waar help jij die klant het beste mee?
1: Maar goed, er zijn toch bedrijven die zijn aan het dozen schuiven? Wat is er dan voor liefde bij nog?
4: Nou ja, er zit natuurlijk zeker in de nieuwe digitale straten van bestellen en dat soort dingen. Maar dan kan je al wel bijvoorbeeld weer denken aan een kaartje wat bij die bestelling zit. Of iemand heeft iets gehoord aan de telefoon bij de klantenservice. Dat soort momenten kun je uitnutten om daar natuurlijk het verschil te maken.
1: En nu kom ik echt in je vakgebied, dat merk ik. Want ik kan hier niks meer tegenin brengen. Denk ik.
4: Nummer 1. Met stip op 1. Dat is de podcast. Is sowieso een hele leuke podcastserie. Baanbrekende businessmodellen. Heb ik eigenlijk alles wel van geluisterd. Eentje licht ik uit, want dat raakt wel weer mijn vakgebied. Dat is de aflevering Zo maak je van klanten fans. En die is met Stefan van Sloten. Dat is een collega van me van All Tuition. En hij mikt in die podcast heel mooi op verbinding en betekenis. En ook hij, alle drie de podcast, zijn boeken. Zijn boek Derde Ring kan ik ook echt, echt aanbevelen. Want hij gaat echt beschrijven. Je hebt een eerste, een tweede en een derde ring. En in die derde ring creëer jij verbinding, loyaliteit. Maar verbind jij ook of zorg je ervoor dat klanten terugkomen bij je. En dat zit echt op een vlak wat we niet altijd echt, ja, niet altijd goed in de gaten hebben. En daar gaan we verschil maken met AI. Daar moet, als je dat in orde hebt, dan denk ik echt dat we daar dat de bedrijven die dit goed in kaart hebben, dat die daar als winnaars uit de bus komen.
1: Ja, je denkt natuurlijk, wat zit hij nou naar mij te kijken?
4: Zit hij te lachen?
1: Nou, maar hebben jullie niet hetzelfde als wat ik heb? Ik zie hier zoveel passie vandaan komen.
3: Ja.
1: Nou, daar geniet ik van.
4: En, en dat probeer ik eigenlijk dagelijks over te brengen op mijn collega's. Dat ze net zoveel van die klanten gaan houden als ik. En dat is heel leuk. Dat is omarmen van ook wel eens een rotgesprek of een vervelend nieuws brengen of whatever. Toch eigenlijk uiteindelijk naar die passie gaan. Ja.
1: Want ik zie ook emotie, zie ik ook wel een beetje.
4: Ja, ja. soms kan het me zeker.
1: Ben nog een slokje.
4: Maken.
1: Dankjewel, mooie Inspired Top 3. Ik ben wel even benieuwd. Ik begin even gewoon bij links en bij Arwin. Wat gaat jou de komende weken nog brengen? Zijn er nog speciale, bijzondere momenten waarvan je zegt, nou, dat wil ik nog even met jullie delen?
2: Leuke vraag. Nou, niet of ik dat mag zeggen, maar dat doe ik gewoon lekker wel. Binnenkort sta ik ook met een klein stukje van mijn bedrijf in de krant. In het Financieel Dagblad. En dat gaat ook weer over finance en compliance en de digitale weerbaarheid van de particulier. Ik denk dat ik al iets te veel heb gezegd over dit stukje. Dat ik mag doen. Maar
1: dus weet je de kop al?
2: Nee, ja, eigenlijk wel. Ik zal alleen de datum ervan voorbehouden.
1: Maar ergens in deze dagen komt het voorbij.
2: In de maand oktober.
1: Nou, kijk. En dat is toch mooi dat je daar aandacht krijgt.
2: Ja, het is heel leuk. Financieel Dagblad staat heel hoog in het rijtje in de financiële sector. Belangrijk. En daar kijk ik wel naar uit. En voor de rest, lekker bezig zijn met mijn klant.
1: En Maarten, voor jou, los van het event, hebben we natuurlijk net al uitgebreid over gehad. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, nou, daar kijk ik ook echt naar uit?
3: Nou, dan toch een beetje in lijn daarmee. Als je een event organiseert waar 500 mensen komen, dan moet je echt zorgen dat alles die dag natuurlijk tip-top loopt. Ik heb een waanzinnig team die dat organiseert. En wat we volgende week gaan doen, dus dat is eigenlijk al heel snel, is dat we op 8 en 9 oktober alle sessies een dry run gaan doen. Dus kan iedereen alvast even een beetje oefenen. Maar de achterliggende gedachte is dat we hebben 700 collega's en die kunnen natuurlijk niet allemaal naar het event komen, is dat we dus die oefensessies allemaal opnemen. En dat we die dus uiteindelijk intern gewoon kunnen streamen, zodat al onze collega's uiteindelijk ook kunnen zien dat die 10, 15 collega's die op het podium mogen staan, wat die uiteindelijk ook gaat doen. En dat gaan we volgende week doen en daar kijk ik enorm naar uit, want ik vind het altijd geweldig om eigen collega's aan het werk te zien.
1: Ben je nog bang dat jullie ingehaald worden door de actualiteit, tot de ontwikkelingen op een of andere manier zo snel gaan dat je niet opnieuw moet gaan dry runnen?
3: Ik denk voor de dry runs niet. Ik hoop dat er ook iets heel actueels is, want ik mag namelijk de dag zelf openen en ik denk wat jij jezelf ook doet. Het leukste is altijd als er natuurlijk bij wijze van spreken de dag ervoor, ik hoop niet om 3 uur 's nachts, maar de dag ervoor nog iets is gebeurd wat een beetje past ook in het thema van de dag en dat je daarmee eigenlijk ook de actualiteit kunt gebruiken om iedereen aan te zetten.
1: Ik vond het onwijs leuk ook dat jij hier was, Armin, natuurlijk ook. En Geraldine, dank je wel. Speciaal als tafelgast vandaag. Hoe heb je het ervaren?
4: Ja, hartstikke leuk. Zo'n sidekick van jou.
1: Ja, vond je het leuk?
4: Ja, nou, zeker.
1: Ben ik blij om. Ja. Heb jij nog iets op de agenda staan voor de komende tijd?
4: Komende weken ben ik heel druk met klanten en dealers interviewen. Dus dat doe ik dan vaak echt op locatie. Echt 1,5 uur de diepte in. Met een opdracht van intern. Bijvoorbeeld van een UX'er of van nu een designer die met onze strategie aan de slag is gegaan. En daar help ik ze een beetje mee. Want ik word daar heel gelukkig van om met die mensen te praten.
1: Nou, dat merken we. Ja. Nou, dankjewel. Leuk dat je er was. Tot zover deze aflevering van New Business Radio Live. Met vandaag in de studio Arwen Bondari, Maarten van Montfort en Geraldine Knoop. Tot zover. Wil je terugluisteren? Kan het uiteraard via onze website newbusinessradio.nl.
0: Kijk op newbusinessradio.nl voor de programmering. Of luister dit programma terug via alle bekende podcastkanalen.
6: Dit is New Business Radio.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
9: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuis gebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Dat komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
0: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. 3 stemmen, 1 doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.
10: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is Business Wise Weekly. Het programma waarin Olivier de Neve met twee experts het nieuws bespreekt dat impact heeft op jouw organisatie. Op de werkvloer, in de boardroom en voor de strategie van morgen.
12: Goedemiddag en welkom bij Business Wise Weekly met vandaag. Liever lekker thuiswerken voor een grijpstuiver dan tegen een dik salaris op kantoor. Hybride werken blijkt de nummer 1 arbeidsvoorwaarde voor werknemers te zijn. Maar of werkgevers daar nou zo blij mee zijn? De baas van de Nederlandse bank is het zat. Nederland laat volgens Olaf Slijpen economisch potentieel liggen. En de schuldige is de trage politiek. Maar kan dat zonder gevolgen blijven? En de machtigste techbazen ter wereld. Die schoven aan bij president Trump in het Witte Huis. Ze tekenen een moreel bindend document. Maar moraliteit, daar hebben ze volgens sommigen juist een schrijnend gebrek aan. En AI heet voortaan ook nog eens SI als het aan Trump ligt. Mijn naam is Olivier de Neve en vandaag heb ik bij me in de studio een geslepen man die altijd met nieuwe argumenten en inzichten komt. Arjen Paardenkoper, ondernemingsrechtadvocaat en oprichter van Hunt Dealmakers, een handelaar in bedrijven. En aan de andere kant staat iemand die echt alles weet over leidinggeven en bedrijfsculturen, want hij koppelt grote bedrijven aan CEO-kandidaten. Roof Knechtmans, managing partner bij Executive Search Bureau De Vroet en Thierry. Tijd voor duiding. Welkom bij Business Wise Weekly.
11: Werkvloer. Boardroom. Strategie. Business Wise Weekly verbindt ze.
12: Het is een opvallende verschuiving in de arbeidsvoorwaarden van werknemers. Niet langer staat een hoger salaris op nummer 1 van het wensenlijstje, maar iets anders blijkt uit onderzoek van IWG, de International Workplace Group. Nee, maar liefst 86% van de ondervraagden noemt flexibel werken de meest gewilde arbeidsvoorwaarden. En dan moet je dus denken aan thuiswerken, flexibele kantoortijden en ook remote werken. Nou heren, gelukkig hebben jullie wel de moeite genomen om naar de studio toe te komen. Dat waardeer ik zeer. Maar Ralf, jij houdt wel van Spanje volgens mij en daar lekker zitten, lekker werken.
13: Ja, maar zo vaak ben ik er ook weer niet. Af en toe werk ik daar vandaan.
12: Ja?
13: Omdat ik in dat geval echt heel rustig met geconcentreerde aandacht kan werken aan een aantal dingen die op kantoor soms lastiger zijn. Mm-hmm. Omdat je de hele dag interactie met mensen hebt.
12: Ja, dat hoor je vaak. Hè? Dat mensen dus om die reden dat heel erg waarderen. Dat remote werken, thuiswerken, hybride werken. Dus jij snapt dat wel eigenlijk?
13: Dat ik snap dat wel, maar ik vind niet, Olivier, dat je dat 5 dagen per week zou moeten doen.
12: Wat is dan wel redelijk?
13: Nou, er is onderzoek hiernaar gedaan. Hè? Onder andere door Stanford-econoom Nicholas Bloom. En die heeft gezegd van gemiddeld genomen, als je 3 om 2 doet, dan hou je productiviteit wel in balans.
12: Dus 3 dagen op kantoor, 2 dagen thuis.
13: Zo is het.
12: Ja.
13: Soms leidt het zelfs tot een lichte stijging, omdat mensen geen reistijd hebben. Als je heel ver weg woont, scheelt dat natuurlijk een behoorlijke slok op een borrel. En soms hebben mensen thuis hele, hele rustige ruimtes waar ze met geconcentreerde aandacht, net zoals ik in Spanje, kunnen werken.
12: Ja.
13: Zegt hij ook, het probleem is dat we iedereen over één kam scheren en niet iedereen is even geschikt voor thuiswerken.
12: Nee.
13: En dat hoor je zelden.
12: Ja. Ben jij geschikt voor thuiswerken, Arjen Paardenkoper?
14: Zeker, ik ben een ADHD'er, Olivier. Dus ik ben al afgeleid door een goudvis. Dus het is heel verstandig mij af en toe thuis te laten werken. Je ziet het wel, kijk, ik sta er eigenlijk...

0: Ik denk dat we er niet aan gaan ontkomen met de congestie op de snelwegen in Nederland. Dat mensen toch thuis gaan werken.
1: Ja, en jij zegt dus minder billable hours, declarabele uren op de vrijdagen bij jullie. Wat is dan de oorzaak daarvan? Zit iedereen massaal zijn was te doen thuis?
0: Mensen zitten thuis en zien het toch langzamerhand als een weekend. Dus psychisch gezien of psychologisch gezien zou je de thuiswerkdag nooit op een vrijdag of een maandag moeten doen. Hmm. Naar mijn mening.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, mijn dochter werkt bij de ABN AMRO. Die is daar trainee. En als die op donderdag naar kantoor gaat, dat begint om 9:00. Als ze er om 8:00 neer is, heeft ze geen werkplek.
1: Hm, dus dan moet je wel.
0: Ja, dan moet je wel extra vroeg zijn of thuiswerken.
1: Je slaat het maar gewoon helemaal over. Ja. Laat maar zitten. Alle handdoekjes zijn al neergelegd op de stoeltjes, dus haal maar op. Ralf, uit het onderzoek blijkt dat hybride werken inmiddels ook de wervingsstrategie is voor talent. Hè?
2: Ja.
1: 37% van de bedrijven zet erop in tegen 35% op een concurrerend salaris. Jij bent van de executives. Hè? Werkt het voor die mensen ook zo? Is flexibiliteit het nieuwe goud van de arbeidsvoorwaarden?
2: Nou ja, kijk, de executives bepalen natuurlijk eigenlijk zelf al waar en wanneer ze werken. En guess what, die werken bijna altijd 60 of 70 uur per week, wat je daar ook van vindt.
1: Ja, maar alleen God is hun baas.
2: Nou nee, meestal de RVC.
1: Toch wel, ja. Ja, maar die bepalen dan de RVC dan niet van, hey, vriend of vriendin, jij moet wel zo vaak op kantoor te zien zijn.
2: Nou, de gemiddelde RVC bemoeit zich niet met de kleur van de potlooder. Dat moeten ze ook niet doen.
1: Nee.
2: Die moeten goede vragen stellen en de strategie toetsen. En die directie met raad en daad terzijde staan. En dan moet je het denk ik wel bond maken. Als je nooit zichtbaar bent voor je mensen, is dat niet verstandig. Omdat leiderschap ook gewoon een grote voorbeeldfunctie met zich meebrengt.
1: Ja.
2: Dus dat is niet handig.
1: Dus jij zegt wel van, als leider zou je wel wat vaker nog op kantoor misschien fysiek moeten zijn.
2: Ik ben eigenlijk zelf bijvoorbeeld voor mijn team 4 dagen per week op kantoor. Met uitzondering van die paar keer per jaar dat ik dan even vanuit Spanje werk. Maar dat is echt maar een paar keer per jaar.
1: Ja.
2: En wat ik straks zei, Nicholas Bloom heeft ook uitgezocht dat bijvoorbeeld mensen met een hoge zelfdiscipline en een achievement profiel, die zelf startend zijn, die zijn daar geschikt voor. Mensen die dat niet hebben, vinden het vaak of niet zo leuk, of zijn er minder geschikt voor. En ik vind dat we die discussie ook moeten durven aangaan. Past het bij jou en waarom? En ik heb altijd de maatstaf bij mijn mensen. Als je thuis net zo goed functioneert als op de zaak, dan kun je dat prima 2 dagen doen. Maar bijvoorbeeld voor jonge mensen is het belangrijk om interactie te hebben met die groep. Want daar leren ze heel veel van. Dat heet in mijn vak informeel leren. En dat is super belangrijk.
1: Dus bijvoorbeeld onder de 35 niet te veel thuiswerken.
2: Het gaat niet zozeer om leeftijd, maar ervaringsjaren in die baan.
1: Ah,
2: als je net start in die baan, moet je dat niet te vaak doen. Omdat je ontzettend veel leert van die groep. Dat
1: over jong gesproken. Jij bent natuurlijk ook hartstikke jong nog. Je hebt
2: super
1: gek genoeg wel al 20 jaar ervaring. Minimaal. Hè? 20 jaar geleden was dit toch onvoorstelbaar?
2: Ja, hadden wij echt nooit kunnen dromen toe.
1: Nee. Dus dit is echt anders.
2: Zo is het.
1: En dat heeft dan onder andere te maken met corona en dingen, hè, waardoor dat thuiswerken meer is ingevoerd. Maar is dit ook here to stay, denk je?
2: Ja, ik denk dat dit nooit meer helemaal weggaat. In alle eerlijkheid. Ik ben benieuwd hoe mijn collega aan de overkant dat ziet.
0: Nee, ik ben het helemaal eens met je eens, Ralf. Dit gaat nooit meer verdwijnen. En het is ook goed, want het is heerlijk. Ik heb gisteren toevallig een dag thuis gewerkt. Dat was omdat mijn chauffeur niet kon, maar als ik heel eerlijk ben. Maar het is me wel bevallen. Ik was buitengewoon productief en ik start zelf om 7:30, dus echt eerlijk.
1: Ja, dus dat kan heel. Nou, je zegt zelf, je hebt ADHD, dus je bent.
0: Snel afgeleid.
1: Stel dat iemand. Jij zit lekker rustig op kantoor te werken. Iemand komt even wat vragen. Zegt Arjen, sorry, even een vraagje. Ben je dan echt ook uit je concentratie? Duurt het dan ook weer heel lang?
0: Ja, het is heel vervelend. Ik ervaar dat echt als vervelend.
1: Ja, dat is ook uit het onderzoek gebleken. Hè? Dat 1 onderbreking, daardoor ben je 8 tot 20 minuten kwijt om je weer te kunnen focussen.
2: Hier zit mijn grootste winst als ik in Spanje werk. Want op de zaak staan die mensen fysiek voor mijn deur.
1: Mm-hmm.
2: Thuis in Spanje bellen ze of mailen ze of appen ze. Maar dan bepaal ik zelf wanneer ik terug app, mail of bel.
1: Ja.
2: En dat scheelt enorm. Want je kunt gewoon met geconcentreerde aandacht gewoon even iets afmaken.
0: In de tijd dat ik nog op mijn advocaatkantoor een kantoor had, had ik een bureau met een groene of een rode lamp verlichting eromheen. En had ik zo'n brood had staan, kon ik niet gestoord worden. Het werkte perfect.
1: En daar hield iedereen zich ook aan.
0: Ja, zeker.
1: Oh, dat was wel een schrikbewind dan.
0: Als ze een baan wilden houden wel.
2: Was een voorloper van moderne leiderschap. Ja. Niet,
1: ja, exact ja. Arjen, als we het hebben over de werving, hè, van personeel. Het aanbieden van flexibiliteit is ook essentieel voor het behoud van ervaren personeel tegenwoordig. Dat het juist veel geld ook kost om iemand te laten gaan als die al lang bij je werkt en je dit niet aanbiedt. Als iemand bij jou op gesprek is, kan je daar maar beter gewoon alle flex-eisen van de medewerker ja op zeggen?
0: Ja en nee. Kijk, in de advocatuur is het makkelijker om thuis te werken. In mijn corporate finance bedrijf zie je dat eigenlijk op 1 jonge naam, maar die woont in Rotterdam, die heeft ook vrijdag rijles en die werkt dan vrijdags thuis. En dat is helemaal prima. En die is zeer productief. Maar ik weet het wel liever van tevoren. Ik heb er nul problemen mee eigenlijk. Hè, dat mensen thuiswerken. Als er maar af en toe, wat Ralf ook zegt,

0: kantoor zijn om dat in die informele opleiding te krijgen en goed te overleggen.
1: Ja, moet er dan wel, want Ralf zei net, nou ideaal zou zijn 3 dagen op kantoor, 2 dagen thuis misschien. Is dat voor jou ook het ideaal en zit er ook een max aan de goedheid van
0: flexibiliteit? Nou, er zit zeker een max aan, maar kijk, ik denk natuurlijk als werkgever. Kijk, als ze akkoord gaan met minder salaris en ze willen ook nog minder op kantoor zijn, dan kan ik een kleiner kantoor huren en ik heb minder salariskosten. Dus eigenlijk is het een droom.
1: Ja, precies, ja. Hey Ralf, jij als headhunter, hè, zeggen we dan even in de volksmond. Hoe kan jij nou nog toekomstig leiderschap gaan spotten als iedereen de hele dag thuis zit en zijn goudvis zit te verzorgen?
2: Ja, maar die leiders zitten niet de hele dag thuis.
1: Echt. Dat zijn de mensen die juist wel op kantoor zitten.
2: Die zijn vaak vanwege hun voorbeeldfunctie een behoorlijk deel van hun tijd echt op kantoor.
1: En de toekomstige leiders.
2: Of bij klanten.
1: Ja, maar ik bedoel, we hebben het uiteindelijk de meeste leiders beginnen niet als leider. Die beginnen ergens onderaan in het voetvolk en die klimmen omhoog. Hoe spot je die dan uiteindelijk nog? Want die moeten zich ook ontwikkelen als die alleen maar thuis zitten.
2: Ja, maar die zijn wel zichtbaar op allerlei digitale kanalen. Hè?
1: Ja.
2: Dus we vinden ze echt wel. Bovendien kennen we ze meestal al.
1: Ja, dat helpt ook, ja. Arjen, jij bent van de overnames, hè? Daar weet je alles van. Speelt dat nou ook een rol nog? Als je bijvoorbeeld bij een potentiële overnamekandidaat komt kijken en iedereen werkt daar thuis. Dat je denkt, nou, wat een uitgestorven boel.
0: Als ze gekocht worden door Amerikanen en de verkeerde Amerikanen, hebben ze een probleem. En dan mogen ze allemaal weer op kantoor komen. En dan heb je een muitend personeelsbestand wat je koopt.
1: Ja.
0: Dus het speelt zeker een rol.
1: Ja, want het is echt een verworven recht nu geworden, hè, voor mensen. Ook al is het misschien uit de goedheid geboren van, nou, we gaan je een beetje, komen je een beetje tegemoet. Werk maar eens thuis op vrijdag. Ja, als je nu zou afpakken.
0: Je ziet bij ons advocaatkantoor, daar was het ondenkbaar voor COVID. Echt ondenkbaar. Ik kreeg zelf altijd alleen maar kritiek van mijn partners dat ik nooit op kantoor was en altijd rondreisde en in mijn auto aan het werken was. En toen kwam COVID en iedereen ging in één keer thuiswerken. En nu proberen we dat terug te dringen, omdat we zien dat de productiviteit afneemt in ons geval.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat zijn stevige discussies, kan ik je vertellen.
1: Ja, en hoe hoog kan je dat spelen dan?
0: Nou ja, je kan. Ik zag al een uitspraak van de rechter voorbij komen, waarin gezegd werd dat als je mensen thuis laat werken, je ze eigenlijk niet meer kan verplichten om fulltime weer terug te komen op kantoor. Dus laten we zo zeggen, als je 3 dagen thuis werkt, kan je er wel 1 dag van maken, maar helemaal terug, dat is juridisch gezien niet aan te raden.
1: Dus ook als jij bijvoorbeeld als argument hebt van, joh, luister, mijn declarabele uren schieten naar beneden doordat jij thuis aan het werken bent, dus ga maar weer op kantoor. Dat is niet.
0: Ja, dan moet je. Er gaat natuurlijk traject dan vooraf. Dan geef je iemand de formele waarschuwing dat hij wel zijn uren haalt.
1: Ja, ja. En dan, hoe die dat dan doet, dat
0: ja,
1: ook
0: dat
1: vanuit
0: maakt
1: huis.
0: Ook niet uit. Je mag ook s'nachts, s'avonds, in het weekend. Dat is ook goed.
1: Precies, als je maar schrijft.
0: Precies.
1: Ja.
0: Wie schrijft, die blijft dan weer.
1: Zo is het. Waar gaat dit naartoe, Ralf? Zijn we nu wel op de top van het hybride werk al gekomen? Of gaat er nog?
2: Ik zie zelfs sommige bedrijven een beetje terug proberen te krabbelen. Hè? Dus als je in de media volgt op dit vlak, dan zie je dat een aantal bedrijven zegt, nou, het wordt me te gortig. Want A, ik heb die dure kantoormeters. En B, ik wil dat jullie interacteren met elkaar. Want daarvan blijkt ook uit onderzoek dat je daar gewoon allemaal beter van wordt. Mm-hmm. Denkkerig. En B, er zijn zelfs ook wel klanten die het helemaal niet doen. Ik heb een paar niet nader te noemen quote 500 klanten die zeggen, als je bij ons wil werken, no go. Mm. Doe me gewoon niet. Als je dat toch wil, nemen we je niet aan. Zeg het maar van tevoren. Dus die groep bestaat ook. Maar ik denk dat het niet heel veel gekker wordt dan dit. Ik denk dat dit altijd zal blijven. Het gaat niet meer weg. Maar heel veel meer dan dit denk ik ook niet. Omdat het gewoon moeilijker werkbaar is. Met uitzonderingen in bepaalde sectoren natuurlijk.
1: Ja. Dank. We gaan het over iets anders hebben zo meteen. Dan schakelen we met de nieuwscollega's van RTL Z. Om te horen wat het belangrijkste zakelijke nieuws van vandaag is. En waarom. Maar eerst.
3: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly. Met Olivier de Neven. Bij New Business Radio.
1: Het mag deze week dan wel hartstikke lekker weer zijn. Maar plaatselijk was er flinke kans op regen. Het regende namelijk noodkreten. Bijvoorbeeld van de hoeder van de Nederlandse economie. Nederlandse banken president Olaf Slijpen. Volgens hem laat Nederland economisch potentieel liggen als gevolg van trage politiek. En dat terwijl we zoveel beter kunnen. En dan was er ook nog een rapport van TNO. Waaruit blijkt dat onze tech-startups enorm achterlopen vergeleken met andere Europese landen. En het achterstallige onderhoud aan bruggen en wegen kan Nederland ook nog eens ruim 21 miljard euro aan schade opleveren. Tot 2035. Ja, kortom heren, zo deprimerend als je nog geen touw aan de keukentrapje had, dan pakte je het er wel bij nu. Hè? Het is echt verschrikkelijk. Dit zijn structurele problemen, geen incidenten. Als je een bedrijf nou zo zou runnen, dan zou het snel klaar zijn, toch?
2: Ja, dat kan helemaal niet.
1: Nee.
2: We moeten echt keuzes gaan maken. We hebben een een legio aantal problemen. We hebben een stikstofprobleem. Het stroomnet loopt totaal vast. Investeringen in fysieke en digitale infrastructuur zijn uitgesteld. Nou, we zien allerlei bruggen waar opeens geen vrachtwagens meer overheen mogen. Anno 2026 Nederland. Hè? Je had straks, voorstelde je mij de vraag, als je dat in 2003 gevraagd had.
1: Ja.
2: Dan zou je voor gek versleten worden. Ik denk dat hier hetzelfde voor geldt.
1: Ja.
2: Dus ik vind dat Olaf Slijpen en het TNO volstrekt gelijk hebben.
1: Ja?
2: We moeten echt keuzes gaan maken, anders raken we achterop. En wij denken dat welvaart vanzelfsprekend is en dat dat automatisch de komende decennia verlengd wordt. Ik denk van niet.
1: Ja, de belangrijkste oproep van de president van de Nederlandse Bank is, denk ik in ieder geval, Den Haag. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk vooral wat goed is voor de BV Nederland. Ben je daarmee eens, Arjen?
0: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Kijk, wat iedereen vergeet in deze discussie. In 2003 waren onze gasputten in Groningen nog open. En daar hadden we op een gegeven moment op de top hadden we 22 miljard inkomsten mee. Nederland heeft meer gasvoorraad dan Noorwegen en meer gasinkomsten dan Noorwegen. Noorwegen heeft het rijkste staatsfonds ter wereld. Hè? Dus de Noor.
2: Die hebben slim geïnvesteerd.
0: Die hebben slim geïnvesteerd in plaats van uitgedeeld. Ik geloof iedere Noor heeft een tegoed van 700.000 euro in dat fonds. Maar die gasinkomsten zijn verdwenen. Dus we missen gewoon 20 miljard per jaar. Hè? En dat heeft zijn impact op de economie. Ja, ik maak me zorgen. We hebben echt gebrek aan leiderschap. Ik zou zelf zeggen dat de kiesdrempel naar 10% moet. Om te zorgen dat we een paar partijen overhouden. En dat er gewoon eens beslissingen genomen worden. Ik mis echt, ik zou bijna zeggen als een ras echte, nou ik kan beter zeggen voormalig VVD'er, mis ik Joop den Uyl. Het was een rode rakker, maar hij was wel een leider. En dat gold ook voor Lubbers. En dat gold ook voor Wiegel. Dat waren staatsmannen. En Hans van Mierlo. Waar zijn ze gebleven?
1: Vroeger was alles beter, Arjen.
0: Nou ja, als mevrouw dit hoort en mijn kinderen, dan word ik voor oude boze witte mannen uitgemaakt. Ze hebben volslagen gelijk.
2: Doen ze toch wel waarschijnlijk.
0: Precies, en we moeten naar de toekomst kijken. Maar ja. Ik heb een staatsman nodig.
1: Een staatsman. En dat, ja. Zit hij er nu? Rob Jetten? Is dat een staatsman?
0: Nou ja, ik krijg natuurlijk jeuk van D66. Ik laat er eerlijk over zijn. Maar ik vind hem. Ik ben wel trots dat die man ons land vertegenwoordigt.
1: Okay.
0: Maar hij zou iets meer moed moeten tonen. Lef. Hij moet leiderschap tonen. Hij moet gewoon beslissingen nemen.
1: Ja, nou zegt de president van de Nederlandse Bank zegt dat dus ook. Je zou ook kunnen zeggen, joh, je bent president van de Nederlandse Bank. Hou je mond en bemoei je niet met de politiek.
0: Ja, maar het feit dat hij dat risico neemt en deze noodkreet uit, baart mij extra zorgen.
2: Ja, dat doet hij natuurlijk alleen maar als hij denkt het water staat ons na aan de lippen. Hè? Ik bedoel, anders doet hij dat niet. Dat
1: nee.
2: Je hebt gelijk en dat zal hij niet lichtzinnig doen.
1: Nee, en toch doet hij het inderdaad, want hij ziet dus de urgentie ervan. Volgens hem is er dringend behoefte aan meer investeringen. Ja, en keuzes maken zo. En dat klinkt ook wel een beetje gratuit natuurlijk. Van maak keuzes. Dan denk ik, ja, welke keuzes maak je dan? En welke kant moeten ze dan opgaan? Wat zou jij zeggen dan, Ralf?
2: Nou, ik ben het er echt mee eens. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de start-ups die naar scale-ups doorgroeien.
1: Mm-hmm.
2: Dat is in Amerika 2 keer zo vaak succesvol bij ons. Omdat in die B-fase, in die volgende fase,
1: ja.
2: Ontbreekt het vaak aan kapitaal.
1: Ja, dus
2: en dan gaan die
1: Europa
2: bedrijven naar San Francisco of andere plekken in de wereld. Ja,
1: klopt.
2: Dat moeten we niet willen als BV Nederland.
1: Even voor de cijfers, hè, wat jij zegt inderdaad. In Nederland tech-startups minder dan 22% groeit door tot scale-up. In Europa 24%, dus niet heel erg veel beter, maar wel beter. In Amerika 52% ruim.
2: Ja, terwijl als wij nog 5 ASML's zouden hebben, wat voor repercussies heeft dat voor ons land? Als je kijkt wat dat betekent heeft voor Brabant als regio en voor ons als land, dat is echt niet te onderschatten.
1: Nee, en dat gaat dus nu niet goed, niet goed genoeg. Daar zou een keuze voor gemaakt moeten worden.
2: Dat gaat niet goed genoeg, terwijl de kansen evident aanwezig zijn.
1: Hmm. Jij zit in de overnames en financiering, Arjen. Waar gaat het dan mis?
0: Nou ja, kijk, bij de start-ups dus. Hè. Dus greenfield bedrijven. Het is zo moeilijk om geld op te halen. Ik raak het niet eens aan als adviseur. Gewoon te weinig kans op succes. Toen ik zelf een start-up heb gedaan in 2004 met 4 vriendjes Secco opgericht. En dat zou je nu een fintech bedrijf noemen. Zijn we begonnen in Amerika. Want ja, in Nederland, hou op. De regelgeving was al een ramp. We hadden meteen de AFM in ons nek. We hadden een soort de Giro opgericht. Een online broker voor particulieren. En we zijn meteen naar Amerika gegaan. En daar hebben we ook het grootste gedeelte van ons kapitaal opgehaald. Dat was echt veel eenvoudiger dan in Nederland.
1: Werd je met open armen ontvangen vergeleken met
0: Nederland? Ja, onze eerste investeerder was Niklas Zennström, de medeoprichter van Skype.
1: Kijk, ja, dus het kan dus wel, maar niet in Nederland.
0: Nee, niet in Nederland. En het is natuurlijk schandalig. Hè? Ik bedoel, we zien het allemaal, we weten het allemaal, maar niemand grijpt in. En nu, dus de DNB-president die een noodkreet uit. Nou, Prins Constantijn, die maakt zich er ook ontzettend zorgen.
2: Heel lang sterk voor, hè, overigens.
1: Ja.
2: In niet mis te verstaande bewoordingen. Het verbaast je vaak dat hij vanuit zijn positie dat durft.
1: Ja.
2: Maar dat geeft ook aan de urgentie.
1: Hij blijft rammelen aan die boom. Maar nou ja, wij horen hem dan wel. Maar misschien de machthebbers nog niet voldoende. Zou er niet een aparte minister of staatssecretaris van investeringen moeten komen? Om een beetje te schipperen tussen die economie en de bureaucratie.
2: Nou, ik denk dat Arjen gelijk heeft. Als je aan dat politieke systeem niks doet en die kiesdrempel niet verhoogt, dan blijft het eindeloos polderen en compromissen sluiten.
1: Nou, zijn we nu ook bij de kiesdrempel inderdaad. Dan moeten we gewoon alleen maar grote partijen.
2: Nou, ik zou niet naar een twee partijenstelsel willen, maar je ziet natuurlijk wel dat we ontzettende problemen hebben met het krijgen van een meerderheid, waardoor de besluitvorming enorm vertraagd wordt. En democratie is een heel groot goed. Dat moeten we ons ook beseffen. Maar ja, misschien moeten we daar toch een beetje de scherpe randjes van bekijken.
1: Ja, dus er is te veel geëmmer nu.
2: Ja, vind ik wel.
1: Ja?
0: Besluiteloosheid en top. Nederland gaat failliet en bij gebrek aan bestuurderschap en leiderschap.
1: Als we het over dat leiderschap hebben. Hè, nu zijn vooral politici die ook de beroepspoliticus zijn. Er wordt heel vaak gezegd we moeten experts van buiten hebben. Die verstand hebben van bijvoorbeeld hoe het in het bedrijfsleven werkt. Nou, jij kent je kent je Pappenheimers, hè, Ralf. Al die mensen die in hoge functies in het bedrijfsleven zitten.
2: Ja.
1: Heb je het er wel eens met die mensen over van, joh, zou een carrière in de politiek niks voor jou zijn?
2: Nou, gemiddeld zijn ze vrij aarzelend daarover. Omdat het afbreukrisico heel groot is. Hè? De from hero to zero cyclist. Die wordt vaak genoemd op dit vlak. Ik heb jarenlang in de scoutingcommissie van Mark Rutte gezeten. Dat is nergens op mijn cv. Maar dat heb ik wel gedaan. En dan moesten we Eerste en Tweede Kamerleden en leden van het Europees Parlement selecteren. Maar ook soms wel iets zeggen over aankomend ministers en staatssecretarissen. Dat deed ik overigens uit fascinatie voor talent. En niet om nou per se voor een politieke partij actief te zijn. Maar daar zag je toch dat er is een kleine groep die het super graag wil vanuit purpose overwegingen. Maar er is ook een heel grote groep die denkt, ja, maar zeg ik mijn corporate baan op voor de politiek, dan kan het om redenen buiten mijn schuld zomaar over zijn. Het kan ook heel snel gaan. Hè? Als het kabinet sneuvelt.
1: Kan een jaartje duren en dan is het alweer klaar.
2: Nou, veel van die mensen hebben er helemaal geen zin in om dan in de Tweede Kamer te zitten. En hoe snel heb je dan je baan weer terug? Dus dat speelt ook wel een rol, in alle eerlijkheid.
1: In de schaduw een beetje aangeven van, joh jongens, als jullie mij als staatssecretaris of minister willen hebben, dan moet je even de telefoon pakken.
2: Ja, maar dat gebeurt natuurlijk aan de lopende band.
1: Ja.
2: Het is niet zo dat de alle grote politieke partijen, zowel van links als van rechts, hebben lijstjes. Omdat uit het verleden, als die overnight gecast werden, dan sleuvelden ze ook vaak overnight. En recentelijk hebben we bij D66 natuurlijk gezien dat dat nog steeds wel eens kan gebeuren. Maar als je die mensen lang van tevoren screent en bekijkt vanuit verschillende invalshoeken en referenties over ze inwent en ze langer en vaker gezien hebt, dat is precies wat die scoutingcommissies doen.
1: Ja.
2: Dan neemt het risico op failures natuurlijk wel behoorlijk af.
1: Ja, maar ik zie wel weinig bedrijfstoppers op dit moment dan in kabinetten zitten.
2: Zeker.
1: Ja, dus dat is dus de reden, het afbreukrisico.
2: Zo is het.
1: Arjen, AI, hè, dat is hetgene waar de BV Nederland misschien wel gereanimeerd mee kan / moet worden. Heb je daar vertrouwen in dat AI misschien wel die aanjager gaat worden die we zoeken?
0: Ja, nee. Ik heb natuurlijk een zoon die AI-ondernemer is. Dus ik hoor hoe moeilijk het is voor jonge ondernemers om financiering te vinden. Hè. Hij doet dat samen onder meer met Remy Gieling en Job van den Berg. Nou, dat zijn wel de AI-koningen van Nederland.
1: Onze collega's hier bij BusinessWise ook.
0: Ja. AI gaat zeker helpen. Alleen we lopen zo achter ten opzichte van de rest van de wereld. En Nederland en Europa loopt achter. We hebben het al eerder een keer besproken in de uitzending. Trump is een zegen voor Europa. We moeten nu eindelijk leren op eigen benen staan. Want we zijn natuurlijk al stiekem het museum van China geworden. Dus AI gaat helpen, maar we hebben gewoon een achterstand. Hè. Als je ziet de investeringen die wij in AI doen per hoofd van de bevolking vergeleken met die van Amerika, dan zijn de cijfers slechter dan de venture capital lijstjes die Ralf net noemde. Dat is echt zorgwekkend.
1: Ja, dus eigenlijk lopen we daar misschien ook wel weer zo erg op achter dat het niet gaat helpen.
2: Nou, er zijn wel initiatieven. Hè? De Nederlandse AI-fabriek en de Nederlandse coalitie voor AI. Juist om te bundelen. Maar Arjen heeft gelijk. In China en Rusland en dat soort totalitaire staten, daar zit het natuurlijk niet stil. Hè? Dus we moeten wel echt een been bijtrekken snel.
1: Ja. Ralf, dan zegt Olaf Slijpen ook een randvoorwaarde noemt hij erbij bij dit verhaal. Namelijk extra investeren mag niet leiden tot een hogere staatsschuld. De begroting moet sluitend blijven. Dat zegt hij natuurlijk ook als financiële man.
2: Ja.
1: Ik denk dan wel van, ja, maar dat kan toch niet allebei. Je kan toch niet en investeren en ondertussen ook, hè, dan moet je op andere dingen gaan bezuinigen.
2: Ligt eraan waar het geld vandaan haalt, hè, dan.
1: Ja.
2: Hij probeert natuurlijk dat op een andere manier.
1: Namelijk?
2: Nou ja, externe financiers.
1: Ja,
2: maar,
1: precies.
2: Maar de vraag is of dat gaat lukken.
1: Ja, er groeien geen geldbomen in Nederland, ja, voor zover ik heb kunnen zien. Dus dan moet het ergens vandaan komen, inderdaad.
0: Zeker, nou, gas.
1: Gas, ja. Groningen weer open. Groningen, wordt het paradepaardje weer.
0: Dat mag niet zonder regeling voor de bewoners, natuurlijk. Laten we daar echt heel duidelijk over zijn.
1: Ja, maar toch, jij zou nog steeds zeggen, we zijn een aantal maanden nadat we daar het ook wel eens over hebben gehad, nog steeds Groningen weer open.
0: Ja, natuurlijk. Je hoort alleen maar over gastekort en stijgende gasprijzen. Wij zitten op de grootste gasbelt ter wereld.
1: Hmm. Tot slot over dit onderwerp. Jullie mogen het even overnemen in Den Haag van mij dan. Eén structureel probleem. Eentje dat je nu met prioriteit zou mogen aanpakken. Welke wordt dat en waarom?
2: Het oplossen van het stroomnet.
1: Ja?
2: Netcongestie, ja.
1: Het allergrootste probleem nu.
2: Nou, het is echt wel belachelijk dat er woonwijken gebouwd worden waar die geen aansluiting hebben en bedrijven die geen aansluiting kunnen krijgen. Dus het is wel, ja, dat zou ik zeggen, laaghangend fruit om er gewoon snel iets aan te doen.
1: Ja, het kost ook heel veel geld, hè?
2: Ja, het kost wel veel geld.
1: Ja, Arjen?
0: Ziekteverzuimregeling, grootste, als ik ondernemers spreek, grootste bezwaren bij de huidige Nederlandse economie en beleid is het feit dat je zieke werknemers 2 jaar moet doorbetalen en er een ontslagverbod geldt. Dat is echt een ramp bij iedere discussie. En ik ben zelf ook ooit ziek geweest. Ik heb een jaar genoten van dit zalige Nederlandse sociale vangnet. Ik dank Joop de Uyl daarvoor. Maar,
1: groot leider.
0: Ja. Groot leider, ja. Maar het kan natuurlijk niet. Wij zien zo vaak dat bedrijven maar failliet gaan omdat ze mensen niet kunnen ontslaan. Dat als er een discussie is met een werknemer, bijvoorbeeld over thuiswerken, ze melden zich meteen ziek. Ze zijn situationeel arbeidsongeschikt. Je kan 2 jaar doorbetalen. Ja, ja, dat is te gek. Dat moet terug naar 6 maanden.
1: Nou, als Hans Pekman niet al rood was, dan loopt hij nu rood aan, hoor, als hij zit te luisteren.
0: Ik hoop het wel.
1: Ja.
2: Hij heeft wel gelijk. Als je een klein MKB-bedrijf hebt. Ik heb 2 jaar geleden mijn bedrijf De Vroedsingerie aan Boer en Kroon verkocht. Als ik daarvan van 2 zieke mensen gehad had, had ik dat bedrijf niet winstgevend kunnen verkopen.
1: Omdat je dan gewoon zo'n ballast eigenlijk hebt, om het maar vervelend te zeggen.
2: Het is echt
1: zieke mensen.
2: Het is echt ingewikkeld.
1: Ja, oké. Dus daar zou wat aan moeten gebeuren om dat ondernemersklimaat ook beter te maken.
0: Zeker.
2: Zeker.
1: Ja. Oké, nou, we zijn het zeer eensgezind hier. Tenminste, jullie dan. Strakjes de leider van de week, de CFO van reisorganisatie Sunweb, die grijpt de stuurknuppel, want hij wordt de nieuwe CEO. Maar is een cijferman wel de juiste gezagvoerder voor een bedrijf dat vooral moet vernieuwen?
3: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Businesswise Weekly bij New Business Radio.
1: En dan nu iets nieuws in Businesswise Weekly. We gaan vanaf nu namelijk wekelijks schakelen met RTLZ Nieuws om te praten over het belangrijkste, grootste of meest opmerkelijke zakelijke nieuws van de dag. En vandaag doe ik dat met presentator en eindredacteur Frederik Doormaar. Ja, Frederik, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, leuk dat we dit gaan doen. Ik ben natuurlijk heel benieuwd, hè. Wat is het grootste zakelijke nieuws van vandaag?
4: Het is altijd lastig om te kiezen, hè, want we hebben het onder andere over Micron. Dat is heel belangrijk voor beleggers. De grote chipmaker is met cijfers gekomen gisteravond. En dat is natuurlijk weer heel belangrijk voor de beurs. Maar ja, als je het aan mij vraagt, Olivier, mijn favoriete onderwerp is Google, die vanavond, Nederlandse tijd, voor het eerst eigen satelliet de ruimte in gaat sturen. En in die satelliet zitten AI-chips. En Google wil gaan testen hoe die AI-chips zich gaan houden in de ruimte. Want daar heb je natuurlijk extreme temperatuurverschillen en ook stralingen. Nou ja, we moeten even kijken voor Google hoe dat dan uitpakt. Want het is een eerste stap om uiteindelijk datacenters in de ruimte te bouwen. Dat is waar Google uiteindelijk naartoe wil.
1: Ongelooflijk. Nou, dat zou in ieder geval wel betekenen dat de discussie over datacenters in de Nederlandse polder misschien wat zou kunnen verstommen.
4: Nou ja, precies, want dat is het, hè. Want die datacenters, dat weet jij ook, die hebben we allemaal heel hard nodig. Dat heeft alles te maken met het vele gebruik van kunstmatige intelligentie en de opkomst van kunstmatige intelligentie. En je zegt zelf al, in de polder willen wij ze ook niet graag hebben. Maar dat geldt ook een beetje voor de rest van de wereld. Hè, een datacenter heeft heel veel stroom nodig, maar het moet ook gekoeld worden. Om dat voor elkaar te krijgen, moet je of je datacenter in Finland gaan neerzetten en anders moet je het gaan koelen. Met bijvoorbeeld water. Maar ja, als je nou in de ruimte dit voor elkaar zou kunnen krijgen, dan sla je natuurlijk heel veel vliegen in één klap. Want daar is superveel zonne-energie natuurlijk.
1: Ja. Ruimte heeft ook veel ruimte.
4: En, ja. En er is knallend veel ruimte. Dus daar ben je inderdaad ook vanaf. En je kunt daar ook heel goed koelen. Dus er zijn heel veel redenen voor Google om dit te gaan uitproberen. Eigenlijk.
1: Ja, nou, misschien zijn ze daar dan wel de concurrentie op voor. Want ik heb het nog niet van andere partijen gehoord. Of is Musk ook al daarmee bezig, dat jij weet?
4: Nou, het is wel zo dat deze satelliet van Google gaat mee in een raket van SpaceX.
1: Ah, ja.
4: Elon Musk heeft natuurlijk heel veel ervaring in de ruimte. En uiteindelijk zijn al die grote techbedrijven, die willen, dat is een soort race eigenlijk. En waar kun je je datacenters neerzetten? En er zijn ook wel meerdere partijen die naar de ruimte kijken. Maar goed, dit is een eerste uitprobeersel. En dan moet je je voorstellen, in die satelliet zit eigenlijk een hele grote supercomputer. Met daarin dus die AI-chips. En die AI-chips worden vervolgens vanuit aarde getest eigenlijk. Dus vanuit aarde gaan ze dan vragen stellen aan deze supercomputer. En dan eigenlijk gewoon heel simpel kijken of ze antwoord krijgen. Of die chips zich staande houden. Nou ja, als dat allemaal lukt, dan is dat eigenlijk nog ook pas maar een eerste stapje hoor.
1: Ja, nou ik vind het mega fascinerend. Space, the next frontier. Hè? Het is weer opnieuw, blijkt het weer actueel te zijn. Dank in ieder geval hiervoor. En succes daarmee nog hè, met al dat nieuws wat jullie verslaan.
4: Het gaat helemaal goed komen en jullie veel plezier daar.
1: Dankjewel. Dat was Frederik Doormaar, presentator en eindredacteur bij RTL Z Nieuws. Ja, heren, laten we het er ook meteen even over hebben. Want Google goes to space dus. Wat denk jij, Ralf? Is dit inderdaad een biggie?
2: Ja, ik denk techies rule the world. Dat is wat ik vooral denk.
1: Ja.
2: Waar houdt het op? Ik denk dat dit wel revolutionair kan zijn. Want het koelen van die datacenters is echt een probleem. Hè? Niet, wat Frederik net zei, niet in Finland, maar wel hier in dit deel van Europa. Laat staan in de zuidelijke Europese landen.
1: Ja.
2: Dat is wel echt een ding.
1: Als het bloedheet is, en dat wordt het steeds meer natuurlijk, dan kost het ook veel meer water, veel meer energie enzovoort.
2: Zo is het.
1: Ja. Wat denk jij, Arjen? Is dit iets waar Google flinke pegels mee gaat verdienen? Als ze dit goed doen?
0: Ik denk dat ze hier zeker pegels mee gaan verdienen. Ik weet niet hoe duur het is om natuurlijk die satelliet de ruimte in te schieten. Misschien krijgen ze korting bij Elon. Maar ik zat wel meteen te denken aan meneer Poetin en zijn nieuwste raket. Waarmee die satellieten uit de lucht kan schieten. Dus ik denk wel dat het vrij kwetsbare datacenters zijn.
1: Ja, die ergens daar in de lucht hangen. Ja. En dan hoppakee, dan gaat even zo de raket van Poetin erop.
0: Ja, en dan is het afgelopen met het Google datacenter. Dan hebben we allemaal zwarte schermpjes. Dat zou wel vervelend zijn.
1: Ja, wat ik wel even net opwierp bij Frederik. Hè, op het moment dat je het niet meer in Nederland in de polder hoeft te doen. En mensen er geen last meer van hebben in directe zin. Zou dat natuurlijk wel een enorme winst kunnen zijn. Dan kan je ook dat geëmmer over... De ellende die het in een omgeving veroorzaakt voor zijn.
0: Nee, natuurlijk. Het ziet er niet uit, al die grote zwarte dozen. Ik heb een vriendje in Blaricum die hier schandalig rijk mee geworden is. Oh. Die had het 8 jaar geleden al over dat hij gespecialiseerd was in de bouw van datacenters. Toen dacht ik, nou, een paar van die computertjes op een rij.
2: Hoe groot kan dat worden, dacht je?
0: Hoe groot kan het worden, precies. Jeutje.
1: Het is een zwarte dozenschuiver is het geworden.
0: Precies,
1: van jou. Ja. Heel goed. Nou, we gaan zien hoe dit zich allemaal verder gaat ontwikkelen. We zometeen dineren met de machtigste tech-miljardairs ter wereld. President Trump die kreeg ze deze week allemaal aan tafel en liet zijn document tekenen waarin ze plechtig beloven zichzelf te gaan reguleren. Maar kun je een slager wel zijn eigen vlees laten keuren? Dat zometeen.
3: Business Wise Weekly, de leider van de week.
1: Iedere aflevering zetten we in Business Wise Weekly de spotlight op een leider uit binnen- of buitenland. Soms omdat zo iemand het fantastisch doet. En soms omdat het juist net niet zo lekker gaat. Rob Huisman is de boardroomadviseur van Nederland. En is ook nog een schrijver van Boardroom Bijbel Communicator. Hij heeft het deze week over Jeroen de Zwart. Hij is sinds 2019 de financiële man, de CFO van reisorganisatie Sunweb. En per 1 november schuift hij een stoeltje door. Hij wordt de nieuwe CEO.
5: Dat is iets wat je... heel lang niet hebt gezien, want de CFO, dat was 10, 20 jaar geleden heel vaak echt een hele cijfermatige man. Meestal een man, bijna altijd een man eigenlijk. En tegenwoordig zie je dat de CFO veel breder ontwikkeld is, een echte communicator aan het worden is. En die kan ook heel goed praten over strategie, over operaties, wat er goed gaat, wat er niet goed gaat in de operatie. Dat zie je ook wel bij grote beursgenoteerde bedrijven, dat bij een kwartaalresultaat alleen de CFO het woord doet. En dat de CEO niet eens meer in beeld komt op dat moment. En dat is een duidelijk signaal dat die CFO dus in zijn of haar mars heeft om door te groeien. Kijk, een CFO vormt in principe altijd al een tandem met de CEO. En zij zijn dus al aan het zwaluwstaarten, zou je kunnen zeggen, in die raad van bestuur, in die directie, in dat managementteam. En dat maakt het eigenlijk heel logisch dat zo'n CFO doorschuift. Wat mensen vaak vergeten, Peter Wenning, die onze economie tegen het licht heeft gehouden, die was CEO van ASML. Maar voordat hij daar CEO werd, was hij CFO van ASML. Dus het is niet helemaal nieuw. Maar het gebeurt wel steeds vaker.
1: Het is niet helemaal nieuw, maar het gebeurt wel steeds vaker, horen we Rob zeggen. Ralf, jij weet hier natuurlijk alles van. Vis in het water op dit gebied.
2: Mijn vakgebied, ja.
1: Ja, klopt. Je searcht naar CEO's, dus laat ik bij jou beginnen. Een CFO, dat is in mijn ogen, althans, dat is een beetje het beeld wat je altijd hebt, een beetje een saaie figuur, een cijfer, man of vrouw, die vooral weinig risico neemt. Klopt dat?
2: Nou, dat is wel een beetje veranderd. Dus ik ben het wel eens dat ze steeds vaker een tandem vormen met die CEO. Hè? Maar ik zou niet de stelling aan aandurven dat elke CFO geschikt is om CEO te worden. Dat is echt absoluut onzin. Omdat dingen als strategie, people management, leiderschap. Ja, dat kan bij die CFO zitten. En er zijn zeker voorbeelden. Peter Wennick is een goed voorbeeld. Die was eerst controller, werd toen CFO en daarna bevlogen CEO van ASML. Daar heb je ook andere voorbeelden van. Bij Friesland Campina is Hein Schumacher doorgegroeid. Bij PostNL is Pim Berendsen, heeft Herna Verhagen opgevolgd. Eelco Blok deed datzelfde bij KPN. Dus er zijn wel voorbeelden. Maar er zijn ook legio voorbeelden waar de CFO notoire ongeschikt was.
1: Noem er eens eentje.
2: Nou, nee, ik ga geen mensen. Die vraag zag ik aankomen. Ja. Maar ik heb één keer meegemaakt dat een fantastische CFO, Joost Sliepenbeek, die werd dus door een klant van mij vroeg van kan je die eens benaderen? En dat deed ik dus. En die zei van, buitengewoon eervol, maar ik ben een hele, hele goede CFO. Ik denk dat ik zelf een minder goede CEO zou zijn.
1: Goeie zelfkennis
2: en dat
1: dan.
2: Vind ik grote klasse.
1: Ja.
2: Was ook een geweldige, of is een geweldige CFO. Maar je wil dus dat die mensen het zelfbewustzijn, de zelf-awareness hebben van kan ik dat? Het is overigens ook wel moeilijker om vanuit binnen door te groeien. Laat dat ook gezegd zijn. Omdat mensen je altijd bekijken op basis van de functie die je nu hebt. En niet die nieuwe positie. Dus vanuit intern doorgroeien is vaker succesvol. Omdat je weet dat mensen bij het DNA en de cultuur passen. Maar is wel ingewikkelder gemiddeld.
1: En hoe pak je dat dan aan als je zo'n proces zou begeleiden? Van nou, iemand gaat inderdaad van CFO naar CEO.
2: Nou, door hem echt heel goed te onboarden in die nieuwe rol. Je zou denken, dat heb je niet nodig. Met die, want die man of vrouw kent het bedrijf van de haven tot gort, maar je moet je goed onboarden. En je moet wel echt heel goed kijken op basis van, wat mij betreft, een scorecard met criteria. Voldoet hij of zij daar echt aan? In het geval van Sunweb is het zo dat dat bedrijf is van Triton. Dat is een private equity, een investeringsmaatschappij in gewoon Nederlands. En die zitten daar al best wel lang in, hè, 2018. Dus die willen vast wel een keer naar een exit.
1: Ja, die zitten daar niet voor lange toekomst.
2: Nou, en dan kan het dus heel gunstig zijn om iemand te hebben die eventjes vooral op die financiële ratio's gaat sturen. En misschien iets minder de innovatiespecialist en de supermarketeer en de superstrategisch.
1: Ja, dus in dat opzicht wel een logische keuze.
2: Nou, ik vind het niet heel gek binnen de context van die private equity setting.
1: Ja, Arjen, een logische keuze voor deze Jeroen de Zwart?
0: Nee, natuurlijk niet, Olivier. Ik ben het helemaal niet met jullie eens. Kijk, laat ik twee dingen zeggen. Het eerste is, Triton zit erin. Ze hebben 3 miljard omzet, 2 miljard schuld. Dus ze hebben daar een probleem. Dus ze hebben iemand die gaat op de portemonnee van Triton passen. Een CFO, dat zijn blauwe mensen. Die staan er nog niet bekend omdat ze risico's durven nemen. En ondernemers risico nemen. Dus laat ik het zo zeggen, wat typerend is voor hoe de markt hier naar kijkt. Ik had gisteravond als donateur van het Nederlands Filmfonds had ik het slotdiner met de bestuur van het Nederlands Filmfonds. En daar zat ik naast een bestuurder van een con-collega. En die bestuurder zei tegen mij dat het goed nieuws was dat een CFO de CEO van hun directe concurrent werd.
1: Ja, ja.
0: Dat weet je eigenlijk genoeg.
1: Ja, dus een directe concurrent van Sunweb heb je het dan over.
0: Ja, ja, zeker.
2: Ja, maar je moet ze ook niet allemaal over één kam scheren. Want toen Peter Wennink de CEO van ASML werd, toen zei iedereen ook, ja, maar zijn CFO, dat kan natuurlijk nooit. En guess what, dat wordt nu als een van de voorbeelden genoemd van een visionaire, geweldige CEO. Dus pas nou op met iedereen in hetzelfde doosje te stoppen. Want het is bloedlink en ook niet terecht.
1: Laten we inderdaad proberen daar even de vinger op te leggen. Hè? Want oké, niet elke CFO is een goede CEO. Sterker nog, hè? Ik hoor het jou hier zeggen. Dat kan ook helemaal verkeerd uitpakken. Wat maakt dan een goede CFO wel een goede CEO? Wat zijn dan de kenmerken die zo iemand dan echt zou moeten hebben?
0: Ja, ik denk dat je bij Ralf moet zijn voor deze vraag. Ik zou zelf zeggen dat die CFO nog wel bereid is om risico's te nemen. Kijk, in mijn ogen, maar ik ben geen expert, is een CFO een risico-averse persoon. Die zit op het cash management. Nou, als je het verhaal van Triton kent, die er hier te lang in zit, met een te hoge schuldenratio, ja, dan begrijp ik wel dat ze er een CFO op zetten om goed op de winkel te passen. Kennelijk hebben ze daar cashflow-problemen. Dat zou je ook kunnen managen met een hele sterke CFO. Maar ik vrees voor de toekomst van Sunweb. Als ik dit soort, bedoel niet dat ze failliet gaan. Daar heb ik geen verstand van op dit moment. Daar kan ik niks over zeggen. Maar een CFO van een bedrijf wat eigenlijk gewoon flink moet groeien. En die CEO maken. Ja, ik denk die is gewoon te risico-averse voor mijn gevoel.
1: De Sun gaat zakken daar. Ja. Zeggen.
0: Sunset business. Ja.
1: Inderdaad, ja. Nou, Ralf. Als we het hebben over CEO's moeten natuurlijk wel wat weten van financials. Hè? Want ik bedoel, als je helemaal er niks van begrijpt. Dan.
2: Ja, maar er is geen enkele CEO die geen balans kan lezen. Dat kan echt niet. Alleen de CFO is natuurlijk gespecialiseerd op dat vlak. kan de financiële ratio's vaak nog veel beter in kaart brengen. Maar het is niet zo dat alle CFO's alleen maar kijken naar de downward risk. Ik ken ook een groot aantal CFO's die ook gewoon echt kijken naar de upward potential. Daar zich omringen met de allerbeste mensen. Hè? Want als jij een CFO bent en je bent een uitstekende people manager en je weet de randvoorwaarden te creëren waarbinnen anderen kunnen excelleren, dan kan het prima. Mm. En ik snap echt wel waar Arjen vandaan komt. Gemiddeld genomen zijn het vaker blauwere mensen. Gemiddeld genomen zijn ze vaak risicoavers. Ja. Maar gemiddelde zeggen maar weinig. Ja, zijn hele goede uitzonderingsposities.
1: Ja.
2: En daar moet je gewoon niet blind voor zijn. Dat is buitengewoon dom.
1: En we horen Rob Huisman net zeggen, CFO's worden steeds breder en dan niet fysiek.
2: En dat is echt, ze worden vaak ook veel breder fysiek, omdat die baan niet zo...
1: Ja, precies. Communicators zijn het geworden.
2: Maar je ziet de laatste jaren, zie je steeds vaker dat digital en facilities en allerlei onderdelen vallen onder die CFO. Dus die heeft zich moeten verbreden. Bovendien zie je de tendens naar die tandemvorming met de CEO, waardoor ze zich ook over de schutting van hun eigen discipline met strategie en dat soort zaken bezighouden. Mm. En dan kom je al steeds dichter tegen die CEO. At the end of the day hangt het voor een groot deel je geschiktheid af van je persoonlijkheid en what makes you tick, the primary social motives heet dat in chic Engels. Gewoon, wat zijn jouw drijfveren en wat voor soort profiel heb je op dat vlak? En dan kan het best zijn dat iemand die volstrekt financieel geschoold is en bijvoorbeeld RA, RC is en toch heel veel business opportunities ziet.
1: Arjen, we hebben het nog niet gehad over wat er allemaal bij Sunweb de laatste tijd gebeurd is. Flink wat gedoe aan de top hebben ze gehad. De CEO en een interim CEO die zijn vertrokken of vlogen uit, om het in Sunweb termen te zeggen. Moet zo'n Jeroen de Zwart dan vooral rust in de tent brengen? Is dat dan zijn belangrijkste taak?
0: Ik denk het wel. Misschien bereiden ze het wel voor op een verkoop. En Triton zit er al te lang in. Het gemiddelde termijn is 5 tot 7 jaar voor private equity. Nou, ze zitten er al bijna 8 jaar in. Dus ze moeten er vanaf. Dus
1: ja, die voelen een beetje gaat kriebelen daar. Ja, van weg met het bedrijf.
0: Afschrijven en gaan.
1: Ja, dus de rust in de tent.
2: En de financiële ratio's op orde brengen.
1: Ja, precies. Want en dat wordt natuurlijk automatisch eigenlijk om te rust als je de financiële ratio's op orde
2: brengt. In ieder geval voor Triton.
1: Ja, precies. Jeroen de Zwart kent iedereen al daar binnen dat bedrijf als CFO. Ja. Net stipt erop het ook wel even aan. Hè? Van dan ga je dus een interne doorstromer. Krijgt dan opeens de toppositie. Hoe zorg je er nou voor dat je dan autoriteit en vernieuwing tegenover een team dat jou al jaren in een heel andere rol kent, toch goed gaat doorvoeren?
2: Nou, autoriteit heeft hij denk ik op basis van zijn vakmanschap. Maar ik zei net ook al, het is altijd moeilijker hè, om intern door te groeien.
1: Ja.
2: En die vernieuwing, ja, die kun je natuurlijk ook van buiten afhalen. Daar kun je gewoon, als je de beste chief innovation officer uit de reiswereld aan je beter winden en daar de randvoorwaarden creëert, dan kan het best.
1: Dus je hoeft dan niet CEO te zijn, bedoel
2: je? Het is echt een misverstand dat die CEO alles alleen moet doen, moet willen doen of in veel gevallen doet. Dat is gewoon niet meer zo. Dat kan helemaal niet. Ik heb een boek geschreven over leiderschap in de digitale wereld. En een van de boodschappen is dat je gewoon niet meer in staat bent om op al die disciplines de beste te zijn. Je moet er voldoende van weten om de juiste vragen te stellen. En je moet vooral zorgen dat je een team om je heen verzamelt met de allerbeste mensen die jou de juiste antwoorden geven.
1: Kan je dan eigenlijk ook zeggen, als je maar gewoon goede mensen om je heen hebt, dan maakt het niet zo gek veel uit wie er dan aan het roer staat?
2: Nou, dat vind ik nog wel een hele boutstelling. Die gaan net iets te ver.
1: Ja, we hebben het wel eens gehad hè, over de Amerikaanse president. En dat je dan zegt van, ja goed.
2: Als maar die heeft ook geen goed team om zich heen.
1: Daar kan je inderdaad nog over discussiëren inderdaad. Maar als die hele goede adviseur zou hebben, dan zou het niet zoveel uitmaken welk mannetje of vrouwtje daar zit. Maar dat bedrijf dus niet zo.
2: Bij de echte narcisten gaat dat niet werken, vrees ik.
1: Nee. Toen er een interim CEO werd gezocht, eerder dus al, werd Jeroen de Zwart toen niet gekozen. Nu alsnog. Zegt dat ook wat van nou, dat je dan tweede keus bent? Dat iedereen weet dat in een bedrijf. Is toch een beetje gênant, Arjen?
0: Ja, ik vraag me af waarom hij het geaccepteerd heeft.
1: Nou ja, misschien een mooie paycheck.
0: Ik wil net zeggen, misschien heeft hij mooie aandelen op optiepakket. He, dat hij denkt, ja iemand moet de rijkdom van de familie gaan redden. Laat ik het zelf maar doen.
1: Ja, zwarte cijfers schrijven.
0: Zwarte cijfers schrijven, ja. Nee, ja, ik zou zelf zeggen, maar het is mijn vak niet dat je op achterstand begint. Je bent de tweede keus. Dat lijkt me nooit prettig. Ze zoeken buiten de deur. Ze kunnen niemand vinden. God, wil jij het niet worden?
1: Ja.
0: Maar het kan ook andersom zijn geweest. Dat hij dacht, hey, jongens, jullie kunnen geen geschikte kandidaat vinden. Zal ik het doen?
1: Steek ik mijn hand op.
0: Ja.
1: Ja. Wat denk jij, Ralf? Want dat heb je natuurlijk vaker meegemaakt, zoiets. Dat de mensen als tweede keuze toch uiteindelijk...
2: Toch eerst even een nuancerende opmerking. Wij denken altijd dat er dan alleen naar buiten gekeken wordt door de headhunter. Maar het is echt niet zelden zo dat ze ook naar binnen kijken. Dat weet de buitenwereld vaak niet. Dus dan schrijft de pers, hij of zij is tweede keus. Dat is helemaal niet altijd zo. Bovendien leidt het ook wel in dat proces soms zo dat als je al die externe kandidaten op een rijtje zet, dat je zegt, misschien is die eigen interne kandidaat toch zo slecht nog niet in deze fase met deze context. En er zijn echt voorbeelden van, bijvoorbeeld Joost bij KPN, de CEO. Mm-hmm. Daar werd toen ook van gezegd, duurt wel lang en is die dan geen tweede keus? Nou, sindsdien heeft KPN het in jaren niet zo goed gedaan. Dus ja, die tweede, of ik denk dat het geen tweede keus was, maar als dat al zo is, hoeft hij helemaal niet slecht uit te pakken.
1: Nee, dat kan uiteindelijk toch gewoon je topspits zijn.
2: Zo is het.
1: Ja. Goed, dank jullie wel. We gaan het over iets anders hebben.
3: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly met Olivier de Neve bij New Business Radio.
1: Trump noemde het een buitengewone bijeenkomst van de knapste koppen die Amerika's gouden eeuw bouwen. De top van de Amerikaanse AI-wereld schoof aan in het Witte Huis en tekende een moreel bindend akkoord om hun eigen technologie veilig te houden. En en passant besloot Trump ook nog even dat het geen AI meer mag heten, maar voortaan SI, oftewel Super Intelligence. En dat ging dan niet over zijn eigen intelligentie voor de duidelijkheid, maar over de artificiële intelligentie.
2: Ik denk dat hij het wel had over zijn eigen intelligentie.
1: Ja, misschien eigenlijk ook zeker. Wel. Ja, dat gaan we nog even navragen bij hem. Arjen, verdient Trump ook een super intelligent compliment voor het aan tafel krijgen van al die tech bros?
0: Ja, het is natuurlijk de slager die zijn eigen vlees moet keuren. Alleen ze hebben niet alle slagers aan tafel uitgenodigd. Want er zijn ook nog slagers in China. Mistral in Europa. De Russen zullen ongetwijfeld ook hun eigen AI of SI hebben. Mm-hmm. Dus ik denk dat die Chinezen zich kapot lachen. Want die zien in één keer dat de Amerikanen zichzelf beperken. Hun directe concurrenten. En ik ga een AI-reis maken. Eind van deze maand ga ik naar Taiwan en China, Shenzhen. En waar in de voorbereiding op de reis zie je dus op de 67 leidende AI-technologie punten, meetpunten, heeft China er al 57 in handen. Dus ja, die laatste 10 zullen ook wel snel volgen nu, denk ik.
1: Zeker omdat ze dus eigenlijk Amerika zichzelf een rem opleggen.
0: Ja, dit werkt natuurlijk alleen maar als de hele wereld het spelletje meespeelt.
1: Ja, ja. Een beetje als de Tour de France, Ralf. Waarin als je dan de enige bent die geen doping gebruikt, dat je dan wel heel netjes bezig bent, maar wel achteraan eindigt.
2: Ja, maar ik vraag me af of dit een rem is. Hè? Want natuurlijk is het mooi dat OpenAI onder invloed van de kritiek nu excuses aanbiedt en dat deze morele verplichting er komt.
1: Ja.
2: Maar critici zeggen van ja, maar dat is morele verplichting versus harde wetgeving. Dus die mannen kunnen eigenlijk gewoon nog doen wat ze zelf willen. Arjen zegt gelijk, terecht slager die zijn eigen vlees keurt.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat ze die wetloop gewoon door blijven laten gaan.
1: Ja, ze hebben grif getekend. Hè? Meteen hoppakee, bij het kruisje getekend van Trump. Onafhankelijke auditors zouden het moeten gaan doen.
2: Ja, ja.
1: Geloof je het?
2: Ik moet het nog zien.
1: Ja, je moet het nog zien. Onafhankelijke auditors in Amerika die deze bedrijven gaan in de gaten gaan houden. Dat klinkt op zich best oké, toch?
0: Ja, prima. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens, Olivier. Kijk, welke auditor is in staat om dit te auditen? Het is zo groot en er gaat zoveel geld in om. Ik vraag me af. Ik ben het met Ralf eens. Ik denk dat het een wassen neus is.
1: Ja, ze moeten dan ook toegang geven natuurlijk tot alle systemen. We hebben een tijdje geleden het Hugging Face incident gehad. Hè, met die rogue agents, die losgeslagen AI-agenten. Waar toen onderzoek naar is gedaan. En toch de onafhankelijke autoriteiten niet alles hebben mogen zien. Sommige dingen ook alweer verwijderd waren ondertussen. Dat bedoel je eigenlijk.
0: Ja,
1: je krijgt een beetje inzicht, maar niet echt.
0: Natuurlijk, het is een beetje de controles in Iran op de kerninstallaties.
1: Ja, ja. Beetje.
0: Ja.
1: Soms. Ja. Ralf, een jurist noemde het akkoord diep teleurstellend, omdat het bedrijven dus zelf laat bepalen wat veiligheid is zonder consequenties bij overtreding. Zou daar inderdaad een consequentie aan moeten zitten bij een overtreding? En zo ja, welke dan? Want je kan ook wel geldboete opleggen, maar daar zijn die bedrijven denk ik ook niet zo van onder de indruk.
2: Ja, dat is een lastige vraag. Het probleem is natuurlijk dat AI biedt enorme kansen, maar kan ook het einde van de mensheid betekenen.
1: Ja.
2: En ik las laatst in een Engels tijdschrift, the worrying part is that the experts are not warning us. The worrying part is that we are not acting upon it. Dus als antwoord op jouw vraag, er moet wel echt iets komen nu. Het is ingewikkeld.
1: Ja, het is te weinig nog. Even aan de huisjurist vragen hier. Wat kan je doen bij dit soort enorme kolossen van bedrijven om nog indruk te maken, om daar een sanctie aan te hangen?
0: Persoonlijke strafbaarheid van de bestuurders. Dan is het meteen afgelopen. In Amerika ga je nog echt de cel in.
1: Ja, en dat zou kunnen?
0: Ja, dat zou kunnen. Zeker.
1: Dus als er bijvoorbeeld, stel, hè, want we hebben nou in Australië hebben we gezien, hè, een model van OpenAI had de Australische overheid gehackt zonder dat daarvoor opdracht gegeven was. Nou, Sam Altman, de baas van OpenAI, zijn excuses aangeboden. Gezegd dat de ontwikkeling van een nieuw model gestopt wordt. Maar dat is het dan ook wel. Daarvan zeg jij dus, stel dat Sam Altman de bak in zou draaien hiervoor, dan zou het wel, dan zou het nooit gebeuren.
0: Dan pas je wel op. Zeker als dat door het hele bedrijf sijpelt, in het DNA van het bedrijf komt te zitten, dat je niet met boetes gestraft wordt, maar met een vrijheidsstraf, dan is het zo gebeurd.
1: Ja, en dat kan. Dat zou,
0: nou, je kan je gewoon wetgeving voor mij. Ik kan het gewoon strafbaar stellen.
1: Ja.
2: Maar dus met elke vorm van strafbaarstelling, de pakkans moet reëel zijn.
0: Ja.
2: En de straf moet erg genoeg zijn. Als je ze niet allebei doet, heeft geen enkele zin. Het speelt in een reguliere wereld ook.
1: En zou dat dan juridisch wel houdbaar zijn? Want iemand kan natuurlijk zeggen, ja, ik ben de CEO van het bedrijf, maar ik kan niet precies weten hoe, welk model.
2: Dat is ministeriële aansprakelijkheid. Ongeacht schuld. Wat
0: dat wilde ik ook zeggen. Ministeriële verantwoordelijkheid.
1: Ja. Ben je gewoon de sjaak en de draai de bak in.
0: Ja, zeker. Ja,
1: want nu komen ze er dus mee weg. Elke keer eigenlijk. Het gaat vrij simpel. Sorry. En we gaan weer door.
0: Ja, totdat een rogue agent het koelsysteem van de kerncentrale platlegt.
1: Ja.
0: Hè, dan heb je natuurlijk een hele andere discussie. Zijn er nog vrij onschuldige incidenten, voor zover we weten?
1: Mm. Denk jij dat nou misschien niet specifiek dit voorbeeld, maar denk je dat er een keer echt wat ergens gaat gebeuren binnenkort?
0: Ja, als ik de kranten moet geloven, en ik lees geen Nederlandse kranten, dan is het niet de vraag of, alleen maar wanneer.
2: Nou, daar hebben Bill Gates en Elon Musk en zo en dat soort mensen ook wel echt voor gewaarschuwd.
1: Ja.
2: De vraag is alleen, gaan zij zichzelf permitteren om het allemaal wat rustiger aan te doen, terwijl ze weten dat China het helemaal niet rustig aan gaat doen? Ja. Daar zit volgens mij de kern van het echte probleem.
1: Nou, over die zelfregulering gesproken en zo. Bij advocaten weet ik het, hoe dat werkt. Maar hoe zit dat bij jouw werkveld? Bij de Executive Search kan je ook, als jij een of andere judokus neerzet, kan je daar dan aansprakelijk voor gesteld worden?
2: Nou, dat is juridisch zo. Als er sprake is van opzet of grove schuld, hè? Dus dan moet je er een rotzootje van maken. Daarom hebben wij bij mijn kantoor 9 stappen in drie volgordelijke fases. Doen we ook diepe referenties en zo. Als je dat allemaal doet, wordt het ingewikkeld om je aansprakelijk te stellen. Maar dan moet je wel kunnen laten zien dat je dus alles gedaan hebt wat redelijkerwijs van je verwacht kon worden. Als je er een rotzootje van maakt en hij of zij maakt er bij de klant een rotzootje van, dan is het wel degelijk mogelijk om je aan te spreken.
1: En is er dan, voordat het naar de rechter gaat, nog een soort controlerende instantie, een vakgroep executive searchers, die dat is er nog niet?
2: Nee.
1: Want zou dat dan iets zijn wat jij ook gewenst zou vinden eigenlijk? Dat het ook in jouw beroepsgroep zou
2: zijn? Nou, ik vind het gewoon gewenst dat je echt je huiswerk doet.
1: Ja.
2: En dat je serieuze navraag doet over kandidaten. Ook als het hele gerenommeerde mensen zijn.
1: Ja.
2: Dat gebeurt wel eens niet, hè? Dan heb je die celebrity CEO en denk je, ja, maar die zal wel goed zijn. Dat hoeven we niet te controleren.
1: Ja.
2: We hebben pas met Milieudefensie met Donald Pols gehad. Hè? Die was alom gewaardeerd in zijn sector. Dus die werd niet meer gecontroleerd.
1: Nee.
2: Uitstekende kerel overigens op zijn vakgebied.
1: Ja,
2: maar ja.
1: Wel met een verleden.
2: Wel met een verleden.
1: Ja, en dat was even over het hoofd gezien. En daar kwamen ze pas later achter. Dus als er een onafhankelijke auditor zou zijn, dan moet die ook echt niet aangesteld worden door de bedrijven zelf, maar echt door bijvoorbeeld de overheid zou er een rol in moeten spelen. Arjen, als we nu even naar Nederland gaan. Hè, en we hebben premier Jetten, die wil hetzelfde gaan doen. Stel, de absolute top van het Nederlands bedrijfsleven aan tafel krijgen om structurele problemen aan te pakken. En jij wordt aangesteld om de selectie te maken. Wie moeten daar dan aan tafel zitten? Zijn dat dan Nederlandse AI-bedrijven of moet ik aan iets heel anders denken?
0: Hebben we Nederlandse AI-bedrijven?
1: Jawel, zijn er wel.
0: Ja, ze zijn er wel, maar niet echt leidend in de wereld.
1: Mijn zoon bijvoorbeeld.
0: Mijn zoon. ik heb gisteren nog met een collega van Ralf gesproken. En ik zei, hoe is mogelijk dat bedrijven als de KLM en ASML niet gewoon commissarissen van 24 hebben die alles van AI weten? Die gewoon echt weten. Oude grijze mannen zoals ik met bierbuiken, die kunnen dit helemaal niet meer beoordelen, vind ik zelf.
1: Laten we daar meteen even, Ralf, wat is het antwoord daarop? Waarom zijn die er niet?
2: Nou, dat is wel een tendens waar we naartoe gaan.
1: Jonge gasten.
2: Fors jonger. Ik weet niet of het meteen 24 wordt, maar vroeger was het ondenkbaar dat je een 30er in je supervisory board had. Dat is niet meer ondenkbaar.
1: Hm.
2: Overigens niet alleen bij bedrijven, maar wij, en dat heeft in de krant gestaan, dus dat mag ik met je delen. Wij hebben voor NOC-NSF iemand met een digitaal profiel gezocht, omdat zij vonden dat bijvoorbeeld het cyberrisico zo evident is en dat je zo'n merk kan zo beschadigd raken daardoor. En guess what? Dat was geen man, maar een vrouw. Die is geen 34, maar is wel fors jonger dan wat je met een gemiddelde toezichthouder of bestuurder zou verwachten.
1: Ja, dus die kant gaat het wel op?
2: Die kant gaat het zeker op, omdat Arjen heeft gelijk. De meeste mannen van onze leeftijd hebben echt totaal geen verstand van dit. Er zijn wel uitzonderingen, maar hebben geen verstand van dit vakgebied.
1: Nee, dus juist de jonge generatie zou daar een belangrijke rol in kunnen gaan spelen. Die zou je dus bijvoorbeeld bij Jetten ook meer aan tafel zetten dan.
0: Zeker.
1: Ga eens even nadenken met elkaar.
0: Ja.
1: Ja. En dan misschien ook een moreel bindend document tekenen.
0: Ja, nou, je hebt natuurlijk de banken eten, die heb je natuurlijk ook. En de vraag is of de bankiers eten, of je die niet zou moeten invoeren in de AI-wereld. He, dus echt een moreel appel doen op de bestuurders en decision makers en intelligente mensen die daar werken.
1: Maar die banken eten heeft ook niet altijd geholpen, toch?
0: Nee, maar het is wel weer een kapstuk of een kapstok waar je mensen op kan aanspreken, juridisch gezien.
1: Ja, dat je zegt van luister, je hebt die eed getekend, je hebt de gelofte afgelegd.
0: Ja, maar kijk, AI, als leek zeg ik, AI in de verkeerde handen kan dodelijk zijn. Dus het is eigenlijk een moordwapen. Het is net zoals je dronken in je auto stapt, je rijdt iemand dood. Een normaal iemand die een auto rijdt, is niks aan de hand. Ben je dronken, dan ben je strafbaar. Dat zou je dus ook met AI moeten doen. Ben je dronken van je zoektocht naar nog meer intelligente superpower. Hè?
1: Ja.
0: En je maakt daar een fout mee, dan moet je gewoon op de blaren zitten.
1: Een heerlijk opbeurend einde van deze Business Wise Weekly. Dank jullie wel, heren, voor de goede teksten. Arjen Paardenkoper, ondernemingsrechtadvocaat en oprichter van Hunt Dealmakers, en handelaar in bedrijven. En Ralf Knechtmans, managing partner bij Executive Search Bureau De Vroet en Thierry. En zoals elke week kun je deze hele aflevering vanaf vrijdagochtend vroeg terugluisteren in je favoriete podcast app. En volgende week gewoon weer meer Business Wise Weekly. Elke donderdag tussen 5 en 6 middags of vrijdag tussen 12 en 1 middags op New Business Radio. Fijne dag nog en tot volgende week.
3: Dit was Business Wise Weekly. Dank voor het luisteren. Wil je deze inzichten nog eens terughoren of delen met je team? Ga naar businesswise.nl of newbusinessradio.nl.

0: Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
9: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
10: WeFacts, Yuki, Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Zo moet er onder meer één inloggen komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
11: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Van academisch onderzoek naar commerciële toepassing. Hoe breng je een innovatief geneesmiddel van het lab naar de patiënt op een maatschappelijk verantwoordelijke manier? Dat is exact waar Ophoenix in gespecialiseerd is. Bij mij in de studio's Vincent van der Wel. Hij is CEO en founder.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Vincent, van harte welkom in de studio.
3: Dankjewel.
2: Hoe lang bestaan jullie al?
3: Ophoenix zelf bestaat volgens mij begin volgend jaar 5 jaar. Maar wat we doen is eigenlijk een verhaal van denk ik 10 jaar dat samenkomt in waar we nu staan.
2: En hoe is het verhaal ooit ontstaan? Want ergens heb je een soort van gap ontdekt in de markt waar je zag de behoefte is er, maar het is er nog niet.
3: Ja, mijn verhaal begint eigenlijk dat ik besloot om geneeskunde gaan studeren en om het eervolle vak van arts te beoefenen. En tijdens mijn co-schappen besloot om dat niet te willen worden. Dat is heel laat en heel dom eigenlijk. Het is een prachtige vakopleiding. Dus mij werd verteld dat er eigenlijk maar één optie was. Dat was die co-schappen afmaken, dan maar kijken wat je doet. En een beetje tegendraads ben ik eruit gestapt. En ben ik gezondheidseconomie gaan doen om toch nog maar een papiertje af te maken. En dan kom je in het veld dat je ziet wat geneesmiddelen kosten, hoe duur het is om ze te maken. En dat ze soms zo duur zijn dat patiënten er niet bij kunnen. En dat kriebelde. Dat dacht ik, ja, waarom zouden we niet ook gewoon op een andere manier geneesmiddelen ontwikkeling kunnen bekostigen, zodat patiënten er wel bij kunnen.
2: Ja, wat kijk je om je heen? Hoe vaak hoor je het feit dat iemand die een bepaalde ziekte heeft gehad niet overleefd heeft omdat er geen medicatie bestond? Dat is vaak toch het verhaal van vraag en aanbod.
3: Ja, en ik denk dat we in Nederland dat we het echt goed voor elkaar hebben, hoor. Dus dat betekent dat we denk over de algemene linie best toegang hebben tot die geneesmiddelen. Ik denk ook dat sommige geneesmiddelen terecht veel geld kosten. Ik blijf expres even weg van duur. Maar ik zie gewoon een subcategorie van medicijnen waarvan ik denk, ja, die hadden niet zo duur hoeven zijn. Daar gebruik ik het wel. Simpelweg omdat we eigenlijk bijvoorbeeld al met de academie in Nederland het hadden ontwikkeld. Dat daar al subsidiegeld in gegaan was. En dat ik denk, ja, daar hebben we al voor betaald. Waarom zouden we daar nog een keer voor betalen?
2: Nou, dus eigenlijk zeg je daarbij heel veel onderzoek en eigenlijk proberen tot ontwikkeling van medicatie stopt op een bepaald moment. Om diverse redenen, denk ik dan ook.
3: Ja. Ja, er zijn heel veel redenen waarom een geneesmiddel niet de markt raakt. En gelukkig is denk ik de wetenschappelijke reden nog steeds de grootste reden. Het is niet eenvoudig. Maar we zien ook dat uit een rapport van SIRM uit 2004 blijkt dat maar 3% van de geneesmiddelen die in de universiteit ontwikkeld worden, dat die ook daadwerkelijk de patiënt raken. En dat is eigenlijk onze doelstelling.
2: Echt heel weinig.
3: Om die 3% in ieder geval naar 6% de verdubbeling te brengen. Maar kijk hoe ver we kunnen komen.
2: En als je dit nu gewoon op wereldwijde schaal zou moeten uitleggen, dan kan ik me voorstellen dat er veel meer medicatie in de wereld geweest was om bepaalde ziektes tegen te gaan dan nu het verhaal is. Laat staan dus dat je het puur betrekking doet op Nederland, dat is jouw verhaal. Maar ik kan me voorstellen dat de wereld er anders uitgezien had.
3: Ja, en we zien vooral dat de universitaire ziekenhuizen heel goed zijn in onderzoek doen naar bijvoorbeeld zeldzame ziektes, waar de klassieke modellen minder geïnteresseerd zijn. Hè? Er is minder makkelijk geld te verdienen op kleine patiëntengroepen. En het is dus moeilijker om die geneesmiddelen tot verder te laten ontwikkelen. En ja, we hebben het over zo'n, die lopen uiteen, maar 7 tot 10.000 zeldzame ziektes. Waarvan we over procenten spreken hoeveel daar een medicijn voor hebben. Dus ik denk dat we in vooral dat veld hadden we denk ik echt wel veel meer medicijnen kunnen hebben als we dit anders hadden gedaan met z'n allen.
2: Het moment dat jij zag van hier moet ik iets mee, kan je dat wat meer omschrijven? Hoe was dat?
3: Nou, ik ben zeker niet de bedenker van het idee om dit te gaan doen. Ere wie ere toekomt. Eigenlijk het eerste project waar ik bij betrokken raakte was een patiëntengroep die volledig gefrustreerd was dat er dan eindelijk een geneesmiddel ontwikkeld was voor hen. Maar dat was onbereikbaar. Dat was te duur. En eigenlijk vinden we dat in Nederland nog steeds te duur. Er is een geheime prijsafspraak, dus er is wel toegang. Maar echt weten wat we daarvoor betalen weten we niet. En in de rest van Europa zijn er meerdere landen die daar niet toegang toe hebben. En dit is eigenlijk een groep omheen verzameld van partijen die zeiden dit gaan we anders doen. We gaan dit op een eerlijke manier doen. En toen hebben we een consortium gemaakt waar onder andere het Fair Medicine Stichting en de Nier Stichting zijn ingestapt. En die hebben de eerste investeringen gedaan. Maar ook een farmaceutisch bedrijf uit Nederland, Dio Pharma, zei ik durf het wel aan. Laten we dit geneesmiddel proberen te ontwikkelen op een andere manier. Een professor uit Groningen, Erik Vrijling, stapte in. En met die groep zijn we eigenlijk begonnen aan een avontuur van kunnen we nou dat geneesmiddel proberen te ontwikkelen met een groep van investeerders die niet per se 10 keer hun geld terug willen verdienen. En kunnen we nou iets maken waar de patiënt echt iets aan heeft en toegang toe heeft. En sindsdien ben ik eigenlijk geraakt in de wereld van het bouwen van bedrijven rondom dit soort ideeën die op een eerlijke manier geneesmiddelen ontwikkelen.
2: Dus eigenlijk kijk je naar een soort van samenstelling van een ecosysteem wat met elkaar uiteindelijk dat ene doel voor ogen heeft.
3: Ja, we bouwen eigenlijk consortia. Dus eigenlijk zeggen we, al deze partijen heb je nodig. En wij als Orphoenix zijn eigenlijk degene die zeggen, nou, wij lopen wel voorop, wij trekken het wel vooruit. Maar we gebruiken iedereens expertise in het ecosysteem dat we kunnen vinden. En we zoeken daar investeerders bij die zin hebben om het net even anders te doen. Daarom is het ook cool dat de gezondheidsfondsen, zoals de Nierstichting, maar een ander project, ook de Hersenstichting, instappen en zeggen, ja, als we het zo gaan doen, dan willen wij ook wel meedoen met geneesmiddelontwikkeling.
2: Dus dan zeg je eigenlijk van, je hebt bepaalde projecten nu al kunnen opstarten. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat het eerste traject succesvol verlopen is, dat je ook een showcase als het ware hebt om andere investeerders en fondsen te overtuigen om hierin te stappen.
3: Ja, en dat is echt het punt waar we nu zitten. Dus we zitten nu in de fase, zoals een van onze goede adviseurs altijd zegt, eentje afmaken. We zijn bezig met nu de eerste onderhandelingen over voor een licentie voor een van de geneesmiddelen die we vanuit de academie zover ontwikkeld hebben dat die richting een registratieprocedure kan. En dan zoeken we zelf naar een commerciële partij die voor een eerlijke prijs dat geneesmiddel in de markt wil zetten en die het eigenlijk dat deel van het werk van ons overneemt. En ja, we zitten nu in die eerste gesprekken. Dat is een heel erg bijzonder moment om te voelen dat je van zo'n eerste idee naar in zo'n eerste gesprek naar zo'n moment kan komen.
2: Ja, dus letterlijk een brug weten te bouwen, hebben jullie eigenlijk.
3: Ja, nou, voor ons is het echt af als die patiënt behandeld wordt. Hè? En de resultaten van de studie zien er zeer goed uit. De eerste gesprekken met de autoriteiten zijn goed. De gesprekken met de partijen die het in de markt willen zetten zijn goed. Maar het blijft een wereld waarin veel dingen tegen kunnen zitten. Maar we zijn erg positief over dit geneesmiddel. Ja.
2: Hoe merk je dat je, want je moet toch vertrouwen zien te vinden bij eigenlijk alle stakeholders binnen zo'n project. Hoe doen jullie dat specifiek?
3: Ja, we zoeken naar common ground. Hè? Dus we geloven er echt in dat er aan alle kanten wat te winnen is. Dus een geneesmiddel niet te duur maken betekent zeker niet dat we gaan voor de laagst mogelijke prijs. Het gaat voor een prijs waar een eerlijk rendement gemaakt wordt, maar vooral ook de patiënt niet te dupe wordt. En we denken dat we steeds beter worden in het vinden van de juiste partij bij het juiste project met de juiste incentives. En mijn medeoprichter Ivo de Nooyer, die grapt altijd, je kan alles proberen met een contract op te lossen, maar als je de verkeerde partijen kiest aan het begin, dan heb je eigenlijk al verloren. Dus we zijn heel erg secuur in het.
2: Dat is een tegeltjeswijsheid eigenlijk, hè?
3: Ja, we zouden hem op een tegel in kantoor moeten hangen.
2: Ja.
3: Maar het gaat heel erg om de juiste partijen op het juiste moment bij elkaar vinden. En dat is soms moeilijk, hè? Want waarom zou je zoveel miljoen stoppen in een project als je er niet 10 keer je geld uit kan halen. Maar we zijn positief verrast over de welwillendheid van zowel de farmaceutische bedrijven als de onderzoeksinstellingen, de universiteiten en ook zeker de investeerders.
2: En kan je iets zeggen over het aantal programma's wat er nu loopt? Wat je zei al van, nou, jullie zijn daar nu, zitten er eigenlijk middenin. En hoe lang loopt zo'n programma gemiddeld?
3: Als je kijkt naar de klassieke manier waarop een geneesmiddel ontwikkelen is de gemiddelde tijd om een geneesmiddel ontwikkelen, denk 12 jaar, waar wij naar zoeken zijn geneesmiddelen waar eigenlijk al een deel van het risico uit is. Hè? Dus de universiteiten hebben vaak al onderzoek gedaan. Dan zou je het kunnen terugdringen naar 8 tot 6 jaar. Maar echt veel minder dan dat wordt het niet. Dus het zijn lange trajecten. We hebben nu 5 van dat soort bedrijven gebouwd om onderzoekers heen en om patiëntengroepen heen. Die hebben we dus in verschillende fases van de ontwikkeling zitten. En weet je, de eentje staat echt aan het begin van 8 jaar, denk ik, minimaal. En die andere komen we richting de laatste 2 jaar. Zo hebben we naast die 5 die we nu opgericht hebben, hebben we denk ik wel geholpen bij 5 die op een andere manier toch richting de markt gaan. En wel honderden van dit soort projecten inmiddels besproken, links en rechts geholpen.
2: Dan even naar de ondernemerskant, want dat is natuurlijk ook een belangrijke. Enerzijds goed, hè, deze projecten lopen, dat is heel knap. Maar uiteindelijk moet je toch iets met je bedrijf gaan doen dat je wilt door en kunnen doorgroeien. Maar dan zal er toch het een en ander moeten worden afgerond om weer met die tegelwijsheid terug te gaan. Hoe zie je dat in de toekomst voor je?
3: Op dit moment kunnen wij natuurlijk niet zelf geld investeren in projecten. Het is mijn droom dat we, ook wij hebben aandeel in deze projecten. En dat is dus het doel wat we op de lange termijn hebben, is dat we via dat geld dat terugkomt, dat we dat deels kunnen gebruiken om weer te investeren in de volgende en de volgende. We proberen natuurlijk ook partijen te enthousiasmeren om naast ons of met ons een fonds op te richten. Maar mocht dat in de tussentijd niet lukken, dan is het mijn doel om dat in de toekomst zelf te kunnen financieren. Want het mooiste zou zijn als we met de winsten die we maken, die nodig zijn om de investeerders te betalen, ook weer terug kunnen investeren in de volgende en de volgende. En dat we een soort vliegwiel maken waarop we de volgende academische uitvinding weer verder kunnen helpen met de dingen die we al op de markt gebracht
2: hebben. Ja, dat betekent dat je netwerk op orde krijgt en houden. Doe je dat?
3: Ja, veel praten. Ja, ja, ik denk net als elk ander bedrijf. Wij hebben veel stakeholders en die probeer je allemaal op het juiste moment te informeren en te spreken. Maar ik weet niet of wij daar een secret sauce hebben.
2: Nee, maar je hebt wel een programma ontwikkeld. En in hoeverre zijn die programma's in de lijnen van, hè, vanuit eigenlijk het onderzoeksmoment tot aan zometeen het effectief in de markt zetten van het medicijn. Zijn die gelijk aan elkaar? Is dat een bepaalde blauwdruk?
3: Ja, het voordeel is dat eigenlijk hebben de wetgevende partijen, dus in Europa hebben we de European Medicine Agency, in Nederland heet dat het College ter Beoordeling Geneesmiddelen, hebben eigenlijk best duidelijk uitgelegd wat je allemaal moet verzamelen voordat een geneesmiddel de markt op gaat. Het lastige in dat vak is dat je dan precies moet weten wat voor jouw geneesmiddel dan relevant is om te verzamelen. Maar de blauwdruk is eigenlijk de wetgeving. Dus we gaan aan de slag om één doel. Dat is dat dossier op orde krijgen wat we uiteindelijk indienen om goedkeuring te krijgen om het geneesmiddel te verkopen. En dat gebruiken we dus ook duidelijk als blauwdruk. En dan helaas zitten dan in elk project weer nuance en andere uitdagingen. Gaat er iets anders fout dan je de vorige keer had verwacht. Maar dat maakt het denk ik ook weer heel leuk. Maar over die blauwdruk heen lopen we eigenlijk in elk project. En elk project heeft zijn eigen venture manager die het project vooruit trekt. Dat ben ik gelukkig niet zelf. En zo trekken we die projecten eigenlijk door met dat consortium door die hele route van onderzoek heen. Om uiteindelijk tot het finale stuk, het registratiedossier te komen.
2: En dat is een feestje waard, kan ik me heel goed voorstellen.
3: Ik heb zin. Als die dag komt, ben ik blij. Ja, dat wordt een feest. Ja, ik hoop dat we het snel mee mogen maken.
2: Hoe zie je Ophinic in 5 jaar ongeveer?
3: In 5 jaar moeten de eerste wel gelukt zijn. Dus dan moeten we de eerste geneesmiddel op de markt hebben. Ik vind dat we dan ook voorbij het Nederlandse moeten zijn. Dus we hebben al wel een aantal projecten in het buitenland. Maar ik vind dat dit niet een louter op Nederlandse universiteiten gebaseerd idee is.
2: Dit eigenlijk waar ik net al over begon. Stel dat je dit buiten Nederland voor elkaar krijgt. Ja. Wat is dan de dekking wel niet? Als dit in Nederland al 3-4% is wat maar eigenlijk in de markt terechtkomt van onderzoek. Is gigantisch.
3: Ja, en het idee, we doen heel goed onderzoek in Nederland, maar heel veel universiteiten doen heel goed onderzoek. Dus we zoeken juist precies naar die goede projecten die passen bij ons idee.
2: Hoe besluit je om met een bepaald project aan de gang te gaan en ja, om andere projecten te laten liggen? Kijk je dan ook naar eventueel de behoeften in de markt?
3: Ja, dus we willen echt alleen maar werken aan producten waar echt een unmet medical need, zoals dat mooi heet, is. Dus waar de patiënt echt behoefte heeft aan iets nieuws. Waar de artsen ook vertrouwen hebben dat dit nieuwe product zou kunnen werken. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag. Is het wetenschappelijk relevant? Zeg maar, geloven we dat het werkt en is er behoefte aan? En daarna zijn er gewoon checks en balances. Want ook wij moeten wel een gezonde business case weten te bouwen rondom het idee om in ieder geval die investeerder ook aan boord te halen. Dus het is een soort mix van dingen die net goed moeten vallen. Maar eigenlijk komen we erachter dat er best veel projecten zijn die voldoen aan die criteria. En dan moeten ze natuurlijk willen meewerken met het idee dat we niet allemaal multimiljonair worden op dat ene product. Maar er zijn veel onderzoekers in Nederland die liever hebben dat het beschikbaar wordt dan dat ze eraan verdienen. Dus dat het lijkt eigenlijk nooit een uitdaging.
2: Tot slot, als je nu een boodschap of een oproep zou willen plaatsen of moeten plaatsen aan de luisteraars van New Business Radio of degene die deze update over jouw bedrijf horen, wat zou je ze dan willen meegeven?
3: Het is natuurlijk een hele diverse groep die ik aanspreek, maar eigenlijk iedereen die betrokken is bij die geneesmiddelontwikkeling van patiëntengroep tot aan arts, tot aan ontwikkelaar, tot aan investeerder. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in de manier waarop wij dit doen en eens een keer willen praten over een idee of eigenlijk alleen maar horen hoe we het doen, dan ben ik altijd bereikbaar en beschikbaar om daar eens een keer over te praten.
2: Kan het ook werken vanuit behoefte die juist wellicht nog niet zichtbaar is, ja, maar zichtbaar gemaakt gaat worden?
3: Ja, graag. We houden van een uitdaging en we kunnen niks beloven, maar het begint volgens mij met een goed gesprek.
2: Ik wens je heel veel succes daarbij.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: en helemaal zelf nadenken.
1: Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan
0: en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction.
1: Tot je hoort wat er nu al gebeurt.
0: In Move Forward spreekt Ron Lemmens.

0: Dit is New Business Radio.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een blokblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
1: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Funds blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
5: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Fabienne de Vries.
3: Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En vandaag duiken we de e-mobility in, namelijk elektrisch rijden groeit hard. Maar hoe zorg je ervoor dat opladen net zo eenvoudig wordt als rijden zelf? Want achter die ene laadpaal schuilt een wereld van technologie, data, energie, verschillende netwerken en steeds meer gebruikers. Last Mile Solutions werkt aan die puzzel. Maar wat vraagt het om elektrisch laden in Europa echt eenvoudig en betrouwbaar en schaalbaar te maken? Daarover praten we vandaag met Erik van Voorde, Jacco van den Burg en Roeven Besters, het voltallige management van Last Mile Solutions. We kijken naar hun reis van pionier naar Europese speler, naar de ontwikkelingen die de markt nu veranderen en vooral naar de vraag, hoe ziet de toekomst van e-mobility eruit? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
0: Let's Talk Business, Fabienne de Vries.
3: Ja, en de heren van Last Mile Solutions, hartelijk welkom.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Ja, even jullie geluid allemaal goed aanzetten. Even weten wie er voor me zit, welke boyband ik vandaag in de studio heb. Erik van Voorde, met jou beginnen. Jij bent CEO. Vanaf het begin,
4: ja.
3: Je hebt het opgezet.
4: Ja.
3: In 97 of 99?
4: In 99 is het. Erik van Voorde, CEO en co-founder. Samen met mijn medestudent die ik had ontmoet tijdens mijn studie. Zijn we dit grote levensexperiment op zaken doen aangegaan.
3: Ja, nou, we duiken zo meteen nog verder even in die opstartfase. Allereerst van jou weten, wilde je als kind altijd al met iets met auto's doen of ondernemer worden?
4: Nou, ik wilde eigenlijk timmerman worden.
3: Oh.
4: Maar ik was toch niet zo goed met handig met hout. Dus dat heb ik heel snel de dag gezegd. En toen werd ik echt begeisterd door elektronica en techniek.
3: Ja.
4: Ja, en dat ben ik de rest van mijn leven blijven doen. Dat
3: ja, want is, ik heb ergens gelezen dat jij iets met radio's ook...
4: Ja, dat klopt. Ja, ik was elektronica was me echt mijn... Dat vond ik helemaal fantastisch. Dus ik had op mijn 9e had ik al zelf een radiootje in elkaar geknutseld. Waar ik echt een half jaar mee bezig geweest. Maar ik kon het trots laten zien op school dat hij het echt deed.
3: Geweldig. En toen ook verkocht.
4: Ja, later ook nog zendertjes, radiozenders. Toen had je zeg maar die illegale radiozenders.
3: Ja.
4: En ik bouwde die dingetjes en die verkocht ik dan. Ja,
3: ja en ja. Toen was je eenmaal besmet met het ondernemersvirus waarschijnlijk. Ja. Ja. Mooi. Jacco van den Burg, jij bent COO. Daar moet ik die kant op kijken. Ja, sorry. Inmiddels ruim 6 jaar bij het bedrijf.
6: Ja, 6,5 jaar inderdaad.
3: Ja. Ja. Wat zorgt ervoor dat jij... e-mobility, dat je passioneert. Wat is dat?
6: Nou, omdat het op een gegeven moment toen het ontstond, en dat is, ik zit nu zo'n 15 jaar in de e-mobility, is dat het een hele nieuwe wereld was. Terwijl het eigenlijk een combinatie was van hele grote werelden die bij elkaar kwamen. Dus de automobielfabrikanten moesten iets anders gaan doen. De energiebedrijven moesten iets anders gaan doen. En dat komt allemaal een beetje samen. En nu ook de hele paymentwereld gaat zich er nu tegen.

0: altijd ook wel een beetje het gevoel hebben dat je de spin in het web bent. Maar we doen het echt met z'n allen.
1: Ja, precies. Roeven, jij zit inmiddels anderhalf jaar
2: ja,
1: bij het bedrijf. Maar jij hebt volgens mij ook een technische achtergrond.
2: Ik heb heel lang
1: Want jij doet de sales, sorry, dan moet ik even erbij zeggen. Chief Commercial Officer, dus jij zorgt dat het geld binnenkomt. Ja. Maar de techniek is wel ook iets wat je aanspreekt.
2: Ik heb vanaf 99 in techniek gewerkt. Dus ik ben begonnen bij Dell. En daarna eigenlijk altijd techniek gedaan. Vanaf 2008 software. En zo ook bij Last Mile Solutions was het software stuk hetgene wat mij bond aan Last Mile Solutions.
1: Ja, precies. Nou, we gaan heel even ook naar het bedrijf kijken. Het is een Rotterdams bedrijf. Komen jullie allemaal uit Rotterdam of alleen jij?
3: Ja, ik kom uit Rotterdam. Ja. Sinds mijn studie die ik begonnen ben in 90 woon ik in Rotterdam. En ben ik daar gebleven.
1: En wat hebben jullie met Rotterdam, Jacco?
0: Ik heb heel lang in Rotterdam gewerkt. En ik woon in een klein dorpje boven Rotterdam. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar dat is Den Haag. En daar woon ik echt al mijn hele leven. Ja, heel veel plezier.
1: Ja, en jij, Roeven?
2: Nou, mijn ouders zijn geboren en getogen in Rotterdam.
1: Kijk.
2: Ik ben vervolgens geboren in Duitsland, getogen in Limburg. En daarna weer terug naar het westen gekomen. Dus dat is mijn raking met Rotterdam. Ik woon in Pijnakker.
1: Oké. Okay. En als we kijken naar de e-mobility demografisch gezien in Nederland. Is Rotterdam dan ook eigenlijk de place to be? Nou, Delft natuurlijk ergens natuurlijk qua techniek en ontwikkeling, maar...
3: Nou ja, we zijn in Rotterdam denk ik wel een van de eerste partijen die ooit met e-mobility zijn begonnen in 2008. He, toen had alleen op dat moment premier Lubbers, die had een omgebouwde Golf elektrisch. En dan had je nog een paar andere omgebouwde auto's. Daar zijn we begonnen. Heel vroeg met het energiebedrijf in Rotterdam. Dus ik denk dat wij wel kunnen zeggen dat we grondlegger zijn, maar in Amsterdam gebeurde ook best wel.
1: Ja, precies. Inmiddels heeft de olievlek zich uitgespreid. De elektriciteit, moet ik zeggen. De elektriciteitsvlek. Ja, we hebben het niet meer over olie. Ja. Nee. Inmiddels zijn jullie actief in 22 landen. Ruim 340.000 aangesloten laadpunten. 1,6 miljoen laadpassen en... Sorry, ik ben verkouden geweest. En meer dan 180 miljoen transacties. Dat zijn stevige cijfers. Ook inmiddels uitbreiding van het Europese IMSP-aanbod met het Tesla Supercharger-netwerk. Dat is wat jullie ongeveer een half jaar geleden zijn aangegaan. Daarmee krijgen jullie partners meer dan 20.000 superchargers tot hun beschikking op ongeveer 1500 locaties in Europa. Wat zegt dit, Erik, over het bedrijf?
3: Ja, ik kan me nog goed herinneren. In 2016 hadden wij een grote taart laten maken voor het bedrijf. Dan hadden we 1 miljoen transacties. En daar waren we echt super trots op.
1: Ja.
3: Vandaag de dag doen wij er meer dan 55 miljoen per maand.
1: Ongelooflijk.
3: Dus dat is zo'n enorme groei die we gerealiseerd hebben. Ja, dat is natuurlijk wel iets om heel trots op te zijn.
1: En iets wat Jacco net zegt, hè, dus de complexiteit van het samenwerken, dat is natuurlijk echt wat daarbij komt kijken. Daar zit natuurlijk een veel groter vraagstuk achter. Hoe maak je van al die losse laadpunten, systemen, energie en data één soepel werkend ecosysteem? En hoe maken we dat makkelijk ook voor iedereen om dat te begrijpen? Dat is natuurlijk de hamvraag. En wat betekent dat ook voor de toekomst van mobiliteit en energie? Nou, daar gaan we het over hebben. Als we even teruggaan naar het begin, Erik. Welk probleem zag jij toen in de markt dat opgelost moest worden? Iets wat anderen misschien nog niet zagen.
3: Ik heb zelf ook een achtergrond in de telecom. In de eind jaren 90 hebben wij ook een bedrijf, een start-up gehad in de telecombusiness. Toen de telecommarkt open ging voor andere partijen dan de KPN. Daar hebben we echt heel veel geleerd. Daar heb je geleerd hoe je een beheersplatform op moet zetten. Hoe je apparatuur in het veld moet beheren. Dat hebben we allemaal daar geleerd. En we zagen wel, toen wij gevraagd werden dat we gaan bouwen. Als je grote schaal laadpalen wil onderhouden en klanten, dan moet het op afstand allemaal goed bereikbaar zijn. Dan moet je niet naar telkens naartoe hoeven te rijden.
1: Dus maar de vraag kwam dus vanuit de markt?
3: Die vraag kwam vanuit de markt. Eigenlijk, nou ja, dat is een goed punt. Je ziet de markt ontwikkelt zich. Je bent met z'n allen bezig en iedereen loopt tegen dezelfde problemen aan. Onder andere facturatie, dat hadden wij daar geleerd. Facturatie opzetten naar je klant is echt moeilijk en complex. Veel partijen zijn daar ook zeg maar heel snel aan failliet gegaan. Als je 3 maanden facturatie mist, ben je klaar. Dus toen hebben wij gezegd, weet je wat, we gaan dat doen. We gaan facturatie aanbieden als een service. Invoicing as a service. Nou, dat was vanaf dag 1 een succes. Van al die partijtjes die bezig waren met hun laadpaaltjes uit te baten met klanten. Maar ja, die gelden die wil je natuurlijk wel hebben. Hoe krijg je nou, zorg je nou dat al die eindklanten gaan

0: betalen. Hebben gezegd, dat gaan wij als een service aanbieden voor onze CPO's. Want als zij succes hebben, ja, hebben wij ook succes. Nou, dat was een van die, denk ik, van de elementaire dingen die wij gedaan hebben. En die ons ook gebracht hebben waar we nu zijn.
1: Ja, dat is dus de basis om dat, ja, soepel te laten lopen. Zodat, ja, zodat dat proces gaan blijft. En wanneer dacht je, dit wordt groter dan alleen maar elektrisch laden? Dus de factoring was daarin één, ja, onderdeel. Maar dat je dacht van ja, er moeten nog veel meer partijen eigenlijk in die keten gekoppeld worden.
0: Klopt. Dus het begon zoals met, ik hoorde het net al zeggen, roaming. Dat komt ook uit, dat kennen we allemaal uit de telecom. Hè. We weten allemaal, als je naar het buitenland ging reizen, dat jouw telefoon het ook doet, alleen op het netwerk van een andere aanbieder.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat gebeurt ook in de laadbranche. Want je wil natuurlijk, als jij naar Frankrijk gaat, op vakantie wil je ook kunnen laden. En we hebben niet overal een netwerk. Dus dat gebruik je elkaars netwerk. Je geeft elkaar toegang op het netwerk. Dat zijn we gaan bouwen. Dat hebben we in Nederland met de partijen zijn we bij elkaar gaan zitten. En dat vind ik altijd mooi aan Nederland. Wij polderen gewoon. Wij gaan als concurrenten gewoon in een hok zitten. Dan hebben we gewoon met alle partijen bij elkaar, hebben we dat systeem bedacht hoe dat zou moeten werken. En dat hebben we hier gebouwd in Nederland. En zijn we gaan gebruiken voor de grootste partijen.
1: Ja.
0: En nu is dat gewoon Europees netwerk geworden. Ja. Made in Holland. Hartstikke leuk.
1: Ja, precies. Heel mooi hoe die groei gegaan is. Ja. Jacco, je zit op zich natuurlijk pas 6 jaar bij. Het bedrijf bestaat 28 jaar. Maar als je dan kijkt naar die groei operationeel. Want een platform bouwen is natuurlijk één ding. Maar het betrouwbaar laten werken in steeds meer landen, dat is iets anders. Waar liepen jullie in die groeifase tegenaan?
2: Ja, we hebben wel echt behoorlijk wat meegemaakt. En, dat is een hele goede vraag. Wat we zagen is dat toen ik kwam, waren we met z'n achten. En we zijn nu met meer dan 200 man. En wat ik zag als echte uitdaging is dat bij elke fase je het bedrijf en ook je stijl, je managementstijl, maar ook alles eromheen eigenlijk opnieuw moet uitvinden. Want een bedrijf van 50 is echt iets anders dan een bedrijf van 150. En dan moet je dus je communicatiestructuur, maar ook je waardes, je cultuur, de mensen, hoe je ze aanstuurt, maar ook hoe je daarmee omgaat, dat moet je eigenlijk continu mee evalueren. En dat is machtig mooi om te doen.
1: Ja, maar dat is dus continu tegen het licht houden.
2: Ja, eigenlijk alles waarvan je het idee hebt dat je eindelijk weet hoe het zit, dan kan het zomaar zijn dat over een half jaar dat eigenlijk niet meer
1: allemaal weer niet werkt.
2: Precies. Ja. En daar continu de flexibiliteit hebben om dat te durven aan te passen en dat ook daadwerkelijk te doen.
1: Ja.
2: Ja, dat was wel de uitdaging.
1: Absoluut, dat snap ik. Roeven, als je kijkt naar de klant van toen en de klant van nu, op welke manier is de vraag daarin veranderd?
3: Ja, wat je ziet, en ik nu al wel in mijn korte tijd, is dat de markt is gegaan van heel veel infrastructuur bouwen, hè, dus heel veel palen neerzetten, naar hoe gaan we nou die palen beter benutten en ervoor zorgen dat we een stukje verder komen. Dus de partners waar we mee te maken hebben gehad, die waren ook allemaal in die start-up fase, die zagen allemaal een opportunity en die zijn infrastructuur gaan bouwen of die zijn kaarten uitgegeven voor om mensen te laten laden. En wat je nu ziet is dat ze allemaal een stukje groter worden. En een stukje volwassener. En dat ze daar meer eisen hebben. Dat ze op een andere manier omgaan en kijken naar hun business. En daar moeten wij op inspelen.
1: Ja.
3: Dus wij moeten daar anders mee omgaan. Minder transactioneel. Dus dat doen we ook in onze go-to-market motion. Dus wij hebben veel meer nu. Zijn we bezig met een partnership. In plaats van dat we faciliteren om maar meer infrastructuur te bouwen. En ik denk dat dat hetgeen is wat dit zo complex maakt. Wij moeten ervoor zorgen dat het voor de eindgebruiker en voor de bereider simpel is.
1: Precies, want wat je nu beschrijft is eigenlijk voor de tussenliggende partners. Als we kijken naar die eindgebruiker, ja, die wil natuurlijk gewoon zo snel mogelijk, zo vaak mogelijk, zo dichtbij mogelijk een laadpaal vinden. Ja. Zie je nog los van dus die toegankelijkheid of de beschikbaarheid nog andere vraag groeien bij de eindconsument?
3: Ja, de eindconsument is op zoek naar eenzelfde ervaring als die had. Die wil gewoon overal kunnen laden. Hetzelfde als dat je dat deed met
1: tanken.
3: Ja. En die ervaring is er nu nog niet. We zijn heel erg ver op weg. Maar ik denk waar wij nu een nog grotere rol in kunnen gaan spelen, is ervoor zorgen dat ze echt die ervaring hebben.
1: Ja.
3: Er is aankomen, inpluggen. Zeker weten dat het gebeurt en dat het laat. En dat je dan niet zo heel lang laden nodig hebt. Of dat je in ieder geval zeker weet dat de transactie slaagt. Dat de factuur dan goed wordt verstuurd. Nou, de hele proces daarachter. En dat met 3000 partners in Europa. Over heel veel netwerken. En nou ja, wat we al zeiden, 1,6 miljoen kaarten. Dat is een bijzonder complex proces. Dus er is heel veel intelligentie voor nodig. En ja, daar is die softwarelaag die wij dan gebouwd hebben. Daar is die uitermate geschikt voor.
1: Want kun je heel kort benoemen. Wat is de problematiek waar de eindgebruiker dan nu nog tegenaan loopt?
3: Ja, er zijn een aantal dingen. Dus de betrouwbaarheid. Hè. Dus als ik ergens aankom, kan ik daar dan laden. Dat start bij, zijn ze überhaupt wel operationeel? Ik ben zelf naar Spanje geweest van de zomer, Zuid-Spanje. En dan kom ik toch nog best wel op een aantal plekken waar ik merk dat ik niet kan laden. En dan ben ik daar met een elektrische auto, die heb ik daar gehuurd.
1: Staat er wel zo'n paal, maar hij doet het niet.
3: Maar dan zie je al gelijk, hij werkt niet.
1: Hij is niet aangesloten.
3: Soms dan werkt de connectiviteit niet. En er zitten heel veel partijen in die keten. En dat moeten wij goed regelen. Dus het feit dat wij roaming doen en dat we het al zo lang doen, dat maakt dat we een hele goede plek hebben om ervoor te zorgen dat we die connectiviteit tussen al die partners kunnen afstemmen. En dat is waar ze naar op zoek zijn. Dus ze noemen dat nu in de industrie, ze noemen dat charging success rate. Dus percentage van het aantal charging sessions. Hoeveel gaat daarvan goed en hoeveel gaat daarvan mis? En daar moeten we echt nog wel wat aan doen als industrie.
1: Ja, precies. Is er een beslissing, Erik, die jullie met de kennis van vandaag misschien anders zouden hebben genomen in de afgelopen 28 jaar?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben natuurlijk zelfs ook wel zeggen serieus. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben natuurlijk zelfs ook wel zeggen serial entrepreneur.
1: Ja.
0: Dat betekent ook vaak dat je ook wel wordt gezien als eigenwijs. Het is prachtig waar we nu gekomen zijn. En dat is iets om heel trots op te zijn. Maar soms is het ook goed om kennis in te kopen. Om adviseurs te vragen. Nou, ik weet zeker als we dat hadden gedaan. Zeker in een vroeg stadium. Dan waren we misschien nog wel wat sneller gegroeid. En dan hadden we misschien een aantal dingen die misgegaan zouden. Ja, hadden we dan kunnen voorkomen.
1: Ja. Ja. En waar ben je dan nu het meest trots op?
0: Nou, wat ik heel mooi vind, dat we begonnen gewoon met 2 man. Met een studieschuld. Toen ik van mijn studie afkwam. En dat we nu gewoon een prachtig bedrijf hebben.
1: Ja.
0: Met iets meer dan 200 man. En ja, mag wel gezegd, toch de grootste aantal aansluitingen in Europa. In onze business en het aantal gebruikers. En dat we daar nu gewoon een gezond bedrijf hebben. Dat draait.
1: Mooi. Ja. We gaan het zo hebben over wat gebeurt er inderdaad als je internationaal wil gaan schalen. Blijf luisteren.
4: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Davina Michel hoorde je hier op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, en wat gebeurt er als je internationaal gaat schalen van een pioniersmarkt naar een Europese schaal? Dat klinkt als een succesverhaal, is het ook, maar groei brengt ook nieuwe problemen met zich mee. Meer landen, meer transacties, meer partners en tegelijkertijd dezelfde belofte. Het moet gewoon werken. Nou, wat was voor jullie het grootste kantelpunt eigenlijk in de groei van Last Mile Solutions? Dat je dacht, we moeten uitbreiden naar Europa. Erik?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk gewoon logisch dat als jij klanten hebt in Nederland, die gaan ook over de grens. Dus ja, dat is de eerste vraag die je krijgt en maar een heel klein landje.
0: Ja.
2: Dus dat betekent dat je Europees moet gaan schalen. En dat gaat dan richting het oosten, Duitsland, Polen, maar ook naar het zuiden natuurlijk en naar het noorden. En dan kom je, ja, dan kom je in het Europese landschap waar iedereen denkt, dit is de Europese Unie. Maar als je dan die landen ingaat, kom je tot een conclusie dat ze allemaal toch eigen reflectie hebben van de regelgeving. Als je kijkt naar btw-afhandeling, als je kijkt naar de lokale regelgeving voor techniek. Verzin het maar. En we hebben ook wel, ja, ik heb zelf een internationale ervaring geleerd dat Europa, elk land heeft zijn eigen cultuur.
0: Ja.
2: Dus als jij je niet legitimeert met die cultuur in een bepaald land, wordt het heel moeilijk om business op te zetten, om te schalen, om daar je contacten te leggen, om je partners te regelen. En daar hebben we, denk ik, met ons team veel ervaring in.
0: Ja, dus in Frankrijk moet je eerst gaan lunchen met wijn, voordat er wat beklonken kan worden. En in Duitsland willen ze eerst op voorhand de contracten zien, voordat er gepraat wordt.
2: Ja, ben je forever bezig met contracten, tot de laatste punt en de komma er staat. En dan gaan ze eindelijk een keer iets doen. In Frankrijk begin je gewoon inderdaad met een mooie lunch. En ik zeg altijd, België is een prachtig land. En we hebben heel veel zaken gedaan. Maar die is, cultuur, ik zeg altijd, misschien wel het meest verschillend van alle landen in Europa. En daar moet je wel mee omgaan als Nederlander om daar goed business op te kunnen zetten.
0: Wat was het lastigste gedeelte in Europa om afspraken mee te maken? Is dat Zuid-Europa of Oost?
2: Oost-Europa. Is best lastig. Bijvoorbeeld om in Polen business te doen, moet je daar een entiteit op zetten. Dan moet je echt in person naartoe. Moet je zelf laten zien. Je moet langs de notaris. Ze willen alles dubbel checken om te kijken of je echt goede business hebt. Dus dat doe je ze niet zomaar eventjes op een vrijdagmiddag. Kan je ook niet vanuit Nederland doen. Wij doen ook bijvoorbeeld zaken in Zuid. Hoe zuidelijk je gaat, hoe bureaucratischer het is. Daar gaat alles nog met papier. Je moet er gewoon langs.
0: Ja.
2: En meerdere bezoeken. Dus voordat je dat wat geregeld hebt, en zeker als het gaat om dingen met belastingafhandeling. Dat zijn lange trajecten.
0: Maar is dat dan bedrijfstechnisch ook gelijk het moment geweest dat je zegt, ik moet meer mensen aantrekken die dat veldwerk gaan doen?
2: Ja, wat wij doen is, we proberen altijd met lokaal vertegenwoordigers, dus die uit het land zelf komen. Die spreken de taal, die kennen de cultuur.
0: Ja.
2: Voor hun zijn die ingangen veel makkelijker te realiseren dan wanneer wij zelf daar langs gaan. Dus dat hebben we al vanaf het begin af aan gedaan. We zijn begonnen met agenten en veel van die agenten zijn nu gewoon in dienst. En die hebben daar een entiteit.
0: Ja.
2: Op die manier zijn we begonnen.
0: Jullie hadden ook zelf hardware ontwikkeld en succes mee. Toch namen jullie de beslissing om daarmee te stoppen, om volledig je op die software te focussen. Waarom was dat een belangrijke keuze?
2: Ja, als je toen de markt openging, zeg maar, toen wij net begonnen aan pionieren waren, had je nodig om een laadpaal te kunnen laten werken, een netwerk, een connectiviteit voor het afrekenen en een laadpaal die je deed. En dat tijd, tip, op dat moment waren er geen, was de intelligentie die in een laadpaal zit, want er zit een soort kastje in, die zorgt dat je kan laden, die communiceert met de persoon, die communiceert met de auto en dat alles gaat doen, dat was er gewoon niet.
0: Mm-hmm.
2: Met onze kennis hebben wij zeg maar zo'n kastje ontwikkeld. En dat verkochten we aan de fabrikanten van laadpalen. Die dan dat kastje konden monteren en konden ze hun eigen systeem bouwen en die in de markt verkopen.
0: Dat was de hardware?
2: Dat was de hardware. Zogenaamde laadpaalcontroller noemen wij dat.
0: Mm-hmm.
2: Daar hebben we echt heel veel goede business mee gemaakt. Heel internationaal verkocht. Maar op een gegeven moment is daar ook complexiteit. Je bent bezig met die controllers. Je moet die klanten servicen. We waren met platform aan het schalen. Toen heb ik gezegd, oké, wat is nou onze toekomst? En het platform is recurring business. Dat is terugkerende inkomsten. En dan kan je vanaf één centrale plek organiseren. Dus toen was echt wel eventjes een lastig besluit.
0: Ja.
2: Zeg, we gaan stoppen met die controllers. Dat hebben we verkocht in een licentie. En dat was net voor de corona. Achteraf een zegen voor ons. Want op dat moment werd het ontzettend problematisch om hardwarecomponenten in te kopen.
0: Ja.
2: Nou, dat is al volledig aan onze
0: dat was dat goede vingersprietsen gevoel.
2: Ja, dat was onbewust een juist besluit.
0: Ja, ja. Kill your darlings, maar wel op het juiste moment.
2: Ja.
0: Nou, precies.
2: Ja.
0: Want als je op Europese schaal kijkt, waar zit dan nu de grootste complexiteit in het schalen? In de technologie of juist in die regelgeving of de betalingen, energie, samenwerking?
2: Nou, je noemt het eigenlijk al.
0: Al die dingen.
2: Standaardisatie is natuurlijk superbelangrijk.
0: Ja.
2: Nou, dat hebben we voor een groot deel technisch wel voor elkaar. Maar regelgeving zie je nog, daar zijn we nog niet. En er is wel een Europese richtlijn, zogenaamde A4. Maar elke land heeft toch zijn eigen interpretatie. Dat betekent dat je per land moeten wij ons met IT aanpassen. Vaak aan standaarden om te zorgen dat het werkt. En je wil gewoon wel lokaal iedereen kunnen voorzien. Dat geldt ook voor de belastingregelgeving. Dus er is nog heel veel te doen om te zorgen dat het systeem gewoon interoperabel is, zoals je net wel helemaal zei. En daar dus op regelgeving, standaardisatie en duidelijke afspraken maken over bijvoorbeeld hoe je omgaat met energy management, pricing, dus zorgen dat voor de gebruiker het gewoon helder is. Wat kost het nou als ik hier ga laden? Ook als je ergens in een dorpje staat in Frankrijk, dat je op voorhand weet wat je te wachten staat. Nou, daar moeten we echt nog wel zaken regelen om te zorgen dat dat gewoon Europees gezien, dan heb ik het nog niet eens over wereldwijd, gewoon goed geregeld is en helder.
0: Ja, want Jacco, hoe voorkom je dan zeg maar dat een organisatie die dan zelf ook snel groeit onderdeel wordt van de versnippering die ze eigenlijk probeert op te lossen?
3: Ja, en goede vraag. Ik wil het eigenlijk terugbrengen naar als je enorm gaat schalen. Dan voelt dat, geeft heel veel energie omdat je heel veel nieuwe dingen mag doen en dat je overal mag meewerken en iedereen is heel erg positief. Alleen er zijn wel momenten geweest en dan kijk ik even Erik aan, ja dan voelden wij ons echt Dr. No. En daarmee bedoelde ik eigenlijk te zeggen is dat in plaats van dat we de hele tijd bezig waren met wat je ook kan doen, waren we eigenlijk bezig om de focus te houden. Wat moeten we echt blijven doen en wat moeten we vooral niet doen?
0: Ja.
3: En we waren eigenlijk, waren echt best periodes dat we meer bezig bij waren om goed te verzorgen dat we dingen niet gingen doen, zodat we de focus konden houden op wat we wel gingen doen.
0: Ja.
3: En dat voelt heel tegenintuïtief. Maar dat was wel bij dit soort momenten heel belangrijk.
0: Belangrijk, ja. Want wat betekent 180 miljoen transacties operationeel? Of wat betekent dat?
3: Dat betekent dat je al die transacties moet je binnenkrijgen. Dus op het gebied van connectiviteit moet je die goed binnenkrijgen. Want daar hangen betalingen aan vast. Vervolgens moet je op het moment dat zo'n transactie binnen is valideren of die transactie ook daadwerkelijk daar heeft plaatsgevonden. En die krijgen we van duizenden verschillende partijen binnen. En die zijn ook aan het schalen. Dus die maken daar wel eens fouten. Of de connectiviteit is er niet. En dat moet je dan op het moment dat je het niet goed krijgt, ga je weer terug. Zeg, hey, volgens mij klopt dit niet helemaal. Dus voordat je alles helemaal binnen hebt, dan vervolgens gaan wij het verwerken. En dan moet dat in allerlei facturen terugkomen. En dat doen wij dan ook nog gelaagd. Want wij hebben klanten, die hebben dan ook weer klanten. En daar zit dan weer marge aan. En die hele verdeling en dat hele, wij noemen dat transaction handling en processing. Dat is een enorme operatie, omdat dat natuurlijk ook steeds groter en groter wordt. En daarna is het uitsturen van de facturen.
0: Ja.
3: En de vragen beantwoorden over de facturen en de hele operatie daaromheen.
0: En ondertussen je eigen bedrijf ook een soort, hoe noem je dat, drosteneffect. Roeven, hoe belangrijk zijn partnerships dan in dit hele proces?
4: Ja, dus wij hebben eigenlijk twee type partners. Hè? Eigenlijk moet ik zeggen drie. We hebben de CPO's, de Charge Point Operators. Dat zijn de partijen die exporteren de laadpalen. Dus die installeren de laadpalen, exporteren de laadpalen. En dan hebben we de AMSP's. Dat zijn de e-mobility service providers. En dat zijn de partijen die geven de kaart uit. Dus wij grotendeels doen we allemaal nog zaken via de kaart. Zoals we die kennen, dat wordt wel steeds meer gewoon met een betaalkaart. Dus dat is ook iets waar wij een actieve rol in hebben. En daar ondersteunen we onze partners mee.
0: Want wat is daar het voordeel van om met gewoon een betaalkaart en je laadkaart? Wat is daar het verschil in?
4: Nou ja, je laadkaart is zogeheten een dicht systeem. Hè? Dus dan heb ik bij een partij een kaart en die moet mij valideren. En die moet dan geconnecteerd zijn aan dat totale systeem, zodat ik een transactie kan volbrengen. En een betaalkaart, tegenwoordig moeten alle snelladers, die moeten een betaalsysteem hebben, zodat je gewoon gelijk kan betalen. Zonder dat daar enige andere partij tussen komt.
0: Dus geen factuur, ja je krijgt wel een factuur achteraf, maar niet meer. Maar dan sla je de validatie over, of niet?
3: Op sommige opzichten, absoluut, ja.
4: Ja, maar wat we in het begin al zeiden, de ervaring moet zijn, ik ga ergens naartoe en ik kan altijd laden.
0: Ja, net zoals
4: dat. En dat moet met een gewoon normaal betaalsysteem kunnen. Zeker als ik een betaalkaart heb, dan hoef ik niet per se een charging card te hebben. Maar dan kan ik gewoon met die betaalkaart ook.
2: Je kan het een beetje vergelijken met in de brandstofmarkt. Hè. Sommige mensen hebben de zogenaamde fuelkaart. Ja. Veel zakelijke rijders en ook van de transportonderneming. Die hebben gewoon die fuelkaart. Maar er zijn heel veel mensen, privérijders, die willen gewoon met hun bankpas betalen. Of met een creditcard. En dat is de transitie waar je nu in zit. En je ziet natuurlijk nu echt wel gebeuren dat ook gewoon de privépersonen gebruik gaan maken van elektrische auto. Die schaffen een auto aan. Ja, en die willen gewoon met een bankpas
0: betalen. Maar goed, voor bedrijven blijft het wel belangrijk om dat inzicht denk ik te hebben. Dus dan zit je toch nog even aan die, aan die kaart vast. Erik, als je als CEO eigenlijk tijdens een groei binnen een bedrijf, wanneer is dat punt dat je zegt, we moeten niet nog sneller willen groeien, maar we moeten beter organiseren? Is dat een aantoonbaar moment?
2: Ja, absoluut. We hebben verschillende momenten meegemaakt waar we dat zagen gebeuren. Jacco zei het net al, we gaan toen bij 50 heb je zo'n moment en dan zie je dat je anders georganiseerd moet gaan zijn. He, voor die tijd kun je nog elkaar zeg maar even naar binnen lopen en dingen regelen. Dat is heel informeel. Boven de 50 kom je al op het moment dat je echt afspraken moet gaan maken, processen. Nou, als je dat niet gewend bent, is dat best wel een verandering. En dan zie je ook dat er mensen zijn in de organisatie die dan zeg maar daar vertrekken en weer nieuwe bijkomen en je groeit mee. En datzelfde gebeurde ook weer later. He, op een gegeven moment heb je een hele snelle groei. Meer mensen aannemen en dan denk je, nou, dan gaan we die productiviteit even goed verhogen. En dat blijkt dan heel erg tegen te vallen. Hmm. Nou, dat hebben we ook meegemaakt. En dan moet je gaan kijken van, ja, waar komt dat nou door? En hoe gaan we nou ons beter organiseren? En dan ga je weer terug focussen op productiviteit, afspraken maken. Ja, dat zijn de groeistuipen, zoals wij die noemen.
0: Ja, maar die erbij
2: mee te maken hebben.
0: Ja. Zoals je dat bij kinderen ook zegt, hè? Dat is een fase. Ja. Een sprongetje. Ja. Een sprongetje maken we. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de mindset. Wanneer ontdekt je dat bijvoorbeeld het leiderschap dat nodig is voor een start-up niet dezelfde is die er nodig is voor een scale-up?
2: Ja, het heeft gewoon een andere dynamiek. Hè? Ja. Dus een scale-up. Een start-up is nog heel informeel. Een scale-up ga je al zeg maar meer organiseren en processen introduceren. Wij identificeren ons nu als post-scale-up pre-enterprise. We zitten daar tussenin.
0: Ja. De beurs is al in zicht.
2: Ja, en we zijn nu aan het kijken. Oké, dat betekent dus ook dat jij gewoon mensen van buiten gaat halen die ons helpen. We hebben nu gewoon een team die ligt gewoon elke organisatie door. En die
0: maar voor jou moet het ook bijzonder zijn om emotioneel gezien en qua mindset ook door die groei te gaan. Dat je eerst nog dat pioniersgevoel hebt en nu denk je, oh, ik heb echt nu een paard en een wagen wat ik moet mennen. Wat gebeurde er bij jou?
2: Ja, nou ja, zeg maar 7 jaar geleden zat ik nog in de auto, was ik gewoon nog sales pitches aan het doen bij klanten en klopte ik nog zelf de offertetjes in.
0: Ja.
2: En de aanbiedingen, nou, dat is nu niet meer zo. Ik zeg wel eens mijn dag, ik ben de hele dag gewoon aan het praten. En een paar e-mailtjes en dan dat is het wel. Dus compleet andere dynamiek.
0: Ja.
2: Nou, ik ben zelf van natuur hou ik van verandering. Dus ik vind het prachtig wat ik doe vandaag. Maar het betekent ook dat je constant jezelf moet spiegelen en moet leren. Om te zorgen dat je niet achter de feiten aan gaat lopen.
0: Nee. En een deel loslaten binnen het bedrijf. Heel. En toch ook heel duidelijk die visie houden voor waar het naartoe moet.
2: Het is een enorme
0: verantwoordelijkheid. Ja. Nou, we gaan zo het verder hebben over de markt. Wat speelt er nu en wat zijn de trends?
1: Doorzie wat er komt.
5: Dit is New Business Radio.

0: zeker.
1: Ja, Storm van de Brothers Johnson. Een beetje jaren 70 om alvast een beetje dat weekendgevoel aan te jagen. Hier op New Business Radio.
2: New Business Radio. Let's talk business.
1: Ja, en we gaan het over de volgende onderwerpen hebben. De markt en de trends. Want van laadpaal naar Europees e-mobility en energiesysteem. Ja, die markt is inmiddels een stuk volwassener. Maar het gaat niet alleen meer over de vraag waar je je auto kunt opladen. Het gaat ook steeds meer over de laadpunten, de auto's, energie, data en netwerken die met elkaar moeten samenwerken. En daarmee verschuift ook de rol van Last Mile Solution naar een veel breder spectrum. We moeten het even een paar dingen daarin wel, heren, strak aanpunten. Straks gaan we nog even heel kort hebben over AI en technologie. Netcongestie, ook zeker een ingewikkeld verhaal. En smart charging, jij noemde het net al even over. En laten we beginnen met roaming en interoperabiliteit. Het is wel echt drie keer woordwaarde dit, hè?
3: Drie keer woordwaarde, dat is een moeilijk woord.
1: Ja, want wanneer is elektrisch laden volgens jou dan echt een volwassen als gebruikerservaring?
3: Eigenlijk zoals Roef dat net beschreef in het begin, waarbij je gewoon zonder dat je erover na hoeft te denken met je pas of met het systeem wat je wil gebruiken met je telefoon naar een laadpaal kan en dat hij het gewoon doet. Ja. En dat je daar ook niet over hoeft na te denken. En ook niet in Zuid-Frankrijk of midden in Moldavië. Nee. Dat het gewoon altijd werkt.
1: Nee, want en nog even terugkomend op het begin. Ik zei iets van 340.000 laadpalen, maar dat is dan alleen in Nederland?
3: Nee, dat zijn de laadpalen die bij ons op ons platform zitten. Dus dat zijn van onze klanten. Als je kijkt naar interoperabiliteit, dan zijn wij geconnecteerd met heel veel andere netwerken. En dat noemen we dan ons roamingnetwerk. En bij elkaar zijn dat 1,2 miljoen laadpunten waarin we door heel Europa geconnecteerd zijn.
1: Ja, en dat loopt lekker.
3: En dat loopt lekker, maar is wel een behoorlijke klus.
1: Ja. Want de uitdaging zit hem in.
3: Nou, de uitdaging zit er heel erg in dat er heel veel nieuwe partijtjes bij komen. Het is natuurlijk een groeiende markt en elk land doet dat weer op zijn eigen manier. Zoals Erik ook net uitlegt. En dat zie je in de roaming eigenlijk ook terug. Dus de partijtjes die dan nieuw zijn, die gaan dan de bekende fouten maken. Of die doen het echt op een andere manier vanuit een hele goede visie. Maar dan moet de hele markt zich daar weer op aanpassen. En dan moet je dus nieuwe contracten maken. Moet je andere technische verbindingen met elkaar maken. En dat is voor elk land, voor elke partij weer nieuw.
1: Ja, want jullie zijn dan net ook aangesloten. We hebben net die integratie gehad met Tesla Supercharger netwerk. Wat levert dat op?
3: Ja, dat was een belangrijk punt voor ons. Omdat we zien dat met name in Nederland, maar ook in België, zijn er gewoon heel veel mensen die Tesla rijden. Maar die hebben een laadpas van de zaak. Dus die willen heel graag dat die kosten netjes via de zaak lopen. Of via de brandstofpas of de laadpas die ze hebben. En dat was niet mogelijk, omdat in de Tesla kon je alleen maar je creditcard kiezen. Door deze samenwerking is het mogelijk om je laadpas te registreren in de Tesla. Waardoor ook de hele ervaring van je komt gewoon bij een laadpunt en je gaat daar naartoe. En hij doet het gewoon, is dan mogelijk. En andersom, voor de mensen, voor de klanten die we hebben die geen Tesla hebben, kunnen dan ook het Tesla-netwerk gebruiken. Dus het snellaadnetwerk. Om door heel Europa te laden.
1: Ja.
3: En dat geeft toch een stukje extra comfort. Want dat is wel echt een goed netwerk.
1: Ja.
3: Een betrouwbaar netwerk.
1: Ja, zodat je gewoon met beide passen eigenlijk, of je nou Tesla rijdt of niet, ergens bij een laadpunt terecht kan. Toch, Erik, de laadpas heeft een hele belangrijke rol gespeeld en nog steeds. Maar is uiteindelijk niet het einddoel.
4: De laadpas zoals die nu is, dat is de technologie die is, laten we zeggen, die is beperkt houdbaar. En ze zullen in de toekomst wel overgaan naar een andere oplossing. Dat kan tegenwoordig. Ik zie natuurlijk heel veel toepassingen waarbij men gebruik maakt van de app. Hè. Bij ons kun je alles, bijna alle palen die je met een laadpas kan starten, kun je met een app doen. Nou, dat is hartstikke makkelijk. Je ziet ook dan gelijk van tevoren wat de kosten zijn en welke aanbieder het is. En hoe snel die laadt.
1: Ja.
4: Voorlopig zal dit toch even blijven. En de pas zal waarschijnlijk wel een andere vorm krijgen. Het blijft wel een pas, alleen met andere technologie. Die veiliger is, die fraudebestendiger is. We hebben dit wel goed onder controle, maar in het verleden hebben wij daar best wel zijn er best wel misbruiken te noemen die wij moesten oplossen.
1: Want is dat het gevaar door die interoperabiliteit, dat de kans op inbreuk, inbraak en fraude groter wordt?
4: Die kans is er, zeker als je partijen hebt die niet, waar we geen directe live connectie mee hebben. Dus normaal gezien kan je direct zien of een pas ergens aanmeldt en of die valide is. We hebben netwerken en dan krijgen we aan het eind van de maand gewoon een Excel-file gemaild met de transactie. En soms, Jacke weet er alles van, want dat is zijn ding, hebben we daar best wel verrassingen.
1: Ja, want bijvoorbeeld in dat roaming, hè, net als zeg maar dan bij de radio heb je piratenzenders. Is dat ook gaande in die wereld?
3: Nou ja, ik zou het geen piraten connectie willen gebruiken. Maar je ziet gewoon dat partijen meer volwassen zijn of minder volwassen. En met minder volwassen, ja, daar kunnen we echt om lachen. Maar dat gebeurt wel. Krijgen we gewoon een Excel aan het einde van de maand. Over deze transacties zijn er op ons netwerk geweest. En dan moeten wij die Excel in onze systemen gaan verwerken. En dan blijkt ineens dat er passen twee keer gebruikt zijn op dezelfde transactie.
1: Ja.
3: Of dat er... partijen zijn geweest die transacties met een veel hoger tarief hebben aangeslagen. Ja, en dat moet je er toch uithalen.
1: Ja, daarin is die validatie dus toch wel heel erg belangrijk. En dat dwarsboomt eigenlijk een beetje de snelheid en de efficiëntie die jullie met die Europese groei willen bewerkstelligen. Hoe pak je dat aan?
0: Nou, je vroeg net naar partnerships. En daar komt het belang van partnerships. Dus als wij ons werk goed doen, dat is bij onze eigen directe partners, maar ook bij de roaming partners. Je hoort heel veel schakels nu. Dat is de complexiteit van het systeem. Dat is wat wij moeten versimpelen. En daarom moeten wij heel veel investeren in partnerships. Dus wij moeten heel erg nauw betrokken zijn bij onze roaming partners. Daar moeten we connecties mee leggen. Dat is niet alleen connecties. Daar heb je ook onderhandelingen
1: vertrouwen
0: mee.
1: Vertrouwen opbouwen.
0: Vertrouwen opbouwen. Ja. Contracten moet je daarmee onderhandelen. Datzelfde geldt voor onze eigen partners. Kijk, wij produceren ongeveer 270.000 facturen per maand. Dus dat geeft iets aan over de schaal van onze operatie. Dat gaat wel over geld. Dus wij moeten ervoor zorgen dat wij die hele keten goed in het vizier hebben. En daar zijn partnerships echt super belangrijk.
1: Ja. Is er ook nog een AFM die daar toezicht op houdt?
0: Nou, we worden er veel partijen zijn er die kijken natuurlijk naar, ja, houden we ons aan de regels? En dan heb je ook daar weer verschillen in. Dus je hebt dan de regels van Nederland, van België, van Frankrijk. Verschillende manieren van processen van geld. Wij worden zeker bekeken en wij moeten ook ons houden aan de welbekende compliance regels.
1: Ja. Precies. Dan netcongestie en smart charging. Ja, volgens mij is dat echt hot topic. Dat zit niet dus alleen in de auto of de laadpaal, maar ook in het elektriciteitsnetwerk. Nou, het is allemaal geen geheim dat dat best wel een uitdaging is. En dan willen we met z'n allen dus die elektrische auto promoten. En dat er voor het milieu beter zou zijn. Maar ondertussen hebben we onder de grond best een probleem. Wat verandert eigenlijk ook de problematiek van die netcongestie aan jullie rol, Erik?
4: Ja, het is heel actueel inderdaad. Hè. We horen allemaal dat inderdaad gewoon woningwijken niet worden aangesloten. Of heel laat worden aangesloten. Dat is in de media geweest, specifiek rondom Utrecht ook. En ondertussen groeit het aantal elektrische auto's gestaag. Hè. 4 op de 10 nieuwe auto's zijn elektrisch. En die moeten allemaal opgeladen worden. Nou, het voordeel, het nadeel heeft tegelijkertijd een voordeel. Want een auto kan je namelijk opladen. Maar wij kunnen de snelheid waarmee die laadt, kunnen we regelen vanaf het platform. Sterker nog, we kunnen hem zelfs even onderbreken als ze zouden willen. En dat noemen we dan smart charging. En we hebben verschillende projecten, onder andere in Utrecht, in samenwerking met WeDrive Solar, waar we zeggen, luister, op het moment dat het piekgebruik is in het net, omdat iedereen 's morgens zijn wasmachine aanzet of andere dingen gaan doen, gaan we even al die auto's gaan we even wat rustiger laten laden. Om te zorgen dat dat netwerk niet wordt overbelast. De netwerken in de steden, specifiek in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, zijn vaak 100 jaar oud. Om die te gaan vervangen en te verzwaren is ongekend duur. Dat kan niet. Dus wat wij doen, we doen het met slimheid, met de IT. We zorgen wij gewoon dat we ons aanpassen aan het gebruik. Nou, dat is een prachtige oplossing waarmee je dus kan voorzien dat het netwerk gewoon nog jaren door kan.
1: En de eindgebruiker heeft daar niet direct, tenzij die dan net in zo'n daluur wil laden, heeft hij er verder geen last van.
4: Nee, we hebben zelfs een incentive gemaakt, want de gebruiker wil natuurlijk wel iets voor terug. Als je lang, want je gaat wel langzamer laden. En te zeggen, dan krijg je een lagere prijs. En wel een garantie dat je minimaal zoveel kilometers in je batterij krijgt.
1: Ja, ja. Ja, dus daarmee is zo'n energy, ja, eigenlijk krijg je dus best wel veel grip op de wijk daarin.
4: Ja. Ja.
1: En voor de bewoner ook interessant om. Want er zit ook nog een soort wederkerigheid in. Om het laden, als ze er wel lang aan zitten, om dat ook weer terug te geven.
4: Dus een heel mooi project. En wat wij in Utrecht doen, waar we jaren mee bezig geweest zijn. 10 jaar allerlei pilots gedaan hebben. In 2020 is het zelfs eerste operationeel systeem. Dat is nog geopend door onze koning. Want die is namelijk best ook wel technisch geïnteresseerd.
1: Mm-hmm.
4: Wat je nu ziet is dat de auto's die daar nu staan, die kunnen ook energie teruggeven aan het net. Dus je kunt bufferen, je kunt de auto's als buffer gebruiken. Op het moment dat er een korte tijd even een piek nodig is om terug te leveren. Wordt op afstand, wordt dat geredigeerd. Kunnen die auto's even bufferen lokaal, zodat het net niet overbelast raakt. Ja. En daar is natuurlijk ook een incentive voor nodig, want de gebruiker gaat dat niet zomaar toestaan. Dat is nu operationeel.
1: En is de netcongestie, de problematiek en smart charging, is dat net zo relevant in andere landen van Europa?
4: Opvolgend. Wat je ziet, Nederland is daar de eerste in. En dat zie je ook aan de dichtheid van het aantal laadpalen en auto's. Maar nu zie je het onder andere hetzelfde al in België. Maar alle andere landen gegarandeerd gaan hetzelfde probleem krijgen. En daar kunnen we dan dezelfde oplossingen aan dragen.
1: Ja, precies. Want wie bepaalt dan straks wanneer een auto wel of niet moet laden? De bestuurder, het laadpunt, het energiebedrijf of het algoritme?
0: Ik denk een beetje van allemaal.
4: Ja.
0: Hangt af van welke afspraken er zijn, welke incentives er zijn. Dus op het moment dat ik een auto heb en die auto fungeert ook als batterij. En ik wil energie terugleveren aan het net. Dan wil ik weten wat dat voor mij doet. Levert het iets voor me op? Sowieso weten we dat in 2030 is de helft van alle huishoudens in Europa die is ook producent van energie. Dus het is niet alleen dat het net er niet aan kan, omdat de energielevering, dus de supply, niet aan kan komen bij demand. Maar je krijgt ook een wederkerigheid die kant op. Nou, dus dan krijg je over andere belangen. Want dan heb ik er misschien belang bij.
1: Ja.
0: Ook met de huidige energieprijzen. Dat ik iets met die energie kan doen. Op het moment dat het voor mij interessant is.
1: Maar jullie blijven een speler die strakjes eigenlijk als een soort DJ aan die knoppen kan gaan draaien.
0: Ja.
1: Waar dat zwaartepunt ligt en wie wanneer wat toevoegt.
4: Wij zijn de Uber of de Airbnb van de e-mobility branche.
1: Ja, precies.
4: Wij zorgen dat alle partijen, alle spelers in de markt, dus uitbaters van laadpalen, geld kunnen verdienen. Mensen die pasjes of aanbiedingen hebben aan de klanten, daar aanbiedingen voor hebben. Wij zorgen dat dat allemaal kan. Maar we laten het aan de marktpartijen over om dit te vertalen naar een propositie naar de klant.
1: Ja, precies.
3: Als ik even mag aanvullen op Roeven, en ik denk dat je vraag heel terecht is. Wie gaat dat bepalen? En mijn persoonlijke, of ik denk ook het bedrijfsvisie, is dat het de waarde gaat bepalen wat er gaat gebeuren met de energie.
1: Ja, dus die data wordt straks belangrijk.
3: Wordt superbelangrijk.
1: Ja.
3: En dat betekent dat als de net een probleem heeft en de netbeheerder is bereid daar veel voor te betalen, dan zal de merendeel van de flexibiliteit die kant op gaan. Ja. Maar als het een energiebedrijf is die een centrale moet opstarten en die heeft daar mogelijkheden voor nodig, zal het energie. Dus de waarde gaat bepalen. En dat is precies waar de kern van ons bedrijf zit. Is het moment dat er energie heen en weer gaat en dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde. En dat moet afgerekend worden. Dat is precies de plek die wij hebben. En dat is ook de kracht die wij kunnen geven in de energietransitie en in deze
1: e-mobility verhaal. Heel kort nog even AI. Hoe belangrijk is dat en kan dat een voordeel hoeven opleveren?
0: Ja. Superbelangrijk op een aantal fronten. Kijk, sowieso voor onszelf als bedrijf. Dus wij investeren er zelf heel veel in om het te adapteren in onze techprocessen en ontwikkeling. Maar als het gaat over het ecosysteem, we hebben het al over de convergentie van eigenlijk supply en demand en welke rollen je daar dan in kan spelen. Daar is AI belangrijk, want dan wil je met die data wil je de inzichten kunnen krijgen over waar moet energie zijn op welk moment.
1: Ja.
0: Dat geldt voor een consument, maar dat geldt ook voor een fleet die busjes heeft staan. Dus daar is intelligentie heel belangrijk. Alles wat het proces efficiënter, simpeler en minder complex kan maken, daar gaat AI enorm in helpen, denk ik. En je hebt dan nu sowieso wel initiatieven als bijvoorbeeld predictive maintenance. Dus dat wil zeggen dat de partijen die het uitbaten, die willen dat tegen lagere kosten doen. Als ze met AI in de gaten kunnen krijgen wanneer zo'n paal onderhoud nodig heeft, in plaats van standaard iedere maand iemand langsturen om onderhoud te gaan plegen. Ja, dat is gigantisch voordelig voor die bedrijven. Dus daar zien we sowieso een rol. En ook richting de klant. Dus wat best wel veel partners van ons doen, is die hebben agents. Dat als je belt en je zegt mijn laadpaal zit vast, dan krijg je niet per se een persoon aan de lijn, maar dan krijg je bijvoorbeeld al AI aan de lijn.
1: Precies.
0: Dus dat zijn wel ontwikkelingen.
1: Op meerdere vlakken gaat dit.
0: Op centraal vlak en echt eigenlijk decentraal vlak. Ja.
1: Precies. Nou jongens, we moeten het heel snel ook nog over de toekomst hebben. Dus tot zo.
2: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Jamie Lawson wasn't expecting that.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Ja, we gaan heel snel de toekomst in die zin. Hoe ziet e-mobility eruit als de markt volwassen is? We hebben gekeken naar waar Last Mile Solutions vandaan komt en wat er vandaag allemaal speelt op het of gebeurt op het speelveld. Maar uiteindelijk draait ondernemen ook om vooruitkijken. Want als elektrisch rijden verder doorbreekt, laat netwerken steeds meer met elkaar verbonden raken en energie en mobiliteit in elkaar schuiven. Waar staat Last Mile Solutions dan over 5 jaar? Even, Jacco, jij zei net iets heel moois tijdens de plaat. Namelijk elektrische auto's eerst als probleem gezien werden, maar eigenlijk de oplossing zijn.
2: Ja, absoluut. Dus wat je zag is toen er heel veel elektrische auto's bij kwamen, had iedereen zoiets van die gaan ook energie gebruiken. Dus het energieprobleem wordt alleen maar groter. Echter, omdat je, zoals al eerder geroepen is in de uitzending, die energie kan controleren, zorgt het eigenlijk voor dat je veel makkelijker zon kan installeren, opslag kan installeren. En daarvoor is eigenlijk niet ineens het probleem, maar is ook de oplossing en eigenlijk de versneller van de energietransitie.
0: Ja, en misschien ook wel goed om nog even te benoemen dat er geen tekort aan energie is, maar aan aansluitpunten.
2: Absoluut.
0: En dat maakt een groot verschil. Roeve, waar ligt commercieel de grootste kansen de komende 5 jaar?
3: Aanvullingen op de standaard offering die we hebben. Dus we zijn bezig met onder andere naar smart charging, dus energy management. Aan de betaalkant ook. Dus wat wij doen is wij nemen eigenlijk de hele operatie uit handen. De digitale operatie voor onze partners. Nou, daar gaan we heel veel in investeren. En verder markten. Dus wat je ziet is dat de markt in Nederland en in België zijn echt heel ver ontwikkeld. En in Duitsland en in Frankrijk, dat zijn onze volgende groeimarkten. Dus daar ligt commercieel de grootste opportunity voor Last Mile Solutions.
0: Ja, precies. En welke nieuwe partij gaat daar dan een belangrijke rol in spelen? Jullie.
3: Wij.
0: Ja. Jullie als partij.
3: Dus 3000, we hebben 3000 chargepoint operators in Europa. Nou, daar kunnen wij heel veel meer voor doen. En dat gaan we in de andere landen ook doen.
0: Ja, dat is gewoon lekker die elektriciteitsvlek verder uitrollen. Erik, tot slot. Ja, je hebt inmiddels een Europese scale-up gebouwd. Als je terugkijkt naar die jongen die op zijn achtste zijn eerste radio bouwde. Heb je een beetje nu gekregen wat je wilde?
4: Absoluut, absoluut. Ik ben er heel trots op wat we met z'n allen gebouwd hebben. En waar we nu staan. En als ik naar de toekomst kijk. Ons credo is turning energy into value. En daar zijn we druk mee bezig. Op dit moment is dat voornamelijk met charging. Maar wat je ziet, wij zitten in een ecosysteem waar iedereen energie kan vragen, maar ook kan opwekken en verkopen. Dat is met batterijenergie, zonne-energie, je auto die de energie terug kan geven. En dat ecosysteem, dat zien wij, om dat te faciliteren, zien wij als onze toekomst.
0: Mooi, dank jullie wel. Elektrisch rijden gaat dus al lang niet meer over de auto of de laadpaal alleen. Het gaat over technologie, energie, data, samenwerking en vooral over de vraag hoe je al die verschillende systemen voor de gebruiker laat voelen als één geheel. En volgens mij is daar heel duidelijk antwoord op gegeven in deze Let's Talk Business. Dank aan Erik van Voorde, Jacco van den Burg en Roeven Besters van Last Mile Solutions. Bedankt voor het luisteren. Tot zover deze Let's Talk Business.
1: Dit is Nieuw Business Radio. Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal Nieuw Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op Nieuw Business Radio Customers.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.
5: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
9: Dit is New Business Radio.
10: Nieuwsflash. In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
11: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat er toe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.
12: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
14: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
15: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
16: Goedemorgen. Organisaties delen dagelijks grote hoeveelheden gevoelige informatie. Maar zodra een bestand de eigen IT-omgeving verlaat, begint dus de echte vraag. Want wie heeft er nog toegang en wat gebeurt ermee? En kun je achteraf zwart op wit aantonen dat het volgens de regels is gegaan? En daar heb je een belangrijk te pakken, want er is natuurlijk sinds een aantal jaar Europese wetgeving. AVG, NIS 2, DORA. En ja, dat wordt aantoonbare controle die je steeds vaker moet gaan overhandigen en laten zien. Tegelijkertijd wordt cybersecurity extra ingewikkeld. En dan zoeken medewerkers een informele omweg. Hoe vind je die balans? We gaan daarover praten vandaag met MSafe Secure Software Solutions. In de studio heb ik de voltallige directie, denk ik. Als het niet zo is, dan hoor ik het zo meteen wel. Henny Jansen, commercieel directeur. Thijs van der Linden, operationeel directeur. En Atze Sweers, hij is algemeen directeur.
17: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
16: Goedemorgen, van harte welkom.
18: Bedankt.
16: Het is een uitleg die deze uitleg ook wel nodig heeft, denk ik, Atze, om het hebben over het thema waar we het vandaag over hebben. Want het is met name hoe ga je dat operationeel in een bedrijf embedden, hè? Al die wetgeving.
18: Ja.
16: En straks als die controle plaatsvindt, dan is het nog belangrijker dat je het kan aantonen hoe je het geregeld hebt, toch?
18: Ja, dat klopt.
16: Hoe heb je dat gezien ontwikkelen de afgelopen jaren?
18: Het is natuurlijk heel simpel begonnen met WeTransfer of mail. Er komen steeds meer phishing mails bij. Alles wordt gehackt, et cetera. En dan kom je erachter dat ook grote bestanden moeilijk mee te mailen zijn. Met restricties, et cetera. En dan komen er diensten naast. En zo is de Rabobank had daar behoefte aan. En toen heeft... Dus even kijken, Motive met de Rabobank heeft dat samen gebouwd. En zo is het min of meer 11 jaar geleden ongeveer ontstaan. 11 jaar.
16: Ja, want daar gaan we het inderdaad zo meteen over hebben, over de geschiedenis.

0: je een bijzaak en had je heel veel schaduw-IT bij bedrijven. En tegenwoordig zie je veel meer dat er vanuit de directie en uit management de vraag ontstaat van hoe gaan we daar eigenlijk mee om? En als er dan een audit is of een bedrijf wordt gecontroleerd, kan je dan aantonen dat je dat op een veilige manier doet. En zo zijn we maar een klein onderdeel van de totale beveiligingscyclus, maar wel een heel belangrijke. Ja. Omdat je merkt gewoon dat er heel veel documenten gedeeld worden tegenwoordig online. En dat zie je met name in grote bouwbedrijven en waar hele grote CAD-tekeningen gedeeld worden, maar ook met in de industriële omgeving waarin prints en dat soort files worden gedeeld met toeleveranciers die dan service moeten verlenen. En dat moet allemaal op een veilige manier en ook aantoonbaar veilig, zodat je achteraf nooit kan aantonen van hey, daar is een hack geweest of is een inbreuk geweest. En dat is daar en daar ontstaan.
1: Want wat ik me afvraag eigenlijk, hè, sinds de AVG, dat was een van de eerste in een reeks, werd gelanceerd, heb ik me altijd afgevraagd van oké, dan komen er dan controles, maar hoe vindt dat nu in de praktijk plaats? Wat merken jullie daarvan?
0: Ja, ik denk dat het voornamelijk voorkomt als er iets is voorgekomen. Dan gaan bedrijven zich achter de oren krabbelen. En je hoort vandaag de dag heel veel voorbeelden. Recent de Bijenkorf, bol.com, al dat soort dingen. Odido, waar alle gegevens op straat liggen. En dan gaan bedrijven gaan eens even serieus kijken van hey, hoe hebben wij dat eigenlijk ingericht? Dus het ontstaat meestal vanuit de interne organisatie. En als het echt misgaat, ja, dan moet je aan de autoriteit gegevens overhandigen. En hebben we dat? Hebben we een autoriteitspersoon in ons midden die dat soort informatie op een makkelijke manier kan overhandigen?
1: Ja, en dan even naar de operatie. Want is het dan zo dat de blauwdruk bij jullie vandaan komt? Of is het echt per bedrijf afhankelijk van waar de behoefte ligt, hoe die informatie ingedeeld wordt?
2: Ja, zoals Henny al zei, wij zijn maar een klein schakeltje in in dat hele stukje van gegevensbescherming. En het kan voorkomen dat ze gegevens hebben uit MSafe. Om te laten zien dat het wel netjes gedaan is. En daarmee kunnen ze aantonen dat ze compliant zijn volgens de AVG.
1: We gaan dit straks verder aan ontleden. Maar toch, en dat doen we altijd in Lesto Business, gaan we eerst even terug naar de geschiedenis van het bedrijf. Je vertelde net al eventjes, Adse, dat het begon eigenlijk rond 2012. Ja. Het begon bij de Rabobank, zei je.
3: Ja, de Rabobank had daar behoefte aan. En die, tenminste, dit heb ik horen zeggen. Want toen was ik er nog niet. Toen werkte ik gewoon bij Atos, de grote IT-dienstverlener. En toen heeft Atos de Rabobank het samen met Motiv ontwikkeld. Want de Rabobank heeft natuurlijk niet een eigen ontwikkelpartij. En die wilde ook gewoon de onderhoud en het beheer niet zelf hebben.
1: Dat is wel interessant, want het is een discussie geweest jarenlang bij banken onder andere. Kunnen wij zelf die cybersecurity nog aan? Of moeten we het uitbesteden aan externe specialisten?
3: Nou ja, ik denk dat de Rabobank natuurlijk altijd een goed idee heeft. Het is een hele fijne klant. En ook volgens mij zijn wij ook klant bij. Ja, wij zijn maar klant bij ons. Zij, wij bij hun, et cetera. Goede relatie mee. En kijk, als een partner van je goede idee heeft, maar niet de kunde om het uit te voeren, ja, dan heb je gewoon een fijne partnership om dat eventueel zo uit te bouwen.
1: Maar goed, dat proces, en dat geldt voor alle banken, ja, dat heeft heel lang onder het vergrootglas gelegen. Van kunnen we dat nog zelf? We hebben ook een IT-afdeling, werd er altijd gezegd. Praat je ook over die periode, denk ik. En uiteindelijk is het dan toch wel duidelijk geworden dat het eigenlijk boven de petten van die afdelingen ging.
3: Cybersecurity misschien wel.
1: Ja, precies.
3: Maar kijk, ik heb ook een tijdje bij de ING ben ik met een hele fijne dame, Minimeer, deed ik de app. En ING doet de app in-house, de Rabobank ook en dat soort dingen. Misschien niet tegenwoordig niet de beveiligingsdingen die erin zitten, maar wel de Minimeer, de functionaliteiten. Dus ik denk dat banken functionaliteiten voor klanten eventueel wel heel goed kunnen.
1: Dus een beetje een hybride vorm van samenwerking.
3: Ja, en dan voor specialistische delen en vooral dus met beveiliging. Ik denk dat je daar wel naar partners moet zoeken. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. Ja.
1: Maar goed, 2012 ontstond het allemaal. Langzaam zeker werd het een zelfstandige organisatie dus.
3: Toen was het onderdeel van Motiv. En Motiv was natuurlijk een van de laatste zelfstandige meer cybersecurity partijen. En Atos heeft dat, even kijken, welk jaar Thijs?
2: Ik denk 21 ongeveer.
3: Overgenomen. En toen vroeg de directie van Atos, we hebben hier nog een klein ontwikkelhoekje bij Motors, kijk er eens naar. En toen kwam ik MSafe tegen. Ik dacht, Oké, dat is een WeTransfer

0: on crack. Veel beter. En voor bedrijven. Ook mooie klanten. En toen mocht ik het van de directie. Vooral Peter Jong. Peter, dankjewel. mocht ik het met Thijs doen. Om te kijken of het goed ging. En toen 4 maanden na zijn we naar de directie gestapt. En hebben we gevraagd of we het konden kopen. En dat heeft een tijdje geduurd. En toen met behulp van de Rabobank. Atos zijn we met 6 mensen weggegaan. En sindsdien was het de eerste 1,5 jaar gewoon stabiliseren. En het platform opnieuw doen. En daarna is de groei erin gekomen. Doordat Henny erbij kwam.
1: En dat was natuurlijk Henny, jouw achtergrond. Die is denk ik al talloze jaren.
2: Ja, zeker.
1: Wat heb je meegebracht en ervaren?
2: Nou, het grappige was, we begonnen met onze gesprekken. Ik heb heel veel channel ervaring, dus het opbouwen van een indirect channel kanaal. En zo begonnen onze gesprekken een beetje. Zo van, hoe zouden we dit met partners kunnen gaan doen? Hè? Dus wederverkopende partijen. Dus ik heb eens met wat van dat soort partners gesproken. En toen dacht ik, ja, dit gaat hem niet worden. Deze partners zien te weinig functie in dit product en kunnen daar te weinig aan verdienen. Dus toen heb ik gezegd van laten we het gewoon helemaal zelf in handen nemen en proberen zorgen dat we gewoon een SaaS-organisatie worden die zelf de verkoop doen. En als er partners zijn die het mede willen verkopen, prima, maar we gaan ons daar niet op focussen. Dus we hebben eigenlijk ons hele sales- en marketingbeleid gericht op directe verkoop.
1: En is dat ook iets wat je nu in de gehele markt ziet, die kentering?
2: Nou, ik draai er wat langer mee in de ICT. En je ziet sowieso dat heel veel softwarebedrijven het moeilijk vinden om binnen de aandacht te komen van een wederverkopende partij. En je hebt natuurlijk allemaal prachtige partnerprogramma's. En je moet echt heel groot zijn, zoals een Microsoft of zo, voordat een partij echt dedicated voor jou kiest. En nou, er zijn duizenden softwareoplossingen die ook interessant zouden kunnen zijn voor partijen. Alleen, hoe kom je in de aandacht van de verkopers? Hoe kom je in de aandacht van hun klanten? Dat is gewoon een hele lastige job. En dan kan je dat beter, die energie funnelen en bij elkaar stoppen. En dat gewoon zelf doen. Dus zelf een stuk business development doen. Ja. En dat zie ik wel bij heel veel SaaS-bedrijven. Dat ze gewoon de slag ook nemen van we gaan het gewoon zelf doen.
1: De reden dat jullie hier zijn, dat is eigenlijk ook het thema van deze uitzending. Met name dus die wetgeving die om bepaalde manier van werken vraagt.
2: Ja.
1: Hoe hebben jullie dat eigenlijk zien binnenkomen? Hoe volgen jullie bijvoorbeeld het ontstaan van wetgevingen? Ik kan me ook voorstellen operationeel dat je daar al heel vroeg met partijen in gesprek gaat.
3: Dat klopt. We zijn in het verleden betrokken geweest bij de vorming van de NTA 7516 bijvoorbeeld.
1: Moet je even uitleggen, denk ik hoor.
3: Ja, dat is een wet en regelgeving om ervoor te zorgen dat zorginstellingen veilig met elkaar kunnen communiceren. En het gaat altijd over medische gegevens. En daar wilde de overheid graag een centrale oplossing voor hebben. Dat werd heel lastig. Er zijn al heel veel oplossingen die het heel goed doen, maar die moeten dan wel goed met elkaar kunnen communiceren, met elkaar overweg kunnen. En daar is dat bij ontstaan. Het is niet helemaal uiteindelijk geworden wat het had moeten zijn. Maar zo zijn we wel betrokken bij de vorming van dat soort wet en regelgeving. We houden NIS 2, hebben we in de gaten gehouden, de ontwikkeling van DORA. Het stukje financiële wet en regelgeving binnen Europa. Daar hebben onze klanten mee te maken. Dus dat is voor ons ook belangrijk. Wat verandert er dan voor ons? Je ziet wel dat de wet en regelgeving vaak verandering in de markt teweeg brengt. En wij moeten daarop anticiperen.
1: Ja, het is eigenlijk in feite aan banden leggen van ontwikkelingen waarvan men zegt eigenlijk overheid gezien.
3: Ja.
1: Tot hier en dit moet nu binnen de lijnen gaan lopen. Anders dan wordt het een zootje.
3: Precies, ja.
1: Is dat ook nodig in jullie ogen? Dat het er gekomen is, die AVG-wetgeving, die NIS 2, die DORA-wetgeving?
0: Ja, ik ben heel erg van meer regelgeving. Ook al ben ik ondernemer.
1: Ja, want dat is inderdaad, het staat bijna haaks op elkaar.
0: Nee, ja, nee, daar ben ik het totaal niet mee.
1: Nee, leg eens uit.
0: Nou, je bent ondernemer om te innoveren. En dan gaat het opeens goed. En dan denk je, nou, er komen nieuwe wet en regels. Dan moet je dus verder innoveren. En sommige ondernemers, nou meer ondernemers, hadden daar dus mee op. Maar je moet dus verder blijven innoveren. En degene die dat doet, die wint. Versus zeuren over regels.
1: Kan je het ook niet zien als dat een innovatieve ontwikkeling in feite beloond wordt, doordat er dan wet en regelgeving omheen gemaakt wordt, dat het meer een vorm is van een soort van here to stay diploma.
0: Ja, en als je dan slim bent door het goed in de gaten te houden en erop voor te sorteren, kan jij dat dus heel rustig al bij klanten introduceren. Waardoor de klanten er niet over na te denken. Oh mijn god, Dora is opeens, is alles wel gefixt of weet ik wat. Dan loopt het gewoon rustig door zoals het hoort.
1: En nog even terug naar het verleden van het bedrijf. Want we gaan straks natuurlijk verder in op die wetgeving. Op alle ontwikkelingen. Op waar moet je op letten. Hè, wanneer ben je straks echt compliant ook. Wanneer heb je de koers van het bedrijf zien veranderen. En heb je een verschuiving wellicht in de propositie moeten maken.
0: Toen wij het kochten, toen hebben we dus eerst gezorgd dat alles weer recht stond. Toen dachten wij dat we het recept hadden voor nieuw sales. En toen kwamen ook meer en meer de regels en de wetgeving. Maar dat hadden we natuurlijk vanuit Atos al aardig meegekregen. Maar ja, er kwamen dus veranderingen aan. En toen Henny bijkwam, heeft hij dat meer en meer alle de twee delen opgepakt. En toen zijn we meer van koers veranderd. Met we hebben een heel fijn goed product. Naar we gaan steady vooruit naar de toekomst. En we houden alles strak in de gaten. Dat we het product gewoon goed aan klanten kunnen aanbieden. En ze niet moeten vragen. Zo van is dit geregeld, is dat geregeld, is zus geregeld.
1: Henny, vraag aan jou. Hoe leg je op een verjaardag uit wat je doet?
2: Ja, het makkelijkste voorbeeld was altijd van, je kent WeTransfer. Nou, wij doen dat maar dan veilig voor bedrijven. Nou valt WeTransfer een klein beetje weg. Dus, maar dan is het nog steeds, wij zorgen ervoor dat bestanden veilig van A naar B gaan.
1: Heeft er nu voor gezorgd dat ook de leek weet waar jullie het over hebben?
2: Ja.
4: Let's Talk Business op New Business Radio. Business.

0: Cameron Wycombe en Kingdom of Fear op Nieuw Business Radio. In het programma Let's Talk Business, elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio M-Safe, de gast. We gaan het hebben over hoe heb je straks je compliance op orde? Hè? Hoe voldoe je aan de wetgeving? En dan gaat het over databestanden die je ook met externe partijen deelt. In de studio Henny Jansen, commercieel directeur. Thijs van der Linden, operationeel directeur. Assus Weers, algemeen directeur. Met andere woorden, de voltallige directie is hier te gast. Assus, met hoeveel zijn jullie inmiddels?
2: Met z'n 11. Volgens mij komt nummer 12 eraan. Ja. 13 en 14 staan ook al in de planning. Maar dat is 11. Ja.
0: Maar kan je dan vertellen waar de grootste behoefte aan is wat betreft nieuwe...
2: We krijgen binnenkort een outbound customer success. Omdat het klant stijgt zo dat we meer met hun in gesprek willen over hoe alles gaat en goed, et cetera. Dat vinden we zeer belangrijk. En daarna gaan we door met een tweede development team. Want we hebben alles, het wordt echt in-house gedeveld bij ons op kantoor. We hebben niet mensen in het buitenland zitten of offshoring. Want we zitten in de security. Alles gebeurt op kantoor.
0: En hoe is het met thuiswerken?
2: Oh, ja, in principe.
0: Dat gebeurt ook nog wel. Maar goed.
2: Het zijn allemaal gewoon mensen die in de buurt wonen en dat soort dingen. Ja. Alles is verifieerbaar, controleerbaar, et cetera.
0: Precies. Nou, die processen gaan we straks natuurlijk ook over hebben. We gaan het ook hebben over de wetgeving en toch een beetje ook uitleg wat dat betreft. Want er is ook weer een nieuwe cybersecurity wet van kracht sinds augustus. Dat ga ik met Henny bespreken. Eerst nog eventjes nog naar de ontwikkeling van bedrijven, hoogtepunten. Als je nou een absoluut hoogtepunt over de afgelopen 6 jaar zou moeten omschrijven, welke is dat?
2: De aankoop, het nooit verlies draaien en nu wel gewoon echt het wordt weer, en dat is er bijna al 2 jaar hoor, de rust is terug.
0: Want wat was de onrust, waar zat dat?
2: Nou ja, betaal je eerst een maand loon maar eens als er nog, ja, dus dat.
0: En de balans tussen, ik kan me voorstellen dat inderdaad als je met een klein team begint, enerzijds de cashflow op orde hebben, anderzijds investeren versus winst maken.
2: Ja.
0: Hoe maak je met elkaar die keuzes?
2: Nou ja, een kleine shout-out naar Rutger Spanjaard, onze enige investeerder die de boel drijvend heeft gehouden in de eerste paar maanden. En ja, het team is vooral heel rustig en steady. Ik ben zeer blij met mijn development team. Nu als er, ja, dat is gewoon rustig en steady.
0: Nou, rustig en steady. Je omschrijft het alsof het voor jullie gewoon is. Nou, ik kan me voorstellen dat je er trots op bent.
2: Ja.
0: Maar anderzijds weet je ook de war on talent. Dus andere bedrijven die talenten ergens wegplukken, zijn altijd kapers op de kust. Hoe weet je dan toch die kapers, als het ware, buiten de deur te houden?
2: Nou ja, gewoon goede gesprek blijven, goede arbeidsvoorwaarden. Iedereen is ook, we hebben ook iedereen aandeelhouder gemaakt. En je moet niet, iedereen kan een keer weggaan. Dus iedereen maakt stappen in zijn carrière. Dus als er iemand.
0: Maar je zegt wel iets interessants. Aandeelhouder maken,
2: ja,
0: betekent dat je echt involved bent bij de partij en ook de groei,
2: ja,
0: daar meteen de successen van plukt.
2: Ja, maar ik vind het heel belangrijk. Stel dat je bedrijf koopt voor 100 miljoen, dan. En je hebt 100 man in dienst, dan kan je iedereen gewoon goed achterlaten. Versus dat je in je eentje op een strand staat te feesten met 100 miljoen. Dan sta je nog steeds in je eentje.
0: Is dat gebruikelijk in de IT-wereld?
2: Ik durf het niet te zeggen. Ik denk het wel een beetje. Maar ik ben meer van met z'n allen.
0: Ja. Nou gaan we naar de dieptepunten. Hè? Die ontkomen natuurlijk niet aan. Wat is nou iets waarvan jullie eigenlijk met z'n allen wakker gelegen hebben?
2: Thijs?
3: Ik denk dat er weinig dieptepunten zijn geweest tot nu toe.
0: Dat kan toch niet?
2: Ik had fijner weg willen gaan bij Atos. Maar ik denk dat...
0: Dat is eerlijk.
2: Ik denk dat dat meer met de stress van waar Atos toen in zat. Meer dat het gevolg daarvan is van dan hoe het gegaan is.
0: Ja. Heb je het gevoel dat je iets hebt meegenomen en iets bij Atos hebt weggeplukt?
2: Thijs en ik kijken wel vaak aan zo van dat we hiermee weg zijn gekomen. Vinden we wel nog steeds heel opmerkelijk.
0: Heb je het gevoel dat er spijt heerst dat ze het hebben laten gaan eigenlijk?
2: Nee, want heel veel oud-collega's zijn zeer blij voor ons hoe het met ons gaat. En wij hebben ook geen rancune richting Atos of zo dergelijks.
4: Zeker nog, ze zijn klant.
2: Ja. Ik hoop nog steeds dat Atos, volgens mij is de weg weer omhoog weer gevonden. Dus ja.
3: En de Atos organisatie was er ook niet op ingericht.
2: Nee.
3: Op een eigen product en dat verkopen en in de markt zetten.
2: Ja.
0: Dreigingen. Dat is eigenlijk jullie dagelijkse keyword, paswoord. Hoe je het wil zeggen. Dat is natuurlijk met cybersecurity. Dus die wedloop, die eeuwige wedloop die er aan de gang is. En dan ook nog eens een keer onderhevig aan die wet en regelgeving nu. Wat jullie wellicht helpt om makkelijker te maken voor de klant. Maar ik kan me wel voorstellen dat je ook sneller moet gaan opereren. Sneller moet gaan handelen op al die dreigingen die maar toenemen. Hoe gaat dat in de praktijk?
2: Ik denk dat je voor het grootste deel doelt op AI.
0: Onder andere?
2: Ja, wij hebben best wel veel lol met AI. Alles wordt nog steeds door onze programmeurs gedaan. Maar we zien wel, en dat juichen we ook toe, dat bijvoorbeeld de partij die ons pentest elk jaar. En we hebben 4 pentest slots elk jaar die meestal wel vol zitten. Die moedigen aan om ook AI te gebruiken.
0: Hoe controleer je die pentesters eigenlijk? Of zij wel voldoen?
3: Dat is interessant. Wij zijn aangesloten bij Cyberveilig Nederland. Dat is een brancheorganisatie. En die hebben het keurmerk pentest vorig jaar gelanceerd. Dus zij checken de pentester.
0: De testers van de testers.
3: Ja, als zij het keurmerk hebben, dan is het goedgekeurd. Dus bij voorbaat kies iemand met het keurmerk pentest.
2: Of nou dat Rabobank uit, die kunnen er ook wat van.
3: Ja, en die zijn ook goed.
0: Oké, goed. We gaan door naar eigenlijk de aanleiding. Hè? Want dat is steeds meer wet en regelgeving. Nu moeten bedrijven gaan leveren. De controllers, die zijn er. Dat hebben we net van jou gehoord, Henny. Laten we eens even beginnen bij... Het begon ooit met die Europese AVG-wetgeving.
3: Ja.
0: Dat was eigenlijk, als je nu vergelijkt met die hele batterij aan nieuwe wetgeving die erbij gekomen is. Eerst wat heel veel onrust veroorzaakte, vaak bij veel bedrijven. En wat je vaak kreeg te horen is van, nou, dat gaat ons heel veel extra administratie kosten. Hoor je overigens altijd bij wetgeving. Uh-huh. Hoe is dat nu ingebed in bedrijven? Hoe zie je dat over het algemeen?
4: Ik denk dat het heel langzaam is gegaan. Omdat heel veel bedrijven zagen het echt als een enorme hoeveelheid hordes die ze moesten nemen. Terwijl als je goed kijkt naar de bedrijfsvoering van moderne bedrijven, zit het eigenlijk al gewoon ingebakken in bedrijfsstructuren. En ik denk dat cybersecurity eigenlijk een onderdeel is wat heel lang bij IT en IT-management heeft gelegen. En door al die wet en regelgeving het meer naar het managementniveau is gegaan. En dat je ook CISO's een rol hebt gekregen. En dat dus ook vanuit het management meer aandacht is gekomen voor hoe hebben we dit soort processen eigenlijk ingeregeld.
0: Is de kennis verbreed, zou je het zo kunnen stellen?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja,
0: ja, want AVG is natuurlijk die privacywet.
4: Ja. Ja.
0: Dat is stap 1. En toen werd er heel veel gesproken over onder andere DORA, maar ook NIS 2.
4: Ja.
0: Kan je daar iets over uitleggen? Want daar was misschien nogal meer onrust omheen dan bij die AVG.
4: Ja, ik denk wat bedrijven zich niet realiseerden is, wat is nou echt kritische data? Waar zitten nou echt de valkuilen? En ik denk dat wetgeving als DORA en NIS 2 en de Nederlandse overheid is nu ook met een eigen certificeringsprogramma ABRO bezig. En dat legt allemaal nadruk op verschillende onderdelen van hoe ga je om met dit soort bedrijfsprocessen? En wat gebeurt er als het misgaat? Wat zijn dan de stappen die je neemt?
0: Ja, wat is samengevat in een zin. NIS 2 verplicht dat gebruikte communicatie- en uitwisselingstools aantoonbaar veilig zijn.
4: Ja.
0: En dus ook de ketenrisico's minimaliseren.
4: Ja. Ja. Ja.
0: Dat is het eigenlijk in een zin wat het precies inhoudt.
4: Ja, nou, ik denk wat eigenlijk die hele wetgeving, want dat is echt een enorm document. Als je een keertje op een vrijdag niks te doen hebt en je kan niet slapen, dan moet je dat gewoon eens lezen, dan val je automatisch in slaap. Maar de kern van het verhaal is dat...
0: Ben je ook in slaap gevallen trouwens?
4: Ik heb het meer vakkundig, vakmatig gelezen, ja. Omdat ik gewoon wilde weten hoe het zat. Maar wat je merkt is dat de dingen die erin staan, als je daar als management met elkaar over in gesprek gaat, dan komen daar ook hele goede dingen uit. Wat Adse net zei, van zo reageren wij ook op dat soort... Er ontstaan innovaties, er ontstaan nieuwe manieren van werken. En ik denk dat dat het enorme voordeel is van organisaties die dit adapteren. En een enorm horde is voor bedrijven die daar tegenaan zitten te hikken.
0: Dus met andere woorden, en dat zei je eigenlijk net al, als die wetgeving, dat is alleen maar een pluimpop op ons werk.
2: Nee, kijk.
0: Of toch niet?
2: Ja, wel, maar kijk, het is hoe je ermee omgaat. Kijk, soms mag je meedenken. En ja, eigenlijk is het gewoon een order race. En dan staat opeens een nieuwe order. Soms is hij hoger, soms is hij lager. En dan moet je overheen.
0: Is het zo dat jullie bijvoorbeeld... Want je hebt natuurlijk kans om bijvoorbeeld op het moment dat je weet... dat er een bepaalde wetgeving geformuleerd gaat worden... Ja. Heb je de kans om daarvoor naar Brussel te gaan om te lobbyen. Is dat ook iets wat jullie overwegen om te doen? Omdat je hoort dat er weer zoiets nieuws aankomt?
2: Ja, maar wat wil je lobbyen? Wil je er tegen lobbyen? Wil je ervoor lobbyen?
0: Nou, misschien meedenken.
2: Ja, nou, we denken altijd wel mee met klanten en oplossingen en dat soort dingen. En soms word je dan uitgenodigd. Dus de laatste paar rondes niet. Maar het is niet dat wij ons oor niet goed te luisteren leggen over waar het naartoe gaat. En hoe we er al van tevoren op in kunnen spelen.
0: Hoe gaat het dan in de praktijk? Op het moment dat je weet het komt eraan, dan ga je natuurlijk je klanten voorbereiden.
3: Ja, dan gaan we in gesprek met klanten om te kijken hoe hun organisatie daarop moet veranderen. En dan gaan we natuurlijk zelf nadenken hoe we daarop op kunnen inspelen met het product wat wij leveren.
0: En het feit dat je weet dat die bepaalde wetgeving eraan komt.
2: Ja.
0: Probeer je natuurlijk zoveel mogelijk die informatie binnen te krijgen om daar eigenlijk op te anticiperen. Is dat de manier van werken?
3: Eigenlijk wel, ja. Ja, dat is exact hoe het werkt.
2: Ja, en het is gewoon zo van oké, dit zijn de nieuwe regels. Voldoet ons product daaraan. En soms is dat al bijna helemaal rond. En dan moeten we een paar kleine aanpassingen doen. En dan, bakken we dat in ook in onze rapportagelijn. Want de meeste klanten... Ja, kijk, als klanten bij ons worden geaudit... we moeten niet veel doen. Ze draaien gewoon het rapport uit wat erbij zit. En dat kunnen ze bij de instantie laten zien. Kijk, we maken gebruik van M7. Dit is het rapport wat erbij hoort. Daar voldoet het aan NIS, daar voldoet het aan DORA. Als er dan nog vragen zijn, dan zijn we daar altijd staan we er direct klaar voor.
0: DORA hebben we het nog niet over gehad. Dat gaat over die datastromen. Ja. De logging, autorisaties die altijd controleerbaar moeten zijn.
3: Ja.
0: Is dat eigenlijk in principe de kerst op de taart van die andere twee wetgevingen die we net benoemd hebben? AVG, GDPR.
4: Ik denk dat DORA voor veel organisaties lastig is. Omdat ze via DORA addendums met al hun leveranciers afspraken moeten maken over hoe loopt dat dan. En voeg dat maar eens samen tot één policy. Dat is denk ik voor heel veel bedrijven lastig. Wat het aan onze kant makkelijker maakt is dat wij eigenlijk een heel transparante manier van rapportage hebben. Mm-hmm. Dus we kunnen vanuit die DORA-wetgeving kunnen we eigenlijk alles voorzien in de vorm van zo loopt die datastroom.
0: Je zou het kunnen vergelijken dus eigenlijk met die wetgeving die gemaakt is, de CSRD. Hè, dat is voor de industrie.
4: Ja.
0: Feitelijk is dat hetzelfde. Het is gewoon die ketensamenwerking duidelijk krijgen.
4: Ja, ja, ja. En ook verantwoordelijkheden en wat gebeurt er als er in die keten iets fout gaat. Dus dat leg je dan vast in een DORA-addendum. Ja.
0: Dan die cybersecurity, dat hebben ze allemaal gehad. Dan kunnen we weer verder naar hier en nu. Dat is de laatste wetgeving die erbij gekomen is.
4: Ja.
0: Is daar heel veel aan veranderd? Wat houdt die wetgeving precies in? Wat zorgt dat nu voor extra stok achter de deur voor bedrijven?
4: Nou, ik denk dat bedrijven die nog een beetje achter alle wetgevingen aanhikten, AVG nog niet helemaal in orde hadden, misschien buiten DORA vallen, misschien buiten NIS vallen, nu met de nieuwe cybersecurity wet, verplicht worden om eens na te denken van val ik binnen een bepaalde categorie. En ik moet eerlijk zeggen dat dit is een vrij overzichtelijke wet. Het staat ook redelijk goed beschreven bij de Nederlandse overheid. En er zijn ook een aantal teststukjes waar je gewoon kan kijken van val ik binnen deze wet en waar moet ik dan aan voldoen?
0: Dus, en dat geldt voor alle bedrijven, dus van ZZP's tot MKB tot
4: die vullen dat in en dan zie je eigenlijk in een korte periode of je daar wel of niet aan moet voldoen. En het is eigenlijk een samenvoeging van onderdelen uit NIS 2, onderdelen uit DORA, onderdelen uit AVG.
0: Het slotstuk dus eigenlijk, feit.
4: Nou ja, het is eigenlijk meer een initiatief vanuit de Nederlandse overheid om dit ook bij iedereen echt tussen de oren te krijgen. En ook dat het heel snel door de Eerste en de Tweede Kamer ging en dat het al sinds 15 augustus actief is, geeft ook aan dat de overheid dit echt belangrijk vindt.
0: Dan komen we weer op het controle stuk. Dus natuurlijk, dat blijft super belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als bedrijf, bent dat zo'n wet van kracht wordt, je kan toetsen. Dus je weet eigenlijk hoe ver je staat.
4: Mm-hmm.
0: Maar de race tegen de klok is natuurlijk een andere kant. Bij MKB-bedrijven kan ik me voorstellen dat het onderbelicht is.
4: Ja.
0: Of dat er te weinig capaciteit is om dit in gang te zetten. Hoe merken jullie dat in de praktijk?
3: Dat is inderdaad een van de uitdagingen die veel MKB-bedrijven hebben. Die zijn met te weinig mensen om daar dedicated iemand voor te hebben die dat allemaal in de gaten houdt. Dus dan is het altijd een bijzaak. Dat is een grote uitdaging voor ze. En wij merken wel dat er steeds meer MKB-bedrijven, wat kleinere bedrijven, naar oplossingen zoals die van ons aan het kijken zijn. Omdat ze toch iets moeten door die wet en regelgeving. Dus dat is op zich wel voor ons een mooie manier om onze business te vergroten. Die wet en regelgeving die zorgt er wel voor dat er steeds meer mensen op zoek gaan naar goede oplossingen om het op een goede manier te doen. Omdat ze niet anders kunnen.
0: Ja, en thuis die oplossingen die jullie bieden. We hebben eigenlijk ook wel gezegd van het gaat vooral over waar zit de behoefte. Maar is het nou te vangen in één oplossing, één product? Want het is bij elk bedrijf weer anders. Hè? Dan zijn de behoeften anders, toch?
3: Klopt, exact. Wij denken dat het niet te vangen is in één product. Wij zijn een beetje een niche stukje. Wij zitten helemaal niet op het veilig mailen en willen daarvan wegblijven. Andere partijen zijn daar juist volop ingedoken. Wij hebben bewust voor gekozen om het op een SaaS-platform te doen en niet te integreren in de bedrijven. Want dat brengt ook allemaal weer extra risico's voor die bedrijven met zich mee. En zo zijn er heel veel verschillende manieren om het goed te doen. En de ene is beter in het stukje mailen en de andere is beter in het stukje ad hoc bestanden delen op een veilige manier.
0: Maar goed, je hebt natuurlijk wel een backbone waar je start bij elk bedrijf, toch? Of niet?
3: Het verschilt heel erg. Of je nou een financiële organisatie voor je hebt of een productiebedrijf of je zit in de industrie of je zit juist in de nutsvoorzieningen. Ja, er is een backbone door die wet en regelgeving, maar er is altijd operationeel een andere manier om dingen te doen.
0: Is dat je grootste trots, Adse? Want ik zie je reageren, dat toch een goede backbone staat.
2: Kijk, ons product is gewoon op heel veel manieren in te regelen voor specifieke klanten. Je kan het ook helemaal zelf bouwen op onze API. Dus ja. Ja, dat wil ik hier. We zijn met een simpel iets van vele markten thuis.
0: Dat is een mooie. Straks gaan we verder praten. Gaan we het hebben onder andere over de toekomst. Maar ook hoe dan nu in de praktijk alles wordt geregeld.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Capaldi.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: Vandaag M-Safe, Secure Software Solutions in de studio. Henny Jansen is commercieel directeur, Thijs van der Linden, operationeel directeur en Adse Sveers, algemeen directeur. En wij hebben met name over die datastromen uiteindelijk kunnen voldoen naar de wet en regelgeving, Europese wet en regelgeving, Nederlandse wet en regelgeving, waar we het net over hadden, was onder andere dus die cybersecurity wet, Henny. Oké, dan heb je stap 1. Jij bent leverancier. Jullie zijn leverancier als bedrijf. Waar moeten jullie zelf aan voldoen? Want er moet een bepaalde betrouwbaarheidsfactor aantoonbaar zijn. Dan hebben we natuurlijk allemaal ISO-certificeringen. Hoeveel certificeringen komen er per jaar bij? Hoe gaat dat in de praktijk, Adse?
3: Nou, we hopen er dit jaar nog 2 bij te krijgen.
2: Hoe weet je wat je nodig hebt eigenlijk?
3: Ja, dat wordt dus wettelijk...
2: Ook wettelijk weer bepaald. Ja,
3: voorgeschreven. Of... klanten vragen daarnaar. Gelukkig zijn we dat meestal voor. Aankomend jaar komt de overheid ook met een... Met de ABRO. En daar zijn we ook al naar aan het kijken. En volgens mij, correct me if I'm wrong. Als je daaraan voldoet, dan is meer het niveau van het ministerie van Defensie.
4: Ja.
3: En volgens mij 11 overheidsorganisaties volgen hun blind. Dus als je ABRO hebt... ABRO. Dan mag je ook bij hun op bezoek.
2: En dat is natuurlijk een belangrijke, want je wil competitief blijven.
3: Ja, kijk. Maar dit is dus allemaal je huiswerk doen, goed op de hoogte zijn van alles wat er speelt. Dan blijf je gewoon de wet van de remmende voorsprong is dan bijna niet op je minimeren van toepassing op jou. Omdat je al die hoorders die worden opgeworpen, daar spring je dan weer gewoon gezellig overheen.
2: Maar goed, het interessante is eigenlijk waar je daar zijn mee begonnen. Je zei al, want die wet en regelgeving is er niet voor niks.
3: Ja.
2: Nu weten we ook, de interne markt is eigenlijk in Europa verder tot stand aan het komen. Dus beschouwen jullie het ook als in de zin van deze hordes die zijn nodig om die interne markt te verbeteren, waardoor je ook makkelijker straks als bedrijf internationaal kan opereren?
3: Ja. Ja, kijk, worden hier met heel veel regelgeving die je dan in Nederland voorziet, die, omdat het in Nederland is verzonnen, valt binnen de Europese Unie en daardoor is het dat weer heel makkelijk te kopiëren naar andere landen en dan kan je daar ook snel aan voldoen binnen die landen.
2: Hoe is het met jullie internationale ambities?
3: Sorry.
2: Je wordt enthousiast.
4: Ja. Ja. Nee, wat zo grappig is, is dat met al onze grote klanten, dat kunnen we 1-op-1 kopiëren naar Duitsland, naar Frankrijk, naar Engeland. Daar gaan we nu ook volop inzetten. Dus
2: die ambitie is er ook.
4: De basis ligt er nu. We hebben ons product, dat is een beetje een soort scoop, maar we gaan binnenkort ook in meerdere talen komen met onze applicatie. Zodat we ook goed op de Europese markt van kracht kunnen zijn en ook in de lokale talen, met name Duitsland, Frankrijk, Spanje, dat zijn wel landen waar lokale taal belangrijk is.
2: Kun je ons dus meenemen naar het beslismoment dat jullie zeiden, oké, laten we het doen?
3: Naar het buitenland te gaan.
2: Ja, dus met meerdere talen inderdaad aan de gang gaan.
3: Ja, ja, ook weer een grote klant die daar dan mee komt. En die zegt, ik wil dat jullie ook bij 16 andere filialen door heel Europa gaan gebruiken. Dus zo word je niet geforceerd. Maar dan denk je, de groei gaat ook goed.
2: Maar ben je dan gereserveerd in de reactie van, daar moet ik toch even over nadenken. Of nee, daar moeten we nog even over hebben. Je zegt gewoon meteen ja.
3: Nee, we zeggen niet altijd gelijk ja, maar ik hoef er niet over na te denken. Dat wordt gewoon
2: op maandagochtend
3: met de meeting wordt er gezegd zo van die klant wil 16 talen. En dan misschien doen we een kleine analyse zo van misschien is 16 te veel en geven we liever 5 medewerkers in Albanië Engels les. Dan het ook in het Albanese vertalen. Maar voor de rest is het wel echt zo van ja, maar we hebben wel één regel. Als de klant iets verzint, dan is het wel voor iedereen beschikbaar.
4: Ja.
3: Soms laten we, is er nog een periode van 6 maanden dat de klant het alleen mag hebben. Maar voor de rest, alle nieuwe features worden voor alle klanten beschikbaar.
2: Best wel interessant, want eigenlijk is dit heel normaal in de IT-wereld, toch? Dat je eigenlijk je laat leiden als het ware door de klanten met elkaar nieuwe dingen bedenkt.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja, ik denk wat grappig is van M7, en daarom ben ik ook zo enthousiast binnen deze club, is dat doordat je dit soort grote klanten hebt, heb je ook serieuze gesprekspartners. En die hebben serieuze problemen en serieuze vragen. En dan worden Thijs en ik weer eens uitgenodigd bij een heel comité bijvoorbeeld van een grote klant. En die gaan dan allerlei vragen stellen over die heel technisch zijn. Dus dan ben ik altijd blij dat Thijs erbij is. Maar dan gaat het bijvoorbeeld over hoe kunnen we zorgen dat we groepen mensen in een bepaalde hoek zetten. Hoe kunnen we afschermen dat ze bepaalde documenten niet kunnen delen. Dus al pratende zitten we dan terug in de auto van hey, daar moeten we iets mee doen. Dus die co-collaboratie met name grote klanten, dat is echt de drijfveer van deze organisatie.
2: Hoe diep gaan jullie zeg maar in die bedrijven? Want bedoel, ik heb het net al over. Dat is natuurlijk heel bekend met dit soort processen. Alle menselijke gedragingen moeten gevangen worden. Moeten afgedicht worden. Ja. Dus je gaat heel diep in de organisatie, of niet?
4: Ja, eigenlijk ga je tot op medewerkerniveau. Denk je na over hoe je dit soort bedrijven kan helpen om dit op een goede manier in te richten.
2: Jij wil nog iets zeggen, Adse?
3: Ja, heel fijn grote klanten, maar we hebben ook één pitters. En we hebben ook, je kan ons bellen. En dan krijg je echt iemand aan de lijn. Bij heel veel IT-bedrijven of SaaS-bedrijven is er alleen maar een geautomatiseerde chat of dat soort dingen. En wij gaan best wel prat op dat, ook is er een één pitter en die heeft een vraag. Je kan
2: dus je neemt iedereen serieus, zeg je eigenlijk daarmee.
3: 100%, okay. Maar ook gewoon, je kan ons bellen. Je wordt geholpen direct, ook fantastisch wordt je geholpen. Ja, dat vind ik echt persoonlijk heel belangrijk.
2: Wat merk je vaak bij eenpitters? Dat is wel interessant. We hebben 1,3 miljoen ZZP'ers in Nederland. Die bellen op met de vraag en die zeggen, doe mij maar het hele pakket, maar ik ben bang dat het me te veel kost.
3: Oh nee, dat is we werken op het licentiemodel, dus dat is gewoon, ja, nee, als hij er 10 gier doorheen wil jetsen per maand, en dan gaat de prijs niet omhoog.
2: Dus, oké. Okay. Dat is die één, Peter. Dan terug naar die vertaling, want dat is natuurlijk heel interessant. AI, denk je, nou ja, dat is appeltje eitje, toch? Je gooit er door AI heen en alles is vertaald.
0: Het helpt wel, maar AI vindt het soms moeilijk om de context goed te begrijpen. Dus we moeten het altijd wel nog controleren. Want zo'n vertaalbestand geeft de context niet mee.
2: Het is een makkelijk bruggetje over. Maar ik ben natuurlijk benieuwd naar hoe adapteren jullie AI en hoe lang gebruiken jullie dat al?
0: Ja, het is voornamelijk alleen maar ondersteunend. Het helpt ons met wat marketing efforts. Het helpt ons met wat research en onderzoek. Het helpt ons als wij er niet uitkomen met ontwikkeling.
2: Maar testen.
0: Testen. Het is niet een hoofdproces bij ons. Het is echt een bijzaak. En we willen ook voorkomen dat het een hoofdproces wordt. We zien het nut er zeker van, maar er zitten heel veel risico's aan. We zitten in de security business, dus ja, daar moeten we scherp op zijn.
2: Maar goed, het is aan de ene kant je vriend, aan de andere kant is het ook je vijand. Want de manier waarop AI nu ontwikkelt, ook voor, neem Claude en Anthropic bedrijf daarachter. Waarbij nu al gezegd wordt, als deze software security in verkeerde handen komt, dan liggen er straks heel veel belangrijke bedrijven in één keer stil.
3: Nee, maar daarom zei ik ook net. Wij nodigen dus pentesters heel erg uit om de meest schandalige AI-modellen op ons los te laten. Dat vinden we alleen maar leuk. Dan zien we dus, als er al een vulnerability is, dan kunnen we daar wat mee van tevoren. Versus dat een klant opeens komt zeggen zelf van, hi, ik heb iets op jullie losgelaten. Dan geloof me, dat hebben we zelf al gedaan. Daarom zei ik het ook specifiek. Mm-hmm. En kijk, code nakijken dus gebruiken met testen. Oké, maar het vertrouwen van onze klant gaat boven alles.
2: Boven alles, want hoe dek je de risico's af? Nou, het kan een moment komen natuurlijk dat het een keer misgaat.
3: Ja, maar dan heeft een hacker je bestanden, maar die zijn nog steeds weer encrypted. Dus ja. Je hebt er nog steeds niks aan.
2: Dus je slaapt er niet minder om.
3: Eigenlijk. Nou ja, wij worden dus af en toe, weet je wel, er komt wel iets langs dat je denkt, oh, dat was een serieuze poging. En dan hebben we het gewoon met elkaar over, et cetera. En dan eventueel doen we nog een extra pentest achteraan om toch nog eens te kijken. Het kan gebeuren. We zijn zeer, zeer goed en ruimschoots verzekerd. Maar dat is natuurlijk een oplossing daarna. Maar ja, het is een vertrouwensbusiness. Dus we blijven, laten we zeggen, we slapen niet.
2: Als bedrijf natuurlijk.
3: Ja, nee, maar ja. Ja, dus we houden het scherp in de gaten.
2: Even dan nog meer richting die toekomst. Het komt steeds meer tegen. Het quantum computer programma is in Nederland een aantal jaren geleden flink ingezet. De Quantum Delta. En daar is mij ooit verteld dat op het moment dat dat gaat spelen, dan is eigenlijk alles van nu, alle regels, in de zin van security, is spielerij. Is klaar.
3: Maar heb je al eens over post-quantum encryption gehoord?
2: Nee, maar daarom ben ik benieuwd. Dat is inderdaad van hoe staat het er nu voor?
3: Ja, daar zijn we dus ook al bezig. Om daarop voor te sorteren.
2: Maar is het iets wat nu echt steeds dichterbij komt? Hoeveel jaar zijn we nog hiervan verwijderd?
3: Okay, ik wist niet dat het een voorspelbaar programma wordt. Want
2: nee, maar ik ben gewoon benieuwd. Van wat gaat jullie in? Kijk eens toch in die glazen bol.
3: Ik denk dat quantum over 3,5 jaar...
2: Zo snel?
3: Ja, opeens was, hoorde ik hier ook, chat was er ook opeens. Dus ja, maar ik kijk dat echt serieus positief tegemoet. Want ik denk dat ligt er maar hoe je het in wil zetten. En ik denk dat wij dat dan ook gaan inzetten, maar op de juiste manier.
2: En hoe snel is het bereikbaar voor die hackers, voor al die, nou ja, trollen, noem maar op.
3: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar krijg je handen maar zo een paar van die chips. Dus dat wordt lastig, denk ik.
2: En Thijs, jij?
0: Het wordt een uitdagende markt als het zover is. Maar ja, weet je, als ondernemer moet je altijd op dat soort dingen anticiperen. En ja, weet je, je kan nu al helemaal gaan uitdenken hoe het gaat zijn. Maar uiteindelijk weet je het niet. En ga je het pas zien als het zover is. En dan moeten we de TCT op anticiperen. Ja. Maar ja, dat de wereld dan compleet verandert, dat is wel zeker. Ja.
2: Is dat ook het voordeel dat jullie daardoor gekozen hebben voor het software as a service model? Overigens het ook eigenlijk niet heel bijzonder, want dat doen al die IT-bedrijven. Maar dat het daardoor snel stuurbaar en bijstuurbaar is.
0: Zeker, ja, absoluut.
3: Gisteren maak ik trouwens nog het grapje. Als de quantum computing echt misgaat, dan gaan we gewoon weer je USB-sticks versturen.
2: Ja, die zijn klein, maar die zijn ook qua capaciteit best groot geworden, toch?
3: Ja, en dan gaan we het gewoon weer per post.
2: Dan begin je gewoon weer... ouderwets. Ja, precies, ja. Ouderwets. Waar staat jullie bedrijf over een jaar 5?
3: Ik denk dat we dan 3, 4, 5 producten bij hebben. Naast het veilig sturen, waarschijnlijk data rooms. Waarschijnlijk een nieuw inlogsysteem waar we al vrij ver mee zijn. We zien dat OAuth bijvoorbeeld vrij groot is, maar ook extreem prijzig. We zien de toekomst zeer rooskleurig bijvoorbeeld.
2: Zijn jullie dan ook een B-corp?
3: Ik denk.
2: Want dat is, hè, over certificeringen gesproken, we hebben het nog niet over gehad. Duurzaamheid is ook een onderdeel waar iedereen toch moet aantonen.
0: Wordt steeds belangrijker.
2: Precies.
3: Ja, dat vind ik ook belangrijk. Zeker weten.
2: Verder nog meer, Henny?
4: Ik denk over 5 jaar zitten we in alle belangrijke landen van Europa. En met de aanvullingen van de nieuwe producten die we hebben, zouden we zelfs wereldwijd kunnen gaan.
2: Want dan zit je zo ver aan de voorkant van de ontwikkeling.
4: Ja.
2: Dan durf je dat wel te garanderen dat het moet kunnen.
4: Ja.
2: Zitten er nog verschillen in de continenten op dit moment?
4: Ja, Amerika is natuurlijk op dit moment een beetje een lastige markt. Maar dat was, 2 jaar geleden was dat wel een target van ons. Om eens te kijken van wat zijn de mogelijkheden daar. Maar ik denk dat, zoals het daar vandaag de dag gaat, dat gaat niet heel lang duren.
2: Maar goed, die beste man gaat ook een keer weg, toch?
4: Precies. En ik denk dat er dan weer nieuwe kansen ontstaan. En dan is dat zeker een interessante markt voor ons.
2: En is het dan iets wat je vanuit Nederland blijft doen of ga je ook wel lokaal dan opereren?
3: Ik denk dat er eventueel wel hier en daar een kantoor kan ontstaan, maar SaaS, misschien zou een callcenter in Nederland, dan misschien 24 uur per dag opereren.
2: Thijs, zit je dan elke dag in een vliegtuig?
0: Ik hoop het niet. Nee, de wereld waar we nu in leven is remote werken heel goed haalbaar. Dus ik denk dat zeker blijft. En dan hoef ik absoluut niet elke dag in een vliegtuig te zitten.
2: Dan eindig ik ook bij jou. Wat zou nu de, noem eens 2 absolute tips voor bedrijven die naar dit programma geluisterd hebben, nu iets meer weten van ja, oké, waar moeten we al voldoen?
0: Ja.
2: En denken, oké, dit wisten we wel, maar we zijn te laat.
0: Ja, hoe groot je ook bent, neem toch eens echt de tijd. En ondernemers hebben nooit tijd. Maar vind die tijd en kijk er een keer serieus naar die wet en regelgeving. Kijk naar wat je beter kan doen. Kijk naar hoe groot je aanvalsoppervlakte is. En probeer dat zoveel mogelijk te minimaliseren. En ja, het kost altijd geld. Maar het is veel duurder als je er nu niets aan doet.
2: Merk je nog voldoende MKB-bedrijven die eigenlijk denken, dat nog niet voor ons?
0: Zeker, ja. Meer dan 80%. Ja.
2: En dan hebben we het nog kleiner over ZZP'ers?
0: Die zijn er al helemaal niet mee bezig.
2: Hoe belangrijk is het voor deze doelgroep?
0: Ik denk dat hun aanvalsoppervlakte minder groot is. Ze worden minder snel getarget.
2: Hebben ze nog tijd?
0: Er is altijd tijd. Je kan het altijd beter doen. Dus ja, er is ook voor het ZZP'ers nog tijd.
2: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio. Veel succes met M7 en leuk dat jullie er waren.
5: Dit is New Business Radio.
6: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
11: Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.
12: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
13: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
12: Welkom bij Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
14: Heel hartelijk welkom bij Funding Your Business. Ja, het programma waarin wij diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Overnamefinanciering, vastgoed, recovery, werkkapitaal en stapeling. Het komt allemaal wel een keer voorbij. In deze uitzending gaan we het hebben over van huurder naar eigenaar. Hoe financier je je eigen bedrijfspand? Want steeds meer ondernemers lopen eigenlijk tegen hetzelfde probleem aan. Ze groeien uit een huurpand. Maar kopen, dat voelt nog als een enorme stap. Zeker als de bank niet meteen ja zegt. Nou, vandaag gaan we bespreken hoe dat in de praktijk werkt. En daarover gaan we natuurlijk in gesprek met Carlo van der Weg, directeur van Credion Nederland. En hij heeft meegenomen Guus Oerlemans, partner bij Brickwise. En adviseur van deze maand is Jan Vermeulen, Credion adviseur bij Zuidoost-Brabant. En met hem gaan we ook weer een casus bespreken. We sluiten deze uitzending ook weer af met de meest gestelde vragen. Dus laten we snel beginnen met deze uitzending van Funding Your Business.
15: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio met Fabienne de Vries.
14: Ja, en met Carlo.
10: Ja, hallo.
14: Daar zijn we.
10: Zijn we weer.
14: Daar zijn we weer. Nou, na heel wat jaren een beetje het zwiebertje effect, hè, als we het zo zeggen.
10: Zeker.
14: Maar hoe gaat het?
10: Ja, het gaat best goed. We hebben natuurlijk wel wat rumoer in de wereld.
14: Maar, nou, dat mag gezegd.
10: Maar aan de andere kant zien we wel dat er nog volop geïnvesteerd wordt in het MKB. In de breedte. En het dus eigenlijk heel erg druk hebben.
14: Als je kijkt inderdaad, even laten we maar gelijk even de koe een beetje bij de horens vatten. Voordat we naar het onderwerp van vandaag gaan. Mm-hmm. Je kan er eigenlijk niet omheen om het even toch te benoemen wat er nu speelt in de wereld. De oorlogen, het gedoe met de olieprijs. Heeft dat überhaupt een effect op... sowieso op ondernemers, dat mag duidelijk zijn. Aandelen en al die dingen, olieprijzen, maar ook op vastgoed.
10: Nou ja, zeker wel. Ik bedoel, enerzijds zie je natuurlijk wellicht ondernemers die toch iets kritischer kijken naar het investeringsmoment. En investeerders misschien iets kritischer kijken naar het rendement wat ze kunnen halen. Het is allemaal heel erg actueel. Dus wat de lange termijn effecten kunnen zijn, ja, dat kunnen we nog niet voorspellen. Maar het gaat wel invloed hebben. Maar het is ook wel weer de dynamiek van de economie die vaak ervoor zorgt dat er weer van alles gebeurt. En dat ondernemers dus weer hulp nodig hebben. En daar zijn we natuurlijk goed in.
14: Ja, precies. Ja, en dat maakt het ondernemerschap natuurlijk ook leuk. Dat je moet meebewegen met wat er speelt.
10: Het biedt ook soms wel weer heel veel kansen. Hè? Dus ja.
14: Ja, heel veel problemen. Maar dan is het de kunst om de kansen daar weer in te zien.
10: Zeker.
14: En de mogelijkheden. Ze zeggen altijd, als je investeert in stenen, dat is veilig. Mm-hmm. Is dat ook in het huidige landschap het geval?
10: Nou, op de lange termijn is dat natuurlijk een zekerheid. Hè? Dat kunnen we wel vaststellen. En je hebt natuurlijk door allerlei situaties en crisissen die we in het verleden ook gezien hebben, wel eens een timingprobleem als je van je pand af moet. Maar op de lange termijn is het investeren in een pand, in je stenen, natuurlijk een goede belegging. Ja. En veel ondernemers kijken er ook zo naar. Hè? Die zien het ook als een vorm van pensioen. Dat ze investeren in hun bedrijfspand, wat ze dan gedurende hun ondernemersleven gebruiken, deels aflossen en een stuk vermogen opbouwen.
14: Ja, tegen tijd dat ze met pensioen gaan het verkopen.
10: Exact.
14: Ja, precies. Ja. Als je kijkt naar het huidige kabinet, want we hebben natuurlijk een mondiaal verhaal, maar ook gewoon gerommel nu weer met box 3 en alle dingen die daar staan te gebeuren. Dat heeft ook effect.
10: Ja, nou, dat gaat natuurlijk al jaren aan. Hè. We hebben natuurlijk in die hele woningverhuurmarkt hebben we allerlei wet- en regelgeving gezien die ervoor heeft gezorgd dat het veel minder aantrekkelijk was voor investeerders om in verhuurde woningen te investeren. Daarin zijn wel weer wat mutaties geweest. We hebben behoefte aan betaalbare woningen, et cetera. Dus de regelingen stapelen elkaar wat op. En dat betekent onrust. En onrust betekent in die zin ook heel vaak dat beleggers toch iets voorzichtiger zijn. Dus die markt is zeker nog niet op niveau. En we gaan zien hoe het kabinet de komende jaren daarmee omgaat.
14: Ja, wanneer is het op niveau? Wat bedoel je daarmee?
10: Nou, wat je nu ziet is dat we nog steeds veel uitponding zien. En dat ze behoorlijk wat beleggers ook een deel van hun portefeuille proberen te verkopen. En dat is natuurlijk ook het effect wat de overheid graag voor ogen had. Dat er dus weer betaalbaardere woningen ook op de markt komen. Niet alleen voor de verhuur. Maar het is ook wel gezond dat er betaalbare huurwoningen op de markt blijven. Ook in particulier bezit.
14: Ja, dus eerst is het misschien een beetje paniekvoetbal geweest. Zeker. Uiteindelijk loopt dat nog even door.
10: Ja.
14: Maar daar moet dus nog een beetje een modus in gevonden worden. Ja. Zie je die al?
10: Die modus ontstaat nu. En het is een beetje afhankelijk van hoe het huidige kabinet nu met de wet- en regelgeving omgaat. Of we dat ook kunnen behouden. Dan wel naar die modus kunnen toegroeien.
14: Ja.
10: Maar goed, vastgoed financieren blijft natuurlijk een heel belangrijk stuk van de vraag in de markt.
14: Ja, we gaan het erover hebben. Van huurder naar eigenaar. Waarom heb je dit onderwerp nu gekozen?
10: Nou, wij hebben analyse gedaan op alle data.

0: om daar veel aandacht aan te besteden. Omdat er gewoon heel veel vraag in de markt is.
1: Ja, want wanneer ga je die overstap maken? Nou ja, goed, daar gaan we het natuurlijk wel ook zo meteen met Jan over hebben. Maar ja, is het huren niet meer interessant omdat de wereld zo is zoals die is? Wat zegt het eigenlijk over de ondernemer?
0: Nou, het heeft vaak met een aantal factoren te maken. En die factoren zijn bijvoorbeeld, is er überhaupt een huurpand beschikbaar wat bij mij past? En als dat zo is, is het de afweging waard om te gaan huren of om te kijken, kan ik ook kopen? Maar vaak als een pand niet beschikbaar is in de verhuur, ja, dan gaan ondernemers toch nadenken om iets eventueel te kopen wat wel beter bij hen past.
1: Ja, en zie je dan vaker dat mensen hun eigen bedrijfspand liever willen kopen dan of eigenlijk een bedrijfspand als investering en belegging?
0: Nou ja, en dan komen de volgende factoren om de hoek kijken. Als je veel moet investeren in een bedrijfspand omdat je hele specifieke business hebt, ja, dan doe je die investeringen liever in je eigen pand dan bijvoorbeeld in een huurpand. Hè? Want dat wordt dan niet je eigendom.
1: Mm-hmm, ja.
0: En dus dat zijn allemaal afwegingen die adviseurs van ons dagelijks met ondernemers moeten maken. Van oké, wat past nou goed bij jouw situatie? Ook bij je financiële situatie. Hè? Dat zijn ook belangrijke factoren. En maak dan de afweging van huren of kopen.
1: Ja, en zie je qua doelgroep, zie je dan vooral B2B, dus dat bedrijven bedrijfspanden liever willen kopen, of ze er nou zelf bedrijf in voeren of niet? Of zie je ook dat particulieren geïnteresseerd zijn in bedrijfspanden?
0: Nou, het zijn over het algemeen de ondernemingen zelf die geïnteresseerd zijn om zo'n bedrijfspand te kopen. In die verhuurmarkt zien we dus, omdat er dus op die verhuurde woningen natuurlijk wel heel veel wet- en regelgeving is gekomen, zie je wel dat portefeuilles steeds meer worden uitgebreid met ook verhuurde bedrijfspanden.
1: Ja. Nou, we gaan het er zo direct ook met Jan over hebben en natuurlijk met Guus van Brickwise. Ja. Waarom Brickwise?
0: Nou, Brickwise is een partner die wij al jaren kennen. Dus eigenlijk vanaf de start dat zij begonnen zijn. En wat zij kunnen is echt out of the box. Heel anders dan een bankfinanciering. Meekijken naar oké, wat is precies de klant en de klant wens. En zij kunnen vanuit een wat breder perspectief. Kunnen zij vastgoedfinancieringen aanbieden. Omdat zij met een hele grote pool aan investeerders werken. Die toch een heel andere investeringsspannen hebben dan bijvoorbeeld bij een bank. Maar daar kan Guus veel meer over vertellen.
1: Ja, nou daar gaan we het later in dit programma over hebben. Straks eerst de Credion-adviseur aan het woord. Want ja, wat als je op een gegeven moment die vraag krijgt van een ondernemer? Hoe gaat de adviseur daarmee om?
2: Listen to Lead, New Business Radio.

0: Fischer, zie, hoorde je Worker hier op Nieuw Business Radio.
1: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio.
0: En Jan Vermeulen is inmiddels aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, je bent van Credion Zuid-Oost-Brabant. En dan hebben we het over de plaatsen.
2: Ja, heel veel. Maar het mooiste is wel de 040 en de gekste in Eindhoven. Waar we net een feestje achter de rug hebben. Wil ik toch wel even gezegd hebben.
0: Ja, want waar ging het feestje? Wat was de aanleiding van het feestje? Behalve de carnaval?
2: Heb je het niet gezien?
0: Nee, sorry.
2: Nee, PSV.
0: Oh god, jeetje. Ja, sorry. Ja, nee, dat was weer even een andere pet. Ik heb het niet gezien. Maar gewonnen dus.
2: Ja, gewonnen. Kampioensfeest. Ja. Vroeg in het jaar. En daar mochten we bij zijn.
0: Daar mochten jullie bij zijn. En daar mochten jullie bij zijn als in, je hebt een seizoenskaart.
2: Ook dat.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Af en toe worden we ook uitgenodigd.
0: Ja. Lijkt me ook een ideale plek om klanten mee naartoe te nemen zo af en toe.
2: Zeker.
0: Ja,
2: zeker.
0: Ja. Nou, mooi. We gaan het toch even hebben over de trend van dit moment. En dat is van huurder naar koper van je bedrijfspand en hoe dat dan allemaal gaat. Want hoe ziet een typische klant eruit die met deze vraag bij jou komt?
2: Dat is een mooie vraag. Een typische klant is gewoon van mensen vlees en bloed. Als ondernemer, die staat daar en die zit volop met vragen. Wij worden vaak gebeld. Het leuke is wel, het gebeurt ook heel vaak vanuit je eigen netwerk. Het zijn vaak ook wel best bekende personen. En dan ga je in gesprek met ze. De eerste vragen die ze altijd stellen, we hebben een investeringsplan.
0: Ja, ze hebben het dus zelf al bedacht.
2: Ja, meesten hebben het zelf al bedacht. Van Jan, is het niet interessant dat ik een bedrijfswoning, of er doet zich een gelegenheid aan dat ik een pand kan gaan kopen. En dat wil ik graag financieren.
0: Ja, en is dat dan vaak hun eigen pand dus?
2: Nee, vaak niet. Soms wel, maar de meeste zijn ze op zoek dus naar een pand wat beter bij hun groei vaak past. Omdat ze uit hun jasje gegroeid zijn. En van daaruit zeggen ze, willen we toch eens de markt verkennen en kijken van, is er niet iets wat beter bij ons past als bedrijf? Omdat we meer ruimte nodig hebben, meer, en Carlo vertelde het in zijn inleiding natuurlijk al, veel meer, huren is eigenlijk best duur. Wat geld wat niet.
0: Huur is duur.
2: Huur is duur, zeg je eigenlijk wel goed.
0: En niet altijd duurzaam. En
2: daarmee kijken ze van, kunnen we niet iets op de balans zetten wat ook eigen vermogen en in de toekomst een pensioen geeft.
0: Ja, precies. Dus, want in hoeverre is het meer een strategische keus of is het echt een soort van kostenpost?
2: Ja, eigenlijk wordt het beide wel bekeken. In ieder geval, het wordt ook door ons besproken. Of het een kostenpost is, of het een bedrijfseconomische goede keuze is. Dat is dan wel leuk als expert in het financieringsvak. Dat je dan eigenlijk de ondernemer mee kunt nemen. Eigenlijk ook heel simpel. Eigenlijk in wat berekeningen die je kunt maken. Wat het effect geeft. Wat levert het op termijn op als je huurt. Of wat levert het op termijn op als je koopt.
0: Ja, want die twijfel die is er dan toch nog wel van. Kunnen we het beter blijven huren? Want wat levert het op als je blijft huren? Dat is toch eigenlijk nooit zinnig?
2: Ja, kijk, je kunt je onderneming doen. En uiteindelijk kijk je onderaan de streep. Neem je voldoende met de winst. En daar zit een mooi huurcomponent in.
0: Maar het is toch altijd beter om dan toch een vermogen nog in dat vastgoed te hebben. Of in dat pand te hebben.
2: Als
0: kostenpost?
2: Ja, dat zou je zeggen. Klopt. Vaak levert het op termijn wel meer vermogen op. Een stukje pensionering. Maar sommige ondernemers kom ik ook achter, die kiezen ook wel eens bewust om te blijven huren.
0: Mm. Ja. En wat is dan daar de reden van?
2: Dat
0: ze niet weten hoe lang ze.
2: Vraag. Ja, eigenlijk gewoon omdat ze of met hun bedrijf bezig zijn, toevallig goed gehuisvest zijn, zeggen, we zitten op de goede locatie, we zitten hier goed.
0: De huur is misschien wel laag.
2: Ja, de huur is inderdaad laag. Sommigen betalen echt heel laag huur. Andere ondernemers die kijken weer anders. Want die zitten vooral in de groei. Hè.
0: Wij
2: merken vooral in het zuiden dat er heel veel ondernemers echt in de groeistuip zitten. En op zoek zijn naar wat grotere ruimtes.
0: Ja, inderdaad. Want wat zou een ondernemer tegenhouden om te kopen?
2: De investering, het grote geld wat ze in één keer neer moeten leggen. En daarnaast gaan ze kijken van kan ik het allemaal nog betalen?
0: Ja. Ja, het is eigenlijk niet anders dan bij gewoon een particuliere huiskoop.
2: Eigenlijk is dat exact hetzelfde, ja.
0: Is de procedure om het uit te zoeken, is die makkelijker of moeilijker? Is dat, Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, in mijn beleving maakt dat niet zo heel veel groot verschil. Nee. Als je met ondernemers zit, dan moet je bedrijfsmatig wel even iets anders kijken soms. Kijk, bij een particulier huis heb je veel meer vanuit de WWFT te maken. En dan is het eigenlijk een... Je geeft je loonstrook, je weet wat je kan financieren. En je gaat kijken, is er voldoende zekerheid? En kunnen we het kopen met wat eigen geld? En dan is er vaak wel een weg.
0: Ja, dus financiering technisch is een pand kopen voor eigen gebruik niet veel ingewikkelder.
2: Nee, behoudens dat je soms te maken krijgt dat een ondernemer dan kiest voor een iets grotere ruimte, dus een iets grotere investering. En dan moet je vaak kijken naar de toekomst van hoe wordt de rentabiliteit, hoe wordt de omzet. Want vaak met een groter worden van een bedrijf kan je waarschijnlijk ook meer omzet maken. En dan moet je wel even de toekomst in kijken, omdat je dan toch met een aantal andere feiten, zaken te maken krijgt, ook financieel technisch. En ook vanuit de cijfers van is het haalbaar ja of nee.
0: Ja, en dan hangt het denk ik ook vanaf hoe lang zo'n ondernemer nog wil werken bijvoorbeeld.
2: Onder andere is dat een van de vragen.
0: Ja, precies. Ja. Want neem ons eens mee in een deel van de casus. De casus die we zo gaan behandelen, ook met Guus erbij, gaat om een ondernemer die uit zijn jasje groeit.
2: Ja.
0: En dan vervolgens naar een ander pand kijkt. Hij huurt nu en dan denkt... Dan die overweging maakt, laten kijken of ik een ander pand kan gaan kopen. Wat vertelt dat over dit bedrijf?
2: Ja, er zit groei in. En de groei met dit bedrijf is wel heel leuk. Die doet vooral in wat robotiserende machines en robotica. En ja, die had op een klein kamertje, daar zullen we straks met Guus wel verder over praten, want die is meegeweest naar de locatie. Is een klein kantoortje, midden in het HTC, het Hightech Campus in Eindhoven. Daar gebeurt nogal wat een en ander. En de ruimte was te klein, kon niet meer bijhuren. Het pand zat helemaal vol. Dus die moet noodgedwongen zal ik niet zeggen. Maar die wil gewoon meer ruimte, meer entourage, meer mooiheid van zijn bedrijf laten zien. Dus die is op zoek gegaan van waar kan ik heen. Nou ja, hij ging het Eindhoven verlaten en ging naar zijn woonplaats Valkenswaard.
0: Mm. En wat maakt dan, want hij had ook naar een bank kunnen stappen. Wat maakt dan dat hij bij jou komt als adviseur? En wat maakt dan voor jou dat je uiteindelijk niet naar de bank stapt? Of ben je wel naar de bank gestapt in deze?
2: Ik ben zelf niet naar de bank gestapt. Maar de ondernemer was wel naar de bank gestapt. En die kreeg eigenlijk al vrij snel te horen van... dat het vrij moeilijk was om een bankaire financiering rond te krijgen.
0: Ja, en waarom doen banken moeilijk over dit soort financieringen?
2: Ik kan nooit in de portemonnee van die banken kijken. Maar ik merk wel dat... moet ik dat zeggen? Bankiers die kijken veel meer naar het reguliere ondernemen. Ja, ik wil wel zeggen, niet altijd oude klas of zo. Maar ik heb zelf bij de bank ruim 33 jaar gewerkt. Dus ik weet hoe dat ze daar werken. Dat gaat regulier, dat gaat op een andere manier. Die kijken naar veel meer factoren. En nu ga je dus expliciet eigenlijk naar het onroerend goed kijken. En onderaan de streep, hè, want uiteindelijk is dat het verhaal van ons vak financieren. Onderaan de streep, je moet het wel allemaal kunnen betalen.
0: Ja, precies, maar uiteindelijk wil een bank dus wel meewerken als het gaat om andere soorten financiering. Want we weten uit ervaring ook, Carlo, dat het vaak ook een combinatiefinanciering kan zijn van bankair en non-bankair. Maar bij dit specifieke onderwerp zijn ze echt een stuk terughoudender. Hoe komt dat?
3: Nou, kijk, zij accepteren gewoon een ander risicoprofiel. Dus zij,
0: en waarom is dit dan meer risico?
3: Nou, in deze kaas kan ik dat niet precies inschatten. Daar kunnen de heren zometeen meer over vertellen. Maar over het algemeen verstrekken banken gewoon iets minder hoge financiering. Omdat ze ook, ze vragen ook minder rendement. Hè? De prijs is ook veel gunstiger. En dat is gewoon een model waarbinnen, als je daar binnen past, krijg je een hele scherpe rente. Maar heb jij bijvoorbeeld een hoge bevoorschotting nodig? Ja, banken hebben dat echt wel gelimiteerd.
0: Ja.
3: En dan zijn er dus alternatieven die zeggen, nou, wij accepteren die hogere bevoorschotting en dus een iets hoger risico. Ja. Maar dan vragen we ook een iets hogere prijs voor. Dus het is ook een beetje marktwerking gewoon.
0: Kan je dan spreken dat er een soort funding gap aan het ontstaan is tussen de alternatieven en de reguliere banken?
2: Nou, misschien kun je dat wel zeggen, ja.
3: Ja, maar iedereen heeft wel zijn plek. He, dus als iemand 50% bevoorschotting zoekt en die heeft gewoon hele goede cijfers. Ja, dan moet je als adviseur natuurlijk eerst naar de bank gaan. Want dan krijg je gewoon de beste prijs.
0: Ja.
3: Maar de meeste ondernemers hebben namelijk wat meer nodig dan 50%. En dan kom je op een tipping point. Dat de bank zegt, ja, dat gaat ons op dit moment een stap te ver. Ja, dan gaan we kijken binnen het alternatief. En die zijn er gelukkig ook volop.
0: Ja, precies. Het is wel grappig hoe zich dat de afgelopen jaren een beetje heeft ontwikkeld. Eerst waren de banken heel erg huiverig natuurlijk voor alle alternatieve financieringsvormen. En inmiddels krijgt iedereen een soort van plek. Maar tegelijkertijd lijkt me dat juist dat dan bij jullie als alternatieve financiers gaat jeuken. Want je wil ergens ook onvoorspelbaar zijn. Je wil juist anders blijven en misschien ook weer niet dat stigma hebben. Of juist misschien wel. Is het fijn dat bepaalde alternatieve financiers een bepaald imago krijgen.
2: Ja.
0: Van voor die financiering moet je daar naartoe.
2: Ja, ja, Jan? Ja. En dat is ook juist het mooie van ons vak. Hè, dat je breder kunt kijken als alleen in die bankaire wereld. Dat je ook in die non-bankaire wereld aan de gang kunt gaan. En daar hele mooie partijen vindt. Waarmee wij de ondernemers wel degelijk kunnen helpen aan hun dromen. Om die te realiseren.
0: Ja, ja, ja, want daar gaat het natuurlijk om. Dat de ondernemers hun dromen kunnen waarmaken. Nou, daar gaan we het straks verder ook over hebben met Guus Oerlemans, partner bij Brickwise. En daar gaan we de casus goed doornemen. Blijf luisteren.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: You're the Big Wild featuring Rationale hier op Nieuw Business Radio.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en Guus is ook aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er ook bij bent. Ja, want jij bent de financier in deze casus. En daar gaan we straks verder even nog kennis maken met jullie bedrijf. Eerst nog eventjes naar de casus aan zich. Want wie van jullie twee kan vertellen over welke ondernemer of onderneming dit ging? Of gaat?
3: Een mooie ondernemer die een aantal jaren bezig is om in Nederland de markt te veroveren en aandacht te vragen voor alles wat met robots te maken heeft.
0: Ambitieus dus?
3: Ambitieus. Je komt in dat bedrijf, ik ken hem al iets langer, maar dan zit er in één keer een robot naast je. Die beweegt.
0: Ja. Ja, ja.
3: Die doet een aantal dingen dat je zegt, hoe is dit nou toch mogelijk?
0: En is dit een ondernemer waarbij het ondernemerschap ook echt in het bloed zit? Of was zijn passie vooral bij de robotica?
3: Ja.
0: En dat aan de man brengt?
3: Beide. Het is een echte ondernemer. Ik ken hem al langer omdat we ook gezamenlijk eigenlijk in een ander soort businessvereniging samen hebben gewerkt. Die is zijn pad veel meer gaan zoeken in wat hij echt blij van werd. Dat passioneert ook ondernemers. Daar waar je blij van wordt moet je vooral doen, zeggen wij altijd. Ga je droom achterna. En dat was bij hem in robots
0: en robotica. Ja, precies.
3: Ja,
0: want waarom wilde hij kopen in plaats van huren?
3: Hij zat in een klein pandje op de Heitig Campus, wat ik al vertelde. En hij kreeg steeds meer aanvragen, steeds meer mensen op de stoep, zal ik maar zeggen, op de dam in zijn bedrijf. Om te praten over robots, wat die kunnen, hoe dat die ondernemers kan helpen om met die robots te werken. Ook een stuk AI, alles erop en aan. Ja, en dan groei je uit je jasje en dan staat het hutje mutje vol. En dan moet je bijna over die robots heen wandelen om naar een bureaustoel te lopen. En hij zegt, ik heb echt behoefte aan meer ruimte. Ruimte waar ik en meer opslag neer kan zetten, meer een showroom model neer kan zetten, meer ruimte kan creëren en een mooie entourage kan maken ook voor de klanten.
0: Dat is een helder verhaal. En wat maakte dat jij vond dat hij er ook klaar voor was om te kopen in plaats van een groter pand te huren?
3: Enerzijds wat dat is dat je dan naar de financiële gegevens gaat kijken. En dan zie je mogelijkheden met de toekomsttrends en de omzet en de partijen wat hiermee werkt. Dan zie je gewoon van ja, het past misschien wel om naar een ander pand te kijken. Het kan huren zijn, hij nu huurde niet. Maar toevallig in zijn plaats waar hij woonde, want nu moest je van Valkenswaard naar Eindhoven toe elke dag. Was er net een verzamelgebouw, was aan het bouwen waren. En er kwam een mooi pand met een kantoor, kwam daar vrij. En dan hoor je een prijs en dan zie je een prijs en dan ga je gewoon rekenen. En dan zeg je ja, het kan best wel eens interessant zijn om dat pand te gaan kopen. Ja.
0: Want het. Leg dat eens uit, want wat maakt het interessant?
3: Als je gaat kijken wat de huurcomponenten zijn en je gaat kijken naar de groei die het bedrijf voor heeft, dan zie je dat je vaak hetgene wat je kunt huren, kun je ook best wel wat voor lenen.
0: Hm.
3: Nou ja, door ervaring denk ik, kun je er wel eens ezelbruggetjes over maken en die bespaar ik je. Maar vrij snel zeg ik mijn buikgevoel en dat kun je wel zien, die heb ik. Kun je best wel heel snel incalculeren. Van ja, waarom ga je niet kopen? Want dat is op termijn denk ik veel slimmer als dat je blijft huren.
0: Ja, precies. Guus, ze zijn uiteindelijk bij Brickwise uitgekomen. Hoe gaat zo'n contact, zo'n eerste contact?
2: Veelal loopt dat via de adviseur. En in dit geval ook Jan had klantcontact gehad, een inventarisatie gedaan. Dan belt hij ons op, in dit geval ik. En dan bespreken we een dossier voor. En dan weet je vrij snel, net zoals Jan, ook een onderbuikgevoel van nou, dit kan wel eens een financiering zijn die goed bij ons past. En dat was ook in dit geval zo. Wij doen dan vaak een term sheet of een offerte. Als de klant zegt, nou dat vind ik interessant, gaan we bij elkaar in gesprek.
0: En wat maakt het voor jou dan interessant? Wat is het onder jouw onderbuik? Zijn onderbuikgevoel kan ik me dan voorstellen vanuit adviseur naar de klant toe. Maar wat is jullie onderbuikgevoel?
2: Nou, in dit geval zie je een bedrijf ook aan de cijfers dan wat hard groeit. En ze betaalden, specifiek in getal, toen betaalden nu 9000 euro huur voor 20 vierkante meter. En ze gaan naar een pand van 100 vierkante meter, is 5 keer zo groot. En de financieringslasten zijn maar 2 keer zo hoog als de huur. Dus wat dat betreft zie je, dat is per meter eigenlijk veel goedkoper. Dan denk je vrij snel dat is een logische beslissing voor een bedrijf. En op basis van historische cijfers kon hij de financieringslasten voldoen. Nou, de prognose was dat hij nog verder ging groeien. Dus dat hij aan de lasten kon blijven voldoen. En hij had een acceptabele financieringsvraag ten opzichte van de waarde van het onderpand. Nou, dat zijn voor ons criteria waar de groene vlag mogen gaan.
0: Precies, want dat is dan veilig.
2: Ja, dat vinden wij van wel, ja.
0: Ja, veilig genoeg. En dat is jouw onderbuikgevoel dat je denkt, ja, we kunnen deze ondernemer helpen. En de cijfers zijn zo dat het voor ons veilig is.
2: Ja, ja. Als iemand aan zijn financieringslasten kan voldoen, komt hij niet in een probleem.
0: Nee, precies. Nou zat hier ook een bouwdepot bij. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, dit was een nieuwbouwpand, dus het moest nog gebouwd worden. Dan koop je een stukje grond of een appartementsrecht in dit geval. Daar betaal je voor via de notaris en vervolgens wordt dat pand door een aannemer gebouwd. Dan sluit een ondernemer ook een aannemerovereenkomst met die aannemer. En wij houden vanuit Brickwise een stuk van de financiering in bouwdepot. En telkens als er een termijn uit de aannemerovereenkomst voldaan moet worden, stuurt de ondernemer onze factuur. Wij betalen uit het bouwdepot een bedrag aan die ondernemer, zodat hij die facturen kan voldoen bij de aannemer.
0: Dat is eigenlijk niet anders dan bij je eigen koopwoning. Ja. Precies, ja, precies. Ja, ja. En, nou was het lastige, geloof ik, dat dit pand niet getaxeerd was. Hoe ga je daar dan mee om als financier?
2: Ja, normaal vragen we altijd een taxatierapport van vastgoed wat we financieren. Alleen bij nieuwbouwpanden, zeker bij financieringslagen onder 500.000, zie je vaak dat de taxatiewaarde gelijk is aan de koopaannemsom die je in de overeenkomst sluit. Dus
0: dan heeft het geen zin om te taxeren.
2: Nou, dat hebben we in het begin van ons bedrijf veel vaak gedaan. Het kwam altijd hetzelfde uit. Dus op een gegeven moment hadden we iets, dat is niet meer nodig.
0: Nee, als dat gelijk is, dan mag je de taxatie laten zitten. Ja. Wat was er gebeurd als deze ondernemer dus wel misschien naar een ander pand was gegaan, maar was blijven huren? Als je kijkt naar zijn model, zijn businessmodel.
2: Ik denk dat hij dan veel duurder uit was geweest, eerlijk gezegd. Want hij had veel meer ruimte nodig dan wat hij had. En als je dat in de huurprijs relateert, dan had hij per vierkante meter denk ik meer betaald. Als je de financieringslasten en de eigenaarslasten bij elkaar optelt. Plus, wat Jan en Carlo net ook al zeiden, een vastgoed in bezit hebben is voor veel ondernemers ook een stukje pensioensopbouw of vermogensopbouw, hoe je het wil noemen. Dus ik denk dat hij dan duurder uit was geweest op de lange termijn.
0: En als we nou even naar de ondernemerskant, de emotionele kant dan ervan kijken. Wat doet dat eigenlijk met de ondernemer als zijn bedrijf zo groeit?
2: Dat lijkt me leuk. Dat je bedrijf hard groeit. Dat krijg je energie van als het goed is als ondernemer. Dat je in jouw sector succesvol bent. Dat zou energie moeten geven. Dat was bij deze specifieke man ook wel aan alles wat hij deed te merken. Dat hij energie kreeg van hetgeen wat hij doet. En dan groei je automatisch, denk ik.
0: En betekent het ook nog wel een soort transitie misschien als ondernemer die huurt naar ondernemer die eigenaar is? Zie je daar nog een verandering in ontstaan bij de ondernemer? Moet hij anders in de wedstrijd gaan staan? Om even bij Jan weer terug te komen.
3: Ook een leuke vraag natuurlijk. Nee, wat je vaak ziet bij ondernemers die iets aan zichzelf kopen. Hè, dan is het van jou. Dan ben je er aan stukken voorzichtig dus
0: nog,
3: mee.
0: Nog
3: dan heb je
0: toegewijder.
3: Nog meer passie eigenlijk om er iets mee te doen. Plus ook de hoge mate van flexibiliteit die erin zit. Is je kan met dat pand doen wat je zelf wil.
0: Ja.
3: Vaak als je huurt, dan heb je belendingen. Dan kun je niet zomaar even overal een schroefje in draaien, bij wijze van spreken. Dan moet je het vragen. Nou, daar zit best wel een klein voorbeeldje. Misschien is het wel niet zo, maar om even te illustreren dat als je een eigen pand hebt, kun je ook met dat pand doen. Ja, natuurlijk niet in één keer een groot dak erbovenop zetten, want dan moet je weer bouwkundige voorziening aan alle aanvragen.
0: Gunningen, ja.
3: Maar je kunt in dat bedrijf, ben je veel flexibeler, kun je doen wat je wil eigenlijk.
0: Ja, dus de creativiteit kan ook veel meer groeien.
3: En het is van jezelf. Hè? En
0: waar moeten ondernemers, kijk, ik kan me voorstellen, als je nu zit te luisteren, dat je denkt van, ja, ik betaal elke maand, ik werk met 3 slagen in de rond, of ik nou een winkel heb of een ander, een dienstverlening, om die huur te betalen. Dat wordt ook maar hoger en hoger. Waar moet je naartoe groeien als ondernemer om zeg maar er klaar voor te zijn om te kopen? Natuurlijk moet je pand klaar zijn, maar goed, anders ga je op zoek naar een ander pand.
2: Het helpt echt als je stabiel bent. Want als je een pand koopt, best wel je legt jezelf vast eigenlijk. Want dat pand staat op een bepaalde plek, heeft een bepaalde omvang. En als je stabiel bent en dat pand is voor jou goed genoeg, dan kun je daar lang blijven zitten. Maar als jij nu al weet dat je over 2 jaar het pand weer te klein is, dan is het misschien al beter om te blijven huren en dan naar een groter pand te gaan. Ja, stabiliteit is wel belangrijk, denk ik.
0: Dus je moet kijken wel ook naar je eigen business. Hè? Is het een business die groeien kan? En ik denk dat als je op een plek zit waar de huur nog heel laag is, dat dat ook niet mee helpt.
3: Nee.
0: Toch om die keuze te maken?
3: Nee, dat werkt dan ook niet mee. Maar vaak is er ook een ander soort overweging. Hè? Kijk, ben je locatie afhankelijk? Hè? Dat is ook een heel belangrijke keuze. Hè? Soms, ik zeg al, als je in Eindhoven kijkt, er is heel veel bedrijfsgebouwen die er commercieel staan. Daar kun je alleen maar huren, want iets echt nieuw bouwen is bijna al niet meer mogelijk. Maar wil je per se in Eindhoven zitten of in Amsterdam, het maakt niet uit in die grote steden, omdat dat voor jouw business beter uitkomt, ja, dan heb je dus een keuze van ga ik voor die locatie of ga ik ergens anders bijvoorbeeld in een kleine plaats, hè, ga ik daar mijn nieuw bedrijfspand neerzetten. Dus ja, dat is ook heeft te maken met imago. Er komen heel veel facetten eigenlijk bij kijken. Van wat maakt het nou de keuze? Wanneer ga ik kopen? Wanneer ga ik het ergens neerzetten? Maar dan ben je ook afhankelijk van de ruimte die er is. Hè? Kijk ik bijvoorbeeld in ons werkgebied van Zuidoost-Brabant. Ja, politiek gezien, daar hadden we het in het begin even over. Maar daar zie je gewoon, er is enorm veel vraag naar eigen fabriekspanden. Omdat we onder de rookwolk van ASML zitten. Dus alles is eigenlijk gelieerd aan dat bedrijf. We zitten heel groot in de metaalsector. Maar er worden echt heel veel discussies, nou ook politiek en gemeenteniveau gevoerd. Van er moet een nieuw industrieterrein komen. Want heel veel bedrijven in onze omgeving, die groeien uit hun jasje. Ja. En het leuke ervan is, als er één bedrijf trekt, gaat naar een nieuwbouw op een industrieterrein, komt dat gebouw weer vrij voor een ander ondernemer.
0: Ja, ja, die wil ik al zeggen. Ik denk dat nieuwbouw voor jullie ook wel interessanter is, lijkt mij, om te financieren.
2: We financieren veel nieuwbouw. Ja, veel van dit soort bedrijfsunits voor het MKB eigenlijk. Dat gebeurt veel. Ja.
0: Terugkomend naar deze casus. Op welke manier heeft het zijn financiële positie veranderd? Of situatie eigenlijk?
3: Ja, op dit moment zijn ze nog aan het bouwen. Mm-hmm. Dus we zitten midden in de transitie. Grondtransactie is geweest. De uitboeking is nu plaatsgevonden. De bouw moet nog gerealiseerd worden. We verwachten pas eind van het jaar dat die naar het pand toe kan gaan. Tot die tijd, duurt het maar ik veel.
0: Maar wat is een prognose? In hoeverre gaat hij groeien? Sowieso letterlijk natuurlijk. Wat zei
2: hij? Hij heeft nu bijvoorbeeld dubbele lasten. Want hij betaalt nu een jaar lang huur. En ook de financieringslasten al. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden als je een pand koopt. Zeker als nieuwbouwbewijs.
0: Ja.
2: Dus dat is voor zijn financiële positie op de korte termijn nadelig. Maar op de lange termijn gaat hij gewoon minder per vierkante meter betalen. Plus er staat een pand op de balans. Wat als het goed is in waarde stijgt in de toekomst. Dus zou je denken dat beter is voor zijn financiële positie.
0: Ja, mooi. Nou, we wensen deze ondernemer heel veel succes. En wij gaan zo verder ook nog praten met jou, Guus, over Brickwise. Want dit is natuurlijk niet de enige casus. Tot zo.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: The Truth, James Blunt hoorde je op New Business Radio.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio.
0: Ja, en we praten verder met Guus Oerlemans, een van de partners bij Brickwise. We hebben net die casus natuurlijk besproken, maar jullie doen natuurlijk veel meer. Zou je in een korte pitch zin even Brickwise kunnen voorstellen?
2: Zeker. We zijn een vastgoedfinancieringsplatform. We brengen eigenlijk twee partijen bij elkaar. Ondernemers of vastgoedondernemers die financiering zoeken. En investeerders aan de andere kant die liquiditeit over hebben en die financiering willen verstrekken. Wij maken die match tussen die twee partijen op ons platform. En doen vervolgens alle afhandeling, de leningdocumentatie, zekerhedenbeheer, incasso, ex-casso, etc. Ja.
0: En dat kan dus ook particulier zijn?
2: Het zou kunnen, zowel aan allebei de kanten. Dus,
0: ik zag op jullie website van alles voorbij komen. Ik zag huizen voorbij komen. Ik zag panden, nieuwbouwpanden, echt op bedrijfsterreinen. Maar ik zag ook Airbnb of B&B mogelijkheden. Panden waar je je bedrijf dan in kan voeren.
2: Het enige wat we niet doen is echt woonhuizen waar mensen in wonen in box 1. Zeg maar alles wat zakelijk is of zakelijk gekwalificeerd kan worden, kan wel. Dus je hebt ook particulier in box 3 een hele vastgoedportefeuille hebben ter behoeve van de verhuur. Dat zou kunnen bij ons. Ja. Ja, maar de meeste zijn MKB-ondernemers, eerlijk gezegd.
0: En wat doen jullie anders dan een bank?
2: Dat zit denk ik in twee. Kun je opdelen in twee dingen. De leningvoorwaarden van de financiering die wij verstrekken en het proces. Qua voorwaarden zitten wij met onze rentes iets hoger dan de bank, maar met de aflossingsdruk bijvoorbeeld veel lager. Waardoor de totale financieringslast vaak gelijk of zelfs lager is wanneer je bij ons financiert.
0: En je zegt aflossingsdruk is lager. Wat houdt dat in?
2: Nou, we verstrekken een groot gedeelte van de financiering die we doen volledig aflossingsvrij of deels aflossingsvrij, waardoor de dus niet afgelost hoeft te worden bij de lening.
0: Nou, dat is een unicum vandaag de dag.
2: Dat zie je wij niet zo heel veel meer. Nee. Maar daarbij mogen ondernemers wel boetevrij aflossen op onze financiering. Dus ze hebben heel veel flexibiliteit daarin. Dat spreekt veel ondernemers aan. Ja. Omdat ze dan, als ze verder groeien, kunnen ze de liquiditeit inzetten voor die groei bijvoorbeeld.
0: Ja, die rente die ligt bij jullie zo tussen de 6 en de 7 ongeveer. Ja, ongeveer. Dat is normaal voor bedrijfspanden.
2: In de markt waar wij in zitten is dat wel marktconform, ja, op dit moment. Ja.
0: Ja, ik geloof tussen 6 en 8 zelfs, hè?
3: Ja, zeker bij de non-bankaire partijen. Ja. Banken zitten uiteraard wat lager, maar verstrekken ook minder, willen meer aflossingen hebben, willen minder risico lopen. Dus dat is wat ik eerder verteld heb. Ja. Dat is de afweging die je moet maken.
0: Ja, want jullie garanderen de maandtermijnen richting investeerders. Hoe werkt dat model?
2: Dat is richting investeerders inderdaad. Wij kopen iedere maand, de geldnemer moet rente betalen aan onze geldgever, de investeerder. Wij kopen de vordering die de geldgever op de geldnemer heeft, kopen wij. Die betalen we alvast. En vervolgens gaan wij dan de incasso doen bij onze geldnemer. Dus de geldgever heeft al zijn geld binnen voordat wij bij de geld...
0: Een soort factoring.
2: Het is eigenlijk gewoon factoring. Ja. Zo kun je het noemen, ja.
0: Ja, precies. Ja. En zo'n doorloopproces... versus wat er bij de bank gebeurt. Daar zit daar tijdverschil ook in?
2: We zijn veel sneller in onze beoordeling. Als Jan ons belt met de casus, dan heeft hij binnen eigenlijk een uur wel een termsheet op zijn bureau liggen. En als we eenmaal lang zijn geweest en dossiers compleet hebben, wij in 2 dagen een fiat binnengehaald. En we hebben ongeveer 2 dagen nodig om de funding bij onze investeerders te regelen. Dus zo. Als je alles...
0: Dat is echt heel snel.
2: Als alles compleet is, dan zijn we heel snel ten opzichte van de bank. En dat is ook wel een reden dat sommige trajecten bij ons terechtkomen. Als er echt tijdsdruk is, dan zijn we sneller dan zijn.
0: En waarom trajecten wel lukken?
2: Bijvoorbeeld, ja. Er zijn genoeg trajecten dat de bank te lang erover doet dat ze 2 voor 12 bij ons terechtkomen. Dat alsnog geregeld wordt. Dat gebeurt regelmatig, ja.
0: Ja, als we even naar deze casus van vandaag kijken. Stel nou dat deze ondernemer morgen niet meer kan betalen. Hoe gaat dat dan bij jullie? Wat is het proces?
2: Ja, heb je eigenlijk twee type ondernemers. Je hebt ondernemers die doen de struisvogelstrategie. Die steken een kop in het zand en die hoor je niet meer. Dat is niet de goede strategie. Een goede ondernemer die ziet het al aankomen van tevoren dat het niet goed gaat met zijn liquiditeit en die neemt contact op. En dan kun je met elkaar een oplossing bespreken als die er is. Als er een oplossing is, ja, dan voer je die uit. Maar als er geen oplossing is, dat is misschien het scenario wat jij net schetst, dan zou je de zekerheden uit moeten winnen, de financiering opeisen en de zekerheden uitwinnen. In dit geval is dat bijvoorbeeld het pand verkopen of een persoonlijke borgstelling die er misschien in zit uitwinnen aan het einde van de rit. Dus dat zou vervelend zijn. Maar dan is het niet anders als er geen licht aan het einde van de tunnel is.
0: Nee, precies. Dus advies is wel om op tijd aan de bel te trekken. Want dan zijn er misschien herfinancieringen op andere vlakken.
2: Ja, dan zijn er gewoon nog meer mogelijkheden. Ja. Want als je al in de achterstanden loopt, zeg maar, je hebt er niks laten weten en daarna kom je pas, dan ben je al te laat. Je kan beter vooraf aan de bel trekken en een oplossing met elkaar bespreken. Ja. Dan zijn we altijd wel bereid om mee te denken als iemand zo tijdig aan de bel trekt.
0: Wat maakt Brickwise uniek?
2: Ik denk wel persoonlijkheid ook. We hebben in iedere windrichting hebben een accountmanager zitten. En dat is het vaste aanspreekpunt voor adviseurs in de regio. Dat is ook bij Jan in de regio. En dan bouw je met elkaar een relatie op. En dan weet je wat je aan elkaar hebt. En wij gaan ook altijd langs bijvoorbeeld bij de ondernemer op locatie of waar het pand is of waar het gebouwd wordt. In dit geval zijn we op zijn huurlocatie geweest, want het pand moest nog gebouwd worden.
0: Ja, precies.
2: Dat vinden veel partijen gewoon fijn dat ondernemers kopen misschien 1 of 2 of 3 keer in hun leven een pand. En de financiering daarvan is best wel een spannend iets voor sommigen. En dan krijg je in je eigen vertrouwde omgeving de toelichting van het proces. Dat vinden ze prettig.
0: Ja, nou is het ook wel zo dat de alternatieve financieringen, dat ook al een tijdje natuurlijk speelt. Hè? Het is niet van gisteren. Maar het feit dat de banken misschien wat minder makkelijk in dit soort investeringen toegankelijk zijn, zorgt dat er dan ook voor dat jullie nu moeten herijken om de zoveel tijd, omdat de aanvraag groter wordt en dat je dus het risico en het rendement en misschien ook wel door invloeden van wat er nu in de wereld speelt, dat je ook het weer anders moet gaan beredeneren, bekijken, beoordelen. Ja,
2: je moet altijd scherp blijven wel om op de trends in te spelen, zeg maar. Maar ik denk juist dat wij kunnen bestaan omdat de banken anders zijn gaan financieren. 20 jaar geleden had dit niet gewerkt wat wij nu doen, want dan financierden banken onze proposities nog. En nu hebben ze daar een steek laten vallen en in dat gat zijn wij gesprongen, onder andere.
0: Ja.
2: En de andere steken die ze laten vallen springen andere partijen. Dus, maar bijvoorbeeld een corona is een mooi evenement geweest. Of ja, niet zo mooi, maar het is een goed antwoord daarop.
0: Dan, een mooi moment in elk geval. Ja. Om.
2: En dan moet je herrijken.
0: Ja.
2: En dat hebben we toen gedaan. En dat zijn we goed.
0: En wat leg het kort uit?
2: Nou, bijvoorbeeld een horecaonderneming die verplicht een jaar dicht moet tijdens corona. Die zal niet zo goede jaarcijfers hebben. Dan moet je wel met gezond boerenverstand kunnen kijken een jaar verder dat die cijfers toen slecht waren, maar dat daar een goede reden voor is. En dat je dan daarop kan financieren. En dat je dat gewoon uit kan leggen richting je investeerders. En als je daar goed met gezond boerenverstand over na blijft denken, dan.
0: En zie je op dit moment door de huidige situatie die er is, dat er ook bepaalde elementen zijn die dwars liggen, waardoor financieringen lastig zijn of waardoor bedrijven nu benadeeld zijn?
2: Nou, je ziet dat als er onzekerheid is in de wereld, dat is nu denk ik wel het geval, dat zorgt voor dat sommige investeerders ook wat terughoudender zijn met verstrekken van financiering. En dan gaan de rentetarieven omhoog. Dat zie je ook in de berichtgeving in het nieuws wel, dat hypotheekrenten stijgen.
0: Ja.
2: En dus dat is een korte termijn effect van onzekerheid van nu, dat de rentes iets stijgen. Het valt wel mee, maar iets.
0: Kom ik tot de slot nog eventjes bij jou terug, Carlo. Als we alles wat we besproken hebben daarop reflecteren, wat valt jou het meest op?
3: Ja, dat er dus enorm vraag is nog steeds naar vastgoedfinanciering. Hè. Dat zie je vanuit onze funnel, onze analyse. Dat is echt, we hebben vorig jaar dus meer dan 2 miljard bruto vraag gezien. Met een gemiddelde van nog geen 500.000 euro. Dus dat zijn enorme aantallen. Er zijn dus ook heel veel oplossingen gelukkig. Naast het bankaire kanaal heel veel alternatieven. En partijen zoals Brickwise is voor een adviseur van Credion dus heel fijn om mee samen te werken. Want zij willen ook graag die droom waarmaken van die ondernemer. Staan heel dicht bij de adviseur, maar ook bij die potentiële klant. En dat werkt gewoon heel, heel goed voor een Credion adviseur.
0: Ja, dus welke concrete actie als je nu als ondernemer twijfelt van inderdaad, moet ik blijven huren, moet ik kopen, zal ik mijn eigen pand kopen of ga ik groeien en naar een ander pand en ga ik dat dan huren of kopen? Zijn nogal wat kopbrekers. Nee, wat is dan de juiste actie?
3: Het meest belangrijke is dat je Jan belt of een van zijn collega's. Want die kan jou helpen om die spiegel voor te houden. En
0: mee naar PSV te gaan.
3: En mee naar bijvoorbeeld. Ja, en in het noorden ga je gewoon mee naar Heerenveen. Of
0: ja.
3: Nee, maar die spiegel voorhouden van oké, je huurt nu. Je wil eventueel kopen. Wat betekent dat financieel? Maar wat betekent dat ook voor de groei van je bedrijf? En alles wat erbij komt bij een eigen bedrijfspand, et cetera. En dan kun je veel beter vaak een weloverwogen beslissing nemen. En vanuit die beslissing kunnen we dan natuurlijk ook helpen om te kijken of we die financiering rondkrijgen.
0: Precies, nou. We moeten het hierbij laten, helaas. We gaan er een andere keer weer verder over praten. Dank jullie wel, heren. Jan, Guus, Carlo en uiteraard de luisteraar. Tot zover deze Funding Your Business.

0: Spreken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
6: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash. Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & Dealsuite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel blijft dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. Dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
10: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
11: ja.
10: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
11: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
10: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
12: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
13: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
14: Welkom bij de Duitsland Podcast. De podcast die verder gaat dan bier, braadworst, oorlog en autobaan. En waar je van alles leert over onze oosterburen. Mijn naam is Kemal Rijken en ik volg Duitsland op de voet.
15: En ik ben Chris Albers en ik leer Duitsland kennen.
14: Ja, Chris, waar waren we deze keer nou?
15: We waren in Hitzacker.
14: Hitzacker, waar ligt dat?
15: Hitzacker, dat ligt, dat heb ik. Ik heb dit voorbereid. Hitzacker ligt, als je op de kaart kijkt, in het uiterste oosten van West-Duitsland. Dus het ligt tegen de grens aan van wat vroeger Oost-Duitsland was. In Niedersachsen. En als je dan gewoon het in steden wilt weten, is dat ietsje voorbij Hamburg.
14: Oké, dus in het noorden eigenlijk.
15: Ja, dat ligt in het noorden.
14: Oké. Maar waarom waren wij daar?
15: Wij waren daar omdat dat de 100ste geboortedag was van Prins Klaus.
14: Kijk, en Prins Klaus, dat is natuurlijk een belangrijke figuur in de Nederlands-Duitse geschiedenis.
15: Zeker.
14: We gaan een fragmentje horen, want de koning was er ook.
16: Samen mee.
17: Ja. Ja, dan kan hij nog
16: helemaal. Die hele fietsen.
17: Hij heeft wel water nodig, hoor.
16: Ja, echt. We hebben ook heel veel water erin gedaan.
17: Precies. Nou, we hebben tijd.
15: Ik weet niet zeker of dit voor luisteraars echt heel duidelijk was waar we nu naar geluisterd hebben. Want wij hebben natuurlijk meteen een beeld bij. Maar dit was de koning die een boom water gaf.
14: Ja, een koningslinde. Die werd herplant. En daaromheen staat een hek.
13: van de kunstenares Margot Bergman. En de vrouw die je hoorde lachen was dus deze Margot. En nou, we gaan straks met haar praten in onze belrubriek. En we gaan nu eerst denk ik dan maar even naar de actualiteit zoals altijd. Want er is weer veel gebeurd in Duitsland.
15: Er is zeker veel gebeurd in Duitsland. We weten allemaal nog dat we 2 weken geleden het uitgebreid gehad hebben over Sachsen-Anhalt. Daar was de AfD de grootste partij geworden. Maar er zijn veel meer verkiezingen in Duitsland. Daar komt het eigenlijk op neer.
13: Ja, en nadien, dus na die monsterzegen van de AfD, is dus de positie van Friedrich Merz in discussie gekomen in Duitsland. Dus er is heel veel gespeculeerd en gediscussieerd over de vraag, moet de bondskanselier aanblijven? Kan die aanblijven? En kunnen we met deze man vanuit de CDU, is die vraag gesteld, ooit nog verkiezingen winnen? En er stonden dus weer verkiezingen voor de deur. 2 weken later, afgelopen zondag, in Mecklenburg-Vorpommern. Dat ligt in het uiterste noordoosten van Duitsland. En in de deelstaat Berlijn. Want Berlijn is hoofdstad, maar ook zelfstandige deelstaat.
15: Ja.
13: En die verkiezingen liepen niet goed. De CDU die verloor in beide verkiezingen. En ja, al heel snel, eigenlijk direct na de Hochrechnung, de eerste prognose. Om 6:00 s'avonds kwam Friedrich Merz voor een microfoon staan. Dat is uitzonderlijk. En we gaan een stukje luisteren, want iedereen dacht toen van nou, nu is het gebeurd.
18: Die reformen müssen kommen. Natuurlijk brengt ons dat alle in een schwierige situatie. Maar we übernemen diese Verantwortung.

0: die ik aan het doorvoeren ben, die moeten nog komen. Dat moet gewoon, hè, moet gewoon gebeuren. Wat nu nodig is, is een praktische houding, een rechte rug. En ik ga daarvoor. En de hervormingen en dus de kansen die er liggen naar die hervormingen. En dan hebben we het over economisch, sociaal-economische hervormingen. Die dus de Duitse economie weer vooruit zouden kunnen helpen. De kansen die er dan liggen, ja, die moeten we dan pakken. En dat is een alternatief tegen het gif, zoals hij dat zegt, van autoritarismus. Hè, de autoritaire.
1: Dan heeft hij het over de AfD die dan in Mecklenburg-Vorpommern ook weer heel groot is geworden. En natuurlijk ook in de Sachsen-Anhalt.
0: Maar
1: hij
0: heeft het ook over Berlijn, over die linken, die daar heel groot zijn geworden. Daar gaan we nu naar kijken.
1: Ja.
0: Maar wat vind jij ervan dat Merz doorgaat? Dat hij zegt, waarte zo?
1: De vraag is eigenlijk, kijk, als je vindt dat die hervormingen er moeten komen, dan is eigenlijk de vraag, kijk, ze zijn eigenlijk pas net begonnen, zou je kunnen zeggen. En er zijn nu geen landelijke verkiezingen. Kijk, als zij dat met elkaar vol kunnen houden, dan kunnen ze dat programma gewoon uitvoeren. Alleen ja, de vraag is natuurlijk hoe dat dan over 3 jaar gaat.
0: Als
1: ze weer, als er dan weer bondsdagverkiezingen zijn. Ja, ik zou bijna zeggen, het is eigenlijk dichterbij. Ja, je zou je kunnen afvragen of er dan resultaten, of er dan klinkende resultaten zijn, dat de mensen in Duitsland dan wel enthousiast zijn over meneer Merz. Kijk, dat ze nu niet enthousiast zijn, dat is wel duidelijk. Maar dat maakt nu ook niet zo heel veel. Ja, dat vinden trouwens die mensen in die deelstaten vinden dat niet. Die vinden het allemaal heel erg vervelend dat meneer Merz zo impopulair is natuurlijk. Ja, hoe moeten we dit zien, beste Kemal?
0: Alleen hervormingen zijn niet genoeg. De CDU met name weet kiezers niet genoeg aan te spreken op hun emoties, op hun gevoel.
1: Je bedoelt dat het niet lekker voelt hoe het gaat.
0: En Merz heeft een manier van communiceren die heel veel Duitsers tegen de borst stuit.
1: Hij komt van een investeringsfonds, toch? Dat is een beetje waar hij van was.
0: Ja, maar hij kan ook heel directief zijn en negatief zijn. En dat kun je ook realistisch noemen. En heel veel mensen vinden het gewoon niet fijn om naar deze man te kijken. En deze man geeft geen gevoel van, daar moet ik op, deze bandwagon.
1: Ze vinden het een nare man. Nou, naar over.
0: Hij heeft het niet. En de CDU zou als partij juist ook dat gevoel wat die kiezers, die onvrede qua emotie en gevoel waar die kiezers bij de AfD zitten, kunnen wegnemen, kunnen terugpakken. Maar dat gebeurt dus niet. Het is te technocratisch. En daardoor kunnen die reformen, die hervormingen, die kunnen er wel komen. Maar uiteindelijk komt het op emoties aan. En op emoties, dat was dus ook het geval in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Want ze hebben er eigenlijk in alle bondslanden last van, zeg maar, dat deze man.
0: Ja, maar ieder bondsland heeft daar weer een andere formule. Mm-hmm. En de CDU in Mecklenburg-Vorpommern, die heeft de kiesdrempel niet gehaald. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de partij.
1: Maar dat was misschien was CDU in Mecklenburg-Vorpommern nooit erg populair, denk ik dan.
0: Nou, Merkel, die komt daar vandaan en die gooide daar soms hoge ogen.
1: Oh.
0: En Mecklenburg-Vorpommern heeft, de CDU heeft het in het verleden beter gedaan.
1: Ja.
0: En wat je nu zag, was een tweestrijd tussen enerzijds de AfD, die had een lijsttrekker met de naam Leif Erik Holm. Dat klinkt als een viking.
1: Maar dat klinkt ook niet als een naam trouwens.
0: Leif Erik Holm, heel Scandinavisch.
1: Ja, dit klinkt niet Duits.
0: Die deed het vrij goed. En tegelijkertijd de minister-president 10, dat is Manuela Schwesig, die zit er ook al heel lang.
1: Dat is die heeft u op televisie misschien, onze luisteraars hebben die misschien op de televisie gezien, dat is een blonde vrouw in een rood pakje.
0: Ja, die had een rood pak aan om te laten zien, rood zijn wij tegen blauw. Blauw is natuurlijk de kleur van de AfD. En de laatste 2 weken was het die vrouw gegen blauw.
1: Ja.
0: De vrouw tegen blauw. En dat heeft op zich gewerkt. Dus als je tegen de AfD was, dan kon je maar beter op de SPD stemmen. En er ontstond dus een tweestrijd tussen de AfD en de SPD. Ja, en daar heeft de CDU heel erg pech mee gehad. In combinatie dus met, om terug te halen naar wat jij zei over Merz, dat mensen dus Merz niet zien staan. Dus Merz, de bondskanselier, is geen asset, is juist een handicap in dit geval voor de CDU geweest.
1: Ja, en dat zo'n grote partij die altijd zo bepaald is geweest, die schrikken wel heel erg als een soort, een soort FDP-achtige. Hè. Dat zijn die liberalen die zo bijna dood zijn. Ja. Dat ze opeens onder een kiesdrempel terechtkomen.
0: Precies, dat zijn ze bij de CDU niet gewend. En voor Schwesig was het een bijzondere avond, zondag. En die kon opgelucht ademhalen.
2: Wir haben von Anfang an daran geglaubt, dass es möglich ist, der in Ostdeutschland und in ganz Deutschland sehr starken AfD etwas entgegenzusetzen. Und das haben wir getan. Mit Inhalt, mit Person, mit Klarheit und mit einem gemeinsamen Kampf. Und deshalb allen, die von Anfang an

0: auch vertraut haben, die mitgemacht haben, den Kandidaten und Kandidaten und ihren Teams ein ganz großes Dankeschön. Das ist eine Teamleistung. Vielen, vielen Dank.
1: Nou, dit komt uit haar overwinningsspeech, maar het was eigenlijk een overwinningsnederlaag, want 7-2 procentpunten is net niet de grootste geworden. En zij zegt eigenlijk van, wij hebben gedacht dat in Oost-Duitsland dat we dit konden doen. Dat het mogelijk was om ja, met een partij als de SPD alsnog zo'n grote goede score neer te zetten. Even voor je beeld, Chris. De SPD stond een jaar geleden op 19% in de peilingen en is nu rond de 35 geëindigd. En dat betekent dus dat ze een aanzuigende werking hebben gehad voor kiezers die toch tegen de AfD waren. En ja, met de Groenen en die Linken erbij kan mevrouw Schwesig alsnog een linkse coalitie vormen.
2: Maar mevrouw Schwesig was ook oppositie aan het voeren tegen de eigen regering. Zo kwam het in ieder geval over, toch?
1: Absoluut. De eigen regering heeft al hervormingen aangekondigd. Zoals je weet, pensioenhervorming. En met 63 jaar met pensioen gaan is er in de toekomst niet meer bij. Daar is zij dus tegen. Dus zij ondermijnt daarmee dus de SPD in de regering. Haar partij in de regering. En zij zegt dan telkens van ja, maar ik zit in een andere constellatie, in een ander bondsland. En ja, U moet ons maar begrijpen. Wij zitten hier in een heel andere situatie. En dat is ook wel een beetje waar. Wij waren in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Op zich heeft ze daar gelijk in.
1: In Rostock bij Heino. Die aflevering kun je terugluisteren. Maar je merkt dat echt wel een ander stukje Duitsland is.
2: Je zou natuurlijk dan kunnen zeggen, het komt toch een beetje over van, de SPD kan eigenlijk alleen maar verkiezingen winnen als de SPD zegt, de SPD in de regering is een ramp. Zo komt het een beetje over.
1: Nee, zo zwart-wit is het niet, Chris. Het is wel zo dat de SPD heeft heel erg geluk gehad in Mecklenburg-Vorpommern met deze minister-president die bekend is onder de mensen daar en al jarenlang bestuurt.
2: Zij is eigenlijk zo populair zoals Merz het niet is, zeg maar.
1: Ja,
2: zo
1: een beetje wel, hoewel mensen ook wel steeds kritischer op haar zijn geworden en dat heeft al te maken met houding ten opzichte van Rusland en dat soort dingen. Maar
2: dan is er natuurlijk ook nog dat andere leuke stukje Duitsland, heel bijzonder. Berlijn is ook een bondsland, waren ook verkiezingen. Mm-hmm. En toen hadden we die Linken. Nou, onze vaste luisteraars weten nog wat dat voor partij is, maar dat is eigenlijk een soort SP-achtige, dat zit toch uit de uiterste linkerkant.
1: Ja, en zijn de laatste jaren ook echt wel verveld naar extreem links. Mm-hmm. In een aantal gevallen, zeker in Berlijn, gaan we het zo over hebben. Daar is een lijsttrekker, een Turkse Duitse, haar naam is Elif Erhaup. En we gaan even naar haar luisteren.
3: Ab heute verändern wir gemeinsam unser Berlin und machen es zu einem besseren Ort. Alle zusammen! Liebe Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen. Und ich danke natürlich meiner großartigen Partei mit ihren 19.000 Mitgliedern und den vielen, vielen anderen Menschen, die uns unterstützt haben, weil sie Hoffnung auf ein besseres, ein bezahlbares Berlin, wo alle Menschen in Würde leben kommen, hatten. Vielen Dank euch!
1: Ja, dit is uit de overwinningstoespraak van Elif Erhaup. En daarin zegt zij dat ze iedereen natuurlijk bedankt voor alle steun. Maar ze wil ook een Berlijn waar voor alle mensen een plekje onder de zon is. Daar komt het haast wel op neer.
2: Ja, dat is een mooi links ideaal.
1: Zeker. Dat is inderdaad de verheffing. Maar waar het ook wel om gaat is, er is in Berlijn ook wel een sociaal probleem. Er is iets aan de hand. Mensen die het niet breed hebben of die het moeilijk hebben en weinig terugzien voor hun harde werk, die krijgen in Berlijn het niet cadeau. In Berlijn zijn de huren heel erg omhoog gegaan door gentrificatie. Daar is veel armoede. En ja, die Link heeft daarop ingespeeld, inhoudelijk bij een groot aantal kiezers. Met name binnen de ring, de S-baan ring van Berlijn. Yeah. Daar is veel gentrificatie geweest. Dus daar zijn de woningen duurder geworden. En daar zijn de huren ook torenhoog geworden.
2: Dus als je even een beetje vanuit Nederlands perspectief, de kern van de stad is niet meer te betalen.
1: Ja.
2: En ver daarbuiten is eigenlijk ook niet te betalen. Je moet echt heel ver uit de stad gaan zitten om het nog een beetje te kunnen.
1: Ja, met name dus buiten die S-ring. Ja. Maar wat wel interessant is,
2: het is een enorm gebied, hè, wat je nu noemt.
1: Precies. Berlijn is gewoon heel groot. Er is heel ruim van opzet. En wat ook interessant is, dit is niet het enige onderwerp waar ze zich op hebben geprofileerd. Ze willen bijvoorbeeld ook goedkope maaltijden bieden voor een paar euro, zodat mensen dat dan kunnen krijgen. Avondmaaltijden, dat gaat dan de staat betalen. En ze willen ook bijvoorbeeld projectontwikkelaars en grote verhuurbedrijven van woningen willen ze onteigenen. En die willen ze als onderdeel van de staat maken. Dus ze willen echt een ingreep van de staat in de sociale markt.
2: Staatswoning. woningbouw, zeg maar. Zo.
1: Ja, en dat is omstreden, want dat betekent dat dat heel veel geld kost. Berlijn heeft hele hoge schulden en die schulden zullen dan alleen maar hoger worden.
2: Nou, dan krijgen ze ook huurinkomsten, zullen ze waarschijnlijk zeggen. Zo'n beetje.
1: Ja,
2: er zijn wat twijfels.
1: Dat is twijfelachtig hoe dat zal gaan. En onteigenen zal rechtszaken opleveren en het zal jarenlang duren.
2: Ook vrij duur,
1: voordat dat
2: maar
1: kan.
2: Ja.
1: En wat ze ook willen, is bijvoorbeeld de Veiligheidsdienst van Berlijn opdoeken.
2: Oh.
1: Ja.
2: Wat doet die Veiligheidsdienst precies? Hoe moet je dat voorstellen?
1: Je hebt de Bundesverfassungsschutz. Dat is zeg maar de Binnenlandse Veiligheidsdienst van heel Duitsland.
2: Beetje de AIVD van Duitsland.
1: Ja. En dan heb je, ieder bondsland heeft ook nog een eigen Veiligheidsdienst. En dat heeft men weer gedaan na de oorlog om dat te kunnen spreiden. Dus Berlijn heeft een eigen Sicherheitsdienst. En die moet wat de linker betreft gewoon stoppen.
2: En, bezuiniging. Dat is op zich wel in balans.
1: Ja, maar dat is omstreden. En de vraag is dus of het gaat lukken. 1 op de 4 mensen, Chris, heeft op die linker gestemd. Dus ruim 25% ging naar die linker in Berlijn. De CDU haalde 20%. En dan heb je nog Groene, SPD en de AfD die allemaal daaronder zaten.
2: Ja.
1: En, en de FDP heeft ook de kiesdrempel in Berlijn niet gehaald.
2: En natuurlijk onze grote vriendin.
1: Jouw grote vriendin.
2: Onze grote vriendin Sarah Wagen krijgt ook niet.
1: Nee.
2: Nee.
1: BSW heeft het ook net niet gered. Maar waar het op neerkomt is, wat we nu zien is wel een probleem. In die zin, er zitten heel veel lijken in de kast bij die linken.
2: Vertel eens even over die lijk in de kast, want daar weet ik niks van.
1: Daar weet jij niks van?
2: Nee, dit is niet in het Nederlandse. Dit heeft het Nederlandse nieuws niet gehaald, volgens mij.
1: Nee, ja,
2: toch?
1: In Nederland denk ik dat men heel erg, waar het om dit soort Duitse extremen gaat, heel erg op extreem rechts gaat focussen en niet op extreem links.
2: Wat zijn de lijken in de kast?
1: Bij extreem links zitten ook lijken in de kast, met name de afdeling Berlijn. Wat daar aan de hand is, daar is een soort van coalitie ontstaan in de afgelopen jaren van islamisten en extreem links die elkaar vinden in die linken. En die islamisten, daar lopen ook mensen in rond die bijvoorbeeld pro-Hamas zijn, die bijvoorbeeld aanhanger zijn van de PFLP, het Volksfront voor Palestina. Dat is seculiere terreurorganisatie. En dat zijn mensen die gewoon allerlei pro-terreur slogans roepen bij die linken. Er is ook een rapper geweest die dat soort dingen allemaal riep. Pro-intifada, ga ze maar door. En ook een activist, een Ibrahim, die is van dat Volksfront voor het leger van Volksvereniging van Palestina. Dat is dus ook een terreurorganisatie in Israël en Palestijnse gebieden. Die hier gewoon daar een connectie mee heeft. En die loopt gewoon rond bij die linken en die heeft een prominente rol.
2: Ja.
1: Die linken in Berlijn heeft allerlei subafdelingen. Een daarvan is het stadsdeel Neukölln. Dat zou heel erg antisemitisch zijn. En daar zouden ook anti-Joodse sentimenten zouden daar zijn. En die zouden volgens onderzoekers ook in andere subafdelingen zijn. En dan hebben we het niet zozeer over antisemitisme in de extreemrechtse zin, maar meer in de zin van anti-Israël kritiek of Israël kritiek die overgaat in antisemitische vormen.
2: Yeah.
1: Dus een goed voorbeeld is bijvoorbeeld te zeggen dat de huidige staat Israël te vergelijken is met Nazi-Duitsland.
2: Oh ja.
1: Nou, dat wordt volgens de internationale antisemitisme definitie, daar weet jij wat van,
2: wordt
1: wat
2: er
1: wordt
2: okay
1: bijvoorbeeld over gesteggeld.
2: Ja.
1: Dat wordt afgekeurd. Mm-hmm. En dat is dus daar ligt een grens. Nou, en bij die linken blijkt dus ook uit de podcast van Paul Ronsheimer. Die had daar ook een onderzoeker zitten gisteren. Bij die linken is dus ook echt wel meer aan de hand dan alleen maar een rapper en een man die de connectie heeft met. En nee, er is dus meer aan de hand. Het antisemitisme bij die linken is het schijnt veel groter onder de deksel, zeg maar, dan dat men wil toegeven. En deze lijsttrekker, die heeft dat allemaal. Ja,
2: dus een hele aardige, leuke vrouw die allemaal waar niet zoveel mis mee is.
1: Nee, ja, zo komt ze over. Maar het punt is ook, zij heeft het ook allemaal veroordeeld. Maar mm-hmm. Ja, je kan het veroordelen. Maar de vraag is of het niet al daar is genesteld.
2: Ja.
1: En in Duitsland ligt dat heel gevoelig vanwege het beladen verleden. Maar er woont ook een Joodse gemeenschap in Berlijn. En die mensen voelen zich niet veilig. En je kan met de mond wel zeggen, wij zijn tegen antisemitisme. En wij willen voor de Joden opkomen. En dan denk ik dat mevrouw Erap dat ook echt wel daar wel oprecht in is.
2: Yeah.
1: Maar als het erop aankomt, denk ik dat dat gewoon heel lastig is om een partijkader en een partij wat al zo ver is gegaan met die mix tussen die islamisten en links, om die geest nog terug te krijgen in de fles.
2: Maar de sigaretdienst wordt opgeheven, dus dat is dan in combinatie met elkaar ook niet echt fijn, toch?
1: En ik weet niet, heb jij wel eens gehoord van Klans?
2: Nee, dat zegt me niks.
1: Nou, in Berlijn heb je een aantal Arabische grootfamilies, die zijn zeg maar clans. En die houden zich onder andere bezig met georganiseerde misdaad. En er is al decennia lang in Berlijn een strijd tussen justitie en politie enerzijds en ook wel de stadsregering en die clans anderzijds. En nu is er een clanhoofd is gezien op een van de bijeenkomsten van die linken. En nu blijkt ook dat die achter de schermen een van zijn zonen heeft contact met een bondsdaglid van die linken gehad. En er is dus een connectie tussen die georganiseerde misdaad en die linken aan het ontstaan. En het is nog niet hard wat ik hier zeg. Ik wil dat ook niet voor de bus gooien. Maar er zijn waarschijnlijk lijken in de kas en er komen dingen naar buiten. En de komende dagen, weken die niet zo vrij kunnen zijn.
2: Gewoon hele ingewikkelde activistische netwerken, zeg maar. En daar zitten misschien wel onfrisse elementen in. Dat is nu een kwart van het bestuur van Berlijn.
1: Nog niet, want ze moeten nog formeren, Chris. Het enige punt is...
2: De volksvertegenwoordiging, daar zitten ze voor een kwart in.
1: Binnenkort worden ze beëdigd. Het enige punt is... De extremen hebben in Duitsland deze maand gewonnen. Extreem links in Berlijn en extreem rechts in Sachsen-Anhalt en in Mecklenburg-Vorpommern. En dat is gewoon een teken aan de wand. En partijen in het midden zullen ontzettend goed hun best moeten doen om dat nog weg te kunnen poetsen.
2: Dan is het nu tijd voor de boodschappen.
4: Zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
5: Duitsland is het land van dichters en denkers, maar ook van grote componisten zoals Richard Wagner. Hou je van cultuur met een grote C?
2: Dan is Duitsland jouw volgende reisbestemming. Ga nu naar germany.travel om inspiratie op te doen voor culturele reizen en meer. Dat waren de boodschappen. Dan gaan wij nu naar Hitzacker.
1: Ja, dat plaatsje in het noorden van Duitsland, waarop 6 september werd gevierd dat Prins Klaus 100 jaar geleden geboren is in 1926.
2: Nou, en het geval wil dat 6 september dit jaar op een zondag viel. Dus we waren op zondagochtend 6 september heel vroeg in Hitzacker.
1: In de auto.
2: Eerst in de auto en toen met, hoeveel journalisten waren daar?
1: Nou, er waren een stuk of 20, 25 journalisten, waarvan ongeveer 2/3 Duits en 1/3 Nederlands.
2: Ja, zoiets.
1: En wij zijn gewoon in die karavaan meegegaan. Wat was daar het geval? De koning die zou komen, samen met prinses Beatrix, de voormalige koningin, natuurlijk de weduwe van prins Klaus. En zijn broer, prins Constantijn, de broer van de koning,
2: dat was er ook. Koninklijk bezoek.
1: Ja, koninklijk bezoek midden in Duitsland, in een klein stadje.
2: In een klein stadje, want want de mensen, denk dat de meeste van onze luisteraars nog nooit in Hitzacker zijn geweest.
1: Nee, ik denk dat de meeste mensen misschien niet eens weten waar
2: Hitzacker bestaat.
1: Ja, misschien. Waarom prins Klaus
2: zou de Duitsers wel weten dat Hitzacker bestaat, vraag ik mij nu opeens af.
1: Ik denk niet alle Duitsers. Ik denk wel dat Duitsers die op de hoogte zijn van de dingen wel weten waar Hitzacker ligt.
2: Maar dat is dan waarschijnlijk vanwege Klaus.
1: Ja, ja. Of misschien omdat ze er ooit een keer zijn geweest.
2: Er zijn natuurlijk ontzettend veel dorpjes van deze grootte. Er wonen daar ongeveer 5000 mensen.
1: Ja.
2: Het is een, ik zou bijna zeggen, het zijn 20 straten met een gracht eromheen.
1: Ja, het is zeer aandoenlijk.
2: Vakwerkhuizen.
1: Maar daar kijken we zo naar. Misschien is het leuk om eerst even te kijken wie nou prins Klaus was.
2: Ja, laten
1: we
2: eerst
1: dat niet al onze luisteraars dat
2: weten. Dus we waren in dit stadje ter ere van de 100-jarige geboortedag van prins Klaus. Wij weten natuurlijk allemaal nog wel, dat was de echtgenoot van prinses Beatrix. Maar wie was prins Klaus nou eigenlijk?
1: Nou, prins Klaus is daar dus geboren. Hij was Duitser en hij is geboren in lage Duitse adel. En is op jonge leeftijd naar Afrika verhuisd. Hij heeft zijn jeugdjaren in Afrika doorgebracht. Kwam eind jaren 30 terug naar Duitsland. Dat was toen Nazi-Duitsland. En hij moest daar op internaten en op allerlei plekken moest hij zijn weg weer vinden. En is uiteindelijk ook gedwongen de Wehrmacht in gemoeten. Toen hij een jaar of 17 was, is in Italië beland. Daar krijgsgevangenen gemaakt. Hij heeft geen schot gelost. En is vervolgens weer teruggekomen naar Duitsland toen het vrede was. Spreken 1945. En toen was het een jonge man. En Prins Klaus is toen als werkstudent is die gaan studeren op verschillende plekken. Waaronder in Hamburg. En is uiteindelijk in de Duitse diplomatie beland. Dat was natuurlijk ook Klaus von Amsberg. Hij heeft natuurlijk een von. Hij heeft ook een gewoon adellijke titel.
2: Adellijk.
1: Hij was jonkheer.
2: Ja.
1: En de Duitse diplomatie heeft daar ook een lange traditie in. Dus waarschijnlijk dat het ook een goede match was. En op allerlei plekken kwam hij. Hij is in de Dominicaanse Republiek en in Ivoorkust op de ambassade werkzaam geweest. En in de jaren 60 kwam hij op een feest, waarschijnlijk waar andere adel was, kwam hij prinses Beatrix tegen. En de twee werden verliefd en gingen verloven. En vervolgens kwam het huwelijk.
2: Ja.
1: Nou, en dat huwelijk, dat weten we allemaal.
2: Dat
1: daar
2: was
1: hadden
2: een
1: Nederlanders.
2: Bende.
1: Nou, dat is geen bende.
2: Nou ja, het was wel goed georganiseerd, maar de demonstranten maakten er toch een bende van. Dat kunnen we toch wel zeggen.
1: Jij hebt dan meteen die rookbom.
2: Ik heb alleen die rookbommen. Maar dat is natuurlijk hoe geschiedenis werkt. Mensen hebben natuurlijk beelden in hun hoofd. En bij dat huwelijk denkt iedereen aan die rookbom.
1: Ja, dat is wel waar. Maar het was gewoon toch, ondanks alles, een georganiseerd huwelijk, Chris.
2: Zeker.
1: In de Eerste Kerk.
2: Ik zou niet durven beweren dat het niet goed georganiseerd was.
1: Maar goed, er waren Nederlanders die moeite hadden met een Duitse prins 20 jaar na de bange jaren 40-45. En uiteindelijk heeft prins Klaus zich moeten invechten. Hij wist niet waar hij aan begonnen was, zei hij later ook. Maar uiteindelijk is het toch gelukt om binnen een aantal jaar de harten van de Nederlanders te veroveren. Zoals we het zo noemen. Of in ieder geval, hij lag vrij goed in de samenleving. Sprak ook goed Nederlands. Je hoorde een heel licht Duits accent. Als je dat vergelijkt met prins Bernhard, wereld van verschil. En hij heeft zichzelf gemanifesteerd. Want prins Klaus was niet dom. Hij was een intellectuele man, hoog gestudeerd. Had al een carrière achter de rug. Zichzelf gemanifesteerd eerst in de ruimtelijke ordening en vervolgens in de ontwikkelingssamenwerking. Dat ging eerst niet goed. Dat had te maken met politieke verantwoordelijkheid en waar dat dan aanraakt. Ga niet te veel in detail, maar het kwam erop neer dat de prins toch vanwege de ministeriële verantwoordelijkheid die geldt voor de koningshuisleden toch niet alles kon doen in de rol die hij had.
2: Ja.
1: Begin jaren 70. En later is hij achter de schermen bijvoorbeeld adviseur geworden van de minister voor ontwikkelingssamenwerking. Prins Klaus was qua gezondheid, topte die met psychische problemen. Hij heeft begin jaren 80, toen zijn vrouw koningin werd, heeft hij eigenlijk psychische problemen gekregen. Depressie, zwaarmoedigheid is er ook voor behandeld. En in 1986, precies 40 jaar geleden, Chris, toen gaf hij een interview aan Ria Bremer.
2: Nou, Ria Bremer, die kennen wij nog. Want die maakte altijd een programma, het heette Vinger aan de Pols. Daar kennen wij Ria Bremer van.
1: Wereldbrief. En Stuivers in, het kinderprogramma.
2: En Surfer Salon.
1: AfroService.
2: Nou, van welke presentatrice weet je nou 40 jaar later nog welke programma's ze presenteerde?
1: maar die Ria Bremer, die interviewde hem. Prins Klaus gaf af en toe interviews, sporadisch. Maar in dit interview was hij heel open. En dat interview kun je gewoon terugvinden op YouTube. Maar wij hebben hier twee fragmenten uitgekozen over hoe hij aankijkt tegen het Nederlanderschap en het Duitser zijn.
6: Ik ben op 6 september 1926 geboren, dat weet ik precies wanneer ik geboren ben. Ik ben op een bepaald datum getrouwd, ik ben op een bepaald datum legaal Nederlander geworden, maar wanneer ik begonnen ben bijvoorbeeld in het Nederlands te dromen of in het Nederlands te denken, in het Nederlands voor mezelf te tellen, dat zijn allemaal punten van je herkent of je echt in een nieuwe cultuur bent opgenomen. Voor jezelf, althans, die je daar thuis in voelt.
1: Nou, en daarna gaat Prins Klaus door over dat hij thuis vanaf het begin af aan Nederlands heeft gesproken. En dat het heel belangrijk was. En ook dat de Nederlandse en de Duitse cultuur nogal van elkaar verschillen. Dat je dat niet moet onderschatten. Maar ja, wat is hij nou? Hè? Was hij nou een Duitser nog steeds in Nederland? Of een Nederlandse Duitser?
6: Ik voel me nu als Nederlander, maar ik voel me ook als Europeaan. Ik kan mijn achtergrond, mijn Duitse achtergrond niet vergeten. Mijn moedertaal is Duits. Mijn moedertaal is duidelijk niet Nederlands. En zo ben ik eigenlijk iemand waarvan er zoveel zijn in deze wereld, denk ik, die van land, van moederland, van vaderland veranderd zijn. Op de een of andere manier.
1: Wat vind je als je zo Prins Klaus hoort?
2: Hij is heel Nederlands geworden. Hij is wel van ons, zeg maar.
1: Waarom?
2: Nou, precies zo. Dat is wel interessant. We weten volgens mij heel weinig van deze man. Veel mensen weten niks, maar iedereen vindt hem sympathiek. En iedereen heeft ook maar één scène over deze man in zijn hoofd.
1: Stop dat.
2: Daar gaan we het niet over. Ja, precies. Dat zit niet als fragment in deze aflevering. Nee. Maar dat kent iedereen, dat hij die stropdas afdeed. En dat hij daarvan bevrijd werd of zo. Iets in die geest. Mm-hmm. En dit is gewoon een man die kan gewoon niks fout doen. Dat is gewoon de samenvatting van Prins Klaus.
1: Ja, ik denk dat je daar wel een punt hebt. Maar Prins Klaus had ook wel diepgang en had meer in zich. Alleen het is er helaas door zijn ziektes niet genoeg uitgekomen.
2: Hij mocht natuurlijk ook niet zoveel in die rol. Dat is natuurlijk, dat hangt natuurlijk. Ja, weet je natuurlijk nooit waar dat door komt. Zo interessant om daarover te speculeren. Mm-hmm. Maar ik bedoel, het hangt wel met elkaar samen. Dat het natuurlijk, ja, als je dan de prins bent, ja, dan zit natuurlijk een grote intellectuele carrière zit er dan gewoon niet meer in.
1: Nee.
2: Toch?
1: En wat ook is, zijn schoonvader Prins Bernhard, die ging zijn eigen gang. Dus die ging gewoon de wereld in.
2: Was ook niet altijd een succes.
1: Nee, er wordt altijd de vraag gesteld, was de prins nou een deugniet of deugde die niet? Kijk, en dat hoef je bij Prins Klaus niet te zeggen. Dat, nee. was gewoon duidelijk.
2: Dat was gewoon heel degelijk.
1: Degelijk en oké was. Ja. Alleen Prins Klaus had andere behoeftes. En wat ik heel sneu jammer vind, is dat hij zo ziek geworden is. Want dan had er veel meer in hem gezeten misschien. Hij had Parkinson, hij had nierproblemen. Was op een gegeven moment, toch kwam die depressie weer een keer terug. Hij heeft ook prostaatkanker op een gegeven moment gekregen. Dus hij sukkelde heel erg met zijn gezondheid. En soms in de jaren 90 zag je Prins Klaus een poos niet. Was hij bijvoorbeeld op Prinsjesdag, was hij er wel eens niet. Of op staatsbezoeken ging hij niet mee. En op een gegeven moment was hij er weer wel. En als hij er was, dan waren mensen er altijd vrij positief over. Prins Klaus is overleden in 2002, toen was hij 76 jaar. En hij leeft voort in de harten en de hoofden van de mensen in Hitzakker. Dat hebben we wel gezien.
2: Dat vroeg ik me dus af. Of dat zo is. Dat kun je volgens mij, dit is misschien allemaal ontzettend vaag wat ik nou zeg. Maar kijk, we waren daar in Hitzakker. Nou, we waren daar op dat dorpsplein. Dat is een heel klein pleintje. Nou, het zag daar zwart van de mensen.
1: Zwart van de mensen,
2: allemaal Nederlandse vlaggetjes en zo. Die kwamen al. Maar toen dacht ik ook van, ja, weet je, hoe vaak komt de koning van Nederland naar dit dorp toe? Ik denk nooit. Ik bedoel, ze komen er misschien één keer in de 10 jaar sowieso iets.
1: Ja, of meer, misschien privé.
2: Ja, privé. Maar ik bedoel, dat is natuurlijk voor zo'n, als je in zo'n dorp woont, is dat natuurlijk gewoon bijzonder dat er een vorst komt. Dus in die zin snap ik wel dat al die mensen daar stonden. Maar zouden mensen nou in Duitsland heel erg, zouden die mensen in dat dorp nou heel erg bewust zijn van dit is het dorp van Prins Klaus?
1: Ik denk van wel. Ik denk dat mensen die daar echt wonen dat weten. Maar ik denk niet dat mensen daar iedere dag maar mee bezig zouden zijn.
2: Dat is misschien ook een beetje overdreven. Maar ik bedoel, het is wel een levende herinnering.
1: Maar het heeft bijvoorbeeld de takenshow gehaald.
2: Het heeft ook het NOS-journaal gehaald.
1: Ja, dat de prins is herdacht en dat de koning daar was.
2: En je hebt daar,
1: dus het was landelijk nieuws in Duitsland.
2: Ja, want je hebt daar dus een Prins Klaus boulevard heb je daar.
1: Er is een Prins Klaus borstbeeld.
2: Dat is een borstbeeld. Dat staat dan niet echt op dat plein, maar dat staat dan een beetje in een soort zijstraat. Mm-hmm. Staat dan, en je hebt daar dus ook die koningslinde heb je daar dan.
1: En er is ook nog een Prins Klaus promenade.
2: Ja, precies, die promenade. En dat is langs de Elbe.
1: Ja.
2: Dus in die zin zijn er wel herkenningspunten waardoor je denkt van, oh ja, dit is het dorp van Prins Klaus.
1: Ja, dat zou je zo kunnen zien. En kijk, wij kwamen daar en een koning die zegt normaal iets tegen de media, maar dat deed hij dit keer niet. Hij heeft een ronde gemaakt inderdaad door het dorp. Het begon iets buiten het dorp. Ze hebben daar het Gulden Boek ondertekend. Ze hebben een korte toespraak gehad. Vervolgens werd wat uitleg gegeven over de Oranjeroute, die door heel Duitsland heen loopt.
2: Dat is heel leuk. Dus je kunt, dat is de Oranjeroute, dat klinkt als een wandelroute, maar dat ding is echt honderden kilometers lang, volgens mij.
1: En die loopt langs allerlei historische plaatsen waar de Oranjes
2: gedaan hebben. Nou, er was een tentoonstelling over. Dus daar hebben Beatrix en Constantijn en de koning nog even naar gekeken.
1: Ja.
2: En toen renden wij eigenlijk, dat vind ik altijd leuk om te vertellen hoe dat dan gaat, dan renden wij eigenlijk vooruit de koninklijke familie uit. Dus dan moesten wij, want wij moesten naar de volgende plek toe, want dit was dan de eerste plek, was een soort cultureel centrum.
1: Voor de luisteraar, je moet je voorstellen, het zijn allemaal etappes.
2: Ja, het zijn etappes. Het waren eigenlijk 4 etappes. Waren er. Ja, de eerste etappe was dat cultureel centrum waar ze dan dat boek tekenden. Toen moesten we eigenlijk rennen. Want toen moesten we naar de Koningslinde toe. En dan waren wij er dus al. Dan kwam de koning weer aangereden met Beatrix. En toen hebben ze, dat hebben we dus aan het begin van deze uitzending gehoord, hebben ze die Koningslinde die daar stond, hebben ze water gegeven.
1: Vervolgens gingen ze door het dorp in.
2: Ja, toen moesten we weer rennen. Want toen moesten we eerder zijn.
1: Weer naar voren. Daar was begroeting met de bevolking. En vervolgens op de foto met dat Klausbeeld.
2: Ja.
1: En daarna liepen ze door een volksbad, zoals men dat in België noemt, richting die promenade. En daar was nog een soort van schuttersvereniging.
2: Het was totaal onduidelijk wat daar was.
1: Maar het was aan het eind heel erg onrustig en ook heel erg rommelig. En Duitsers hadden qua beveiliging het laatste stukje hadden ze niet zo goed.
2: Nee, het zat niet zo. Het zat een beetje. Ik begreep ook eigenlijk niet zo goed waarom we daarna nog stonden. Want dat was dan wel de Prins Klaus Boulevard. Maar wij werden dan geleid. Dan word je een beetje geleid waar je dan moet staan. Dus wij staan. Tenminste, ik ging heel braaf staan in een soort. Ja,
1: vakje.
2: Een soort perkje met een hek. En opeens stonden er allemaal burgers om mij heen. Dus wij naar al die burgers vandaan. Kwamen, dat weet ik, maar die moesten daar in ieder geval niet staan.
1: Nee, en dat zijn we zo niet gewend, Chris. Nee. Maar het is wel gebeurd en het was spontaan en het was leuk.
2: Dat is leuk, maar het punt was natuurlijk dat daardoor in ieder geval voor mij, want kijk, jij bent veel ervaren, dus jij stond vast op de goede plek, maar het was voor mij volstrekt onduidelijk wat dat vierde moment nu precies was.
1: Voelde je je verloren?
2: Nee, ik stond daar gewoon tussen de burgers en de burgers waren heel enthousiast en dan met vlaggetjes en zo.
1: Ja, en dan zeiden ze, doe bies niet de lender.
2: Nee, ze zeiden eigenlijk niks. Ik was nog een beetje aan het kijken en het was ook heel snel afgelopen. En dan verderop stonden dan wel mannen in pakken. En ik denk dat de koninklijke familie, die was in ieder geval niet in mijn buurt. Maar het was mij niet duidelijk wat daar nou nog precies was.
1: Maar goed, we waren in de presence, zoals men dat noemt. Jij
2: dat
1: was
2: klopt.
1: Ook in de presence.
2: We waren in de presence.
1: En wie ook in de presence was, dat was de burgemeester. Zijn naam is Holger Mertens. En hij gaf de Oranjes aan het einde van de wandeltocht wat flesjes wijn. En een mooi vergezicht, een mooi aangezicht van Hitzak. En daar gaan we heel even naar luisteren.
7: Ja. Super, dank je. Maar een zeer schön ook. Zeer schön gemacht. Ja. Ja. Ja. Vielleicht kan Jürgen dat halten. Ja. Voor die Presse nochmal. Ja, wenn man wählen muss zwischen Wein und Stock, dann ist das einfach. Und vielleicht nochmal, weiß nicht, Büro oder Wohnzimmer
8: hat man hier, nicht?
7: Wohnzimmer hat man hier, nicht?
1: Nou, er werd wat gegrapt. Prins Constantijn die zei van, ja, als je moet kiezen tussen wijn of iets anders, dan kies je voor wijn. En de koning die kreeg natuurlijk dat beeld was een soort van aquarel of een schilderijtje met het aanzicht van Hitzakker. En toen zei die Hitzakker had man hier en toen wees hij op zijn hart.
2: Ja,
1: nou, dat is toch heel sympathiek.
2: Dat was heel sympathiek.
1: Kun je niks van zeggen.
2: Maar goed, dit heb ik dus niet gezien. Want dit was dus aan de andere kant van die mensenmassa. Die was losgebroken.
1: Ja, jij stond aan de andere kant en ik stond er nog bij. Dit geluidsfragment heb ik opgenomen. Na afloop was ik in een Grand Café. En jij was kwijt. Dus.
2: Ik was kwijt, ja.
1: En toen sprak ik dus met burgemeester Mertens van de FDP. En ik vroeg hem wat hij nou met de koning had besproken.
9: Wat hebben ze met de koning besproken?
10: Wir haben uns natürlich von früher unterhalten. Prinz Klaus ist ja sein Vater. Das ist ja der Geburtsort hier. Und als Kinder waren sie ja dann auch öfter mal hier bei ihrer Großmutter. Meistens so zwischen Weihnachten und Neujahr, aber inkognito, sag ich mal so, oder außerhalb des Protokolls. Und daran konnten sich auch viel dran erinnern.
9: Also er kennt sich aus hier?
10: Er kennt sich aus. Er hat schon, als er hier reinfuhr, hat er schon gesagt, da ist das und das, das. Das sieht noch genauso aus wie vor 20 Jahren.
1: Nou, dit was de burgemeester en die zei van ja, hij heeft wel een aantal dingen over vroeger verteld. Ze zijn hier vroeger heel vaak geweest. In de kerstvakanties bijvoorbeeld waren ze er vaak, het koninklijk gezin. Je moet je ook voorstellen, Chris, dat prins Klaus had daar gewoon nog familie wonen in Hitzakker. En zijn moeder woonde daar ook. En zijn moeder is in 1996 gestorven. Dus ze kwamen nog heel vaak bij de andere grootmoeder. Hè? Want de grootmoeder die wij altijd zien bij Willem-Alexander en zijn twee broers, natuurlijk koningin Juliana, die wij kennen. Maar er was dus in Duitsland ook nog familie.
2: Was er ook,
1: en
2: ook een grootmoeder, ja.
1: En een van de redenen waarom de koning zo goed Duits spreekt, heeft hiermee te maken. Het feit dat ze af en toe in Duitsland kwamen en dus ook op vakantie gingen.
2: Dan zaten ze een week in Hitzacker.
1: Ja, dat zou maar zo eens kunnen. En als het sneeuwt in Hitzacker, lijkt mij dat best leuk met kerst en romantisch.
2: Ontzettend leuk, ja. En dat is ook misschien ook de reden dat mensen in Hitzacker nog steeds iets met de koninklijke familie hebben. Want ja. Ze weten, er zijn natuurlijk allerlei mensen die dat nog weten, dat zij daar waren.
1: Men houdt dat vast. Wat ook leuk was, is dat onze ambassadeur was. Zij was speciaal uit Berlijn overgekomen. Hester Somsen is wel eens in onze show geweest. En ik vroeg aan Hester Somsen, de Nederlandse ambassadeur in Duitsland, wat zij er nou van vond.
8: Het is mooi om dit mee te kunnen maken. En het is natuurlijk een hele bijzondere gelegenheid. 100 jaar geleden dat Prins Klaus geboren is. En dan hier in het dorp en daar bij te zijn. Ook te zien hoe enthousiast mensen daar nog steeds over zijn. En welke herinneringsplekken, welke monumenten daarvoor zijn opgericht. Mooi om te zien.
11: En is het belangrijk voor de ambassade om bij te zijn? Moet je daarbij zijn als ambassadeur?
8: Nou, in mijn idee wel. Want alles is... Alles wat de relaties tussen Duitsland en Nederland kan versterken, daar moet je vooral bij zijn en ondersteuning bieden daar waar je kan.
2: Het was bij dit fragment wel duidelijk dat de mensen inmiddels aan het eten en aan het drinken waren geslagen.
1: Zoals in Duitsland vaker.
2: Zoals dat vaker gaat in Duitsland. Maar soms hadden het erover dat...
1: Nou, dat het dus belangrijk is dat daar ook natuurlijk aandacht voor komt. Mm-hmm. En de relatie tussen Nederland en Duitsland kan stukken beter nog. Kan altijd beter.
2: Altijd?
1: Dus dit is gewoon goed. En ik moet zeggen, het was echt ik heb gewoon heel veel positieve energie gevoeld. Wel veel chaos.
2: Veel chaos.
1: Het was onduits druk en rommelig.
2: Heel rommelig daar.
1: Maar ik vond het ook wel leuk. Ik heb er geen naar gevoel aan overgehouden. Jij?
2: Nee, beslist niet. Nee. Het was ook heel leuk, want het was ook veel aandacht voor. En ik dacht ook een beetje van het doel van de dag was natuurlijk ook om Prins Klaus niet te vergeten.
1: Precies.
2: En dat is precies waar het voor gediend heeft.
1: En we vergeten hem niet.
2: Dan gaan wij nu naar Bellen met de Buren met...
1: Margot Bergman, kunstenares die kunst in de openbare ruimte maakt. En die ook het prachtige hek heeft gemaakt rondom de Koningslinde.
2: En dat is dus die Koningslinde waar de koning water aan heeft
1: gegeven. Een scheut water aan.
2: Bij dit bezoek.
1: In Hitzacker. Daarop.

0: Margo Bergman.
1: Dag Margo Bergman, kunstenares. Jij was op 6 september in Hitsakker. En je was daar vanwege het hek wat je hebt gemaakt voor de Koningslinde. Hoe was dat om daar te zijn?
0: Nou, het was sowieso een ongelooflijk bijzondere dag. Als je wordt gevraagd om daarbij te zijn, in eerste instantie sta je eigenlijk niet zo stil bij wat er dan allemaal gebeurt. Maar om de hele dag met de koninklijke familie mee te zijn in Hitsakker ter gelegenheid van de 100-jarige geboortedag van Prins Klaus. En dan ook mijn eigen werk nog opnieuw mogen onthullen samen met de koning, is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, want jij maakt kunst in de openbare ruimte. Wat maak jij zoal, even voordat we gaan kijken naar je werk in Hitsakker?
0: Ja, eigenlijk grote opdrachten. Meestal in gebieden, zeg maar, in infrastructuur. Dus stations of in langs snelwegen of stadsentrees. Grote beelden. En ja, opdrachtgevers is eigenlijk meer grote gemeenten of NS of ProRail.
1: Ja.
0: En dan maak ik eigenlijk plekken waar mensen kortdurend eventjes op een ander idee worden gebracht.
1: En in Duitsland noemt men dat kunst aan bouw. Wij noemen dat kunst in openbare ruimte. Maar ik vind dat hek van jou is natuurlijk fantastisch mooi. Daar zie je dus kenmerken van de oranjes dus in. Hè?
0: Ja.
1: Kun je het kort omschrijven? Dat is een hek wat rondom zo'n boom staat.
0: Ja, het is eigenlijk zo dat ik toen ik de opdracht kreeg in 2011... voor de aanstaande troonswisseling, toen werd mij gevraagd van wil je een kunstwerk maken waarin de Koningslinde gaat groeien? En met mijn werk vind ik het altijd mooi om ervoor te zorgen dat ik de geschiedenis, de traditie en eigenlijk ook de toekomst probeer te verbinden. En dan ben ik op bezoek geweest in de archieven van het Koninklijk Huisarchief. Of op de zolder van Paleis het Loo. En heb eigenlijk gesnuffeld in wat zijn eigenlijk de... Waarin kan je de symboliek van het Huis van Oranje nou het meest typeren? Ja, en toen heb ik gevonden, natuurlijk, de sinaasappelboom, je zou zeggen, dat is heel voor de hand liggend. Maar daar zijn toch heel veel verschillende variaties in. En die sinaasappelboom is eigenlijk een prachtig element waarin zowel bloesem als vrucht tegelijk in de boom aanwezig is. En eigenlijk de bloei, de bloesem en de vrucht laten continue transitie zien. Dus eigenlijk dat het niet verloren gaat. Dat het eigenlijk maar doorgaat, de groei en de bloei.
2: Waarom ben jij uitgekozen voor deze opdracht? Weet je dat? Of is dat gewoon iets dat gewoon, ik zou bijna zeggen, aankwam vliegen en toen had je de opdracht? Hoe gaat zoiets?
0: Ik heb de opdracht als persoon gekregen. Dat was ook geen wedstrijd of iets dergelijks. En ik denk dat het komt omdat ik op het moment dat ik die opdracht kreeg al meer dan 30 opdrachten in de openbare ruimte had gemaakt. Ja, waarschijnlijk zijn die enorm in de smaak gevallen of zo. Ik weet het niet. Het is,
1: was dat het oog van Beatrix wat daarop viel?
0: Wellicht, hè. Zij heeft goede smaak voor wat betreft kunst. Toen ik later uitgenodigd was op het paleis, dan kom je ook heel veel voorbeelden tegen van allerlei grote Nederlandse kunstenaars in de huiscollectie.
1: Maar goed, 2013 was het zover en jij hebt dat hek gemaakt. Hoe komt dan zo'n hek in Duitsland terecht? Want uiteindelijk is daar dus ook een koningslinde geplant.
0: Ja, nou in eerste instantie was 2011, heb ik mijn opdracht gekregen. En 2013 kondigde koningin Beatrix destijds de abdicatie aan. Dat was eigenlijk een heel kort dag. Want dat zou dan al op 30 april plaatsvinden. Dus in één keer van 2 jaar het maken van een ontwerp en prototype. Van daarna 3 maanden de tijd, 3,5 maand de tijd om in één keer eigenlijk ervoor te zorgen dat er in alle gemeenten een koningshek zou komen met een koningslinde. Ja, dat is natuurlijk niet te doen omdat er zoveel handwerk aan zit. Er waren er in de eerste instantie 20 geplant. 20 bomen geplant en 20 van deze monumenten daaromheen. En in Hitsakker is het jaar daarna, in 2014, werd de Prins Klaus Promenade geopend. En dat was de nieuwe versterkte Elbekering tegen het hoge water in de stad. En bij die gelegenheid, in de geboorteplaats van Prins Klaus, hebben ze toen behoorlijk veel festiviteiten georganiseerd. Net eigenlijk als afgelopen 6 september. Waarin ze de verbinding met het Nederlands Koninklijk Huis laten zien. En toen hebben ze ook gezegd, eigenlijk willen we ook wel zo'n monument voor Willem-Alexander in de geboorteplaats van Prins Klaus hebben staan.
2: Ja.
0: Ja, en die werd toen neergezet in het raadhuis. Dat raadhuis is als een hof, zeg maar, gebouwd. Een hof met een binnenplaats. En nou, dat was allemaal prima te doen. Toen was die lindenboom nog behoorlijk klein. En de afgelopen 12 jaar is die boom bijna het gemeentehuis ingegroeid. De takken groeiden de kamer van de secretaris in. En toen hebben ze besloten, ja, hij moet hier echt weg. Want ja, hij kan eigenlijk niet meer verder groeien. En Am Weinberg, dat is een stukje verderop, een mooie wandelroute. Daar heeft een oude kastanjeboom gestaan van 500 jaar oud. Waar vlakbij het huis van de oma van koning Willem-Alexander... En die kastanjeboom die was ingericht als een soort dansboom, een klimboom. En ja, de jonge prinsjes hebben daar vroeger altijd heel veel gespeeld. Maar die grote kastanjeboom is doodgegaan een aantal jaar geleden. En toen heeft de gemeente Hietzakker bedacht, we gaan die lindenboom planten op de plek van die oude kastanjeboom. En nou ja, dat is natuurlijk fantastisch symbolisch, want daar waar vroeger gespeeld werd... komt nu eigenlijk weer opnieuw, zeg maar, ja, de koningslinde en het sierhekwerk, het monument, is geplant en geplaatst. En eigenlijk ja, kan het hier weer wilderig verder groeien.
2: Je hebt daar, wij stonden daarbij dat de koning die linde ook water heeft gegeven. Dus wij zagen jullie even keuvelen, zeg maar, met elkaar.
0: Ja.
2: Hoe ver heb je nou de kans gehad om de koninklijke familie ook een klein beetje te leren kennen?
0: Eigenlijk best wel goed. Vind ik eigenlijk
2: goed genoeg.
0: Wel. Het was een, ja, ik ben nog geen huisvriend geworden, zeg maar. Maar wat heel leuk is natuurlijk, als je in zo'n lange tijd meerdere keren... ja, te maken krijgt met protocol en met de koninklijke familie. Dat was zowel in 2013, 3 dagen voor dat Willem-Alexander koning werd. Dat was eigenlijk de eerste keer. Ja, heb ik uitgebreid met toen nog prins Willem-Alexander gesproken. Een jaar later, toen was ik uitgenodigd op eerste Koningsdag... om Willem-Alexander en Maxima te ontmoeten. En toen ben ik gevraagd om een heel mooi damasten tafellaken te maken... Naar aanleiding ook van het ontwerp van het Koningshek. Dus het was ook heel mooi met een boek erbij. Heb ik hun weer ontmoet. En ja, later weer op Paleis Noordeinde met Beatrix. En later weer met Willem-Alexander. Dus ja, dan heb je ze een aantal keren ontmoet. En dan merk je ook dat het gewoon heel... Het is gewoon heel hartelijk. Het is gewoon heel, heel fijn eigenlijk. Lief. Mooie mensen.
1: Het zag, zoals we dat noemen, heel natuurlijk uit, Margot. Ja.
0: Ik moet ook wel zeggen, in 2013 was ik best wel zenuwachtig. Of het allemaal wel goed zou komen. En of alles af was en zo. Maar ja, nu lag dat gedeelte van die productie zo ver achter me. Dat ik ook gewoon heel blij was eigenlijk over de hele dag.
1: Heel erg bedankt, Margot Berkman.
0: Ja.
2: Dankjewel.
0: Tot ziens. Dag.
2: Dag.
1: Dag.
2: Dat was Margot Berkman, de kunstenares die het hek heeft gemaakt rond de Koningslinde in Hietzakker. Ik vind het echt niet kunnen om dan nu niet te zeggen dat iedereen naar Hietzakker moet. Dus even
1: Chris, dat is jouw cultuurtip.
2: Mijn cultuurtip is ga naar Hietzakker. Dat is natuurlijk niet in het land en dat doe je ook niet zomaar even. Maar het is natuurlijk wel zo dat allerlei Nederlanders wel eens in Duitsland zijn. En mocht je nou eens naar Oost-Duitsland gaan, dan kom je hier bijna langs. Zeker als je wat meer noordelijk zit. Of als je in de buurt van Hamburg bent, dan ben je eigenlijk ook in de buurt van Hietzakker. En in Hietzakker heb je gewoon een museum van Hietzakker. Dat gaat onder andere over Prins Klaus. En het gaat over allerlei schatten die in Hietzakker zijn gevonden. Eigenlijk de geschiedenis van de plaats. Daar zijn 3 beroemde persoonlijkheden komen namelijk uit Hietzakker. Niet alleen Prins Klaus, maar ook hertog August de Jongere en Bernard Varenius. Moet het goed zeggen.
1: Okay.
2: En dat zit in het oude douanehuis. Daar kun je de hele geschiedenis van Hietzakker kun je daar meemaken. En het oude douanehuis is het oudste huis in wat niet kerkelijk is, wat nog in Hietzakker staat. Het is uit 1589.
1: En dat museum is iedere dag open?
2: En dat is open van woensdag tot en met zondag van 10 tot 5.
1: Helder. Nou, ik heb iets dichter bij huis. Dortjes Kino van het Duitsland Instituut. Die gaan weer heel veel films laten zien, Duitse films. En ze vertonen binnenkort de klassieke Das Leben der Anderen. En dat gaat natuurlijk over de Stasi-agent die in de jaren 80 in de DDR opdracht krijgt om mensen af te luisteren. Maar steeds meer in de ban raakt en steeds meer sympathie krijgt voor degene die moet afluisteren. Das Leben der Anderen is te zien op zondag aanstaande, 27 september, om 6:30 in Lab 111 in Amsterdam.
2: Dan hebben wij tot slot nog onze prijsvraag van de vorige keer.
1: Ja, wij wilden graag weten welke, ja, zeg maar, Reichsbürger, beroemde Reichsbürger, welke prins was opgepakt. En het juiste antwoord was prins Heinrich de 13e, prins Royce.
2: Nou, er is goed en slecht nieuws. Het slechte, of het goede nieuws is eigenlijk voor ons, namelijk dat het aantal luisteraars kennelijk toeneemt, want het aantal inzendingen van het aantal antwoorden is behoorlijk omhoog gaan. Ja. Het slechte nieuws daarom is dat de meeste mensen die het hebben ingezonden geen prijs krijgen, want we hadden er maar één.
1: Maar de eerste was Nando Temming. En Nando, jij krijgt het boek en het komt naar jou toe, naar Leiden.
2: Dat is het boek van Guy Hoeks over de Duitse Reichsbürger.
1: Nou, dat was het weer voor deze keer.
2: Zeker.
1: We danken iedereen en we willen als laatste nog even zeggen, als je wilde deze podcast wordt gemaakt, doneer dan vooral, want goede journalistiek is helaas niet gratis.
2: En dat kan via Bunk. Bunk is met een Q, bunk.me/Duitslandpodcast.
1: Heel erg bedankt alvast en tot de volgende keer.
2: Dag.

0: is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectis zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuis gebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
5: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer informatie. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens

tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: WeFacts, Yuki, Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
9: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
0: Let's Talk Business op New Business Radio.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
5: De laat betaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Funds blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
2: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcast.